die voor een geschenk de schuldige in het gelijk stellen en de rechtvaardige van zijn recht beroven. Daarom zal, zoals lekkend vuur het kaf verteert en het stro in de vlammen bezwijkt, hun wortel vergaan en hun bloesem verstuiven als stof, omdat zij het onderricht hebben veracht van de Heer van de machten, omdat zij het woord hebben verworpen van de Heilige van Israël. Daarom is de Heer tegen zijn volk in toorn ontstoken. Hij heeft de hand opgeheven en slaat toe, zodat de bergen beven. De lijken liggen als vuil op de straten en nog bedaart zijn woede niet. Zijn hand blijft opgeheven. Hij geeft een signaal aan een verre natie. Hij fluit ze bijeen van het uiteinde van de aarde. Daar komen zij, snel en gezwind. Niemand is vermoeid of wankelt. Niemand dommelt of slaapt. Geen gordel raakt los, geen schoenriem breekt. De pijlen zijn gescherpt, de bogen gespannen. De hoeven van hun paarden zijn als vuursteen, de wielen van hun wagens als een wervelwind. Zij brullen als de leeuwin, zij brullen als jonge leeuwen. Grommend grijpen zij hun prooi en slepen die weg. Niemand kan haar meer redden. Gebrul als van de zee breekt op die dag over hen los. Wie het land beschouwt, ziet alleen benauwende duisternis en het licht is door wolken verduisterd.

Jesaja, hoofdstuk 6, verzen 1 tot en met 13. In het sterfjaar van koning Uzia zag ik de Heer, gezeten op een hoge en verheven troon. De sleep van zijn mantel vulde heel de tempel. Serafs stonden boven hem opgesteld, elk met 6 vleugels. 2 om het gelaat te bedekken, 2 om de voeten te bedekken, 2 om te vliegen. Zij riepen elkaar toe: Heilig, heilig, heilig is de Heer van de machten, en heel de aarde is vol van zijn heerlijkheid. De deurpinnen in de dorpels schudden van het luide geroep, en de tempel stond vol rook. Ik zei: Wee mij, ik ben verloren. Ik ben een mens met onreine lippen. Ik woon onder een volk met onreine lippen, en ik heb met eigen ogen de koning, de Heer van de machten, gezien. Maar een van de serafs vloog op mij af met een gloeiende kool die hij met een tang van het altaar had genomen. Hij raakte er mijn mond mee aan en sprak: Zie, nu dit uw lippen heeft aangeraakt, is uw zonde verdwenen en uw schuld bedekt. Daarop hoorde ik de stem van de Heer: Wie zal ik zenden? Wie zal in onze naam gaan? Ik antwoordde: Hier ben ik, zend mij. Toen zei hij: Ga en zeg tegen dit volk: Luister maar, u zult het toch niet begrijpen. Kijk maar scherp, u zult het niet vatten. Verhard de geest van dit volk, maak zijn oren doof, strijk zijn ogen dicht, zodat het met zijn ogen niet ziet, met zijn oren niet hoort, zodat zijn geest niet begrijpt, zodat het zich niet bekeert en geen genezing vindt. Ik zei: Hoe lang, Heer? Hij antwoordde: Totdat de steden in puin liggen, geheel ontvolkt, de huizen zonder bewoners zijn en het bouwland geteisterd is, een woestenij is geworden. Totdat de Heer de mensen ver heeft weggevoerd en overal verlatenheid heerst in het land. En blijft er nog een tiende deel over, dan is ook dat bestemd om verdelgd te worden. Zoals bij een terebint, een eik, worden die geveld, dan rest slechts een stronk. Een heilig zaad, die stronk.

0: Radio Maria wens je een hele fijne nacht. Dit is onze nachtradio.
1: Jesaja, hoofdstuk 7, versen 1 tot en met 25. In de tijd dat Achas, de zoon van Jotam, de zoon van Uzia, koning van Juda was, trokken Resin, de koning van Aram, en Pekach, de zoon van Remaljahu, en koning van Israël, tegen Jeruzalem ten strijde. Zij konden het echter niet innemen. Er werd gemeld aan het huis van David. De Arameërs hebben zich in Efraïm gelegerd. Toen beefden het hart van de koning en het hart van het volk, zoals de bomen in het woud beven door de wind. Maar de Heer zei tegen Jesaja: ga Achas tegemoet, u en uw zoon rest terug, op de weg naar het Vollersveld, naar het einde van de waterleiding van de bovenste vijver. Zeg hem: beheers u. Blijf rustig. Vrees niet. Laat u niet van streek brengen door die twee rokende houtstompen, door de vlammende woede van Resin van Aram en van de zoon van Remaljahu. Laat Aram, Efraïm en de zoon van Remaljahu maar plannen smeden en zeggen: wij trekken op tegen Juda om het uit elkaar te scheuren en te overmeesteren. En wij stellen er de zoon van Tabeel als koning aan. Zo spreekt de Heer God: dat bestaat niet, dat gebeurt niet. Zo waar als de hoofdstad van Aram Damascus is en het hoofd van Damascus Resin. Zo waar als de hoofdstad van Efraïm Samaria is.

is het niet genoeg om mensen te tergen, dat u ook nog mijn God moet tergen. Daarom geeft de Heer zelf een teken aan u. Zie, de jonge vrouw is zwanger en zal een zoon ter wereld brengen en u zult hem de naam Immanuel geven. Boter en honing zal hij eten, totdat hij het kwade weet te verwerpen en het goede weet te kiezen. Want voordat de knaap het kwade weet te verwerpen en het goede weet te kiezen, is het land van de beide koningen dat u angst aanjaagt, ontvolkt. De Heer zal voor u en uw volk en voor het huis van uw vader een tijd laten aanbreken, zoals er nooit een geweest is sinds de dag dat Efraïm zich van Juda heeft afgewend, de koning van Assur. Op die dag geeft de Heer een fluitsignaal voor de vliegen die bij de verste kanalen van Egypte zijn en voor de bijen in Assur. Ze komen alle tezamen en strijken neer in de kloven van de dalen en de spleten van de rotsen, op alle doornstruiken en bij alle drinkplaatsen. Op die dag huurt de Heer een scheermes aan de overkant van de Eufraat bij de koning van Assur en scheert het haar af van kop tot teen. Ook de baard neemt hij weg. Op die dag houdt ieder een vaars en een paar geiten. En dankzij de overvloed aan melk die ze geven, zal hij boter eten. Want boter en honing zal iedereen eten die in het land is overgebleven. Op die dag zal ieder stuk grond beplant met 1000 wijnstokken ter waarde van 1000 zilverstukken ten prooi vallen aan de distels en de doorns. Slechts met pijl en boog dringt men er binnen, want het land zal een en al distels en doorns zijn. En op al het bergland dat vroeger met de schoffel werd bewerkt, komt men niet meer, uit vrees voor de distels en de doorns. Men drijft er het rundvee in en de schapen lopen het plat.

Jesaja, hoofdstuk 8, versen 1 tot en met 23. De Heer zei tegen mij: neem een groot schrijftablet en schrijf daarop in gewoon schrift: spoedig, roof, buit, nabij. En ik nam als betrouwbare getuigen Uria de priester en Zekaria de zoon van Jeberekjahu. Daarna had ik gemeenschap met de profetes. Zij werd zwanger en bracht een zoon ter wereld. En de Heer zei: noem hem spoedig roof buit nabij. Want voordat de knaap vader en moeder kan zeggen, worden de rijkdom van Damascus en de buit van Samaria naar de koning van Assur gebracht. Verder zei de Heer tegen mij: omdat dit volk het rustig vloeiende water van Siloach versmaadt en bang is voor Resin en voor de zoon van Remaljahu, daarom brengt de Heer de grote en geweldige wateren van de Eufraat over hen. De koning van Assur met al zijn macht. Zij treden buiten hun bedding, stromen over al hun oevers heen. Zij dringen Juda binnen en overspoelen het land steeds verder. Zij reiken tot aan de nek en als wijd gespreide vleugels bedekken zij uw land. Zo breed als het is, o Immanuel. Volken, hef uw krijgsgeschreeuw maar aan, u raakt toch in paniek. Luister aandachtig alle uithoeken van de aarde, omgord u maar, u raakt in paniek. Omgord u maar, u raakt toch in paniek. Smeed maar plannen, zij worden verijdeld. Sluit maar overeenkomsten, er komt niets van terecht, want God is met ons. Zo heeft de Heer tot mij gesproken, toen hij mij bij de hand greep en mij ervoor gewaarschuwd heeft de weg van dit volk te gaan. Noem niet samenzwering wat dit volk samenzwering noemt. Vrees niet wat zij vrezen en heb geen angst daarvoor. De Heer van de machten moet u als heilig beschouwen. Alleen voor hem moet u angst hebben en bang zijn. Hij zal een heiligdom voor u zijn, voor beide huizen van Israël. Een steen waaraan men zich stoot, een rotsblok waarover men struikelt, een net en een valstrik voor de bewoners van Jeruzalem. Velen zullen struikelen. Zij zullen vallen en zich verwonden of in de strik gevangen worden. Ik wil deze getuigenis zorgvuldig bewaren en dit onderricht in mijn leerlingen verzegelen. Ik wacht vol vertrouwen op de Heer die zijn gelaat verbergt voor het huis van Jacob. Op hem blijf ik hopen. Ik en de kinderen die de Heer mij gegeven heeft, wij zijn tekens en zinnenbeelden in Israël van de Heer van de machten die op de berg Sion woont. En als ze tegen u zeggen: ondervraag de geesten van de doden en de waarzeggers die lispelen en prevelen. Een volk raadpleegt toch zijn goden en zijn doden te behoeven van de levenden. Houd u dan aan het onderricht en de getuigenis. Als men niet spreekt volgens dit woord, waartegen geen bezwering baat, zwerft men uitgeput en hongerig rond, verbitterd door de honger. Dan vervloekt men zijn koning en zijn God, kijkt omhoog of staart naar de grond. Overal is benauwenis en donkerte, nacht en benardheid. Verregaande duisternis, want er is geen ontkomen aan voor hem die erdoor omsloten wordt.
Nu heeft de eerste smaad gebracht over het land van Zebulon en over het land van Naftali. En de laatste heeft de weg naar de zee zwaar verdrukt, het over Jordaanse en het gewest van de heidenen.

Jesaja, hoofdstuk 9, versen 1 tot en met 20. Het volk dat ronddwaalt in het donker ziet een helder licht. Over hen die wonen in een land vol duisternis gaat een stralend licht op. Uitbundig laat u hen juichen en u overstelpt hen met vreugde. Zij verheugen zich voor uw aanschijn, zoals er vreugde is bij de oogst en gejuich bij het verdelen van de buit. Want het drukkende juk, de stang op hun schouders, de stok van de drijver, u breekt ze stuk als op de dag van Midian. Want alle dreunend stampende laarzen en met bloed doordrenkte mantels worden verbrand en verteerd door het vuur. Want een kind wordt geboren, een zoon wordt ons gegeven. De heerschappij rust op zijn schouders. Men noemt hem wonder van beleid, goddelijke held, vader voor eeuwig, vredevorst. Groot is de macht en eindeloos de vrede voor de troon van David, voor zijn koninkrijk. Hij zal het stichten en onderhouden door recht en gerechtigheid vanaf nu en voor altijd. De geestdriftige liefde van de Heer van de Machten zal dit teweeg brengen. De Heer richt zich tot Jacob. Zijn woord komt op Israël neer. Het gehele volk van Efraïm en de bewoners van Samaria zullen het ondervinden. Zij die in hun hoogmoed en de trots van hun hart beweerden, de bakstenen muren zijn ingestort. Wij herbouwen ze met hardsteen. De vijgenbomen zijn geveld. We zetten er ceders voor in de plaats. Maar de Heer geeft hun tegenstanders macht. Hij brengt hun vijanden tegen hen in het veld. De Arameërs in het oosten en de Filistijnen in het westen. Zij verslinden Israël met heel hun mond. En nog bedaart zijn toren niet. Zijn hand blijft opgeheven. Maar het volk bekeert zich niet tot hem die het slaat. De Heer van de Machten zoeken zij niet. Daarom snijdt de Heer in Israël kop en staart af, palm en riet, op één enkele dag. De kop, dat zijn de oudsten en aanzienlijken, de staart, de profeten die leugens verkondigen. De leiders van dit volk laten het verdwalen en die geleid moesten worden, raken in verwarring. Daarom spaart de Heer de jonge mannen niet en ontfermt hij zich niet over weduwen en wezen, want allen zijn goddeloos en doen kwaad. Iedere mond kraamt goddeloze taal uit. En nog bedaart zijn toorn niet, zijn hand blijft opgeheven. Want de slechtheid brandt als een vuur dat distels en doorns verteert, dat het struikgewas van het woud aansteekt en in rookwolken doet opgaan. De toren van de Heer van de Machten verschroeit het land. Het volk wordt brandstof voor de vlammen. Niemand spaart zijn medemens. Men bijt naar rechts en blijft toch hongerig. Men hapt naar links en wordt niet verzadigd. Ieder verslindt het vlees van zijn eigen verwanten. Manasse verslindt Efraïm en Efraïm Manasse. En samen keren zij zich tegen Juda, en nog bedaart zijn toorn niet. Zijn hand blijft opgeheven.

0: maak die pad gelijk vir my.
1: Jesaja, hoofdstuk 10, versen 1 tot en met 34. Wee hun die onrechtvaardige wetten uitvaardigen, die de verdrukking wettelijk bekrachtigen en zo de armen uit hun rechten ontzetten, de geringen van mijn volk onthouden wat hun toekomt, de weduwen plunderen en de wezen uitbuiten. Wat doet u op de dag van de afrekening, als de storm uit de verte komt opzetten? Naar wie vlucht u dan voor hulp? Waar laat u uw schatten dan? Als gevangene zult u uw rug buigen of als slachtoffer vallen in de strijd. En nog bedaart zijn toorn niet. Zijn hand blijft opgeheven. Wee Assur, de roede van mijn toorn, de stok die ik in mijn woede hanteer. Ik zend hem naar een goddeloos land, naar een volk dat mijn toorn opwekte, om er te plunderen en te roven, om het als straatvuil te vertrappen. Hij had echter een ander doel en andere plannen in zijn hart. Zijn hart was erop uit te verdelgen en talloze volken uit te roeien. Hij zei: zijn mijn bevelhebbers niet aan koningen gelijk? Is Kalno niet als Karkemis en Hamat als Arpad en Samaria als Damascus? Ik heb de hand gelegd op koninkrijken met afgodsbeelden, groter in aantal dan die van Jeruzalem of Samaria. Ik heb ook afgerekend met Samaria en zijn afgoden. Zou ik dat ook niet kunnen doen met Jeruzalem en al zijn beelden? Zodra de Heer zijn werk op de Sion en in Jeruzalem heeft voltooid, rekent hij af met de vrucht van het trotse hart van Assoers koning, met de laatste vrucht van zijn hooghartige ogen. Assoer zei: door eigen kracht heb ik dat alles bewerkt, door eigen wijsheid, want verstandig ben ik. Grenzen van volken heb ik verlegd, rijkdommen weggesleept en vorsten met geweld van hun troon gestoten. Mijn hand nam de rijkdom van de volken in beslag alsof het een vogelnestje was. En zoals men verlaten eieren verzamelt, zo raapte ik heel de aarde bijeen. Niet één verroerde een vleugel of opende zijn snavel om te piepen. Pocht een bijl soms tegen hem die ermee hakt? Of verheft een zaag zich tegen hem die haar hanteert? Alsof een scepter diegene regeert die hem voert, of een stok diegene die niet van hout is, omhoog heft. Daarom laat de Heer van de machten, zijn vet wegteren en de koorts in zijn ingewanden branden als een gloeiend vuur. Het licht van Israël wordt een vlam, de heilige van Israël een vuur, dat in één dag zijn distels en dorens verbrandt en verteert, en de pracht van zijn wouden en wijngaarden vernietigt met al wat er leeft. Hij zal zijn als een zieke die wegteert. Zelfs een kind zal het getal kunnen opschrijven van wat er in zijn woud nog aan bomen rest. Op die dag zal de rest van Israël, wat er van Jacobs huis ontkomen is, niet langer steunen op degene door wie het werd geslagen, maar in oprechtheid steunen op de Heer, de Heilige van Israël. Een rest zal terugkeren, de rest van Jacob, naar de sterke God. Al is uw volk als het land aan de zee, Israël, alleen een rest zal terugkeren. De verdelging staat vast, een onweerstaanbare doorbraak van gerechtigheid. Want een onherroepelijke vernietiging wordt door de Heer, de God van de machten, voltrokken in het hele land. Daarom, zo spreekt de Heer, de God van de machten: mijn volk, dat op de Sion woont, wees niet bang voor Assur. Als hij u met de stok slaat, als hij zijn staf tegen u opheft, zoals Egypte eens deed. Want nog een korte, zeer korte tijd, dan is mijn toorn voorbij. Dan zal mijn woede hen wegvagen. Dan striemt de Heer van de machten hem met de geisel, zoals hij eens Midian heeft geslagen bij de rots van Oreb. Zwaait hij zijn staf hoog tegen de zee, zoals eens in Egypte. Op die dag glijdt de last van Assur van uw schouders en wordt uw nek van dat juk bevrijd. Zij komen uit de richting van Rimmon, overvallen Ayat, trekken door Migron, in Mikmas legeren zij de manschappen met bagage. Zij trekken de bergpas over, overnachten in Geba. Rama beeft, Gibea van Saul slaat op de vlucht. Gil het uit, Bat-Galim, luister Laïs, geef antwoord Anatot. Madmena neemt de vlucht, de inwoners van Gebim stuiven weg. Vandaag nog staat de vijand in Nob. Hij balt zijn vuist al tegen de berg Sion, tegen de heuvels van Jeruzalem. Met vreselijk geweld hakt de Heer van de machten, de takken door. De trotse reuzen worden klein gemaakt en de hooghartigste worden vernederd. Het struikgewas in het bos wordt met de bijl neergeslagen. De Libanon wordt door een machtige klein gemaakt.

0: Beste luisteraars van Radio Maria, het is nu 3 uur. Het uur dat Christus zijn leven heeft gegeven voor ons heil, voor onze verlossing. Laten wij samen op dit uur de rozenkrans van barmhartigheid bidden, voor al onze intenties. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel, en zit aan de rechterhand van God, zijn Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de levenden en de doden.
1: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwig leven. Amen.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Voor onze zonden en voor die van de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijke lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Voor onze zonden en voor die van de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Voor onze zonden en voor die van de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Voor onze zonden en voor die van de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Voor onze zonden en voor die van de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Heilige God, almachtige God, eeuwige God.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Heilige God, almachtige God, eeuwige God.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Heilige God, almachtige God, eeuwige God.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Jezus, ik vertrouw op u. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.

als ik u ontmoet, mijn God. In de zachte stilte. U bent hier. Dat is genoeg.

We gaan naar het jaar 1955, waarin Johannes de 23e geestelijke oefeningen houdt met het Triveneciaans episcopaat in de Villa Immacolata di Torreglia in Padua van 20 tot 25 mei 1955. De predikant is pater Riccardo Lombardi, jezuïet. Aantekeningen en voornemens. Ik ben 74 jaar oud. Even oud als de heilige Laurentius Justiniani, de eerste patriarch van Venetië, toen hij stierf op 8 januari 1456. Ik ben bezig de 500-jarige herdenking van dit zalig afsterven voor te bereiden. Zou dit ook niet een goede voorbereiding zijn op mijn dood? Dit is een ernstige en heilzame gedachte voor mij. Ik vrees de dood niet. Ik weiger ook niet te leven. Maar het leven dat mij nog rest wil slechts een blijde voorbereiding tot de dood zijn. Ik aanvaard deze dood en ik wacht hem in vol vertrouwen af. Dit is geen vertrouwen in mijzelf, omdat ik een armzalig mens en een zondaar ben, maar een vertrouwen op de oneindige barmhartigheid van de Heer, aan wie ik alles verschuldigd ben, wat ik ben en wat ik heb. De grote barmhartigheid van de Heer zal ik eeuwig bezingen. 2. De gedachte aan de dood houdt mij vanaf de dag van mijn benoeming tot patriarch van Venetië op droeve, maar toch goede wijze gezelschap. Binnen 17 maanden heb ik 3 lieve zusters verloren. 2 die mij bovenal dierbaar waren, omdat zij alleen voor de Heer en voor mij geleefd hebben. Langer dan 30 jaar stonden zij aan het hoofd van mijn huis. De laatste jaren in stille afwachting om zich bij hun broer, de bisschop, te voegen. Het verlies van mijn zusters heeft mij zeer getroffen. Meer dan ik voor mogelijk hield. Hoewel ik niet ophoud voor mijn zusters te bidden, vind ik het heerlijk te weten dat zij in de hemel voor mij bidden. Ze zijn gelukkiger door daarginds mij te kunnen helpen en daar op mij te wachten dan hier op aarde. O Angela, o Maria, jullie zijn nu tenslotte in het hemelslicht verenigd met onze beide zusters, Teresa en Enrica. Alle 4 waren jullie goed en godvrezend. Ik denk steeds aan jullie. Ik treur over jullie en ik zegen jullie alle tezamen. Nu zie ik duidelijk hoe ook deze scheiding door de Heer werd voorbeschikt, omdat ik, nu ik mij wijd aan de geestelijke verzorging van de zielen van mijn kinderen te Venetië, mogen zijn als Melchizedek, zonder vader, zonder moeder, zonder verdere afstamming. Ja, ik moet mijn familieleden in de Heer lief hebben, des te meer omdat zij arm zijn. Het zijn alle zeer goede christenen en ik ontving van hen niet anders dan achting en steun. Maar ik moet altijd gescheiden van hen leven als voorbeeld voor de overigens goede klerus van Venetië, die om verschillende, deels verklaarbare redenen te veel familieleden om zich hebben. Ten slotte een niet geringe belemmering vormen voor hun herderlijk ambt, voor en na hun dood. 3. Wat moet ik zeggen van mijn leven als zielenherder? Want dat is toch uiteindelijk mijn leven. Ik ben er tevreden mee, omdat het mij werkelijk grote vertroostingen schenkt. Het is niet nodig harde maatregelen toe te passen om de goede orde te bewaren.
De waakzame, geduldige en langmoedige goedheid komt heel wat verder en heeft minder tijd nodig dan gestrengheid en hardheid. Dit punt laat mij ook geen illusies of twijfel. Maar het denkbeeld benauwt mij dat ik niet alles kan zien en ook niet grondiger en dat ik niet alles kan doen. Mij benauwt ook de verleiding een beetje toe te geven aan mijn vredelievende aard, die mij het rustige leven zou doen verkiezen boven de risico's van onzekerheden. Is het principe van kardinaal Guzmini: een bisschoppelijk decreet mag men niet geven als men de zekerheid niet heeft dat het opgevolgd zal worden. Niet bijzonder toepasselijk op mijn behoefte aan rust, bij de angst die ik heb dat de remedie nog erger zal zijn dan de kwaal waarvoor ik mijn genezing zoekt. Bovendien moet de herder vooral goed zijn. Goed. Anders riskeert hij zonder wolf te worden. Toch dat hij als de huurling inslaapt, nutteloos en onbruikbaar wordt. O Jezus, goede herder, mogen uw geest mij geheel doortrekken, omdat mijn leven in deze laatste jaren een offer en een brandoffer mogen zijn van de zielen van mijn geliefde inwoners van Venetië. 4. Ik zal mij nogmaals, en nu meer dan ooit, voornemen te streven naar het krachtiger innerlijk en mystiek leven. Het voortschrijden van de jaren maakt voor mij alles wat met het gebedsleven te maken heeft nog aantrekkelijker. De heilige mis, het brevier, de rozenkrans en de aanwezigheid van het allerheiligste sacrament onder mijn dak. Het toeven met God van de morgen tot de avond en ook 's nachts met God of met alles wat met God te maken heeft, geeft mij een voortdurende blijdschap. Maar de bezigheden die aan mijn ambt verbonden zijn en die hiermee min of meer in betrekking staan, houden mij al te zeer bezig en overweldigen mij bijna. En zij ontnemen mij een grotere kalmte en rust voor mijn godsdienstige plichten en mijn devotieoefeningen. Ik zal hier nog meer aandacht aan besteden, althans aan de rozenkrans die ik gemeenschappelijk met mijn huisgenoten wil bidden. Dat zal de herinnering zijn aan deze retraite. Het bidden van de rozenkrans, tezamen met de secretaris, de zusters, bedienden en gasten. 5. Bij deze retraite ging Pater Lombardi niet in op het persoonlijke leven van iedere bisschop, maar op de verhouding van het episcopaat in het algemeen en van het Venetiaanse in het bijzonder tot de problemen van een betere wereld. Ook hier geldt: onderzoek alles, behoud het goede. Ik mag mij niet in details en in bijkomstige kleinigheden verliezen. Deze beweging draagt het zegel van goedkeuring en van aanmoediging van de Heilige Vader, Pius XII, van wie het initiatief afkomstig is. Wij zijn dus op de goede weg. Ook hier staan de 7 lampen van de heiliging voor ons, de goddelijke en de zedelijke deugden. Mijn ziel, je verblijf hier op aarde neigt ten einde. Je schreden richten zich naar de levensavond. Moedig voorwaarts, nog licht, nog genade, nog vreugde zullen je ontbreken. Bij de hoop op het hiernamaals zal ook het kruis zacht en vertroostend voor je zijn. 6. Een eerste resultaat van deze overpeinzingen met Pater Lombardi is het voornemen mij met grote intensiteit bezig te houden met de scholen van ieder soort godsdienstonderwijs.
Ik zal hierbij kunnen rekenen op mijn hulpbisschop, onder wie het catechismusonderwijs resorteert.

Het jaar 1956. Geestelijke oefeningen in het seminari Alla Salute in Venetië van 11 tot 15 juni. Korte aantekeningen. 1. Mijn pelgrimstocht naar Fatima belette mij deel te nemen aan de retraite van mijn geëerde confraters, de bisschoppen van het gebied van Venetië, gehouden in Torreglia en gepreekt door Monseigneur Bosio, aartsbisschop van Chieti. Ik maakte van de gelegenheid gebruik om mij aan te sluiten bij de priesters van mijn diocese die in het seminari bijeengekomen waren voor de retraite, die werd gepreekt door Monseigneur Pardini, bisschop van Jesi, een uitmuntend predikant van priesterretraites. Het samen zijn met mijn geliefde priesters en het geconfronteerd worden met hun moeilijkheden ontnam mij de rust om aan mezelf te denken. Maar een andere keer zal ik ervoor zorgen mijn priesters op mijn gemak te bezoeken en mij met hen bezig te houden op hun verschillende standplaatsen of waar zij zich ook mogen bevinden. Maar wat mij betreft, ik zal bij de bisschoppen blijven om mij uitsluitend aan mijn eigen zielenheil te wijden. 2. Wat betreft het praktisch resultaat van dit jaar, ben ik teruggekomen op het oude voornemen om dag voor dag met grotere volmaaktheid datgene na te streven wat het voorwerp was van zoveel en zo vaak herhaalde pogingen tot geestelijke verbeteringen betreffende het priesterlijk gebed, het werk voor de zielen en voor de kerk, namelijk zachtmoedigheid, geduld en naastenliefde. En dit alles ten koste van wat dan ook, op gevaar af voor een dwaas en een nietsnut gehouden te worden. 3. Dit gevoel van onwaarde dat mij altijd vergezelt en mij ervoor behoed verwaand te worden, is een grote genade van de Heer. Het houdt mij nederig en bewaart mij ervoor belachelijk te worden. Ik zou hiervoor niet bang zijn indien het lachwekkende een bijdrage zou kunnen betekenen tot de diepe overtuiging die ik heb en die ik, zolang ik leef, zal herhalen. Namelijk dat het evangelie onveranderlijk is. Dat de leer van Jezus in het evangelie zachtmoedigheid en nederigheid betekent. Natuurlijk niet zwakheid en onnozelheid. Alles wat naar pretentie en persoonlijke aanmatiging zweemt, is niet anders dan egoïsme en schijnsucces. 4. Voor mij staat vast dat het niet goed is dat ik mijn retraite samenhoud met mijn priesters, omdat, als ik moet ingaan op de vragen van eenieder, mij tijd nog rust overblijft om te zorgen voor mijn eigen geestelijk leven. En dan te moeten zeggen dat ik het zo heerlijk zou vinden de retraite te preken, maar dan met de nodige rust van verwijderde en onmiddellijke voorbereiding. De herinnering aan Fatima en aan de kracht die ik er gevonden heb, maakt voor mij de opdracht van de Heer steeds dierbaarder. Armen de blijde boodschap te brengen en bedrukte van hart te genezen. Het jaar 1957. Geestelijke oefeningen met de bisschoppen van het Tri-Venetiaans Episcopaat te Torreglia van 2 tot 7 juni. Predikant Monseigneur van Lierde. Persoonlijke aantekening. 1. Verleen mij het licht in de avond. O Heer, het is avond geworden. Ik word binnenkort 76 jaar. Dit is een grote gave van de Hemelse Vader. 3/4 van mijn tijdgenoten zijn overgegaan tot het andere leven. Dus ook ik moet mij klaarmaken voor het grote ogenblik. De gedachte aan de dood verontrust mij niet. Ook een van mijn 5 broers, mijn geliefde broer Giovanni, is gestorven.
En hij was op één na de jongste. Welk een mooi leven en wat een mooie dood. Mijn gezondheid is uitstekend en ik ben nog heel flink. Maar daar mag ik niet op vertrouwen. Ik wil mij gereed houden tot iedere ook onverwachte oproep. 2. De hoge ouderdom, die ook een grote gave van de Heer is, moet voor mij een reden tot stille innerlijke vreugde zijn en van dagelijkse volkomen overgave aan de Heer zelf, tot wie ik mij gewend houd als een kind tot de geopende armen van de Vader. 3. Mijn bescheiden en nu tenslotte toch wel lang leven heeft zich afgewikkeld als een kluwe in het teken van eenvoud en zuiverheid. Zonder enige moeite erken ik en herhaal ik dat ik niets, maar dan ook totaal niets waard ben. De Heer heeft mij doen geboren worden uit arme lieden en hij heeft overal aan gedacht. Ik heb hem zijn gang laten gaan. Van jong priester af heeft mij de spreuk obedientia et pax, gehoorzaamheid en vrede, van pater Cesare Baronio getroffen, die met gebogen hoofd de voet van de heilige Petrus kuste. En ik heb alles over mij laten komen en ik heb mij in volmaakte overeenstemming met de beschikkingen van de voorzienigheid laten leiden. Werkelijk, de wil van God

Nu, ik aanvaard alles en met graagte, opdat alles diene tot zijn eer en tot heil van mijn ziel, zowel als van mijn geliefde geestelijke kinderen. Ik ben bang voor mijn uithoudingsvermogen en ik vraag hem mij te helpen, omdat ik weinig of geen vertrouwen in mijzelf heb, maar wel vol vertrouwen ben in de Heer Jezus. U looft het schitterende leger van martelaren. 5. Er zijn twee poorten tot het paradijs, de onschuld en het berouw. Welk arm, zwak mens durft beweren dat hij de eerste geopend zal vinden? De tweede poort is echter zeker open. Jezus is daardoor binnengegaan met het kruis op de schouders, ter verzoening van onze zonden, en hij vraagt ons hem te volgen. Maar hem volgen betekent boete doen, de beproevingen aannemen en zichzelf versterven. Mijn Jezus, mijn omstandigheden veroorloven mij een leven van boetedoening, te midden van de vele vertroostingen die mijn ambt van bisschop mij verschaft. Ik aanvaard deze vernederingen gaarne. Soms lijden eigenliefde daar wel onder, maar ook lijdende verheug ik mij hierover en ik herhaal het voor God: het is goed voor mij in mijn vernedering. Deze beroemde uitspraak van de heilige Augustinus is steeds in mijn gedachten en verschaft mij troost.

Het jaar 1958. Geestelijke oefeningen te Possagno. Huis van het Heilig Hart bij de Paters Cavanis van 22 tot 26 september. Predikant Monseigneur Aurelio Signora, aartsbisschop. Prelaat van Pompei, op mijn verzoek uitgenodigd. 1. Ik bevind mij hierboven een allerbekoorlijkst oord op de hellingen van de Grappa. De vriendelijke paters van het instituut Cavanis ontvingen mij. Pater Pellegrino Bolzonello is hier rector, een zeer vroom en uiterst fijngevoelig man. Bij mij zijn de provicaris Monsignor Gottardi, Monsignor Capovilla en de staf van de curie en verschillende pastoors. Voorts kanunneke, Monsignor Vecchi, Monsignor Spavento en anderen. Veel van mijn jonge priesters zijn aanwezig. Monsignor Signora is knap en hij doet het goed. Hij heeft een ietwat ongelukkige stem voor mij. Ik hoorde hem van opzij en verstond hem daarom moeilijk. Maar uiteindelijk is de leer uitstekend, de voordracht goed verzorgd en er spreekt diepe en oprechte vroomheid uit. Er waren ook een paar priesters van Vittorio Veneto. Een ernstig en waardig geheel. 2. Tot mijn spijt heb ik echter moeten constateren, en dit is de tweede keer, dat ik een eenzame plaats nodig heb om geestelijk een weinig te rusten. Om de mensen tevreden te stellen, moest ook ik spreken tot diegenen die hier bij elkaar zijn gekomen. Eerste avond, de priesterlijke taak. Tweede avond, de kennis van de priester. Derde avond, de 5 punten van Faenza. Vierde avond, over het hart, het karakter, de taal van de priester. Met grote nadruk op zachtmoedigheid en nederigheid van het karakter en van de taal. Met verwijzing naar de wellevendheid en de predicatie. Nee, zo gaat het niet. Bij de retraite moet ik alleen zijn. Ver van de zaken van mijn bisschoppelijke curie en in stilte en op de juiste wijze geheel alleen bezig met mijzelf en mijn geestelijke belangen. 3. Het vorderen van de jaren zou mij een grotere beperking moeten opleggen bij het aanvaarden van preken buiten mijn bisdom. Ik moet alles eerst opschrijven en dit kost mij heel wat, waarbij nog een gevoel van beschaming komt over mijn geringheid. Moge de Heer mij helpen en mij vergeven. Van 1958 tot 1963. Johannes de 23e is inmiddels paus. 1958. Geestelijke oefeningen in het Vaticaan ter gelegenheid van de Advent van 30 november tot 6 december. Predikant Pater Messori Roncaglia, jezuïet. Zondag 30 november, 's avonds. Ik heb onmiddellijk Monsignor Radini geciteerd, waar hij in zijn werkje spreekt over beginsel en grondslag, verschil tussen het en het of. Maandag 1 december. God de Vader, de Schepper. Eerste preek. Vervalt wegens het bezoek van Reza Parlevi, de Shah van Perzië. Tweede preek. De mens, schepsel van God. Derde preek. De boog en de sluitsteen van de boog in de verhouding van God en mens. Dinsdag 2 december. 1. De wet van God. 2. Zonde. 3. De ernst van de zonde. 4. De hel. Woensdag 3 december. 1. De
de barmhartigheid van God. Tussen haakjes staat het volgende. Hier volgt een halve bladzijde die onbeschreven is. Misschien wilde de auteur later nog aantekeningen maken. Donderdag 4 december. De twee standaarden. Het werk van de duivel en hoe dit te weerstaan. Het apostolaat, de motieven, het voorbeeld van Christus, de beginselen die men volgen moet. 3, het priesterlijk gebed. 4, de Eucharistie vormt de priester. Vrijdag, 5 december. 1, het lijden van Jezus, lichamelijke pijn. 2, het lijden van Jezus, geestelijke pijn. 3, de glorie van Jezus en het paradijs. 4, de liefde van God die alles doet ontbranden en alles verteert. Het jaar 1959. Geestelijke oefeningen in het Vaticaan van 29 november tot 5 december. Predikant Monsignor Giuseppe Angrisani, bisschop van Casale, die door mij werd uitgenodigd en over het algemeen een goede en stichtende indruk heeft achtergelaten. Volgens de methode van Ignatius, algemeen uitgangspunt voor de meditaties en conferenties was de Heilige Schrift, het Evangelie, Sint Paulus en Johannes. Eenvoudig, helder en bemoedigend. Helaas was mijn persoonlijke aandacht nog wat afgeleid door omstandigheden waaraan ik mij niet geheel en al kon onttrekken. Maar alles moet in alle omstandigheden mijn voornaamste taak dienen. God zij dank en in alle omstandigheden zegen en vrede. Gedurende de maaltijden liet ik mij door Monsignor Loris verschillende bladzijden voorlezen uit de Considerazione van de heilige Bernardus, geschreven voor paus Victor. Men vindt niet licht iets dat meer geschikt en nuttiger is voor een arme paus zoals ik, en voor een paus van welke tijd ook. Een en ander dat de klerus van Rome in de 12e eeuw niet tot eer strekte, bestaat nog voortdurend. Daarom is het nodig te waken, te verbeteren en te verdragen. 1. Mijn eerste plicht, een testament maken als voorbereiding op de dood, die misschien nabij is en waaraan ik voortdurend denk. Ik zal ervoor zorgen alles een goede bestemming te geven. Ook op schrift gesteld blijft het testament van een arm en eenvoudige paus. Slechts enige bijzonderheden blijven mij over om te tekenen, want in wezen is ongeveer alles al vastgelegd. Ik wens dat het voorbeeld van de paus een aanmoediging en een waarschuwing zou zijn voor alle kardinalen. Sterven zonder een goed testament is voor een priester een grote fout en een reden tot grote angst op het ogenblik van de dood. 2. Vanaf de dag dat de Heer mij, arm als ik ben, tot dit hoge ambt heeft bestemd, voel ik me in dit leven nergens nog speciaal toebehoren. Niet tot de familie, geboortegrond of volk, niet tot een eigen richting in zaken studie of tot andere dingen, hoe goed ook. Meer dan ooit beschouw ik mij thans als de onwaardige en nederige dienaar van God en dienaar van Gods dienaren. De hele wereld is mijn familie. Dit gevoel van toe te behoren aan de hele wereld moet kleur en leven geven aan mijn geest, aan mijn hart en aan mijn daden. 3. Deze visie, dit gevoel van universaliteit, moet voor alles mijn aanhoudende en ononderbroken dagelijks gebed bezielen. Mijn brevier, de heilige mis, mijn rozenkrans van 15 tientjes en mijn trouwbezoek aan Jezus in het tabernakel, de liturgische en de andere vormen van innige en vertrouwde verbondenheid met Jezus. Een jaar van ondervinding geeft mij licht en kracht
om alles een nieuwe impuls te geven, alles te verbeteren en, zonder overhaasting in mijn doen en laten, de toets der volmaaktheid aan te brengen. 4. Bovenal ben ik de Heer dankbaar voor het temperament dat Hij mij geschonken heeft en dat mij beschermt tegen onrust en hinderlijke angst. Ik heb de indruk dat ik in alles gehoorzaam ben en ik constateer dat deze gehoorzaamheid in het grote en in het kleine mijn bescheiden persoon een grote kracht van moedige eenvoud verleent. Deze echt evangelische eenvoud roept om ieders achting en ontvangt deze ook. Zij is bovendien voor velen een reden tot stichting. Heer, ik ben niet waardig. Wees zo, Heer, altijd mijn kracht en mijn inwendige vreugde, mijn God, mijn ontferming. 5. De blijken van belangstelling die iedereen die op bezoek komt onmiddellijk en zonder ophouden bewijst aan mijn arme persoon, zijn voor mij altijd een reden tot verwondering. Het ken u zelf is voldoende voor mijn geestelijke rust en helpt mij op mijn hoede te zijn. Het geheim van dit resultaat moet gelegen zijn in de spreuk: zoek niet datgene wat u te boven gaat en in het mij tevreden stellen met zachtmoedig en nederig van hart te zijn. In de zachtmoedigheid en de nederigheid van hart is de gave aanwezig om te kunnen ontvangen, te kunnen praten en te kunnen omgaan. Tegelijk is er ook in aanwezig het geduld om te kunnen verdragen, om medelijden te kunnen hebben, om te kunnen zwijgen en te kunnen bemoedigen. Daar moet bovenal te vinden zijn de voortdurende bereidheid om de verrassingen van de Heer te aanvaarden. Want de Heer is wel goed voor de uitverkorenen, maar Hij stelt hen gewoonlijk graag op de proef met tegenslagen zoals ziekte naar het lichaam, pijnen naar de ziel, of ernstige tegenwerkingen die het leven van de dienaar van de Heer veranderen en maken tot een waar martelaarschap. Ik denk voortdurend aan Paus Pius de IX, zaliger en roemrijker gedachtenis. En door hem na te volgen in zijn offers zou ik waardig willen worden hem plechtig te mogen heilig verklaren.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Quo Vadis, waar gaat ons geloof naartoe? Een programma van Radio Maria.
2: Van harte welkom, beste luisteraars, in deze nieuwe uitzending van het programma Quo Vadis. Wij gaan vandaag u een overzicht geven van de verschillende uitzendingen die wij gehad hebben afgelopen radiojaar. Wij zijn 10 keer erop uitgegaan om de mensen op straat in verschillende Vlaamse steden aan te spreken. En om zo een beeld te krijgen door middel van enkele kennisvragen, hoe het gesteld is met de kennis van het geloof in Vlaanderen. We hebben 10 verschillende steden gedaan gedurende heel het jaar. We zijn altijd met een andere vrijwilliger op stap gegaan. En zo hebben wij alle provincies van Vlaanderen aangedaan. We zijn begonnen in Brugge. Onze tweede uitzending was in Gent. Dan zijn we naar Antwerpen getrokken, naar Tiene, naar Hasselt, Mechelen, Kortrijk, Leuven, Aalst. En we hebben ons radiojaar afgesloten in Sint-Truiden. Althans voor dit programma Quo Vadis, waar wij met de radio op straat gaan om te weten te komen hoe de gewone Vlaming op straat tegenover het geloof staat, hoeveel zij nog weten over het geloof en of zij openstaan voor het geloof en om hen te laten kennismaken met de radio en natuurlijk vooral om hen misschien te laten nadenken en op zoek te laten gaan naar Jezus. En zo hebben wij dus 10 verschillende Vlaamse steden aangedaan. Goed voor 104 gesprekken met wel 157 mensen. We hebben gedurende dit jaar 157 mensen gehad die bereid waren om te antwoorden op onze vragen. Maar eigenlijk hebben wij nog meer mensen gezien, want er waren wel in verschillende steden wel eens een groepje waar er een paar mensen wouden antwoorden en de rest niet. Dus in werkelijkheid hebben wij nog meer mensen gezien dan die 157. Maar 157 mensen waren bereid om op onze vragen te antwoorden. Maar dan is de vraag natuurlijk hoe goed zij konden antwoorden. En daar gaan wij deze uitzending wat langer bij stilstaan. We gaan te weten komen welke vragen het makkelijkst waren om te antwoorden, welke het moeilijkst, welke stad misschien net iets beter was in het beantwoorden van de vragen, enzovoort. Dat is voor deze uitzending. En we gaan onmiddellijk beginnen met de eerste vraag die wij altijd gesteld hebben. De eerste 2 vragen waren elke uitzending hetzelfde. De overige 8 vragen die veranderden. Maar de eerste vraag was altijd: kent u Radio Maria? Wij hebben 40 keer het antwoord ja gehad en 117 keer het antwoord nee. En van die 40 mensen die de radio kenden, waren er 22 die vertrouwd waren tot op zekere hoogte met de radio, met de inhoud van de radio. En nog 18 mensen die vooral de naam kenden, maar die daarom nog niet onmiddellijk echt wisten waar de radio voor stond. Maar dus 40 ja's hebben wij gehad en 117 nee's. Of dus 25%. Die de radio kennen. Dus 25% van de mensen met wie wij gesproken hebben kende Radio Maria. En de stad waar we het meest gekend waren was de stad Leuven. daar waren wij op stap gegaan in de maand april, samen met zuster Kasia. Laten wij nog eens luisteren naar de antwoorden op deze vraag in Leuven.
3: Kent u Radio Maria? Zo ja, van waar?
4: Ik had al van Radio Maria gehoord, inderdaad. Mijn zoon die is 26 en er is ooit zo een Radio Maria is gebruikt door een of andere artiest. Die heeft daar zo een grappig liedje van gemaakt. Vandaar eigenlijk van toen ken ik het eigenlijk en hij vond dat wel heel grappig.
5: Wel al van gehoord, maar meer.
2: En weet u in welke context of zo? Of?
5: Ik heb eigenlijk geen idee, nee.
2: Oké, gewoon nee. De naam komt u bij.
5: Ja, inderdaad.
6: Van mijn mama wel. Zij luistert er wel naar, denk ik. Ja, zij af en toe zet ze dan een keer op, omdat mijn mama heel gelovig is. Dus ja, ik ken het wel van naam, maar het is niet echt dat ik er persoonlijk naar luister. Maar...
7: Nee.
8: Ja, ik ken Radio Maria van de autoradio.
9: Nee. Nee.
2: Nog nooit van gehoord?
9: Nee. Ja, maar het is niet altijd evident om dat op je gewone radio te horen. Maar ik weet dat het bestaat.
8: Ik heb daar wel van gehoord, maar zelf nog niet naar geluisterd.
2: En enig idee in welke context u daarvan gehoord heeft?
8: Als dat soms in de auto, zag ik dat soms wel in staan. Of een keer is... Soms, ik denk dat ik een keer eens online heb overgelezen ook. Okay. Maar ja, dat is het dan ook.
2: Zo hoorde u het, beste luisteraars. 6 van de mensen met wie we gesproken hebben in Leuven kende Radio Maria. En het is zo dat wij in Leuven alleen maar met enkelingen gesproken hebben. We hebben dus nooit met een groep mensen gesproken, alleen maar altijd met één persoon. We hielden dus 10 gesprekken met in totaal 10 personen. En 6 daarvan waren al vertrouwd met Radio Maria. Op naar de volgende vraag. Die was ook altijd hetzelfde. In hoeveel landen is Radio Maria actief? Aangezien Radio Maria deel uitmaakt van een internationaal radionetwerk. En dan kregen ze altijd een meerkeuzevraag. Het antwoord A. Radio Maria is in ongeveer 30 landen actief. B. Radio Maria is in ongeveer 60 landen actief. C. Ongeveer in 90 landen en D. Ongeveer in 120 landen. 41 mensen van dus de 157 mensen die wij gezien hebben, die wij gesproken hebben, hebben hierop juist geantwoord. Radio Maria is in ongeveer 90 landen actief. Dat is goed voor 26%. De stad Aalst heeft hier het beste op geantwoord. Wij hebben in de stad Aalst 11 gesprekken gehad en 6 van deze gesprekken, daar hoorden wij het juiste antwoord, ongeveer 90 landen. Laten wij hiernaar luisteren.
10: Radio Maria is een katholieke radio. We zijn actief hier in Vlaanderen, maar we maken ook deel uit van een internationaal radionetwerk. Onze volgende vraag is, in hoeveel landen denken jullie dat wij actief zijn? Maar we gaan jullie een paar opties geven. Rond 30 landen, rond 60 landen, rond 90 landen of rond 120 landen?
11: Misschien 60.
12: 60?
13: Ik denk ook 60.
14: Ja, ik ook dan.
10: Je mag je eigen mening hebben, hoor.
14: Misschien 90 dan.
15: Pak 60.
16: Ik hoop er 60.
17: Ja. 60.
16: Ja.
18: Ik hou wel de 120.
10: U een gokje?
19: 90. 120.
10: Mooi antwoord. Wil iemand nog een ander antwoord geven? Of jullie voelen je er goed bij?
20: Goed,
13: Ik gok 60. Ja, ik ook 60.
7: Rond 60 landen.
11: 90 landen.
12: 90 ook.
17: 60.
11: Ik ga dan voor 90.
18: Absoluut niet. Buiten Europa ook. Ik ga voor 90 landen.
2: Zo, beste luisteraars, dat waren de eerste twee vragen die overal hetzelfde waren, die we overal gesteld hebben. Vooraleer wij verder gaan met onze twee vragen over het Oude Testament, gaan wij eerst luisteren naar muziek. Een lied gekozen door onze vrijwilligster Anna, die mee was naar Aalst.

0: Welkom terug, beste luisteraars, in het programma Quo Vadis. Vandaag krijgen wij een beter beeld van hoeveel juiste antwoorden wij gehad hebben op al de vragen die wij afgelopen jaar hebben gesteld. Wij zijn 10 keer op stap gegaan en hebben telkens 10 vragen gesteld aan de personen die wij tegenkwamen op straat, op de pleinen, in de parken waar wij overal geweest zijn. En wij hebben zo net het al gehad over de eerste 2 vragen die altijd dezelfde zijn. Kent u Radio Maria en in hoeveel landen is Radio Maria actief? En dan is het tijd geworden om het te hebben over onze oud-testamentische vragen. Onze 3e en 4e vraag gingen altijd over het Oude Testament. Misschien zou u denken dat dat niet het onderwerp is waar de meeste kennis is geconcentreerd in onze contreien, maar eigenlijk waren deze vragen verrassend goed beantwoord. Vooral de vragen over Mozes. We hebben verschillende keren andere vragen gesteld die te maken hadden met Mozes. Die werden goed beantwoord, dat kunnen we wel zeggen. Maar goed, wat waren dan de concrete cijfers? Voor de 2 vragen over het Oude Testament hebben wij een gemiddelde van 40% juiste antwoorden. En dat gaat dus over 40% van de gesprekken. We hebben het niet berekend op het aantal mensen die we gesproken hebben, maar op het aantal gesprekken die we gevoerd hebben. Dus 40% van de 104 gesprekken die wij gehad hebben. En de stad Mechelen kwam hier naar boven als de stad met de meeste kennis over het Oude Testament. De 2 vragen die wij gesteld hebben in Mechelen luiden als volgt. Uit wat werd Eva geschapen? Dat was de eerste vraag. Het juiste antwoord is natuurlijk uit de rib van Adam. En de 2e vraag was: hoe konden de Israëlieten ontkomen aan de legers van Egypte die hen achtervolgden? En daar is natuurlijk het juiste antwoord: God splitste door Mozes de wateren van de Rode Zee en zij konden zo over de bodem van de zee wandelen. En voor een nog vollediger antwoord zou u er kunnen bijvoegen dat wanneer de legers van Egypte erdoor trokken, dat de zee hen dan verzwolg. Wij gaan luisteren naar de antwoorden die wij gekregen hebben op deze 2 vragen in Mechelen. Dan gaan we naar onze Bijbelse vragen. Uit wat werd Eva geschapen?
1: Ik ben dat vergeten. Ik ben het vergeten, echt waar. Ik weet het niet. Ik ben 95 jaar.
2: Amai. Ja. Helaas, volgens de Bijbel, gewoon uit de rib van Adam, denk ik.
3: Uit wat werd Eva geschapen?
0: Ja.
3: Uit een been van Adam, denk ik.
4: Uit een rib van Adam.
2: De rib.
0: Ja.
4: Het antwoord gaat iets langer duren, denk ik. Uit een rib, kan dat?
5: Uit wat werd Eva geschapen? Is dat iets met een slang of nee? Ik weet niet. Ja.
2: De slang komt in het verhaal voor, ja, ja, inderdaad.
0: Ja. Het is voor de slang.
5: Geen idee.
6: De rib.
0: De rib van?
6: De rib. De rib van Adam. Ja.
7: Oh. Ik kan me nog herinneren dat was geen rib.
0: Zak je een rib van?
7: God. Dat denk ik, nee.
0: Dat kan niet.
7: Nee. Ja, God is lang geleden godsdienst.
0: De man van Eva? En Eva?
7: Ah, Adam.
5: Ik weet het niet. Nee.
0: Nee, geen idee?
5: Oh, wacht, hè. Nee, ik weet het niet.
0: Het heeft iets met Adam te maken, als dat kan helpen?
5: Iets een lichaamsdeel.
8: Oh, een arm, iets van een arm. Nee, ik weet het niet.
0: Niet arm, nee.
8: Nee, ik weet het niet.
0: Het is heel dicht bij het hart. Een lichaam is heel dicht bij het hart.
8: Oei. Nee, ik weet het niet.
9: En een volgende vraag. Hoe konden de Israëlieten ontkomen aan de legers van Egypte die hen achtervolgden?
1: De dingen, Sahara te gaan of zoiets.
0: Inderdaad, ze vluchten de woestijn in.
10: Ja.
0: Maar juist voordat ze de woestijn binnengaan, is het iets...
1: Dat was een ding dat water dat tegengekomen is.
0: Ja.
2: Ja, ze zijn de Rode Zee overgestoken doordat Mozes met hulp van God het water heeft doen splitsen. En dan konden zij oversteken. En op het moment dat de legers eraan kwamen, werden die dan overspoeld.
3: Die zijn door de Rode Zee gegaan. Hè? En dan is de zee zich terug gaan sluiten als zij weg waren. Of was dat Mozes?
4: Oh la la. Ah, door de zee in twee te laten gaan. Ja, een pad door de zee.
11: Ah, ze gingen door het water, ja. Ze gingen door het water.
0: Kan u iets specifieker zijn? Wat gebeurde er met dat water?
11: Ja, het splitste zich open. Het splitste zich open, ja.
4: Maar dat is een moeilijke, hè? Door de zee of zo?
12: Mozes.
4: Door de zee?
12: Heeft dat iets met Mozes te maken?
0: Absoluut. Mozes was een leider die hen uit Egypte heeft geleid. En wat?
4: Die heeft de zee gespleten, zodat ze erdoor konden.
8: De zee overgestoken.
9: En weet u toevallig nog hoe dat juist in zijn werk ging?
8: Is de zee nu weggetrokken en, ja, voilà, ja. En ze konden dan...
9: God.
8: Ja.
6: Dat weet ik niet.
0: Weet u waar we het over hebben?
6: Ja, ja. Okay. Ik weet wel waar u het over hebt, maar ik weet het niet.
0: Heeft iets van een zee te maken?
6: Ja, het heeft iets met een zee te maken. Ja. Het opengaan van de rode of dode zee.
0: Enig idee?
13: Ik heb duidelijk niet opgelet tijdens de lesgodsdienst. Sorry.
7: Ben ik ook aan het denken. Hè.
0: Weet je waar ik het over heb?
7: Zijn die de 40 jaar in de woestijn of wat was dat?
0: Exact. Dit is er juist voor. Dus ze zijn nog aan het ontsnappen. Hierna komen ze in de woestijn terecht. Maar daarvoor...
7: Is dat dan zo die splitsing van het water? Maar ik heb echt nog precies toch nog goed opgelet bij godsdienst.
8: Via de Rode Zee. En Mozes. De splitsing van de Rode Zee.
0: Vooraleer wij het gaan hebben over onze vragen over het Nieuwe Testament... gaan wij eerst luisteren naar muziek.

Welkom terug, beste luisteraars, in het programma Quo Vadis. Wij zijn speciaal tijdens deze zomer aan het terugblikken naar alle uitzendingen die wij hebben gehad het afgelopen radiojaar. En wij zijn aan het kijken hoe goed de antwoorden nu eigenlijk waren op onze kennisvragen. En het is tijd geworden voor de vragen over het Nieuwe Testament. Onze vijfde en zesde vraag ging altijd over het Nieuwe Testament, ging altijd over Jezus. En wij hebben een gemiddelde van juiste antwoorden van 36%. Dus gemiddeld konden 36 groepjes of personen juist antwoorden. En dit op het aantal gesprekken die wij gevoerd hebben, 104. En in de stad Brugge lag het percentage het hoogst. Daar hebben wij 7 op 10 juiste antwoorden gehad op onze eerste vraag. Waar werd Jezus geboren? En 9 op 10 juiste antwoorden voor onze tweede vraag. Wie verraadde Jezus? Maar aangezien dit ook wel misschien 2 van de makkelijkste vragen waren die wij gesteld hebben over het Nieuwe Testament, willen wij graag ook Hasselt vermelden. Want zij scoorde na Brugge het beste op deze vragen. 4 op 10 heeft spontaan juist geantwoord op de eerste vraag. En dan ook nog eens 4 die het antwoord wisten na een hint. En de eerste vraag die wij in Hasselt gesteld hebben, luidde als volgt. Vul deze uitspraak van Jezus aan. Ik ben de weg en de waarheid en... Dus 4 groepjes konden spontaan het juiste antwoord zeggen en dan nog 4 groepjes konden dit ook na een hint gekregen te hebben. En de tweede vraag over het Nieuwe Testament in Hasselt werd 8 keer juist beantwoord. En deze vraag luidde als volgt. Hoe reageert de vader op de terugkomst van de verloren zoon in de parabel die Jezus vertelt? Heel specifiek was het juiste antwoord. Hij viert feest en laat het vetgemeste kalf slachten. Maar we hebben wel net iets breder ook juist gerekend. Laten wij luisteren naar de antwoorden op deze vragen in Brugge en Hasselt.

0: Waar werd Jezus geboren?
1: In Bethlehem.
2: In Bethlehem.
3: In Jeruzalem. Nee, ik weet dat niet.
4: In Bethlehem, hè?
3: In Jeruzalem.
5: Bethlehem.
6: In Nazareth.
5: In Bethlehem.
7: In een stalletje in Bethlehem.
1: In Nazareth, hè?
0: Het is niet Nazareth.
1: Ah, nee, in Bethlehem.
0: In Bethlehem.
1: Oh ja, natuurlijk. Ja.
0: In Bethlehem.

0: Wie verraadde Jezus?
1: Judas.
2: Oké, dat heb ik geleerd, maar ben vergeten.
0: Ja. Nee?
3: Nog nooit in mijn leven hoofddienst gedaan, dus eigenlijk. Ik weet dat eigenlijk.
0: Dan wordt het moeilijk.
3: Ja.
0: De naam begint ook met een J. Als dat hulp kan zijn?
2: Johannes?
0: Nee. Dat is een van de leerlingen van Jezus, inderdaad. Ja. Maar dat is niet de persoon die we zoeken, het is Judas.
4: Ja. Ja, Judas.
0: Ja, inderdaad. Meerdere zijden het hier. Het is inderdaad Judas.
2: It was one of the apostoli, I don't know.
0: Yes, one of the apostles.
2: Okay. The name is Judah.
5: Judas.
0: Ja, inderdaad, mooi. Ja. De anderen zijn aan het kijken en begrijpen niet waar hij de antwoorden vandaan haalt.
2: Judas?
4: Ja, Johannes.
5: Nee, ik weet het, dat weet ik niet. Dat weet ik niet.
0: Judas.
6: Ah, Judas, hè.
0: Judas?
7: Ik ga een uitspraak geven die Jezus gedaan heeft. In de Bijbel staat die. En jij moet ze aanvullen. Ik ben de weg, de waarheid en...
2: God.
7: Ja, en het geloof.
2: De waarheid.
7: Het leg.
0: Dat zegt hij ook, maar dat is niet deze specifieke uitspraak.
7: Zo, dat hij zo alles woord vertelt van God.
2: Ik ben het. De waarheid en...
7: Het geloof.
0: Vind ik een goed gokje, maar het is
7: de
0: niet
7: profeet.
0: Dat is hij ook, hè. Dat is niet het juiste antwoord.
7: Dat weet ik het niet.
2: Ik weet het ook niet.
0: Het begint met een L, als dat kan.
7: Leven.
4: Het licht.
0: Dat is een heel goede gok, maar dat is niet het juiste antwoord. Hij zegt dat ook, hè. Hij is ook het licht, maar dat is niet deze uitspraak.
4: Ik ben de weg, de waarheid en het woord.
0: Ook juist op zich, maar ook niet de uitspraak. Hij is ook het woord.
4: Ja, ik heb twee goede gokken gedaan.
7: Je hebt ook het licht al gezegd, hè. Ja, ik ging dat ook zeggen. De waarheid, de weg en het kompas.
0: Dat past er wel bij, maar dat is niet juist.
7: Nee, oké, daar heb ik het op.
0: Dus het begint met een L, het...
4: Licht, maar dat was het niet. Het leven.
2: Ik weet dat niet. Ik weet niet zeker.
0: Maar... Maar altijd een gokje wagen, hè?
2: Leven.
6: Het leven?
2: Het leven.
7: Als je enig idee hebt, mogen we een gokje doen. De weg.
2: De winnaar.
7: Hij is zeker een winnaar. Maar dat is niet hetgeen dat hij heeft gezegd. Ik ben de weg, de waarheid en... Het is nog een kleine gok. Hier uw kameraad misschien.
2: Schipper.
7: Schipper.
2: Schipper.
8: Nee, die weet ik ook niet.
9: Ik ben de zin eigenlijk al kwijt.
7: Jezus zegt, ik ben de weg, de waarheid en het...
9: Lichaam.
8: En het leven.
3: Heelal.
8: Nee.
7: Nee. Hij heeft het heelal gemaakt. Niet met een L. Met een L.
3: Het leven.
8: Ik denk de steun, maar ik ben niet zeker.
7: Het geloof. Het begint met een L.
3: Leven.
0: Jezus vertelt op een gegeven moment een parabel over de verloren zoon. Hoe reageert de vader op de terugkomst van de verloren zoon? Hebben jullie dat ooit al eens gehoord?
3: Nee.
7: Nee.
0: Okay.

0: Het is een vrouw.
1: Maria.
0: Exact.
2: Maria.
3: Ja, Maria. Dat is niet moeilijk.
4: Ja, Maria.
5: Maria.
0: Maria. Het is een vrouw. Oh, wacht. Het ligt op het puntje van je tong. Heb ik nou een tipje?
6: Ze is de meest belangrijke, toch zeker vrouwelijke heilige.
0: Maria?
5: Maria?
0: Zo? De meimaand, dus de maand mei. Jullie kennen...
7: Blokjes.
6: Is geen heilige. Jullie kennen haar sowieso.
7: Ah, het is een Maria.
8: De meimaand?
6: Ja, dus de maand mei.
8: Je weet het.
5: Maria.
7: Heilige. Nee.
6: Je kent haar sowieso?
7: Nee. Moeder Maria dan?
5: Maria.
6: Welk hoogfeest vindt plaats 50 dagen na Pasen en sluit de paastijd af?
9: Geen idee. Ik weet in... Ja, nee, in mijn zoon. Ja, nee. Sorry.
10: Ik heb meestal een verlofdag aan vast.
6: Ja, de maandag, de maandag erop is ook altijd een verlofdag.
9: Ja, ik ben niet zo goed met de feestdagen, dus ik vergeet die altijd.
6: We vieren dan dat de Heilige Geest neerdaalt over de apostelen Maria. Als dat een hulp kan zijn?
9: Nee.
11: 50 dagen na Pasen.
12: Pinkstermaandag.
13: Pinkstermaandag.
3: Onze Lieve Heer in mijn hart.
6: Nee, het is nog daarna.
3: Het is Sinkse.
8: Ja.
5: Pinksteren.
8: Onze Lieve Vrouw Hemelvaart. Nee. Pinkster.
10: Maar Witte Maandag is
8: Pinkster.
10: Pinkster.
8: Pinkster.
10: Ja. Witte
8: ik kan niet, Is dat 50 dagen Pinkster? Ja. Dat is een beetje Pasen. Misreken.
0: Na Pasen.
6: Na Pasen. Het is ook nog na Onze Lieve Heer Hemelvaart, 10 dagen later. Het is op een zondag, maar de maandag hebben we verlof. Is een verlof.
0: Pinksteren.
7: Pinksteren.
8: Nee, dat is daarvoor.
0: Nee.
7: Is dat niet zo lent, noemt dat? Lichtfeest. Zo. Hemelvaart. Of zo.
8: Nee.
6: Hemelvaart is 40 dagen na Pasen. Ja, dus nog 10 dagen daarna.
8: Dat is ongeveer een... Een goede maand. Ik weet het niet. Ik dacht hemelvaart, maar...
6: Maar dat is een heel goede gok, maar het is dus nog juist daarna.
8: Ja, ik dacht dat ook, dus ik weet het niet.
7: Ja, ik weet het ook niet.
14: Wapenstilstand?
6: Oh, wapenstilstand is in november. Pasen is altijd eerder deze periode.
10: Wacht,
6: is
10: dat?
6: Het is de maandag daarop. Hebben jullie geen school? Maria Lichtmis? Dat is 2 februari. Het is de Heilige Geest die neerdaalt over Maria en de apostelen.
8: Allee, ik wist het nog. Ik wist het echt. Daar hebben we toch vrijdag
0: dingen van. Denk ik.
8: Pinkstermaandag.
7: Ja?
5: Oh, de
7: Pinksteren?
6: Ja.
5: Wacht, hè. Onze Lieve Heer Hemelvaart?
12: Dat is 40 dagen na Pasen. Dat is nog 10 dagen later.
5: Is dat niet die vlammetjes die... De nederdaling van de
12: Van de Heilige Geest. Ja, ja.
10: Goed, hè.
5: Ja, ja.
12: Kent u de naam?
5: Nee. Ja, ik ken als je mij zegt...
6: Beste luisteraars, wij hebben nog 1 categorie vragen te gaan. De meer lokale vragen. Maar vooraleer we het daarover hebben, gaan we eerst luisteren naar muziek.

0: Welkom terug, beste luisteraars, in deze uitzending van Quo Vadis. Een uitzending speciaal voor tijdens de zomer. Wij krijgen een beter beeld van hoe de mensen nu juist geantwoord hebben op alle vragen die we hen gesteld hebben afgelopen radiojaar. We hebben in totaal wel meer dan 100 vragen gesteld. En dat was altijd in verschillende categorieën opgedeeld en wij zijn ondertussen aangekomen aan de laatste categorie om te bespreken, de lokale vragen. Deze gingen dus altijd over de stad waar wij ons op dat moment bevonden. Over de stad en natuurlijk ook nog altijd iets van een link met het religieuze, het katholieke. 38% is de score op deze vraag. Die is dus gemiddeld 38% juist beantwoord. En ook hier hebben wij een winnaar die we al eens gehad hebben. De stad Mechelen heeft het hier het beste gedaan. Zoals ook het geval was bij de vragen over het Oude Testament. De eerste lokale vraag had iedereen juist die wij gesproken hebben. En die vraag luidde, waar is de zetel van ons aartsbisdom? Dat wist dus iedereen in Mechelen. De tweede lokale vraag was, hoe heet de sacramentsprocessie die jaarlijks plaatsvindt in Mechelen? En deze was een stuk minder goed beantwoord als de eerste. We kregen 3 spontane goede antwoorden en dan nog 2 mensen die een hint nodig hadden vooraleer zij op het antwoord konden komen. Laten wij naar deze juiste antwoorden luisteren.
1: Dan gaan we naar de lokalere vragen. Waar is de zetel van ons aartsbisdom?
2: In Mechelen.
3: Het aartsbisdom Mechelen-Brussel is hier in Mechelen.
4: Mechelen. Hier in Mechelen?
5: Hier in Mechelen.
4: Mechelen.
5: In Mechelen natuurlijk, ja. We woonden in Mechelen of we woonden niet in Mechelen, hè.
1: Ja. Jullie wonen in Mechelen?
5: Ja, ja. Ja.
4: Mechelen. In Mechelen, hier een beetje verder, achter de toren, in de... Is dat Meerrode straat? Nee.
6: Nee. Dat is de...
1: Het bisschopshuis bedoelt je misschien. Ja.
7: Hier in Mechelen...
8: Hier in Mechelen.
4: Is dat hier niet?
9: Sint-Rombouts-kathedraal.
10: Mechelen.
7: Mechelen.
11: En dan de laatste vraag. Hoe heet de sacramentsprocessie die jaarlijks plaatsvindt in Mechelen?
2: Nee, ik ben het vergeten.
3: Nog nooit gezien, maar het is vernoemd naar een kerk hier ook. Of een parochie hier. Goh. Ja.
1: Zijn jullie van Mechelen?
3: Nee. We wonen bijna 3 jaar in Mechelen, maar...
1: Maar de processie nog niet gedaan, hè? Ja.
3: Nee.
2: Dat weet ik niet.
1: Nee? Geen idee?
2: Ja, ik heb dat al gehoord, maar daar ben ik niet zo in geïnteresseerd, dus dat onthoud ik zo niet.
4: De Hanswijk-processie.
12: Hanswijk-processie. Onze lieve vrouw van Hanswijk-processie.
4: Hanswijk-processie? Daar heb ik nog in meegelopen ooit.
1: Ah, ja?
4: Maar ja, als de Deilen. In blauw dus.
7: Onze lieve vrouw. Nee, wacht. Ja.
11: Het heeft met onze lieve vrouw te maken, vrouw, inderdaad.
7: Alleen de heilige processie. Oh.
11: Ja, het is soms moeilijker op te komen hè, als je zo'n vraag krijgt.
7: Amai, dat moet ik weten.
11: Het is een bepaalde wijk.
7: Hanswijk-processie.
8: Dat weet ik niet.
11: En dat, is er een verwijzing naar een wijk?
8: Nee, ik ken de wijk niet. Nee.
4: Dat weet ik niet.
1: Nee? Nee. Geen idee? Weet u hoe de basiliek heet? Er is een basiliek in Mechelen.
4: Tuut! Ik weet niet.
1: Het is naar een bepaalde wijk van Mechelen.
4: Hanswijk?
10: Ja.
1: Zijn jullie van Mechelen of niet?
6: Ja.
9: Helaas. Muizen eigenlijk, dus die is er net naast. Hoe noemt hij?
10: Fijk te maken.
9: Ja.
1: Er is een basiliek in Mechelen die ook zo heet.
9: Schaamtelijk dit. Geen idee. Nee. Vertel het ons.
6: De bloedprocessie. Nee.
1: Dat is Brugge.
6: De stroppendragers.
1: Dat is Gent.
6: Dat is Gent. Oh. Nee, dan weet ik het niet.
1: Het heeft iets te maken met een wijk van Mechelen. Dus dat kan helpen.
6: Nee.
1: Weet niet toevallig hoe de basiliek hier heet?
6: Sint Rombouts.
1: Ja, dat is de kathedraal. Ja, dat is ook een basiliek.
6: Basiliek, nee.
0: Beste luisteraars, wij staan nog even stil bij deze laatste vraag of deze laatste categorie. De lokale vragen. Want er volgt nog een eervolle vermelding van de stad Gent. Zij zijn erin geslaagd om twee heel uiteenlopende antwoorden te geven. Zij hebben een vraag die heel goed is beantwoord en een vraag die heel slecht is beantwoord. Een beetje in dezelfde trant zoals we juist gehoord hadden in Mechelen eigenlijk. En de eerste vraag die dus heel goed is beantwoord, daar hadden wij 8 juiste antwoorden op 11 gesprekken. En de tweede vraag, ook over Gent, had maar 1 juist antwoord. Daar gaan wij ook nog eens naar luisteren.
1: In Gent, waar we zijn, bevindt zich een wereldberoemd religieus kunstwerk. Over welk kunstwerk hebben we het?
13: Lam God.
14: Is dat het Lam God?
13: Is dat het Lam God?
15: Ik woon nog maar 4 jaar in Gent. Ik zou het niet weten.
16: Het Lamschot, ja.
1: Over welk kunstwerk hebben we het?
17: Het Lam God?
1: Daar
18: oh,
1: hebben we het.
18: Ja. Ja. Ik heb dit meermaals. Ik weet wel. Oh, wat is de naam ook weer? Mijn oom wil heel graag dat ik dit schilderij zie. Het enige, is het iets met een schaap?
1: Ja?
18: Ja, oh. Oké, okay, nee, iets met een schaap. Ik heb er meermaals van gehoord. Ik kom even niet op de naam.
19: Geen idee.
20: Ja, amai. Allee. Hoe heet dat nu weer? Is dat van de gebroeders van Eyck? Is dat dat? Ja, hallo, ja. Weet dat. Met die 12... Nee, we zijn al 12 panelen. Ik weet niet meer het aantal. Hoe heet dat nu weer? Nee, het... Amai, dat is erg dat ik dat niet meer weet.
1: Weet je nog hoe het eruit ziet? Want het is de naam is heel centraal op het schilderij ook. Allee, dat... Niet de naam uitgeschreven, hè, maar je weet wat
20: nee,
1: ik bedoel.
20: Ja, ik weet wat je bedoelt. Allee... Nee, sorry. De naam ontglipt mij even.
1: Dan is de volgende vraag. Wie is het Lam God?
19: Dat is Christus. Dat is Jezus.
14: Oei. Jezus?
13: Het is dan met 12 stukken, hè. Waar dat er een stuk van gestolen is.
1: Dat is waar. De rechtvaardige rechters. Dat paneel is gestolen.
13: Wie dat geschilderd had?
1: Nee, de vraag is, wie is het Lam God? Dus het schilderij is onder andere, staan heel veel mensen en zo op.
13: Ja.
1: Maar ook het Lam God, dat is dus een lam dat geofferd wordt.
13: Ja.
1: De vraag is, wie is het Lam God?
13: Ik denk Jezus. Dat dat de offering was voor de zonden.
1: Dat was helemaal correct, Jezus.
14: Wie?
1: Ja.
14: Huh? Wie is het Lam God?
1: Ja.
14: Het is geen tafereel, hè. Het is, is het geen... Hoe zei je dat? Een object, een religieus object? Nee. Ah, het is een persoon.
1: Ja.
14: Ah, dan zal het... Ja, niet van God, want van God mag je, dacht ik, geen afbeelding hebben. Dus het is een verwijzing naar God, denk ik dan.
1: Het is...
14: Omdat
1: het
14: geen mensen... beeld van God, dacht ik, mocht hebben? Dat je dan een anders een verwijzing naar? Of?
1: Voor katholieken mag dat eigenlijk wel.
14: Mag het wel. Ah, ja. Ik dacht dat dat niet 100%...
1: Jezus, God de Zoon, mag absoluut afgebeeld worden. En het Lam Gods is Jezus.
14: Is dat Jezus?
1: Ja, het is hij die geofferd wordt voor onze zonde. Dat is het Lam Gods.
14: Oké.
15: Dat ga ik zeker niet weten.
1: Het is zo wel de belangrijkste persoon in het christendom.
15: God, Jezus...
16: Dat weet ik niet.
1: Nee. Dat is wel de meest belangrijke figuur uit het christendom. Allee, de belangrijkste.
16: Jezus. Het schaap.
1: Dus inderdaad... Het lam.
16: Of het lam. Het lam.
1: Ja. Het lam. Ja, het is het lam dat geofferd wordt. Ja. Enig idee. In de katholieke theologie, allee, christelijke theologie. Wie dat lam is. Het is de belangrijkste persoon in het christendom.
16: Jezus.
10: Is Jezus niet
17: schaap?
10: Jezus?
17: Ja.
18: Jezus.
17: Oh
18: nee, dat weet ik niet. Nee, dat weet ik niet.
1: Het is de belangrijkste persoon in het christendom.
18: Jezus? Jezus?
14: Lam Gods, wees Lam Gods. Ik moet dan Jezus zeggen. Ik weet niet meer, als weet altijd.
17: Nee, dat weet ik niet. Ah, Jezus? Nee? Ja.
1: Welke link heeft 1 oktober met Gent?
6: Oei. Ook geen idee, nee.
13: Ja, ik ben zelf niet van Gent. Ik heb echt geen idee.
14: Het ook religieus te maken, of?
1: Ja.
14: Goh, ik zou denken dat het is een maand voor... Ongeveer een maand voor Allerheiligen, Allerzielen...
1: Ja, het heeft daar niets mee te maken.
14: Nee?
1: Het is echt specifiek met Gent te maken.
14: Met Gent te maken.
1: Ja.
14: Als ik het ga horen, ga ik denken van... Ah.
15: Oh, dat weet ik helemaal niet.
1: Het is de feestdag van de patroonheilige van Gent.
15: Hebben wij dat? Oh, oké. Ga ik nu iets bijleren?
16: Dat weet ik niet.
15: Nee.
21: Sint-Baafs. Kinderen gaan naar Sint-Bavo, dus... Ah. Daarom weten we dat. En ik was daar ook, dus... 1 oktober staat in mijn geheugen. Gegrift moesten we altijd naar de kathedraal, dus... Kijk.
18: Geen idee.
14: En een dag na mijn verjaardag. 1 oktober. Ik ook niet. Geen idee.
17: Oei, 1 oktober. Ik wist niet dat er een link was tussen die twee.
0: Beste luisteraars, vooraleer wij het gaan hebben over onze laatste cijfers, namelijk over de cadeautjes die we hebben uitgedeeld, luisteren wij nog naar een lied gekozen door vrijwilligster Lize toen zij mee was in Gent.

0: Welkom terug, beste luisteraars, in deze uitzending van Elke Dag Telt. Wij hebben nog tijd voor onze laatste statistiek. We hebben namelijk elke keer dat wij op stap gingen in een Vlaamse stad ook altijd cadeautjes meegenomen. En dan konden de mensen die geïnterviewd werden kiezen tussen ofwel een balpen van Radio Maria, ofwel, afhankelijk van de uitzending, een rozenkrans of een medaille. We hebben in totaal 154 van deze geschenkjes uitgedeeld. Er waren een paar keer een groep mensen waarvan dan maar één persoon iets gekozen heeft. Vaak was dat dan een koppel en dan hebben we het aangeboden om elk een cadeautje te geven, maar volstond één volgens hen. Daarom dat we dus meer mensen gesproken hebben dan dat wij cadeautjes hebben uitgedeeld. Maar in totaal dus 154 rozenkransen, medailles en balpennen uitgedeeld. En van deze 154 waren er 69 stilo's en 84 van de religieuze cadeautjes. Van de 84 hebben we het over 53 rozenkransen en 31 medailles. Dit komt neer op 55% die koos voor het religieus cadeautje. En dus 45% wou graag de balpen van Radio Maria. In Kortrijk viel het op dat de overgrote meerderheid gekozen had voor het religieus cadeautje. 13 van de uitgedeelde cadeautjes waren wel degelijk een rozenkrans. En slechts 2 stilo's hebben wij daar uitgedeeld. Laten we daar even naar luisteren. Ik zou u heel graag nog als bedankje willen laten kiezen tussen een stilo van Radio Maria of een rozenkrans.
1: Ik ga liever de rozenkrans.
0: Liever de rozenkrans.
1: Dank je wel.
0: Alsjeblieft. Enorm bedankt, mevrouw.
1: Alsjeblieft.
0: Fijne dag nog, hè.
1: Dank je wel.
0: Dag.
2: Ik denk dat
3: Jarmo gaat dat wel.
0: Ja, oké. Okay. Alsjeblieft.
3: Ja. Dank je wel.
0: Ook eentje? Allee, ik bedoel, we hebben er genoeg mee om.
3: Nee hoor, dankjewel.
0: Is goed?
2: Ja. Okay. Ik ga iets origineels nemen, een rozenkrans.
4: I chose the prayer beads. Ik kies...
0: Ik kies de rozenkrans.
5: Ik kies balpen.
6: Liever dat er. En iedere keer moet je lezen aan bolken wagen.
5: Ja, inderdaad. Dus het is altijd een tientje, altijd een Onze Vader. 10 wees je groetjes, eer aan de Vader.
6: Ja. Wat een goed.
5: Ja.
6: Goed dat je dat een keer uitlegt. Radio Maria.
5: Ja, absoluut.
6: I be there.
5: Fantastisch. Ja, dank u wel, meneer. Fijne dag, hè.
6: Dank u wel.
5: Dag.
7: Salut, hè.
8: Ja, ik hou ook over de rode krans.
5: Oké, okay, ik heb er nog hoor. Jullie mogen allemaal iets kiezen.
8: Dankjewel.
5: Wacht, hè.
8: Het was heel interessant. Mogen we wel nog een foto nemen? Dat we
5: iets
8: van bewezen
5: hebben. Dat gaan we wel treffen.
8: Het is toch voor godsdienst dat we het laten zien. Dus
5: ja. Ja, het is wel een goede gelegenheid.
8: Ja, inderdaad.
5: Sorry, wie wou nog een roze krans?
8: Allemaal, denk ik.
5: Allemaal?
8: Ja.
9: Een roze krans.
5: Een roze krans, fantastisch.
9: Dat zijn 9 wisselroetjes en 1 Onze Vader.
5: 10 weesgegroetjes.
9: Ah, 10? Ah, ja.
5: Dus bij elk tientje, 10 1 Onze Vader, 10 weesgegroetjes en het eer aan de Vader.
9: Oké.
5: En dat is 5 keer. Maar als u eens wil meebidden, meneer, op Radio Maria, elke dag om 12:15, 's middags, bidden we de rozenkrans. Of 's avonds om 6:30. Dan kan u zo meebidden, dan kan u volgen.
9: Oké, okay. Kan dat vroeger vinden dat.
5: Ah ja, oké. Okay. Of 's ochtends trouwens ook om 7:00.
9: Oké, okay, dank je wel. Allee, dag.
5: Enorm bedankt, meneer.
9: Ja, dag.
5: Fijne dag, dag.
10: Oh, nee, een stilo is goed.
5: Stilo is goed.
10: Dat is altijd, kan altijd gebruiken.
5: Die ziet er zo uit, maar een stilo.
10: Dank je wel. Merci.
5: Als allerlaatste wil ik jullie graag nog een geschenkje geven.
3: Oh.
5: Jullie kunnen kiezen tussen een stilo van de radio of een rozenkrat.
3: Dat mag een rozenkrat zijn.
5: Een rozenkrat zijn, alsjeblieft.
3: Zo.
5: Wilt u ook iets meneer of is het?
11: Nee, dank u.
3: Voilà, hè?
12: Een rozenkrat. Jij draagt dat graag, toch?
13: Wat? Ja, en die draagt al graag roze als accessoire. Ja, hij kent dat.
12: Het, ja, mode.
13: Ja, is
12: ik
13: roze.
12: Dat. Ik wil dat ook.
5: Jij wil dat? Alsjeblieft. Ja. Wil jij ook eentje of niet?
11: Ja.
5: Oké. Okay. Even...
12: Ah, lijkt het. Ja. Is dat een mooie?
7: Dat zijn zo de
5: kleuren van de continenten. Eigenlijk is het een missie, rozenkrans. Elk tientje stelt een van de continenten voor. Alsjeblieft. Okay. Oh, sorry, dat zijn er
11: ja.
5: Alsjeblieft. Dus je hebt, als jullie geïnteresseerd zijn... Wacht, ik moet even nadenken. Dus blauw is Oceanië, de oceaan. Okay. Wit is Europa voor de kleur van de paus.
11: Oké.
5: Okay. Rood is Amerika voor het vuur van hun geloof.
11: Oké.
5: Okay. Afrika is groen voor de regenwouden.
11: Ja.
5: En geel is Azië, omdat het het oosten is waar de zon opkomt.
11: Ah, ja. Oké.
5: Okay. Dat is een missie Rozenkrans. Ja. Zo, beste luisteraars, zijn wij bijna aan het einde gekomen van deze uitzending van Quo Vadis. Wij delen na het volgende lied nog een mooie getuigenis met jullie. Maar eerst het nummer, gekozen door vrijwilligster Eline toen zij mee was naar Kortrijk.

0: Welkom terug, beste luisteraars, in het programma Quo Vadis. We zijn vandaag te weten gekomen hoe de verschillende vragen die wij gesteld hebben, hoe goed die zijn beantwoord afgelopen jaar. En misschien om dus nog even toe te lichten welke soort vragen het best is beantwoord. 40% heeft juist geantwoord op de twee vragen over het Oude Testament. Dat is de beste score die wij gehad hebben. Maar heel nauw gevolgd op de tweede plaats door de katholieke vragen, 39% juist beantwoord. En dan vlak daarna de lokale vragen, 38%. Dus heel nauw op elkaar. En ook de vragen over het Nieuwe Testament volgen daar eigenlijk heel snel op. Daar hebben 36% juist geantwoord. De vragen over Radio Maria, die waren net iets minder, nog altijd goed. Maar 26% juist op de vraag over het aantal landen waarin wij actief zijn. En 25% is natuurlijk niet juist. Maar en dan de laatste vraag is natuurlijk geen vraag met een juist antwoord. Maar 25% kende Radio Maria. En zoals daarnet gezegd, het laatste cijfer om te delen is dat 55% gekozen had voor een rozenkrans of een medaille. Beste luisteraars, de eerste uitzending die wij gedaan hebben in Brugge, die liep in het begin niet zo heel vlot. We hadden het een beetje moeilijk om de juiste plaats te vinden om mensen te interviewen. We waren wel op drukke plaatsen, er waren heel veel mensen rondom ons, maar weinig mensen die bereid waren om te antwoorden. En dat was wel even echt lastig. We waren door Brugge aan het zwerven, op zoek naar mensen die wilden antwoorden. En toen kwamen wij in het Minnewaterpark. En daar was de eerste persoon die we hebben geïnterviewd een bekeerlinge. Iemand die heel recent was bekeerd tot het christendom. En dat heeft ons eigenlijk nieuwe moed gegeven. En dan hebben wij daarna heel vlot mensen gevonden en was het een heel mooie ervaring. Maar speciaal daarvoor luisteren wij nog naar die getuigenis van die mevrouw.
1: Dankjewel om onze vragen te beantwoorden. Mag ik misschien kort eens vragen? U is veel van de vragen juist. Bent u gelovig opgevoed? Of?
2: Nee, ik ben niet gelovig opgevoed. Maar ik ben wel eigenlijk sinds anderhalf jaar of zo tot geloof gekomen.
1: Echt?
2: Ja.
1: Ah, mag ik u daar wel over vragen? Hoe is dat gebeurd?
2: Nou, ik weet niet of ik dat heel kort kan even denken. Nou, ik ben eigenlijk altijd zoekende geweest. Zoeken naar antwoorden, naar wat is nou waar. En daarin ben ik ook wel zeg maar op het verkeerde pad terechtgekomen. En uiteindelijk ben ik op een punt terechtgekomen dat dat dit tot mij kwam als, hoe noem je dat? Ja, ik zeg de waarheid. dus dat eigenlijk, ja.
1: Oké, zo op een moment dat je het gevoel had dat dit de waarheid was? Of was het meer intellectueel?
2: Er zijn wel meerdere dingen die natuurlijk daaraan bijgedragen hebben.
1: Ja.
2: Ik denk dat ik wel sowieso altijd al geloofd heb in God en ook in Jezus. Daarin ben ik een beetje van het pad afgeraakt in de zin van wat dan daarin klopte. En doordat een goede vriendin van mij ook tot geloof was gekomen, hadden we pittige gesprekken, kritische vragen die ze stelden.
1: Oké.
2: En zo is het balletje gaan rollen, ja.
1: Oké, heel mooi. Dankjewel. Ja. Ik zie nu ook dat die oorbellen daar heeft bij kruisjes aan.

Zo, beste luisteraars, zijn wij aan het einde gekomen van deze uitzending van Quo Vadis. Volgende maand, dan gaan wij wat meer focussen op de vrijwilligers die telkens zijn meegegaan en op nog enkele mooie getuigenissen die wij hebben mogen horen het afgelopen radiojaar. Gewoon door mensen willekeurig op straat aan te spreken. Vergeet ook niet, beste luisteraars, dat u al deze uitzendingen kunt terugvinden op onze website www.radiomaria.be. U kan ze dus daar allemaal herbeluisteren. Enorm bedankt voor het luisteren. Herinner ook zeker al deze mensen die wij gehoord hebben in uw gebed. En tot een volgende keer.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Hartelijk welkom, beste luisteraars, voor dit getijdengebed, de lezingendienst van maandag in de 15e week door het jaar. We beginnen dit getijdengebed met psalm 100 als psalm bij de uitnodiging. En deze kan u meevolgen op pagina 663. De hymne kan u meevolgen op pagina 700 van het Grote Getijdenboek. En de psalmen zijn de psalmen van maandag in de derde week. En deze kan u meevolgen vanaf pagina 1011. Pagina 1011. Heer, open mijn lippen, en mijn mond zal uw lof verkondigen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Laat ons verschijnen voor de Heer, met een lofzang hem eren. Juicht voor de Heer alle landen, dient met blijdschap de Heer, treed voor zijn aanschijn met jubel. Waarlijk, de Heer is God, Hij is de schepper en meester, wij zijn kudde, zijn volk. Trekt met een lied door zijn poorten, komt in zijn voorhof met zang. Zegent zijn naam en eert hem. Hij is ons goedgezind, eindeloos is zijn erbarmen, zijn trouw van geslacht op geslacht. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Laat ons verschijnen voor de Heer, met een lofzang hem eren. Gesterkt, vervuld met nieuwe kracht, verrijzen wij uit slaap en nacht, en zingen, Vader, tot uw eer, en bidden u, wees bij ons, Heer. Ons eerste lied zij u gewijd, ons hart ga vurig naar u uit. Wees, Heilige, ons eerst begin, dan gaan wij trouw de arbeid in. Zoals voor het grote zonnelicht de nacht van kwaad en duister zwicht, zo worden wat ons 's nachts benart in het licht verdreven uit ons hart. Wij bidden dat Gij met ons gaat, snijd uit ons weg al wat ons schaadt. Te allen tijd brengt dan, o Heer, het koor der zingende uw eer. Getrouwe Vader, zie ons aan, wees Zoon van God met ons begaan. Vertroost ons geest in deze tijd, Gij die regeert in eeuwigheid. Hij nadert onze God en zwijgt niet meer. De Heer, de God der goden, spreekt. Hij roept de aarde van het oosten tot het westen. Uit Sion, de volschone, straalt zijn luister. Hij nadert onze God en zwijgt niet meer. Verterend vuur gaat voor hem uit, en rond hem woedt het onweer. Hij roept de hemel tot getuige en de aarde, en daagt zijn volk voor het gerecht. Brengt allen hier die mij zijn toegewijd, die met een offer mijn verbond bekrachtigd hebben. De hemelen betuigen zijn gerechtigheid. Het is God zelf die oordeelt. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Hij nadert onze God en zwijgt niet meer. Brengt God het offer van uw lof. Hoor nu, mijn volk, wat ik u zeggen ga. Hoor, Israël, waarvan ik u beschuldig. Want ik ben God, uw God. Ik maak u over offers geen verwijt. Uw offerdieren zie ik al doorbranden. Ik wil geen stier meer hebben uit uw huizen. en rammen uit uw schaapskooi vraag ik niet. Want mij behoren alle dieren in het woud. De duizenden die op mijn bergen zwerven. De vogels in de lucht, ik ken ze allen. Van mij is al wat rondloopt op het veld. Ik zou het u niet zeggen als ik honger had. Ik kan beschikken over al wat leeft op aarde. Zou ik soms vlees van stieren eten? Of bloed van bokken nuttiger als drank? Brengt liever God het offer van uw lof. Volbrengt de Allerhoogste uw gelofte. Dan moogt ge in verdrukking tot mij roepen. Ik zal u redden als ge mij vereert. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Brengt God het offer van uw lof. Barmhartigheid verlang ik en niet uw gave. Geen brandoffers, maar de erkenning van God. Maar tot de zondaar zegt de Heer, wat spreekt ge almaar over mijn geboden? En hebt ge mijn verbond steeds op de tong? Gij die van tucht een afkeer hebt en nimmer acht slaat op mijn woorden. Ziet gij een dief, dan gaat ge met hem stelen. Met hen die echtbreuk plegen gaat ge om. Voor slechtheid opent gij uw mond. Ge roert uw tong om te bedriegen. Ge zet u neer om van uw broeder kwaad te spreken. Uw moeders zoon belastert gij. Zou ik dan zwijgen als gij zoiets doet? Of meent ge soms dat ik aan u gelijk ben? Ik klaag u aan, ik leg u alles voor. Verstaat het toch, gij die aan God niet denkt? Want anders grijp ik u en niemand zal u redden. Wie offers brengt van lof, die eert mij waarlijk. Wie recht te wegen gaat, die vindt het heil van God. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Barmhartigheid verlang ik, en niet uw gave. Geen brandoffers, maar de erkenning van God. Hoor nu, mijn volk, wat ik u zeggen ga, want ik ben God, uw God. Eerste lezing uit het boek Job. Job wordt met zweren bedekt. Hij wordt door zijn vrienden bezocht. Op de dag dat de hemelingen gewoonlijk bij de Heer hun opwachting maken, kwam Satan weer met hen mee om ook zijn opwachting te maken. En de Heer zei tot Satan, waar ben je allemaal geweest? Ik heb rondgezworven over de aarde, antwoordde de Satan. Wel, vroeg de Heer, heb je ook gelet op Job, mijn dienaar? Op aarde is er geen tweede zoals hij. Onberispelijk, rechtvaardig. Hij vreest God en houdt zich ver van het kwaad. Zijn leven is nog altijd even onberispelijk, zelfs nadat je mij hebt overhaald hem zonder enige aanleiding te ruïneren. Satan gaf ten antwoord, dat is hem zijn huid wel waard, want alles wat een mens bezit, geeft hij graag in ruil voor zijn leven. Maar pak hem eens aan, tref hem in zijn gezondheid. Wedden dat hij u vloekt in uw gezicht. Toen zei de Heer tegen Satan, goed, hij is in jouw hand, maar je moet hem in leven laten. En Satan verliet de vergadering. Hij sloeg Job met kwaadaardige zweren van voetzool tot kruin. Job krabde ze af met een scherf, gezeten in as en vuil. Toen zei zijn vrouw, blijf je nog de brave uithangen. Dan God maar prijzen tot je eraan doodgaat. Maar Job antwoordde, dat is onwijze vrouwenpraat. Het goede nemen we wel aan van God, waarom dan het kwade niet? Ook nu kwam er geen onvertogen woord over zijn lippen. Elifas uit Teman, Bildad uit Suach en Sofar uit Naama, drie vrienden van Job, hoorden van al de rampen die hem getroffen hadden. Ze gingen van huis en begaven zich samen naar Job, om hun medeleven te tonen en hem te troosten. Al van verre zagen ze hem, maar aanvankelijk herkenden ze hem niet. Luid begonnen ze te klagen, scheurden hun kleren en wierpen stof boven hun hoofden omhoog. 7 dagen en nachten zaten ze bij hem op de grond zonder een woord te zeggen, want ze zagen hoe groot zijn lijden was.

Heer, tuchtig mij niet in uw gramschap, want uw pijlen zijn diep in mijn vlees gedrongen. Uw straf liet geen gave plek op mijn huid. Mijn vrienden en buren ontlopen het onheil en al mijn bekenden houden zich ver. Uw straf liet geen gave plek op mijn huid. Tweede lezing uit het levensverhaal van de heilige Henricus door de diaken Adalbert van Bamberg. Hij schonk de kerk de weldaden van vrede en rust. Toen Henricus, de dienaar Gods, tot koning gezalfd was, stelde hij zich niet tevreden met de beperktheid van de wereldse macht, maar hij besloot om de kroon van de onsterfelijkheid te verwerven, krijgsdienst te verrichten voor de Allerhoogste Koning. Want heersen is hem dienen. De grootste zorg van Henricus was immers de verbreiding van de christelijke godsdienst. Daarom begon hij de kerken rijkdommen in overvloed te schenken en ze buitengewoon te verfraaien. Hij stichtte in zijn eigen gebied het bisdom Bamberg en dit stelde hij onder de bescherming van de prinsen van de apostelen Petrus en Paulus en onder die van de martelaar de heilige Joris. Na dit bisdom bijzondere rechten verleend te hebben, droeg Henricus het bisdom over aan de kerk van Rome, om niet alleen aan de eerste bisschopszetel de van Gods wegen verschuldigde eer te bewijzen, maar ook om zijn eigen stichting door een zo hoge bescherming nog beter te beveiligen. Opdat het allen duidelijker wordt met wat voor een waakzaamheid deze allerheiligste man ook voor de toekomst zijn kerk de weldaden van vrede en rust schonk, nemen wij hier een brief van Henricus op waarin dit bevestigd wordt. Henricus, koning door de voorzienigheid en barmhartigheid van God, aan al de kinderen van de kerk, zowel in het heden als in de toekomst. Door de zeer heilzame aansporingen van de Heilige Schrift worden wij onderricht en aangespoord ons erop toe te leggen afstand te doen van aardse goederen en met achterstelling van de genoegens van deze wereld voor alle eeuwigheid een plaats in de hemel te verwerven. Immers, aardse roem is, zolang als men hem bezit, vluchtig en ijdel. Als men daarin ook niet iets van de hemelse eeuwigheid ziet. God voorzag echter in zijn barmhartigheid ten behoeve van het menselijk geslacht in een nuttig geneesmiddel. Hij maakte de rijkdom hier op aarde tot prijs voor het verwerven van een plaats in het hemels vaderland. Wij zijn ons heel goed bewust van Gods goedertierenheid jegens ons en wij weten heel goed dat wij tot de eer van het koningschap verheven zijn, omdat God in zijn erbarming om niet zijn blik op ons heeft laten rusten. Daarom past het

0: Radio Maria.
1: Beste luisteraars, we bidden samen het Angelus. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: De Engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
2: En ze heeft ontvangen van de Heilige Geest.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Zie de dienstmaagd des Heren.
2: Mij geschiede naar uw woord.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor

0: ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: En het woord is vlees geworden.
0: En het heeft onder ons gewoond.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Bid voor ons, Heilige Moeder van God.
0: Opdat wij de belofte van Christus waardig worden.
1: Laat ons bidden. Heer, stort uw genade in onze harten, opdat wij, die door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, hebben leren kennen, door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis, door dezelfde Christus, onze Heer.
0: Amen.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria. We gaan nu samen de Rozenkrans bidden. We bidden voor de intenties van Radio Maria, voor al onze persoonlijke intenties. We bidden en mediteren de droevige mysteries. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God zijn Almachtige Vader. Vandaar zal ik komen oordelen, de levende en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonde, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwig leven. Amen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Eerste droevige mysterie. De doodsangst van Jezus. Aan doodsangst ten prooi bad hij met nog meer aandrang. Zijn zweet werd tot dikke druppels bloed die op de grond neervielen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben. Tweede droevige mysterie. Jezus wordt gegezeld. In zijn eigen lichaam heeft hij onze zonde gedragen, opdat wij aan de zonde zouden afsterven en gaan leven voor de gerechtigheid. Door zijn striemen zijn wij genezen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben. Derde droevige mysterie. Jezus wordt met doornen gekroond. Jezus kwam naar buiten met de doornenkroon en de purperen mantel. En Pilatus zei: zie de mens. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben. Vierde droevige mysterie. Jezus draagt het kruis. Jeruzalem, wee niet over mij, maar over uzelf en uw kinderen. Want als men zo met het groene hout handelt, wat zal er dan met het dorre geschieden? Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben. Vijfde droevige mysterie. Jezus sterft aan het kruis. Jezus zag zijn moeder en naast haar de leerling die hij lief had. Hij zei tot haar, vrouw, zie daar uw zoon. En tot de leerling, zie daar uw moeder. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben. Heilige Maagd Maria, Moeder van God, bid voor ons. Heilige Jozef, bid voor ons. Heilige Aartsengel Michael, bid voor ons. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Beste luisteraars, we hebben nu samen de rozenkrans gebeden. Moge Christus ons verhoren op voorspraak van de Moeder Gods.

0: Radio Maria.
1: Welkom bij Boekat, een programma van Radio Maria.

Hartelijk welkom, beste luisteraars van Radio Maria. Vandaag lezen we verder voor uit het boek Schrijfster in Jeruzalem, een roman van Tessa Afshar. Lysander bleef bij Sarah tot het bloeden en de krampen waren gestopt. Volgens hem waren het goede tekenen die deden vermoeden dat ze zonder blijvende gevolgen zou genezen van haar miskraam. Zolang de nageboorte er maar in zijn geheel uitkwam, geloofde hij in haar herstel. Het konvooi was weer in beweging gekomen. Sarah kreeg nauwelijks iets mee van het gehobbel over het ongelijke terrein. Een groot verdriet omhulde haar. Ze kon niet meer helder denken, voelde alleen nog maar pijn. Haar kind was weg, haar man was weg, en ze had zijn gedrag helemaal aan zichzelf te danken. Darius kwam pas 's namiddags weer bij haar langs. Hij stond over haar heen gebogen met groene beschuldigende ogen. Maar hij kon de zorgen die hij voelde en vermengd werden met bitterheid niet helemaal verbergen. Ze herinnerde zich hoe hij haar ooit had verteld dat hij er naar verlangde kinderen te hebben. Het verlies van hun eerste deed hem net zoveel pijn als haar. Hij legde een hand op haar voorhoofd, maar zijn aanraking was onpersoonlijk. "Bloedt ze nog?" vroeg hij Pari. Sarah negeerde hij. "Niet meer zo erg, heer, en ze lijkt geen koorts of rillingen te hebben. Ze herstelt goed." Darius knikte en draaide zich om weer te vertrekken. "Vergeef me, heer," riep Sarah. Hij bleef staan, zijn brede rug kil. "Het is te laat. Alsjeblieft, ik hou van u." "Dat kan me niet schelen," zei hij en sprong uit de wagen terwijl die nog in beweging was. Sarah drukte haar gezicht in haar kussen en huilde. "Hij trekt wel weer bij," zei Pari en klopte bemoedigend op haar schouder. "Nee, dat doet hij niet." Darius zat op een strozak en maakte zich klaar voor de nacht. Niet dat hij veel slaap zou krijgen. Sinds Sarah's miskraam bestonden zijn nachten uit lange uren van kwellende gedachten. Die werden afgewisseld met korte perioden van rusteloos gedommel en stevige nachtmerries. In het duister ontwaarde hij het profiel van Lysanders brede schouders die op hem afkwamen lopen. "Ik moet je spreken." "Spreek." Lysander hurkte naast hem neer. "Niet hier. Wat ik te zeggen heb, is alleen voor jouw oren bedoeld." Darius voelde het bloed uit zijn gezicht trekken. "Sarah? Kom." Darius wurgde hem bijna, in zijn haast de man zijn geheim te ontfutselen. Was ze ziek? Was haar leven in gevaar? Maar zijn vriend weigerde iets te zeggen tot ze volledig buiten gehoorsafstand van het kamp waren. "Je vrouw is niet in direct gevaar, maar ik maak me zorgen om haar. De miskraam is nu 3 dagen geleden en ze kan nog steeds niet eten. Ze is voortdurend misselijk en is te zwak om haar bed te verlaten." "Is haar baarmoeder gaan ontsteken?" "Ik denk het niet, ze heeft geen koorts. Het bloeden en de krampen zijn gestopt. Maar ze herstelt niet, zoals ze zou moeten. Vrouwenaandoeningen zijn niet mijn specialiteit. Ik weet niet wat ik nog kan doen. Ze weigert naar me te luisteren als ik haar zeg dat ze moet eten. Je moet iets doen, Darius." De afgelopen 3 dagen had Darius Sarah elke dag bezocht. Zijn bezoekjes waren elke keer hetzelfde. Broeiende, zwijgende aangelegenheden die haar vreselijk nerveus maakten. Hij controleerde of ze fysiek vooruitging, maar weigerde met haar te praten. Het was bijna alsof hij tegen zijn zin kwam, dacht ze. Alsof een deel van hem haar verafschuwde en haar zo ver mogelijk van zich vandaan wenste. Verder nog dan de zon van de maan verwijderd is. En toch was er een ander deel dat dicht bij haar wilde zijn,
dat er zeker van wilde zijn dat ze weer gezond werd. Ondanks zijn grote woede kon hij zijn hart toch niet helemaal voor haar afsluiten. Soms had ze heel even de hoop dat ze elkaar weer vonden. Maar meestal voelde het alsof ze verzwolgen werd door een wanhoop die geen einde kende. Ze wilde zijn verdriet delen, want wie begreep beter hoe het voelde wat hem overkomen was? Maar hij had een zo hoge muur tussen hen opgetrokken dat ze hem niet kon bereiken. Zijn bitterheid was zo tastbaar en hield hen van elkaar gescheiden. Elke dag bad ze om vergiffenis. Elke dag negeerde hij haar en verliet haar zonder een woord te zeggen. Ze had moeite met eten. Haar lichaam leek het af te wijzen. De aanblik alleen al maakte haar misselijk. Op de vierde avond, net nadat het konvooi voor de nacht was gestopt, kwam Darius binnen met een kom soep. "Je moet eten," zei hij. "Ik kan het niet." Hij zette de kom naast haar neer op de bodem van de wagen. Hij leunde achterover, schoof een lange arm achter haar rug en hees haar zo overeind. Hij stapelde wat kussens achter haar om haar rug te ondersteunen en zette haar rechtop. Zijn aanraking deed het bloed naar haar wangen schieten. "En nu eten." "Ik wil niet dwars zijn, heer, maar de geur alleen al doet me kokhalzen." "En toch moet je eten. Je hebt al te lang niets meer binnengekregen. En Lysander zegt dat als je zo doorgaat nog een ernstige aandoening ontwikkelt." Hij ging naast haar op het matras zitten en strekte zijn hand uit naar de kom. Hij hield een lepel vol soep voor haar mond. "Eet." Zijn stem maakte duidelijk dat hij geen tegenspraak zou dulden. Als hij maar een glimp van tederheid of zelfs maar compassie had getoond, dan had ze geloofd dat hij nog steeds om haar gaf. Maar zijn hele manier van doen was kortaf. Hij zou hetzelfde hebben gedaan voor een zieke hond of een ziek paard. Ze wilde hem niet nog meer ontstemmen dan ze al had gedaan en dwong zichzelf de lepel soep naar binnen te werken. Haar maag protesteerde hoorbaar. Ze sloot haar ogen en ademde diep door. "Goed zo, nou nog één," zei hij vasthoudend. Tegen de tijd dat ze klaar waren, was haar gezicht bedekt met een dun laagje zweet en trilde ze van de moeite die ze moest doen om de inhoud van haar maag er niet meteen weer uit te gooien. Hij maakte een doek nat en depte het zweet van haar nek en gezicht. "Het gaat zo weer over." Tot haar verrassing en opluchting bleek hij gelijk te hebben. De misselijkheid ebde weg en haar maag werd rustiger. Voor het eerst sinds het verlies van haar kind voelde ze zich bijna goed. "Je ziet er beter uit. Je wangen hebben weer wat kleur gekregen." "Ik voel me ook beter. Dank je wel." Ze verwachtte dat hij weg zou gaan nu hij zijn taak volbracht had en het doel van zijn bezoek had bereikt. Maar hij bleef hangen. "Waarom, Sarah? Waarom heb je me niet verteld van ons kind?" Hij klonk eerder gekwetst dan boos. Sarah sloot een moment lang haar ogen. "Ik was bang dat ik dan niet mee zou mogen." "Wilde je Jeruzalem zo graag zien? Een bezoek aan Juda was belangrijker voor jou dan de gezondheid van je kind? Dan mijn gevoelens?" "Nee, nooit. Ik hield het nieuws voor me, omdat ik niet een heel jaar van je gescheiden wilde zijn, of de baby alleen zou moeten krijgen. Ik vroeg de hofarts die je langstuurde of deze reis gevaarlijk zou zijn voor het kind. Ik zou nooit zijn leven hebben geriskeerd, Darius, zelfs niet om bij jou te kunnen zijn. Hij verzekerde me dat als ik voorzichtig was, de baby geen risico zou lopen. Zelfs de koning nam vroeger zijn zwangere concubines mee op reis." Darius leunde achterover. "Je had het recht niet
om dit voor me te verbergen, Sarah. Ik was zijn vader. Ik had het recht het te weten. Dat weet ik. Ik heb je tekort gedaan. Ik kon niet geloven dat je het na het bezoek van de arts niet wist. Hij zei me dat hij jou zou informeren. Ongetwijfeld tegen jouw zin. Je bloost. Ik heb dus gelijk. Gespannen sloeg hij zijn armen over elkaar. De man heeft meerdere malen geprobeerd mij te spreken. Je kunt hem hier niet de schuld van geven. Dit was jouw verantwoordelijkheid als mijn vrouw. Jij was degene die dit met mij had moeten delen. Jij was degene die me had moeten vertellen dat we een kind hadden. Denk je dat ik dergelijk nieuws uit de mond van een arts wil horen? O Darius, vergeef me. Ik geloofde oprecht dat ik het je elk moment ging vertellen. Maar dan besefte ik weer dat je me dan zou achterlaten. En de angst voor die scheiding deed me meteen weer zwijgen. Aanvankelijk dacht ik nog weken de tijd te hebben. Ik had niet met Nehemia's tempo gerekend. En dat versnelde ons vertrek nog veel meer dan ik had verwacht. Ik probeerde het je te vertellen op de ochtend van ons vertrek, weet je nog? Dacht je nou serieus dat ik de tijd zou hebben om rustig met jou te gaan zitten kletsen, vlak voordat het konvooi vertrok? Dat is een slap excuus. Je wilde het me vertellen op een moment dat ik er niets meer aan kon doen. Sarah kon zijn beschuldigingen niet ontkennen. De stilte in de wagen werd zwaar. Het was alsof door erover te praten alle bitterheid naar buiten was gekomen, maar niets was opgelost. Ze besefte dat woorden nu niets konden helen. Mededogen was het enige dat hun relatie kon redden. Mededogen en vergeving. Haar echtgenoot was een man die zijn vertrouwen niet snel schonk, en ze had het vertrouwen al geschaad op de dag dat ze zijn vrouw werd. Er was een ramp nodig geweest om zijn hart te verzachten. Pas toen ze was neergestoken en ernstig ziek was geworden, kon hij vrede met haar sluiten. Vanuit zijn perspectief bezien moest dit verraad onbegrijpelijk zijn. Ik had mezelf moeten overgeven aan wat je ook besloten zou hebben, zei ze. Hij haalde zijn schouders op, zijn bewegingen zwaar. Je had jezelf over moeten geven aan mijn zorg, maar die kans heb je me ontnomen. Dankzij jou moet ik rouwen om mijn kind, voordat ik de kans heb gehad zijn bestaan te vieren. Je had dit kind misschien ook verloren als je in Susa was gebleven, maar dan hadden we tenminste beide geweten dat we het beste voor hem hadden gedaan. Nu zullen we voorgoed met die vraag moeten worstelen. Die avond bracht Nehemia haar een bezoek. Pari sprong op van haar poefje en bood hem deze enige zitplaats in de wagen aan. Hij knikte hoffelijk naar haar, nam plaats op het poefje dat naast Sarah stond en boog zich naar haar toe. Het spijt me zo, meisje. De warmte in zijn stem deed Sarah in tranen uitbarsten. Voor zover ze zich kon herinneren, had ze in 4 dagen meer gehuild dan in alle jaren sinds haar jeugd. Waarom heeft God mijn kindje weggenomen? Dat is een te groot mysterie voor mijn kind. Het ging bij je moeder net zo, weet je? Zij verloor ook een baby, voor ze jou kreeg. Sarah keek hem met grote ogen aan. Dat heeft niemand me ooit verteld. Zij was er destijds net zo kapot van als jij. Maar toen jij kwam, keerde ook de vreugde weer terug. Ze leek maanden na jouw geboorte nog steeds niet te kunnen stoppen met lachen. Dat heeft ze me nooit verteld. Misschien dacht ze dat je te jong was om het te begrijpen. Ik wou dat ze nu hier was. Zij zou begrijpen hoe ik me voel. Wat zou ik me getroost voelen als ik weg kon kruipen in haar armen, zoals ik deed toen ik nog klein was. Lieve meid, ik vind het heel naar voor je dat het ene verlies het andere nog scherper doet voelen. Maar ook God kan als een liefhebbende moeder voor je zijn. Het voelt alsof Hij mij verlaten heeft.
Soms gaat ons hart door een dal dat zo diep is dat God overschaduwd wordt door de duisternis. De uitdaging is vol te houden. Als het voelt of God je los heeft gelaten, laat dan zelf God niet los. Klamp je aan hem vast. En dan zul je zien dat hij je nooit verlaten heeft. Hij was al die tijd dichtbij. Ik ben ervan overtuigd dat hij je pijn kent en je rust wil schenken, te midden van dit alles. Want wil hij niet allen troosten die rouwen? Samen met alle rouwenden van Sion en Jeruzalem. Sarah kwam moeizaam overeind. Pari schoot haar te hulp. Ze voelde hoe zwak ze was, zelfs na zo'n kleine inspanning. Zelfs praten was vermoeiend. Neef Nehemia, ik denk niet dat deze wond geneest. Dit verlies is te groot om te kunnen dragen. Ik heb zo verlangd naar een kind. Waarom zou God me een kind schenken om het vervolgens weer weg te nemen? Het enige wat ik kan zeggen is dat jouw kind hem dierbaar was, door hem geplant. Want hoe had je een kind kunnen verwekken als Gods hand niet op jou rustte? Zonder Gods adem kan in geen baarmoeder leven groeien. Zei koning David niet, u was het die mij weefde in de buik van mijn moeder. Zie je, dat kleine mensje dat gedurende enige tijd in jou groeide, was daar omdat God dat wilde. Zijn enorme kracht weefde dat kind in jou. En dat leven werd door hem gekoesterd. Wat heb ik eraan te horen dat God met me meevoelt? Dat verandert niets aan mijn verlies. Als Nehemia de bittere ondertoon in haar reactie al hoorde, dan liet hij daar niets van merken. Zonder enig verwijt in zijn stem antwoordde hij. Koning David zei, u levert mij niet over aan het dodenrijk en laat uw trouwe dienaar het graf niet zien. U wijst mij de weg naar het leven, overvloedige vreugde in uw nabijheid, voor altijd een lieflijke plek aan uw zijde. Niet alle leiders van ons volk zijn het met me eens, maar als ik over de woorden van onze profeten mediteer, dan ben ik ervan overtuigd dat jouw kind voorgoed bij God zal leven. Hoewel je hem niet in dit leven bij je zult hebben, kun je troost vinden in de wetenschap dat het graf niet het laatste woord zal hebben. Hij zal de vreugde ervaren te mogen leven in Gods nabijheid. En wie weet worden jullie in een andere wereld herenigd. Sarah zweeg. Tot dat moment was ze zo opgegaan in haar eigen verdriet en Darius' verlies dat ze aan weinig anders had gedacht. De dood had haar altijd zo definitief geleken. Voor het eerst begon ze zich te realiseren dat Gods verdriet misschien wel het hare oversteeg en dat Gods macht misschien op een of andere manier de dood kon overstijgen. Een dergelijk mysterie was moeilijk te begrijpen, maar de God die de zee had gespleten om haar volk te redden, was vast ook wel in staat te heersen over het lot van een ongeboren kind. De troost waar Sarah zo naar had verlangd, maar niet had kunnen vinden, begon nu tegen het grote verdriet te vechten dat haar in zijn greep had gehad. Wilt u voor me bidden? Natuurlijk, daarom ben ik ook gekomen. Sarah verborg haar gezicht in haar handen. Ze voelde haar vingers trillen. Ik heb Darius bij me vandaan gedreven, Nehemia. Ik heb hem niet van het kind verteld, uit angst dat hij me zou achterlaten in Susa. En nu kan hij me niet vergeven. Ik denk dat hij mij de schuld geeft van het verlies van ons kind. Heel stilletjes ontsnapte er een zucht aan Nehemia. We moeten deze problemen in Gods handen leggen. Hij is groot genoeg om jouw lasten te dragen. Nehemia begon zijn gebed met een boetedoening voor zichzelf en voor Sarah, als ook voor hun voorouders. En vervolgens bad hij voor die kostbare kleine baby en het verlies dat als een dolk
in Sarah's hart stak. O grote God, wij danken u voor het geschenk van dit kind, ook al mocht hij maar zo kort bij ons blijven. We danken u voor de zegen dat dit leven in Sarah mocht groeien. We vragen u dat leven in uw liefdevolle handen houdt. Heer, bevrijd Sarah's lichaam en ziel van de geest van de dood die haar heeft aangeraakt. Herstel haar met de adem van uw leven. We geven u dit kind terug in de wetenschap dat uw trouwe liefde eeuwig zal duren. Vader, in uw handen leggen we deze ziel. Hoed hem in de schaduw onder uw vleugels. God, onze voorziener, heel het verdriet dat deze

adem bleef haar in de keel steken. Ze had de aanwezigheid van God een hele tijd buitengesloten, door haar weigering op hem te vertrouwen. Ze was zo geobsedeerd geweest met het op poten zetten van haar eigen leven, dat ze zich onbedoeld beetje bij beetje van hem verwijderd had. En toch was hij daar, God van de eeuwigheid, en bood haar zijn vrede aan. Hij begreep haar eenzaamheid en haar zwakte. En in de schaduw van die ontdekking besefte ze dat haar verdriet weliswaar niet over was, maar dat het haar niet langer met zijn gewicht verstikte.

Sarah rechte haar rug na een nieuwe aanval van misselijkheid en algehele zwakte. Pari reikte haar een vochtige doek aan. Het is net alsof u de baby helemaal niet verloren hebt. U hebt nog dezelfde symptomen als toen u zwanger was. Ik weet het. Sarah zuchtte en leunde achterover tegen de kussens om haar buik de ruimte te geven tot rust te komen. Ik heb de nadelige effecten van de zwangerschap gehouden, zonder de vreugde van een baby. Uw lichaam zal gewoon tijd nodig hebben om te wennen. Na meer dan 8 weken zou je toch denken dat de boodschap dat mijn baarmoeder leeg is, wel is doorgekomen. Mijn maandelijkse cyclus is ook niet normaal. En hoewel ik niet meer eet dan voorheen,

elke week dikker te worden. Het wordt vast binnenkort wel weer normaal. Pari begon de doeken aan de zijkant van de wagen schoon te kloppen. Sinds het begin van hun reis 10 weken geleden had het niet meer geregend. De wegen waren zo stoffig dat de beweging van de karavaan een ware windhoos creëerde van wervelende wolkenstof. De kleine stofdeeltjes vonden moeiteloos hun weg naar binnen, zelfs als ze de gordijnen goed dichthielden. Als het echt te warm werd in de wagen, opende ze de gordijnen en rolde het canvasdak dat hen anders beschermde terug. Ze trotseerde liever het vuil om een beetje frisse lucht te krijgen. Hun wagen werd hoe dan ook vies. Pari en Sara veegden elk hoekje van de wagen 2 of 3 keer per dag schoon. Maar een paar uur later was alles alweer bedekt met een dun laagje stof. Het beddengoed, de bodem, hun huid. Er waren momenten dat Sara alleen nog maar stof proefde. Darius stond de stoet incidenteel toe 's nachts te stoppen bij een koninklijke herberg. De vrouwen bleven dan urenlang in de houten baden zitten, boenden zich helemaal schoon, zodat ze zich een heerlijke paar uur lang schoon voelden. Dat duurde niet lang. Zodra ze de volgende dag weer op weg gingen, wist het stof weer door hun kleren en in hun haren te kruipen. Pari schudde vol overgave een kussen uit. U hebt tenminste uw eetlust weer terug. Ik moet bekennen dat u me die eerste week de stuipen op het lijf jaagde. Maar u bent bijna weer net zo fit als voorheen. En dat is maar goed ook, gezien het tempo dat mijn echtgenoot ons voorschrijft. We zijn nog maar een paar dagen van Tadmore verwijderd. Pari liet haar slanke lichaam op het poefje vallen. Ik dacht echt bijna dat ik in tranen uit zou barsten toen hij ons niet eens toestond een paar uur te stoppen bij de bazaars van Babylonië. Het was zonsondergang toen we aankwamen en de zon was nog nauwelijks op toen we weer vertrokken. Ik ben voor het eerst van mijn leven in Babylonië en het enige wat ik ervan te zien krijg zijn de vage contouren van de tempel van Marduk en zelfs dat nog van ver weg. Ik kon niet eens een zakdoekje kopen als aandenken. Sara glimlachte flauw. Misschien hebben we op de terugweg tijd om wat rond te dwalen en te winkelen. Ik betwijfel het. Sara's hart maakte een sprongetje bij het horen van Darius' stem. Hij sprong van de rug van zijn enorme paard, zo in de nog rollende wagen, met een soepele beweging als die van een jonge wolf. Heer! Sara kwam overeind, hield zich vast aan een van de hoekpalen van de wagen en boog formeel voor haar man. Darius bracht elke dag een kort bezoekje aan hun wagen. Hij verwaardigde zich zelfs met haar te praten, hoewel zijn manier van doen pijnlijk afstandelijk bleef. Elk vertoon van tederheid was weg. De plagerige opmerkingen die hen beiden aan het lachen hadden gemaakt, weg. Elke vorm van intieme warmte, weg. Sara begreep niet waarom hij nog de moeite nam haar te bezoeken, aangezien hij haar gezelschap duidelijk niet kon waarderen. Hij bleef stijfjes bij de opening van de wagen staan. We naderen Tadmore. We moeten er binnen een week kunnen zijn. Dat had ik al gehoord, ja. Het is ongelooflijk hoe snel u en Nehemia erin geslaagd zijn ons hier in zo korte tijd te krijgen. Artaxerxes' brieven aan de gouverneurs van de regio hebben geholpen. Zodra we eenmaal ten westen van de Eufraat waren, zou anders menig heerser bij het horen van onze bestemming voor de nodige vertraging hebben gezorgd. Maar niemand waagt het de koning te ontstemmen, zo lijkt het. Of zijn soldaten. Ik denk dat de leiders van de regio's die we doorkruisten nog voor ze Nehemia's brieven van de koning zagen al besloten ons geen strobreed in de weg te leggen. Eén blik op u en uw mannen en ze waren poeslief. Darius veegde wat stof van zijn tuniek. In Tadmore verlaat ik je.
Sarah's maag keerde om. U gaat me verlaten. Darius begon te blozen. Het konvooi bedoel ik. Ik ga door naar Damascus. Maar jullie reizen verder in westelijke richting, naar Libanon, om daar Asaf te ontmoeten, de beheerder van de koninklijke bossen. We hebben hem al bericht gestuurd, dus al het hout dat Nehemia nodig heeft zou klaar moeten liggen. Vandaar trekken jullie over secundaire wegen naar Jeruzalem. Aha, u komt dus niet mee met ons naar Libanon. Ik moet eerst het complot tegen de koning onderzoeken. Nehemia is meer dan genoeg beschermd met de manschappen die ik achterlaat. Lysander heeft de leiding over de militaire escort. Hij kan elk probleem oplossen dat zich eventueel voordoet. Ik ben ervan overtuigd dat een aantal heersers die we in de Trans-Eufraat hebben ontmoet, koeriers hebben gestuurd naar hun bondgenoten in de buurt van Juda om ze te waarschuwen voor Nehemia's komst. Het zal niet makkelijk worden. Weet Nehemia dat? Natuurlijk. Hij kent de politieke situatie in dat gebied beter dan ik. Maar voorkennis is niet genoeg om jullie te beschermen. De situatie blijft explosief en gevaarlijk. Ik heb Lysander ook instructies gegeven over jouw bescherming. Sarah, je zult op de rest van de reis een aantal bewakers krijgen, ook wanneer jullie straks in Jeruzalem aankomen. Ik heb geen zin me ook nog met een gijzeling bezig te moeten houden, begrijp je dat? Ja, heer. Ik zal geen stap zetten zonder mijn bewakers. Goed. Hij knikte en aarzelde, alsof hij nog iets wilde zeggen. Langzaam stak hij een hand naar haar uit. Sarah hield haar adem in. Maar de hand zakte nog voor hij bij haar was, weer in een onhandige beweging omlaag. Zonder enige tijd te verspillen aan beleefdheden of afscheid nemen, sprong hij alweer uit de wagen, met hetzelfde gemak waarmee hij er ook in was gesprongen. Pari keek naar buiten naar de fel beschenen dag en sloeg zachtjes een arm om Sarah's middel. Hij kan niet altijd boos blijven. Sarah drukte haar handen tegen haar buik. De leegte voelde als een onuitgesproken beschuldiging. Dan ken jij mijn man nog niet. Sarah's leven veranderde volledig toen ze Tadmore bereikte. Die ochtend wachtte ze tot Darius langskwam om haar gedag te zeggen. Ze verwachtte geen groots vertoon van tederheid of vriendelijke woorden, maar ze rekende toch wel op een formeel afscheid. Hij kwam niet. Ook al reed hij het gevaar tegemoet, ook al zou hij haar misschien nooit meer zien. Hij kwam niet. En daarom trok ze snel een loszittende jurk aan, bond een kaneelkleurige sjaal om haar hoofd en haastte zich naar de weg, bang dat ze hem misschien mis zou lopen. Ze durfde zich niet aan hem op te dringen. Zich achter Lysanders brede rug verschuilend, hoorde ze hoe Darius hem zijn laatste instructies gaf. Zijn woorden dreven over haar heen als een regen van betekenisloze klanken. Ze begreep er geen woord van. Ze begreep niets, behalve dat hij wegging. Hij zag haar toen hij een stap naar voren deed om een hand op Lysanders arm te leggen. Hun ogen vonden elkaar. In het vroege ochtendlicht waren zijn pupillen veranderd in kleine speldenpunten. Zijn irissen leken wel groene juwelen, fel, broos en kil tegelijk. Vervolgens keek hij weg en stapte zonder nog een woord te zeggen op zijn paard. Hij keek niet achterom. Geen één keer. Sarah bleef nog een tijdje staan, volgde hem tot hij achter de horizon was verdwenen. De hoeven van zijn paard wierpen het zand hoog op en Nick, Nassir, Arta en Meres moesten moeite doen om hem bij te houden. Het konvooi bleef 3 extra dagen in Tadmore om proviant te kunnen inslaan en de dieren te laten rusten. Op de avond van de 3e dag
was Sarah Nehemia buiten aan het helpen bij wat eenvoudige administratie, toen ze opeens bijna flauw viel. Lysander stond gelukkig net naast haar. Sarah's knieën leken het een moment lang te begeven en ze zakte zomaar tegen hem aan. Hij draaide zijn gezicht naar haar toe en hield haar met een ogenschijnlijk gemak overeind voor ze kon vallen. Ze maakte zich van hem los. Neem me niet kwalijk. Het is de hitte. Soms wordt die me te veel. Dat waag ik te betwijfelen. Ik moet u onderzoeken, dame. Een glas koud water en ik ben weer in orde. Je hoeft je geen zorgen te maken. Ik denk niet dat een glas water kan genezen wat u plaagt. Kom, is uw kamermeisje in uw kamer in de herberg? Ja, maar ik zie niet in waarom dit nodig is. Oh, maar dit is heel nodig. Geloof mij maar. Lysander leunde achterover na Sarah weer met het laken te hebben afgedekt. Hij zag bleek en voor het eerst begon Sarah iets van angst te voelen. Wat is er mis met me? Niets. U verkeert in blakende gezondheid. Zijn stem trilde heel licht. Hij ging met zijn hand door zijn vlasblonde lokken en schudde zijn hoofd. Weet u? Ik heb, nou ja, nieuws. Pari liet zich naast Sarah op het bed zakken. Wat voor nieuws? Kom op, man, vooruit ermee. Mevrouw, u bent zwanger. Wat? Pari's stem vermengde zich met die van Sarah en beide vrouwen keken Lysander met grote ogen aan. Sarah slikte. Had je het mis toen je zei dat ik een miskraam had? Nee, dat klopte. Ik kan je verzekeren dat er sindsdien niets gebeurd is dat... Ik denk dat u een tweeling verwachtte. Dat is de enige logische verklaring. U hebt één van de twee baby's verloren, maar de ander floreert in uw lichaam. U bent een maand of vijf zwanger, denk ik. Toen u eerder tegen me aanzakte, wist ik het opeens heel zeker. Uw aanhoudende worsteling met de misselijkheid, de vermoeidheid die maar niet weggaat, uw cyclus die nog niet normaal is, ze leiden allemaal tot maar één conclusie. U moet nog steeds zwanger zijn. Sarah keek Pari aan en zag in diens gezicht een reflectie van haar eigen schok. Ze waren beide lange tijd te verbijsterd om ook maar iets uit te kunnen brengen. Weet je het zeker? Vroeg Sarah schor. Ik bedoel, kun je ernaast zitten? Misschien ben ik gewoon wat aangekomen. Dat dacht ik zelf namelijk. Lysander schudde zijn hoofd. Nee, geen twijfel mogelijk. Ik weet zeker dat u in verwachting bent. Het kind is misschien klein. U bent nog niet zo groot als andere vrouwen in deze fase. Maar de komende weken zal hij zijn aanwezigheid ongetwijfeld kenbaar maken. Heel langzaam begon Lysanders ongelooflijke nieuws tot Sarah's hart door te dringen en ze werd overspoeld door emoties. Vreugde, verbijstering, twijfel, verlangen, hoop, angst, spijt. Het was een kluwe aan gevoelens die ze niet kon plaatsen. Er groeide leven in haar. Ze was nog steeds zwanger. Over 4 maanden zou ze een kind in haar armen houden, krijsend, huilend. Ze had een kind verloren. En vervolgens, tegen alle verwachtingen in, tegen alle logica in, had ze er ook weer een gewonnen. De Heer, zij geprezen. De Heer, zij geprezen. De Heer, zij geprezen. De Heer, zij geprezen. Volledig overmand begon ze te lachen. Tranen vermengden zich met gelach. Pari sloeg haar lange armen om haar heen en samen huilde en lachte ze. Toen ze niet meer kon, keek Sarah op. Lysander stond bij de deur en plukte met een onhandige beweging aan zijn oorlel. Sarah wilde het liefst op hem afrennen en hem in een zusterlijke omhelzing van vreugde dwingen. Maar ze betwijfelde of hij dat op prijs zou stellen.
Hij zag eruit alsof hij wanhopig graag uit de kamer en aan al die vrouwelijke sentimentaliteit wilde ontsnappen. Ze besefte dat er op dat moment een persoon was die ze het allerliefst zou willen omarmen. Haar man. Om met hem deze onverwachte vreugde te delen en het wonder te vieren van dit kind dat ze samen hadden verwekt. Het verlangen was zo groot dat ze op een paard zou zijn gesprongen en hem achterna zou zijn gegaan als ze niet zo bezorgd was geweest om het welzijn van haar kind. Als Darius dit toch wist, verzuchtte ze en sprong op van het bed. Ik heb het hem de eerste keer niet verteld. Wat zou ik hem graag hier en nu kunnen zeggen dat hij vader wordt? Maar ik kan hem schrijven, toch? Lysander schudde zijn hoofd. Het zou te gevaarlijk zijn dergelijk nieuws in een geschreven boodschap vast te leggen. Als dat in de verkeerde handen valt, kan uw veiligheid in het geding zijn. We gaan ervan uit dat de vijand van de koning niets weet van Darius' missie. Maar helemaal zeker weten we dat niet. Als hij erachter komt wat Darius' werkelijke intenties zijn, dan kan de wetenschap dat diens zwangere vrouw binnen handbereik is te verleidelijk blijken. En dat zou kunnen leiden tot een lastige gijzelingssituatie. Het is verstandiger te wachten tot hij terugkeert. Hij draaide zich om weg te gaan. Lysander, riep Sara. Ja, edele dame. Weet je het zeker? Helemaal zeker. Ik ben echt zwanger? Zijn bleekblauwe ogen rimpelden in de hoeken. Ik zou mijn leven eronder verwedden. Wat dat betreft hoeft u zich geen zorgen te maken. De Heer zij geprezen! De Heer zij geprezen! De Heer zij geprezen! De Heer zij geprezen! En toch, terwijl haar vreugde groeide, voelde Sara ook een diepe pijn voor het kind dat ze verloren had. De komst van het ene kind wiste het verlies van het andere niet uit. Tegen de tijd dat ze in Libanon aankwamen, had Sara haar gevecht met de misselijkheid gewonnen en had ze een vitaliteit die ze 4 maanden lang had gemist. Ze zouden een enorme voorraad hout op gaan halen bij de Asaf, de opziener van de koninklijke bossen. Nehemia bezocht Sara op de middag dat ze Asaf voor het eerst zouden ontmoeten. Ik heb een competente schrijver nodig, Sara. Iemand die een exacte boekhouding over het hout kan bijhouden. Voel je je goed genoeg om mij te begeleiden en te helpen? Ik voel me geweldig, Nehemia, dank u. Sara stond voor een dilemma. Enerzijds wilde ze dat Darius als eerste van haar zwangerschap afwist. Maar gezien de snelle groei van haar buik en zijn langdurige afwezigheid kon ze dat niet lang meer geheim houden. Bovendien kon ze geen opdracht van Nehemia aannemen zonder hem te informeren over de complexiteit en de mogelijke risico's van haar toestand. Als hij wilde dat ze werk voor hem deed, dan had hij het recht dit te weten. Ze bad maar dat Darius niets tegen haar beslissing zou hebben, dat hij zich niet weer buitengesloten zou voelen. Ik heb een verrassing die ik met u moet delen, neef. U komt er zelf snel genoeg achter. Ik kan dit niet lang verbergen. Ik ben in verwachting. Zijn bruine ogen werden groter en de rossige wenkbrauwen schoten zo ver omhoog dat ze bijna zijn haarlijn raakten. Sara kon haar lachen nauwelijks inhouden bij de aanblik van zijn verbijstering. Je bent alweer in verwachting? Ik ben nog steeds in verwachting. Lysander denkt dat ik oorspronkelijk zwanger was van een tweeling. Ik heb het ene kind verloren, maar het andere is gezond. Ik ben ongeveer 5 maanden zwanger. Ik had het niet gezien. Ik ook niet, als dat enige troost is. Ik dacht dat ik gewoon dik begon te worden. Nehemia plukte aan zijn baard en maakte een onbestemd geluid. De Heer is genadig. Woorden kunnen mijn dankbaarheid niet uitdrukken. Hij heeft me gezegend met zijn goedheid.
Weet je, man het? Nee, ik kwam erachter toen hij al weg was. Dan kun je maar beter gaan rusten. Hij zou het me nooit vergeven als ik je nu aan het werk zette. Ik kan best wat lichte boekhouding doen. Het is goed voor me mijn gedachten op iets zinnigs te richten. Als ik niets te doen heb, ga ik alleen maar over Darius lopen piekeren. Nehemia liet zijn weerstand uiteindelijk varen en gaf haar verschillende taken. Nu haar humeur op was geknapt door de wetenschap dat ze toch nog zwanger was en door werk te doen dat haar beviel, kreeg ze eindelijk het gevoel terug dat ze het leven weer aankon. Maar er ging geen dag voorbij dat ze Darius niet miste. Zijn afwezigheid knaagde aan haar. Als ze niet zo vervelend afscheid hadden genomen, zou ze hun scheiding beter hebben kunnen verdragen. Maar zoals het er nu voor stond, vroeg ze zich zelfs af of het gegeven dat ze zwanger was iets af zou doen aan zijn woede. Ze had ooit gehoopt dat hij op een dag van haar zou kunnen houden. Nu vroeg ze zich af of hij haar ooit niet meer zou verafschuwen. Ze bracht vele uren in gebed door, net als in de dagen dat ze God voor het eerst had hervonden. Hij werd zelfs reëler voor haar dan Jeruzalem. Vreugde en droefheid woonden in haar hart als twee slecht bij elkaar passende huisgenoten. Op de momenten dat ze gelukkig was, werd ze geplaagd door schuldgevoel, want het leek bijna onfatsoenlijk dat ze zo blij kon zijn, terwijl ze een kind had verloren en haar man haar leek te hebben verlaten.

Daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Boekad. Mij rest nog om u verder nog een hele fijne dag toe te wensen. En natuurlijk tot een volgende aflevering waarin we u graag verder lezen uit deze mooie roman.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Een goedemorgen, beste luisteraar. Welkom bij Radio Maria. Het is tijd voor het ochtendgebed, de lauden van de kerk. En daarvoor nemen we de hymnepagina 702. Gevolgd door de psalmen van de derde week, pagina 1014. God, kom mij te hulp.
2: Heer, haast u mij te helpen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia.
1: Wij treden biddend in uw licht. Op u is onze hoop gericht, die alles wat op aarde leeft, te allen tijd uw liefde geeft. God, Vader, die van eeuwigheid het heil der mensen hebt bereid, geeft het u al verlossend woord, in groot vertrouwen wordt aanhoord. God, Zoon, die door uw offer dood de deur naar het leven weer ontsloot, wij vragen dringend altijd weer, bewaar ons in uw liefde, Heer. God, goede geest van heiligheid, die ieder mens in liefde leidt, breng allen samen en bewerk de eenheid van de Christenkerk.
2: Gelukkig zij die wonen in uw huis, o Heer.
1: Zingt voor de Heer een nieuw gezang. Zingt voor de Heer alle landen. Hoe lief is mij uw woning, Heer der hemelmachten. Mijn ziel verlangt en hunkert naar uw heiligdom.
2: Mijn hart en heil mijn wijzen en jagen uit naar u, de God die leeft.
1: Want zelfs de mussen vinden wel een schuilplaats. De zwaluwen een nestje voor hun broed.
2: Bij uw altaren, Heer der hemelmachten, mijn koning en mijn God.
1: Gelukkig zij die wonen in uw huis, o Heer, die u daar altijd mogen prijzen.
2: Gelukkig die op u mag steunen, wanneer gij aan zijn bedevaart begint.
1: Door vroege regen overdekt met rijke tooi, hij zal zijn weg vervolgen met hernieuwde kracht, tot hij in Sion vindt de God der goden.
2: Gij, Heer der hemelmachten, hoort mijn smeken. Wil mij aanhoren, Jacobs God.
1: God, mijn beschermer, zie omlaag. Zie om naar uw gezalfde.
2: Voor mij is één dag in uw voorhof beter dan elders duizend dagen.
1: Veel liever sta ik op de drempel van Gods huis dan dat ik gast ben in de tent van zondaars.
2: Want God de Heer is als een zon en als een schild. Hij geeft ons zegen en bescherming.
1: Hij zal de voorspoed niet onthouden, aan wie zijn weg gaat zonder schuld.
2: O Heer der hemelmachten, gelukkig is de mens die op u hoopt.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Gelukkig zij die wonen in uw huis, o Heer.
2: Komt, we gaan op naar de berg van de Heer.
1: Eens komt de tijd dat het huis van de Heer oprijst hoog als een bergtop.
2: Boven de heuvel zal het te zien zijn. Uit alle landen stroomt men erheen.
1: Tallozen zullen op weg gaan en zeggen, komt, wij gaan op naar de berg van de Heer. Naar het huis van de God van Jacob.
2: Hij zal ons leren zijn wegen te gaan. Wij zullen zijn paden volgen.
1: Want vanuit Sion verbreidt zich de wet. Uit Jeruzalem komen Gods woorden.
2: Hij zal recht spreken over de naties. Volken overtuigt gij van schuld.
1: Zwaarden smeet men tot ploegijzers om. Lansen maakt men tot sikkels.
2: Dan trekt geen volk tegen volk meer het zwaard. Niemand oefent zich nog voor de oorlog.
1: huis van Jacob vooruit. Trekken wij op in het licht van de Heer.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: Komt, wij gaan op naar de berg van de Heer. Zingt voor de Heer en verheerlijkt zijn naam.
1: Zingt voor de Heer een nieuw gezang. Zingt voor de Heer alle landen.
2: Zingt voor de Heer en verheerlijkt zijn naam. Verkondig zijn heil alle dagen.
1: Meld aan de naties zijn heerlijkheid, zijn wondere daden aan alle volken.
2: Want machtig en onvolprijzen is Gij, meer te duchten dan alle goden.
1: De goden der volken zijn maaksels van mensen, maar Hij is de schepper van het heelal.
2: Pracht en vergevenheid gaan voor Hem uit. Macht en luister vervullen zijn woning.
1: Huldig de Heer alle stammen en volken. Huldig de Heer om zijn glorie en macht. Huldig de Heer om de roem van zijn naam.
2: Brengt Hem u over en treedt in zijn voorhof. Gaat Hem aanbieden in heilig gewaagd.
1: Beeft voor de Heer alle mensen op aarde. Zegt tot elkander, de Heer regeert.
2: Onwrikbaar heeft Hij de aarde geschapen. De volken bestuur Gij met billigheid.
1: Dan straalt de hemel en jubelt de aarde. De zee nu riet mee met al wat daar leeft.
2: De velden zwaaien met al hun gewassen. De woudruizen buigen hun kruin.
1: Zij juichen de Heer toe omdat Hij komt. Hij komt als rechter der aarde.
2: Rechtvaardig zal Hij de wereld regeren. De volkeren eerlijk en trouw.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Zingt voor de Heer en verheerlijk zijn naam.
2: Uit het heilige apostel Jacobus. Spreekt en handelt als mensen die door de wet der vrijheid geoordeeld zullen worden. Want onbarmhartig zal het oordeel zijn voor hem die geen barmhartigheid heeft bewezen. Maar de barmhartigheid triomfeert over het oordeel.
1: Geprezen zij de Heer van eeuwig tot eeuwig.
2: Geprezen zij de Heer van eeuwig tot eeuwig.
1: Die wonderen doet als geen ander.
2: Van eeuwig tot eeuwig.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Geprezen zij de Heer van eeuwig tot eeuwig. In profetische woorden sprak Zacharias: De Heer zij geprezen, Israëls God.
1: Geprezen zij de Heer, de God van Israël, omdat Hij omziet naar zijn volk en het bevrijdt.
2: En redder heeft Hij ons verwekt, in het geslacht van David zijn getrouwen.
1: Zoals Hij reeds van oudsher had verklaard, bij monden van zijn heilige profeten.
2: Verlossen uit de macht van onze vijanden en uit de hand van allen die ons haten.
1: Zo zal Hij onze vaderen barmhartig zijn. Zijn heilige verbond gestand doen.
2: Die eed aan onze vader Abraham gezworen. Ons eenmaal te verlenen.
1: Om aan de greep van vijanden ontrukt. Hem zonder vrees te dienen.
2: In vroomheid en gerechtigheid. Al onze dagen voor zijn aanschijn.
1: En gij, kind, zult profeet zijn van de Allerhoogste. Want gij gaat voor de Heer uit om zijn weg te banen.
2: Hij zal zijn volk de boodschap van verlossing brengen, door de vergeving van hun zonden.
1: Dankzij de innige barmhartigheid van onze God, die als een nieuwe dag voor ons zal opgaan.
2: Om licht te brengen in het duister en de schaduw van de dood. In onze voeten te geleiden op een weg van vrede.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: In profetische woorden sprak Zacharias: De Heer zij geprezen, Israëls God. God heeft de mensen op de wereld geplaatst om eensgezind hun werk te verrichten, tot eer van zijn naam. Bidden wij tot hem. Heer, geef dat wij uw naam verheerlijken.
2: Geprezen zijt gij, schepper van al wat bestaat. Gij hebt ons de goederen van deze aarde toevertrouwd. En gij houdt ons in leven.
1: Heer, geef dat wij uw naam verheerlijken.
2: Wees met ons bij het werk van deze dag. Leer ons uw wil te volbrengen.
1: Heer, geef dat wij uw naam verheerlijken.
2: Laat ons werk aan anderen ten goede komen. Laat ons met en voor hen bouwen een betere wereld.
1: Heer, geef dat wij uw naam verheerlijken.
2: Geef ons en allen die wij vandaag ontmoeten, vrede en blijmoedigheid.
1: Heer, geef dat wij uw naam verheerlijken. En bidden wij voor al deze intenties? Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. God van hemel en aarde, schenk ons uw leiding bij al wat wij vandaag ondernemen. Richt ons denken en doen op het goede en zegen ons naar lichaam en geest. Laat ons uw woord onderhouden om in vrijheid te leven en het eeuwig heil te bereiken. Door onze Heer Jezus Christus, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen.
2: Amen.
1: De Heer zij met u.
2: En met uw geest.
1: En zegene u de Almachtige God. De Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Loven wij de Heer.
2: Wij danken God.

0: Laat mij in gerechtigheid u aanschouwen. Uw aanblik verzadigt mij als ik ontwaak. In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest. Amen. De Heer zij met u. Broeders en zusters, beleiden we eerst onze zonde, bekeren we ons tot God, om deze Eucharistie goed en waardig te kunnen vieren. Ik beleid voor de Almachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb in woord en gedachte, in doen en laten. Door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de Heilige Maagd Maria, alle engelen en heiligen en uw broeders en zusters voor mij te bidden tot de Heer onze God. Moge de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven.
1: Amen.
0: Heer, ontferm u over ons. Christus, ontferm u over ons. Heer, ontferm u over ons. Laat ons bidden. Heer onze God, in mensen komt gij ons tegemoet. In hun gelaat kunnen wij u herkennen. Wij bidden u dat wij aan deze uitnodiging niet voorbij gaan, maar gastvrij en ontvankelijk worden. Voor ieder die uw profeet kan zijn en ons op zijn manier verhaalt van uw Zoon Jezus Christus onze Heer, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen.

0: Eerste lezing uit de profeet Jesaja. Zo spreekt de Heer, uw God. Waar dienen uw vele offers toe? Ik ben ze beu, uw brandoffers van rammen en het vet van de gemeste kalveren. Het bloed van stieren en schapen en bokken behaagt mij niet langer. Wanneer gij voor mijn aangezicht verschijnt, wie heeft het van u gevraagd dat ge mijn voorhoven platloopt? Staak toch die zinloze offers. Ik walg van hun geur. Nieuwe maan en sabbat en hoogtijdag, zij behagen mij niet langer. Ik wens geen feesten gepaard met wangedrag. Uw nieuwe maanfeesten en uw hoogtijdagen, ze liggen mij zwaar op het hart en ik draag die last niet langer. Wanneer gij uw handen omhoog heft, dan doe ik mijn ogen dicht. Gij kunt bidden zoveel als gij wilt. Ik luister niet langer. Uw handen zitten vol bloed. Gaat u wassen. Gaat u reinigen. Uit mijn ogen met uw boze daden. Hou op met kwaad doen. Leer het goede doen. Onderhoud het recht. Help de verdrukten. Verdedig de wees. Pleit voor de weduwe. Zo spreekt de Almachtige Heer. Wie rechte wegen gaat, die vindt het heil van God. Wie rechte wegen gaat, die vindt het heil van God. Ik maak u over offers geen verwijt. Uw offerdieren zie ik al doorbranden. Ik wil geen stier meer hebben uit uw huizen en rammen uit uw schaapskooi vraag ik niet. Wie rechte wegen gaat, die vindt het heil van God. Wat spreekt ge aldoor over mijn geboden en hebt ge mijn verbond steeds op de tong? Gij die van tuchten afkeer hebt en nimmer acht slaat op mijn woorden. Wie rechte wegen gaat, die vindt het heil van God. Zou ik dan zwijgen als gij zoiets doet? Of meent ge soms dat ik aan u gelijk ben? Ik klaag u aan, ik leg u alles voor. Wie rechte wegen gaat, die vindt het heil van God. Wie offers brengt van lof, die eert mij waarlijk. Wie rechte wegen gaat, die vindt het heil van God. Wie rechte wegen gaat, die vindt het heil van God. Alleluia. Geef mij begrip om uw wet na te leven, Heer, om haar te volgen met heel mijn hart. Alleluia.
1: De Heer zij met u.
2: En met uw geest.
1: Uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs. In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: denkt niet dat ik vrede ben komen brengen op aarde. Ik ben geen vrede komen brengen, maar het zwaard. Tweedracht ben ik komen brengen tussen een man en zijn vader, tussen dochter en moeder, schoondochter en schoonmoeder. En iemands huisgenoten zullen zijn vijanden zijn. Wie vader of moeder meer bemint dan mij, is mij niet waardig. Wie zoon of dochter meer bemint dan mij, is mij niet waardig. En wie zijn kruis niet opneemt en mij volgt, is mij niet waardig. Wie zijn leven vindt, zal het verliezen. En wie zijn leven verliest om mijnentwil, zal het vinden. Wie u opneemt, neemt mij op. En wie mij opneemt, neemt hem op die mij gezonden heeft. Wie een profeet opneemt, omdat het een profeet is, zal ook het loon van een profeet ontvangen. En wie een deugdzaam mens opneemt, omdat het een deugdzaam mens is, zal ook het loon van een deugdzame ontvangen. En wie een van deze kleinen, al was het maar een beker koud water geeft, omdat hij mijn leerling is, voorwaar ik zeg u, zijn loon zal hem zeker niet ontgaan. Toen Jezus zijn lessen aan zijn 12 leerlingen had geëindigd, vertrok hij vandaar om te onderrichten en te prediken in hun steden. Tot zover de woorden uit het heilig evangelie. Het is belangrijk om te weten, broeders en zusters, dat Jezus zich vandaag in het evangelie richt tot zijn leerlingen. Hij spreekt dus niet tot het grote publiek. Maar de leerlingen, die weten iets meer. Zij komen iets meer in de intimiteit met Jezus. Zij mogen Jezus Christus iets beter begrijpen. En daarom gebruikt Jezus vandaag iets hardere woorden. Denk niet dat ik vrede ben komen brengen op aarde. Het grote publiek dacht waarschijnlijk dat Jezus de persoon was die vrede kwam brengen, die ook de volledige politieke onrust van de tijd ging overhoop helpen om te verbeteren. Maar dat was niet het geval. Jezus was niet gekomen om het leven hier op aarde daarom te verbeteren, maar hij is wel gekomen om het leven hier op aarde zinvol te maken als men het oriënteert naar het eeuwige leven. En daarom zegt Jezus wel degelijk en duidelijk tot zijn leerlingen, opdat zij hem goed zouden begrijpen: denk niet dat ik vrede ben komen brengen. En Jezus voegt er zelfs iets aan toe, nog harder. Ik ben geen vrede komen brengen, maar het zwaard. Jezus is gekomen om een strijd te leveren. Natuurlijk is dit wederom geen wereldse strijd. Geen strijd tussen volkeren of oorlog, maar een geestelijke strijd. En het is die geestelijke strijd die ook wij vandaag nog altijd moeten ondergaan. Een strijd tussen goed en kwaad. Een strijd tussen het opnemen van het kruis of niet. Een strijd dat ook een keuze is. Wie zetten wij op de eerste plaats? Hechten wij ons aan deze wereld of hechten we ons aan God? Wie vader of moeder meer bemint dan mij, zegt Jezus, is mij niet waardig. Wij moeten Jezus dus op de eerste plaats zetten. En dat vraagt soms een kruis. Wie zijn kruis niet opneemt en mij volgt, is mij niet waardig. Vanuit de liefde tot de naaste spreekt Jezus onmiddellijk over het kruis. Ja, ware liefde vraagt soms moedige keuzes. Ware liefde vraagt een keuze soms met een kruis. En een kruis dat ons wel zal leiden tot God. Want vergeet niet wat Jezus hier zegt. Wie zijn leven vindt, zal het verliezen. En zo zijn er velen die hier in dit leven hier op aarde eigenlijk dit leven willen vinden en daar genoegzaamheid in vinden. Maar Jezus zegt nee, kijk verder. Leef voor het hogere. Leef voor het meest belangrijke. Leef voor het essentiële. En dus leef voor mij, voor Jezus Christus. En wie zijn leven verliest om mijnentwil, zal het vinden. Het ware leven wordt enkel gevonden in Jezus, in de moedige keuzes die we moeten maken en in het kruis. Maar een kruis dat wel zal uitmonden in de verrijzenis. En dit zijn de lessen die Jezus aan de 12 leerlingen zal geven. Daarna gaat hij naar de steden om te onderrichten en te prediken. Hetgeen dat Jezus aan zijn leerlingen heeft gegeven, wel, dat zal hij ook aan het publiek verkondigen. Misschien met andere woorden, soms zachtere woorden, niet altijd. Maar hij vraagt wel van zijn leerlingen om ook die onderrichten verder te zetten. Laten we, broeders en zusters, vandaag ons, zeg maar, onderwerpen aan Jezus. Laten we hem ontmoeten op het altaar en zo dadelijk ook in ons hart, opdat hij in ons leven het verschil kan maken. Laten we volledig voor hem kiezen. Jezus op de eerste plaats zetten, opdat we waarlijk leerlingen kunnen worden van Jezus Christus en hem volgen, nu reeds uitkijkend naar de verrijzenis, het eeuwige leven.

Gezegend zijt gij, God, Heer van al wat leeft. Uit uw milde hand hebben wij het brood ontvangen. Aan u dragen we op de vrucht van de aarde, het werk van onze handen. Maak het voor ons tot brood van eeuwig leven. Gezegend zijt gij, God, in alle eeuwen. Water en wijn worden één. Gij deelt ons mens zijn en neemt ons op in uw goddelijk leven. Gezegend zijt gij, God, Heer van al wat leeft. Uit uw milde hand hebben we de beker ontvangen. Aan u dragen we op de vrucht van de wijngaard, het werk van onze handen. Maak het voor ons tot bron van eeuwig leven. Gezegend zijt gij, God, in alle eeuwen.

0: Bid dan, broeders en zusters, dat mijn en uw offer aanvaard kan worden door God, de Almachtige Vader. Heer, zie naar de gaven van de kerk, die met aandrang tot u bidt. Geef aan de gelovigen die ze zullen ontvangen de genade van een heilig leven. Door Christus onze Heer.
1: Amen.
0: De Heer zij met u. Verheft uw hart. Brengen wij dank aan de Heer onze God. Heilige Vader, machtige eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil en genezing te vinden, zullen wij u danken altijd en overal. Door uw veelgeliefde Zoon hebt gij de mens geschapen en hem in uw barmhartigheid geroepen tot een nieuw bestaan. Terecht moet u daarom de hele schepping dienen en zullen u prijzen allen die verlost zijn, om samen met de heiligen een loflied tot u aan te heffen en vol vreugde met de engelen te verkondigen. Heilig, heilig, heilig, de Heer, de God der hemelse machten, vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid. Hosanna in den hoge. Gezegend hij die komt in de naam des Heren. Hosanna in den hoge. God onze Vader, wij danken u met heel ons hart. Want gij hebt ons tot leven geroepen. Gij hebt ons bestemd voor het geluk. In Jezus uw Zoon, onze Heer, in hem zien wij uw goedheid en uw wil om ons allen te redden. Hij is het verlossende woord, uw helpende hand. Nooit willen wij vergeten hoe hij één werd met ons in lijden en dood. Onze last maakte hij tot de zijne, zijn trouw werd de onze. Blijvend zijn wij u dank verschuldigd om hem. God onze Vader, wij vragen u, zend over dit brood en deze wijn de kracht van uw Heilige Geest, dat zij voor ons het lichaam en bloed worden van uw veelgeliefde Zoon, Jezus Christus. Toen het paasfeest op handen was, kwam zijn uur. Hij had de zijnen in de wereld bemind. Nu gaf hij hun een bewijs van zijn liefde tot het uiterste toe. In het bewustzijn dat hij van u was uitgegaan en naar u terugkeerde, heeft hij het brood in zijn handen genomen en zijn ogen opgeslagen naar u, God, zijn almachtige Vader. De zegen uitgesproken, het brood gebroken en aan zijn leerlingen gegeven met de woorden: neemt en eet hiervan gij allen, want dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt.

Zo nam hij ook toen zij gegeten hadden de beker in zijn handen. Hij sprak de zegen en het dankgebed, reikte hem over aan zijn leerlingen en zei: neemt deze beker en drinkt hier allen uit. Want dit is de beker van het nieuwe, altijd durende verbond. Dit is mijn bloed, dat voor u en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonden. Blijft dit doen om mij te gedenken.

0: verkondigen wij het mysterie van het geloof. Heer Jezus, wij verkondigen uw dood. En wij belijden tot gij wederkeert dat gij verrezen zijt. Trouw aan dit woord, Vader, gedenken wij Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer. Zijn overgave in lijden en dood. De overwinning van zijn verrijzenis en de glorie van zijn hemelvaart. Wij bieden u deze gaven aan, het levende brood en de heilzame beker, terwijl wij vol vertrouwen uitzien naar zijn komst in heerlijkheid. Zend nu, Vader, de trooster en helper in ons midden, uw Heilige Geest. Wek de gezindheid van Jezus Christus in ons hart. Sterk ons vertrouwen, verruim onze liefde, raak ons met het vuur van uw geest en breng ons elkaar nabij. Vrijmoedig in deze geest bidden wij, Vader, voor uw heilige kerk. Bescherm haar en leid haar. Geef haar vrede en eenheid over de hele wereld. Geef wijsheid en kracht aan paus Leo, aan onze bisschop Luc, Koen zijn hullebisschop en aan allen die je als herders in uw kerk hebt aangesteld. Gedenk in uw goedheid ook degenen die een bijzondere plaats innemen in ons hart en vergeet niet hen die door de dood van ons zijn heen gegaan. Samen met heel uw volk, met de maagd Maria, de moeder van de Heer, met de heilige Jozef, haar bruidegom, met de apostelen, martelaren, de heilige Hendrikus en al uw heiligen, samen ook met allen ter wereld die op u hun vertrouwen hebben gesteld, vragen wij om uw barmhartigheid, erkennen wij uw grootheid en brengen wij u onze dank door Jezus, uw Zoon, onze Heer. Door hem en met hem en in hem zal uw naam geprezen zijn, Heer onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de Heilige Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid. Amen. Aangespoord door het gebod van de Heer en door zijn goddelijke woord onderricht, durven wij zeggen: Onze Vader, in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Verlos ons, Heer, van alle kwaad. Geef vrede in onze dagen, dat wij gesteund door uw barmhartigheid vrij mogen zijn van zonde en beveiligd tegen alle onrust, hoopvol wachtend op de komst van Jezus Messias, uw Zoon. Heer Jezus Christus, gij hebt aan uw apostelen gezegd: vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Let niet op onze zonde, maar op het geloof van uw kerk. Vervul uw belofte, geef vrede in uw naam en maak ons één. Gij die leeft in eeuwigheid.
1: Amen.
0: En de vrede des Heren zij altijd met u.
1: Amen.
0: Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld. Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld. Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld.

Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd des Heren. Zie het Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld. Heer, ik ben niet waardig dat gij tot mij komt, maar spreek en ik zal gezond worden.

0: Dit zegt de Heer. Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, blijft in mij en ik in hem.
1: En bidden we dan nu, beste luisteraars van Radio Maria, een gebed voor de geestelijke communie. Heer Jezus Christus, wij kunnen u nu niet ontvangen in uw sacramentele aanwezigheid. Wij smeken u om geestelijk in onze ziel en ons hart te komen, opdat wij zouden verrijkt worden door uw goddelijke genade. Jezus, kom en leef in ons. Geef aan onze ziel een waar en levend geloof, een diep vertrouwen, een oprechte nederigheid, door ons volgens uw goddelijke wil te laten leiden. Wij danken u, Heer, voor uw zegeningen en genaden die u ons schenkt door deze geestelijke communie. Amen.

0: En laat ons nog bidden. Heer, we hebben uw goddelijke gaven ontvangen. Wij vragen dat wij telkens als wij samenkomen voor de viering van dit mysterie meer ontvankelijk worden voor het werk van de verlossing door Christus onze Heer. De Heer zij met u. En zegene u allen, de Almachtige God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: En gaat nu allen heen in vrede. Wees gegroet, Maria.
1: Vol van genade.

beste luisteraars van Radio Maria. Welkom bij het programma Catechismus. Een overweging bij de geloofsschat van de kerk.

0: Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Catechismus. Vandaag luisteren wij opnieuw naar eerwaarde heer Pierre François in deze catechese-reeks over de 10 geboden.
1: We gaan het hebben over de plichten van de leden van het gezin. Afzonderlijk, we gaan eerst spreken over die van de kinderen en dan die van de ouders. De plichten van de kinderen ten opzichte van hun ouders, of in het algemeen, elke vorm van gezag. We moeten weten dat het vaderschap van God de oorsprong is van het menselijke vaderschap. Daarop steunt de eer die de mens aan zijn ouders verschuldigd is. De eerbied zowel van de minderjarige als van de volwassene kinderen voor hun vader en moeder wordt gevoed door de natuurlijke eerbied die ontstaat door de band die hen verenigt. En het goddelijk gebod vraagt dat we daar genegenheid in zouden steken. Het respect voor de ouders, dat men soms technisch noemde kinderlijke pieteit, dat komt van de oorspronkelijke betekenis van het Latijnse woord pietas. Pietas betekent tegenwoordig meer vroomheid. Maar in het begin was de pietas de deugd van de goede kinderen. En in de catechismus, de katholieke kerk heeft hem beslist die filiale pietas te vertalen met kinderlijke pieteit. Zij is gegrondvest op de erkentelijkheid voor hen die door de gave van het leven, door hun liefde en hun werk, de kinderen ter wereld hebben gebracht en hun de kans gegeven hebben om te groeien in gestalte, in wijsheid en genade. Het boek, een van de boeken van de wijsheid, zegt: eer uw vader met heel uw hart en vergeet de barensweden van uw moeder niet. Bedenk dat gij uw leven aan hen te danken hebt. En wat kunt gij teruggeven van wat zij u gegeven hebben? Het is onmogelijk onze ouders terug te geven wat ze ons gegeven hebben. Dus het enige dat wij kunnen doen is het door te geven op onze beurt aan de mensen die na ons zullen komen. Uiteraard moeten we spreken over een bepaalde deugd en die de gehoorzaamheid, of een andere deugd die in de buurt komt, de volgzaamheid. In het boek der Spreuken lezen wij: neem de voorschriften van uw vader in acht, mijn zoon, en verwerp de lering van uw moeder niet. Zij zullen u leiden waar gij gaat, wordt een beetje verder gezegd. Zij waken over u waar gij ligt, en wordt gij wakker, dan spreken zij u toe. Of in een ander hoofdstuk van het boek der Spreuken: een wijze zoon laat zich door zijn vader vermanen, maar een spotter luistert niet naar verwijten. De kinderen moeten dus gehoorzamen aan hun ouders. Maar ja, als ze al een beetje ouder worden, moeten ze ook een beetje autonomie krijgen. Veel ouders zeggen: zolang dat je in ons huis woont, gelden deze en deze regels. En de kerk zegt dat ook een beetje. Ze zegt: zolang het kind in het huis van zijn ouders woont, moet het gehoorzamen aan elke vraag van de ouders. Wanneer die vraag gerechtvaardigd wordt door het welzijn van het kind of dat van het gezin. En zo zegt Paulus: kinderen, gehoorzaamt uw ouders in alles, want dit is de Heer welgevallig. De kinderen moeten dus ook gehoorzamen aan de redelijke voorschriften van hun opvoeders en van al diegenen waar de ouders hen hebben toevertrouwd. Ja, zelfs de scoutsleiders. Maar, en dat is interessant, om altijd de dingen terug te plaatsen in een breder perspectief. Indien een kind in geweten overtuigd is dat het zedelijk slecht is aan een bepaald bevel te gehoorzamen, mag het dit niet uitvoeren. Het gebeurt soms dat een kind echt in geweten denkt dat hij bijvoorbeeld een roeping heeft en dat de ouders dat zouden willen verbieden. In dat geval is het kind gehouden in geweten zijn roeping te volgen. Laat ons het maar wijs doen en onnodige confrontaties en geweld te vermijden, maar de ouders moeten beseffen dat hun gezag op de kinderen op zijn beurt onderworpen is aan het gezag van God. Wanneer kinderen volwassen worden, moeten ze hun ouders blijven eerbiedigen. Ze zullen tegemoet komen aan hun wensen, ze zullen graag om raad vragen en hun terechte vermaningen aanvaarden. Ja, dat zegt de catechisme van de katholieke kerk hoor. Wanneer de kinderen stilaan zelfstandig worden, houdt de verplichtingen hun ouders te gehoorzamen wel in zekere mate op, maar niet het respect dat ze blijven verschuldigd zijn. Dat vindt immers een oorsprong in de vrees van God, die een van de gaven van de Heilige Geest is. Het vierde gebod herinnert ook de volwassen geworden kinderen aan hun verantwoordelijkheid tegenover hun ouders. In de mate van het mogelijke moeten zij hen materiële en morele hulp bieden wanneer ze op leeftijd gekomen zijn en in periodes van ziekte, eenzaamheid of moedeloosheid. Jezus herinnert ons aan die plicht van erkentelijkheid. Hier hebben we twee lange citaten uit het Oude Testament,

Eer bewijst zal lang leven en wie luistert naar de Heer zal zijn moeder aanzien geven. Hoofdstuk 3, versen 2 tot 6. En een beetje verder in hetzelfde hoofdstuk. Zoon, verzorg uw vader als hij oud is en doe hem geen verdriet zolang hij leeft. Ook al is zijn verstand verzwakt, gij moet het hem niet kwalijk nemen en hem niet verachten. Gij die nog al uw krachten hebt. En verder, hij die zijn vader in de steek laat, staat gelijk met een godslasteraar. En wie zijn moeder treiter, is door de Heer vervloekt. Laat ons even spreken over de relaties tussen broers en zussen. De kinderlijke eerbied bevordert de harmonie van het hele gezinsleven. En of dus ook invloed tussen broers en zusters onderling. Dan is er nog een bepaalde erkentelijkheid die de christenen moeten beleven ten opzichte van hen die hun het geloof hebben doorgegeven. Dat kunnen ouders zijn of andere familieleden, grootouders, zielzorgers, catechisten of andere leraren of zelfs vrienden. Laat ons dus dankbaar zijn voor al de mensen die ons geholpen hebben te groeien. Ik denk dat nu het moment gekomen is, en zo doet de catechisme van de katholieke kerk dat ook, om te spreken over de plichten van de ouders ten opzichte van de kinderen. Wel, de vruchtbaarheid van de echte liefde mag zich niet enkel beperken tot het verwekken, het ter wereld brengen van kinderen. Het moet zich uitstrekken tot hun opvoeding, hun zedelijke en geestelijke vorming. De rol van de ouders is zo belangrijk in de opvoeding dat ze haast onmogelijk vervangen kan worden, zegt een document van de kerk. Het recht en de plicht van de ouders om hun kinderen op te voeden is onvervangbaar en onvervreemdbaar. Ouders moeten dus hun kinderen zien als kinderen van God en hen eerbiedigen als menselijke personen. Kinderen zijn geen object. Kinderen zijn geen speelgoed van de ouders. Kinderen zijn geen knuffelbeertje. Ze zijn personen met hun waardigheid. Daarom is het goed dat de ouders ook beseffen dat zij geen eigenaar zijn van de kinderen, maar dat ze moeten gehoorzamen aan de wil van de Hemelse Vader. En dan dat doorgeven aan de kinderen. Het is belangrijk te weten dat de ouders de eerste verantwoordelijke zijn voor de opvoeding van hun kinderen. Dat is soms moeilijk in harde familiale situaties om dat te beleven, maar men mag zijn geweten niet sussen door te zeggen: mijn kinderen gaan naar een katholieke school. Mijn kinderen gaan naar een goede jeugdbeweging. Het zijn de ouders die de eerste verantwoordelijke zijn en ze mogen, al laten ze zich helpen door andere mensen, hun verantwoordelijkheid niet afgooien op die anderen, ze blijven die bewaren. De eerste plicht van de ouders is ervoor te zorgen dat hun huis meer dan een huis wordt, dat wordt een thuis. Waar de mensen zich goed voelen, waar teerderheid is, vergevensgezindheid, eerbied,

In gezin moeten ook de deugden worden voorgeliefd, want het gezin is een school van deugden. Bijvoorbeeld moeten we de kinderen aanleren om met zelfverloochening te leven. Gezond verstand, zelfbeheersing. Dat komt niet vanzelf. Hè? Men moet de kinderen echt die dingen aanleren. En dat vraagt inspanning van de opvoeders en meer bepaald van de ouders. De ouders moeten ook hun kinderen leren de natuurlijke, fysieke en instinctieve strevingen ondergeschikt te maken aan de innerlijke en de spirituele waarden. Kinderen moeten leren nadenken en zichzelf beheersen. Het is een beetje vreemd, maar de Heilige Schrift durft het volgende zeggen: wie zijn zoon lief heeft, moet hem slagen blijven toedienen. Wie zijn zoon goed opvoedt, zal er wel bij varen. Ik weet van bepaalde heiligen dat ze zeggen dat het beter is de kinderen geen slagen te geven, maar dat betekent gewoon dat men de kinderen in een bepaalde, binnen bepaalde grenzen moet houden. En dat zal misschien overkomen als slagen, al is het maar geestelijk. Maar dus men moet niet bang zijn om bepaalde tucht op te leggen aan de kinderen. De brief aan de Efeziërs laat ons zien dat Paulus zegt dat de mensen ook met een zekere matigheid hun gezag moeten uitoefenen. Gij vaders, zegt Paulus, verbittert uw kinderen niet, maar voed ze op met christelijke tucht en vermaning. Verbittert uw kinderen niet. Te veel gezag kan ook leiden tot een soort houding van kleingeestig te worden van de kinderen, dat ze niks meer durven doen, want alles wat ze doen veroorzaakt een straf en dat zou ze kunnen blokkeren. En dat is ook niet goed in de christelijke pedagogie. Het huisgezin is een natuurlijk milieu om ook aan jonge mensen solidariteit en sociale verantwoordelijkheden bij te brengen. Hoeveel kinderen hebben niet geleerd van hun ouders hoe men kan zorgen voor zieke mensen, oudere mensen, mensen die in sociale moeilijkheden zaten enzovoort. De mensen die trouwen hebben bovendien, dankzij de genade van het sacrament van het huwelijk, een bepaalde genade gekregen om bijvoorbeeld aan hun kinderen de blijde boodschap mee te delen. Daar moeten de ouders ook blij zijn met hun geloof. Want de kinderen nemen alles op van hun ouders. Het mooiste cadeau dat een echtpaar dat trouwt kan maken voor hun toekomstige kinderen, dat is zelf blij hun geloof believen. Want zodoende gaan de kinderen vanaf hun prille jeugd kunnen deelnemen aan het kerkelijk leven, aan levensgewoonten en deugden die zelfs de affectiviteit van de kinderen kunnen helpen ontwikkelen op een evenwichtige manier. De geloofsopvoeding door de ouders moet beginnen vanaf de eerste levensjaren. En dit gebeurt al wanneer de leden van het gezin elkaar helpen om te groeien in het geloof door het getuigenis van hun christelijke levenswandel in overeenstemming met het evangelie. De ouders hebben als taak hun kinderen te leren bidden en hen te helpen hun roeping als kinderen van God te ontdekken. Natuurlijk speelt de parochie daar een grote rol in, want dit is de plaats waar de Eucharistie gevierd wordt. En het is ook het hart van het liturgisch leven voor de christelijke gezinnen. Het is daar waar de kinderen gedoopt worden en alle sacramenten ontvangen. Het is ook de plaats waar ze catechese zullen krijgen. Maar het moet beginnen thuis. En dan zal die parochiale catechese ook beter kunnen functioneren. Men weet dat het huwelijk een weg van heiligheid is. Wel, kinderen dragen bij tot de heiliging van hun ouders. Want ouders zijn geholpen dankzij de taken en de affectieve banden die ze hebben met hun kinderen, de taken van de opvoeding,
Ze krijgen een kans om op een bijzonder edelmoedige manier hun overgave te beleven. Het is ongelooflijk te zien hoeveel offergeest bepaalde ouders kunnen opbrengen voor hun kinderen. Wel, dat is een deel van hun heiliging. Gedurende de kinderjaren komen de eerbied en de genegenheid van de ouders vooral tot uitdrukking in de zorg en de aandacht die ze aan hun kinderen besteden, namelijk door te voorzien in hun lichamelijke en geestelijke behoeften. Bepaalde tijdgenoten van ons zien veel te veel het eerste, de lichamelijke behoefte. Ah, mijn kind moet gezond zijn, alles hebben op materieel gebied. Maar we vergeten ook dat die kinderen geestelijke behoeften hebben. Daarom moeten ze streven naar een ontwikkeling van de kinderen op alle gebieden, lichamelijk en geestelijk. Omdat de ouders de eerste verantwoordelijke zijn voor de opvoeding van hun kinderen, hebben ze ook het recht voor hen een school te kiezen, die beantwoordt aan hun eigen overtuiging. Dit is een fundamenteel recht. Daarom is het niet te begrijpen dat er bepaalde wetten ontstaan in bepaalde landen waarin de keuze van de school mede bepaald wordt door de overheid. Het is voor de sociale leer van de kerk onaanvaardbaar. Er zijn misschien praktische argumenten die daarom vragen, maar het gaat tegen die fundamentele vrijheid van de ouders om de school te kiezen voor hun kinderen die beantwoord aan hun eigen overtuiging. Wanneer de kinderen volwassen worden, moeten ze stilaan het recht uitoefenen en de plicht om zich innemen om zelf een beroep en levensstand te kiezen. Hoe goed ook de bedoelingen zijn van broers en zusjes en van ouders, het is niet aan hen om te kiezen met wie het kind later zal moeten trouwen. Dat wordt door de sociale leer van de kerk uitdrukkelijk gezegd en de catechisme van de katholieke kerk brengt dat duidelijk tot uiting. Dit lijkt evident, maar soms wil de familie zich een beetje mengen als het gaat over een roeping, als het gaat over andere minder klassieke keuzen. Dus men moet goed opletten dat de ouders zich moeten hoeden om hun kinderen niet onder druk te zetten bij de keuze van een beroep of van een levenspartner. Maar die plicht van terughoudendheid verbindt hun allerminste kinderen te helpen met weloverwogen raad, vooral wanneer ze de bedoeling hebben om een gezin te stichten. Ouders mogen wel zeggen, als je denkt een gezin te stichten met die persoon, denk aan dit en dit. Ze blijven vrij, maar de ouders moeten raad en mogen raad geven, uiteraard. Sommige mensen huwen niet omdat ze bijvoorbeeld de zorg voor hun ouders of voor hun broers of zussen op zich willen nemen. Ofwel, ze willen zich uitsluitend aan hun beroep wijden of andere achtenswaardige redenen. Wel, die mensen worden niet uitgesloten van het familieleven. Ze kunnen in grote mate bijdragen tot het welzijn van de menselijke gemeenschap. In het geval van bepaalde mensen die niet trouwen omwille van een goddelijke roeping, ook al blijven ze in de wereld en die een heel grote dienst bewijzen aan de kerk en de maatschappij en ook die familiale sfeer ook beleven, zij het op een andere manier dan een klassiek gezin, maar dat is, zoals de catechisme van de katholieke kerk zegt, achtenswaardig.

0: En zo zijn we aan het einde gekomen van deze catechese over de 10 geboden. Een volgende keer kunnen wij samen stilstaan bij een nieuw catechetisch thema. Van harte dank en nog een bijzonder fijne dag gewenst.
1: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.

Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma De Kerk Spreekt. Wij lezen u vandaag verder voor uit de brief Gratissimam Sane, of de brief aan de gezinnen, geschreven door de heilige paus Johannes Paulus II en gepubliceerd op 2 februari 1994. Dat was het jaar van het gezin. We waren ondertussen aangekomen bij het punt, het vierde gebod, eer uw vader en uw moeder. Het vierde van de 10 geboden heeft te maken met het gezin en de innerlijke eenheid daarvan. De solidariteit, zouden we kunnen zeggen. In de formulering van het gebod komt het gezin niet uitdrukkelijk voor. Toch is dit in feite waar het werkelijk om gaat. Om de gemeenschap tussen de generaties duidelijk te maken, kon de goddelijke wetgever geen toepasselijker woord vinden dan dit. Eer. Een verwijzing naar het boek Exodus, hoofdstuk 20, vers 12. Dit is een andere manier om uit te drukken wat het gezin is. Deze formulering hemelt het gezin niet kunstmatig op, maar beklemtoont de eigenheid ervan en de rechten die daaruit voortvloeien. Het gezin is een gemeenschap met bijzonder intense interpersoonlijke betrekkingen. Tussen de echtgenoten, tussen ouders en kinderen, tussen generaties. Het is een gemeenschap die op een speciale wijze veilig gesteld moet worden. En God kan geen betere veiligstelling bedenken dan deze. Eer. Eer uw vader en uw moeder. Dan zult gij lang leven op de grond die de Heer uw God u schenkt. Dit gebod komt onmiddellijk na de 3 fundamentele geboden die betrekking hebben op de verhouding van individuen en het volk van Israël met God. Shema Israël. Luister Israël. De Heer is onze God. De Heer alleen. In het boek Deuteronomium, hoofdstuk 6, vers 4. Gij zult geen andere goden hebben ten koste van mij. Het boek Exodus, hoofdstuk 20, vers 3. En dit is het eerste en voornaamste gebod. God liefhebben boven alles. Gij moet God liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met al uw krachten. We horen dat zowel weer klinken in het boek Deuteronomium, hoofdstuk 6, vers 5, als in het Heilige Evangelie volgens Matteüs, hoofdstuk 22, vers 37. Het is betekenisvol dat het vierde gebod juist in deze context is geplaatst. Eer uw vader en uw moeder, omdat zij voor u in zekere zin de Heer vertegenwoordigen. Zij zijn het die u het leven gegeven hebben, die u in het menselijk bestaan hebben binnengevoerd in een bepaald gezin, een bepaald volk, een bepaalde cultuur. Na God zijn ze uw eerste weldoeners. Ofschoon God alleen goed is, de goedheid zelf, delen ouders op een unieke wijze in deze verheven goedheid. Daarom dus, eer uw ouders. Er is hier een zekere analogie met de verering die men God verschuldigd is. Het vierde gebod is sterk verbonden met het gebod van de liefde. De band tussen eer en liefde is zeer nauw. Eer is in de wezenlijke kern verbonden
met de deugd van de rechtvaardigheid. Maar rechtvaardigheid kan niet volledig verklaard worden zonder een beroep te doen op de liefde. De liefde tot God en de liefde tot de naaste. En wie is er meer onze naaste dan de leden van ons eigen gezin, onze ouders en kinderen? Is het systeem van interpersoonlijke relaties, zoals het vierde gebod dat aangeeft, niet eenzijdig? Verplicht het ons alleen onze ouders te eren? Letterlijk genomen is dat zo. Maar indirect kunnen we ook spreken van de eer die ouders hun kinderen verschuldigd zijn. Eren betekent erkennen. We zouden het zo kunnen formuleren. Laat je leiden door de overtuigde erkenning van de persoon. In de eerste plaats van je vader en moeder. En daarna van de andere leden van je gezin. Eren veronderstelt wezenlijk een houding van onzelfzuchtigheid. Men zou kunnen zeggen dat het een oprechte gave van persoon aan persoon is. En in die zin valt eer samen met liefde. Als het vierde gebod gebiedt dat we eer moeten bewijzen aan onze vader en moeder, dan wordt die eis ook gesteld met het oog op het welzijn van het gezin. Juist daarom echter stelt het eisen aan de ouders zelf. Dit goddelijk voorschrift lijkt te zeggen: u, ouders, moet u zo gedragen dat u door uw levenswijze de eer en de liefde van uw kinderen verdient. Laat het goddelijk gebod dat u geëerd moet worden niet in een moreel vacuüm terechtkomen. Uiteindelijk hebben we het dan over wederzijdse eer. Het gebod eer uw vader en uw moeder zegt indirect tot de ouders eer uw zonen en uw dochters. Ze verdienen het omdat ze leven. Omdat ze zijn wie ze zijn. En dit geldt vanaf het eerste moment van hun conceptie. Door uitdrukking te geven aan de intieme banden die het gezin verenigen, benadrukt het vierde gebod de basis van de innerlijke eenheid. Het vierde gebod vervolgt: dan zult gij lang leven op de grond die de Heer uw God u schenkt. Het voegwoord dan zou de indruk kunnen wekken dat het om een bijna utilitaristische berekening gaat. Eer hen opdat je lang zult leven. Dit vermindert echter in geen geval de fundamentele betekenis van het gebod eer, dat van nature een houding van onzelfzuchtigheid oproept. Eren betekent nooit de voordelen berekenen. Anderzijds kan moeilijk ontkend worden dat een houding van wederzijds eren onder de leden van de gezinsgemeenschap ook zekere voordelen met zich meebrengt. Eren is zeker iets nuttigs, zoals ieder waarachtig goed nuttig is. Op de eerste plaats bereikt het gezin het goed van samen zijn. Dit is het goed van het huwelijk, vandaar de onontbindbaarheid en van de gezinsgemeenschap bij uitstek. En zou ook gedefinieerd kunnen worden als iets goeds voor het subject als zodanig. Evenals de persoon is ook het gezin een subject, aangezien het is opgebouwd uit personen die onderling verbonden door een sterke band van gemeenschap,
één enkelvoudig collectief subject vormen. Het gezin is zeker in hogere mate een subject dan welke andere sociale instelling ook. In hogere mate dan het volk of de staat, de samenleving en internationale organisaties. Deze gemeenschappen, in het bijzonder de volken, bezitten een eigen subjectiviteit in de mate waarin ze die ontvangen door personen en hun gezinnen. Zijn dit allemaal puur theoretische beschouwingen, geformuleerd met de bedoeling het gezin op te hemelen ten overstaan van de publieke opinie? Dat niet. Maar ze vormen een andere manier om tot uitdrukking te brengen wat het gezin is. En dat kan ook worden afgeleid uit het vierde gebod. Deze waarheid dient beklemtoond te worden en beter begrepen. Hierdoor wordt het belang van het vierde gebod voor het moderne systeem van de mensenrechten naar voren gehaald. Instellingen en wettelijke systemen bezigen juridische taal. Maar God zegt: eer. Alle mensenrechten zijn, als het erop aankomt, wankel en ondoeltreffend, als ze in hun grondslag het gebod te eren missen. Met andere woorden, als er geen erkenning is van het individu, om de eenvoudige reden dat hij een individu is. Dit individu. Rechten zonder meer zijn niet voldoende. Het is niet overdreven nog eens te herhalen dat het leven van volkeren, van staten en van internationale organisaties via het gezin loopt en gebaseerd is op het vierde van de 10 geboden. De eeuw waarin wij leven wordt ondanks de vele juridische verklaringen die zijn opgesteld nog steeds in hoge mate bedreigd door vervreemding. Dit is het gevolg van de vooronderstelling van de verlichting, dat een mens meer menselijk is als hij alleen maar menselijk is. Het is niet moeilijk te zien hoe onze tijd bedreigd wordt door vervreemding van alles wat op verschillende wijzen tot de volle rijkdom van de mens bijdraagt. En dit heeft invloed op het gezin. De bevestiging van de persoon is zonder meer in hoge mate een aangelegenheid van het gezin en daarmee van het vierde gebod. In Gods plan is het gezin op vele wijzen de eerste school waar men leert menselijk te zijn. Wees menselijk. Dit gebod wordt in het gezin doorgegeven. Menselijk als zoon of dochter van uw land, als staatsburger en, zouden we vandaag zeggen, als wereldburger. God die de mensheid het vierde gebod gaf, is welwillend ten opzichte van de mens, philanthropos, zoals de Grieken zeiden. De schepper van het heelal is de God van liefde en leven. Hij wil dat de mens leven bezit, en wel in overvloed, zoals Christus verkondigt, dat hij leven bezit in de eerste plaats dankzij het gezin. Naar het heilig evangelie volgens Johannes, hoofdstuk 10, vers 10. Het lijkt nu wel duidelijk geworden dat de beschaving van de liefde nauw verbonden is met het gezin. Voor veel mensen is de beschaving van de liefde echter nog steeds een zuivere utopie. Er zijn zelfs mensen die denken
dat liefde niet van iemand gevraagd kan worden en evenmin aan iemand opgelegd. Liefde moet een vrije keuze zijn die mensen al dan niet kunnen maken. Daar zit iets waars in. En toch is daar altijd het feit dat Jezus Christus ons het gebod van de liefde heeft nagelaten. Net zoals God ons op de berg Sinaï beval: eer uw vader en uw moeder. Dan is liefde dus geen utopie. Ze is aan de mensheid gegeven als een taak, die met behulp van de goddelijke genade moet worden uitgevoerd. De liefde wordt aan man en vrouw toevertrouwd in het sacrament van het huwelijk, als grondprincipe van hun plicht, en vormt zo de grondslag voor hun wederzijdse verantwoordelijkheid. Eerst als echtgenoten, daarna als vader en moeder. In de viering van het sacrament schenken bruid en bruidegom zich aan elkaar en ontvangt de een de ander ook, terwijl ze verklaren bereid te zijn kinderen te aanvaarden en op te voeden. Daarvan hangt de menselijke beschaving af, die alleen maar gedefinieerd kan worden als een beschaving van de liefde. Het gezin is uiting en bron van deze liefde. De primaire stroom van de beschaving van de liefde loopt via het gezin en vindt daar haar sociale grondslag. In de christelijke traditie hebben de kerkvaders het gezin een huiskerk genoemd. Een kleine kerk. Zo hebben ze naar de beschaving van de liefde verwezen als een mogelijke vorm van menselijk leven en samenleven. Samen zijn, als gezin, er voor elkaar zijn. Ruimte scheppen in een gemeenschap om iedere persoon als zodanig te erkennen. Om deze individuele persoon te erkennen. Soms gaat het om mensen met een lichamelijke of psychische handicap, waar de zogenaamde progressieve samenleving bij voorkeur van gevrijwaard wil zijn. Zelfs een gezin kan tenslotte op zo'n samenleving gaan lijken. Dat is het geval als een gezin zich haastig ontdoet van mensen die bejaard, invalide of ziek zijn. En dat gebeurt als men het geloof verloren heeft in God, voor wie allen levend zijn. En door wie allen geroepen worden tot de volheid van leven. Naar het Heilige Evangelie volgens Lucas, hoofdstuk 20, vers 38. Ja, de beschaving van de liefde is mogelijk. Het is geen utopie. Maar ze is enkel mogelijk als we een voortdurend beroep doen op de Vader naar wie alle vaderschap en moederschap op aarde is genoemd. Van wie ieder menselijk gezin uitgaat. Naar de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Efeze, hoofdstuk 3, versen 14 tot 15.

Opvoeding. Wat houdt het opvoeden van kinderen in? Bij het beantwoorden van deze vraag moet men twee fundamentele waarheden voor ogen houden. Ten eerste, dat de mens geroepen is in waarheid en liefde te leven. En ten tweede, dat iedereen vervulling vindt door de waarachtige zelfgave. Dit is waar zowel voor de opvoeder als voor degene die opgevoed wordt. Opvoeding is dus een uniek proces waarvoor de wederzijdse gemeenschap van personen van enorm belang is. De opvoeder is iemand die in geestelijke zin verwekt. Vanuit dit gezichtspunt kan het opvoeden van kinderen gezien worden als een echt apostolaat. Het is een levend communicatiemiddel dat niet alleen een diepgaande relatie schept tussen de opvoeder en degene die opgevoed wordt, maar hen ook beiden tot deelgenoten maakt in de waarheid en de liefde, dat uiteindelijke doel waartoe iedereen geroepen wordt door God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Vaderschap en moederschap veronderstellen het samenleven en de interactie van autonome subjecten. Dit is heel duidelijk in het geval van de moeder, als ze een nieuw menselijk wezen ontvangt. De eerste maanden die het kindje in de moederschoot aanwezig is, doen een bijzondere band ontstaan die op zich al een opvoedkundige betekenis heeft. Zelfs voor de geboorte geeft de moeder niet enkel vorm aan het lichaam van het kind, maar ook op indirecte wijze aan de hele persoonlijkheid van het kind. Ofschoon we spreken over een proces waarin de moeder allereerst invloed heeft op het kind, mogen we niet over het hoofd zien dat het ongeboren kind ook de moeder op unieke wijze beïnvloedt. Bij deze wederzijdse beïnvloeding, die aan de buitenwereld duidelijk zal worden na de geboorte van het kind, speelt de vader geen directe rol. Hij moet echter wel op verantwoordelijke wijze aandacht aan zijn vrouw schenken en haar steunen gedurende de gehele zwangerschap en indien mogelijk op het moment van de geboorte. Voor de beschaving van de liefde is het essentieel dat de echtgenoot erkent dat het moederschap van zijn vrouw een geschenk is. Dit is enorm belangrijk voor het hele opvoedingsproces. Er hangt veel af van zijn bereidheid om zijn aandeel op zich te nemen in dit eerste stadium van de gave van de menselijkheid en om als echtgenoot en vader betrokken te zijn bij het moederschap van zijn vrouw. Opvoeden is dus voor alles een wederzijdse offervaardigheid van de zijde van beide ouders. Samen delen ze hun eigen rijpe mens zijn.

Terecht vraagt de kerk dan ook, tijdens de huwelijksplechtigheid, bent u bereid kinderen als geschenk uit Gods hand te aanvaarden en hen in de geest van Christus en zijn kerk op te voeden? Bij het opvoeden van kinderen wordt de echtelijke liefde uitgedrukt in de vorm van echte ouderliefde. Het deelgenootschap van personen tot uitdrukking gebracht in de echtelijke liefde bij de aanvang van het gezin, wordt tot volmaaktheid en vervulling gebracht in de opvoeding van kinderen. Ieder individu, geboren en opgevoed in een gezin, vormt een potentiële schat die op verantwoorde wijze moet worden aanvaard, zodat deze niet vermindert of verloren gaat, maar juist mag groeien tot een steeds rijper mens zijn. Dit is ook een uitwisselingsproces, waarin de ouders, opvoeders, op hun beurt in zekere mate worden opgevoed. Terwijl ze hun eigen kinderen onderwijzen in menselijkheid, leren ze ook menselijkheid van hen. Dit alles maakt de organische structuur van het gezin heel duidelijk en ontsluiert de fundamentele betekenis van het vierde gebod. Bij het grootbrengen van kinderen ontwikkelt zich het wij van de ouders, van man en vrouw, tot het wij van het gezin, dat geënt is op vroegere generaties en openstaat voor geleidelijke uitbreiding. In dit opzicht spelen zowel grootouders als kleinkinderen ieder hun eigen individuele rol. Als het waar is dat ouders door leven te schenken delen in Gods scheppend werk, dan is het ook waar dat zij, wanneer zij hun kinderen opvoeden, eveneens deelnemen aan zijn vaderlijke en tegelijk moederlijke onderrichting. Volgens Sint Paulus is Gods vaderschap het oermodel van alle vader- en moederschap in het universum. Dat horen we weer klinken in de brief aan de Efeziërs, hoofdstuk 3, versen 14 tot 15. En van het menselijk vader- en moederschap in het bijzonder. Wij zijn volledig geïnstrueerd in Gods eigen wijze van onderricht door het eeuwige woord van de Vader, die, door zelf mens te worden, aan de mens de authentieke en integrale grootheid van zijn mens zijn, dat wil zeggen zijn kind van God zijn, heeft geopenbaard. Op deze wijze openbaarde hij ook de ware betekenis van de menselijke opvoeding. Door Christus wordt alle opvoeding, zowel in het gezin als daarbuiten, deelname aan Gods eigen heilspedagogie, die gericht is op individuen en gezinnen en haar hoogtepunt bereikt in het paasmysterie van de dood en verrijzenis van de Heer. Het hart van onze verlossing is het uitgangspunt van ieder proces van christelijke opvoeding, die tegelijkertijd altijd een opvoeding tot volledige menselijkheid is. Ouders zijn de eerste en voornaamste opvoeders van hun eigen kinderen. En ze hebben een fundamentele bevoegdheid op dit terrein. Ze zijn opvoeders omdat ze ouders zijn. Ze delen hun opvoedkundige zending met andere individuen of instellingen, zoals de kerk en de staat. Maar de zending tot opvoeden moet altijd worden uitgevoerd onder correcte toepassing van het subsidiariteitsbeginsel.

Dit houdt de wettigheid en zelfs de noodzaak in van het verlenen van assistentie aan ouders. Maar vindt een wezenlijke en absolute grens in hun primaire rechten en feitelijke capaciteiten. Het subsidiariteitsbeginsel staat dus in dienst van de ouderliefde en komt tegemoet aan het welzijn van de gezinseenheid. Want ouders zijn op zichzelf niet in staat te voldoen aan alle eisen die het gehele proces van de opvoeding stelt. Dit geldt in het bijzonder voor de scholing van de kinderen en voor het hele gamma van socialisatie. Zo vult subsidiariteit de liefde van vader en moeder aan en bevestigt de fundamentele aard ervan. Omdat alle andere deelnemers aan het proces van de opvoeding hun taken in deze enkel maar kunnen uitvoeren in naam van de ouders, met hun toestemming en tot op zekere hoogte met hun machtiging. Het proces van de opvoeding mondt tenslotte uit in de fase van zelfopvoeding. En die komt als het individu na een passend niveau van geestelijke en lichamelijke rijpheid te hebben bereikt, begint zichzelf op te voeden. Te zijner tijd gaat de zelfopvoeding, blijvend geworteld in het opvoedingsproces, verder voortbouwen op de resultaten die daar bereikt zijn. Opgroeiende jongeren worden blootgesteld aan nieuwe mensen en nieuwe omgevingen, vooral leraren en klasgenoten die invloed op hun leven uitoefenen. Een invloed die zowel gunstig als ongunstig kan zijn. In dit stadium distantieert een jongere zich enigszins van de opvoeding die hij in het gezin ontvangen heeft en neemt daarbij soms een kritische houding aan ten opzichte van zijn ouders. Toch wordt het proces van zelfopvoeding altijd gekenmerkt door de opvoedkundige invloed van het gezin en de school op kinderen en jongeren. Zelfs als ze volwassen worden en hun eigen weg gaan, blijven jonge mensen nauw verbonden met hun existentiële wortels. Tegen deze achtergrond krijgen we op een nieuwe manier zicht op de betekenis van het vierde gebod. Eer uw vader en uw moeder. En dit is nauw verbonden met het hele proces van opvoeding. Ouderschap, het eerste en fundamentele gegeven in het geschenk van het mens zijn, opent voor zowel ouders als kinderen nieuwe en diepgaande perspectieven. Baren naar het vlees betekent het in gang zetten van een tweede geboorte, die geleidelijk en ingewikkeld is en die het hele opvoedingsproces voortduurt. Het vierde gebod roept kinderen op hun vader en moeder te eren. Maar, zoals we eerder al gezien hebben, legt datzelfde gebod ouders een soort corresponderende of symmetrische plicht op. Ouders zijn ook geroepen hun kinderen te eren, of ze nu jong zijn of oud. Deze houding van de ouders is gedurende de hele opvoeding noodzakelijk, zeker ook als de kinderen onderwijs volgen. Het beginsel van eerbewijzen, de erkenning en het respect die de mens toekomen, juist omdat hij mens is, is de grondvoorwaarde voor ieder authentiek opvoedkundig proces. In de sfeer van de opvoeding heeft de kerk een specifieke rol te vervullen. In het licht van de traditie en de leer van het concilie kan men zeggen dat aan de kerk niet enkel de godsdienstige
en morele vorming van de persoon wordt toevertrouwd, maar dat het hele proces van iemands opvoeding samen met de kerk wordt bevorderd. Het gezin is geroepen de opvoedkundige taak uit te voeren in de kerk en zo in haar leven en zending te delen. De kerk wil haar opvoedkundige zending bovenal gestalte geven door gezinnen die in staat gesteld worden deze taak op zich te nemen, dankzij het sacrament van het huwelijk, door de genade van staat die daaruit volgt en het specifieke charisma dat eigen is aan de gehele gezinsgemeenschap. Een terrein waar het gezin zeker een onvervangbare rol heeft, is dat van de godsdienstige opvoeding, wat het gezin in staat stelt te groeien als huiskerk. Ook wanneer ouders hun verantwoordelijkheid in deze toevertrouwen aan kerkelijke instellingen of aan scholen met religieuze leerkrachten, dan moet hun opvoedende aanwezigheid toch nog steeds standvastig en actief blijven. Godsdienstige opvoeding en kindercatechese maken het gezin tot een waar subject van evangelisatie en apostolaat binnen de kerk. We spreken hier over een recht dat intrinsiek verbonden is met het beginsel van godsdienstvrijheid. Gezinnen, en in het bijzonder ouders, moeten van de burgerlijke overheid de vrijheid hebben voor hun kinderen een bepaald soort godsdienstige en zedelijke opvoeding te kiezen, die overeenkomt met hun eigen overtuiging. In de context van de opvoeding moet de nodige aandacht worden besteed aan het wezenlijke vraagstuk van de levenskeuze, en hier in het bijzonder de voorbereiding op het huwelijk. De kerk heeft zich veel moeite getroost om de huwelijksvoorbereiding te bevorderen. Bijvoorbeeld door het aanbieden van cursussen voor verloofde paren. Dit alles is de moeite waard en ook noodzakelijk. Maar men mag niet vergeten dat de voorbereiding op het toekomstige leven als echtpaar bovenal de taak van het gezin is. Zeker, alleen geestelijk rijpe gezinnen kunnen die verantwoordelijkheid naar behoren op zich nemen. Vandaar dat we moeten wijzen op de noodzaak voor een speciale solidariteit onder de gezinnen. Deze kan op verschillende wijzen in praktijk worden gebracht, bijvoorbeeld door verenigingen van gezinnen voor gezinnen. De instelling van het gezin wordt versterkt door zulke uitingen van solidariteit, die niet alleen individuen, maar ook gemeenschappen samenbrengen, waarbij men op zich neemt samen te bidden en samen te zoeken naar het antwoord op de wezenlijke levensvragen. Is dat geen buitengewoon kostbare uiting van wederzijds gezinsapostolaat? Het is belangrijk dat gezinnen proberen onderlinge banden te doen ontstaan. Dat geeft hun de gelegenheid elkaar te helpen bij het opvoeden. Ouders voeden andere ouders op. En kinderen andere kinderen. Zo wordt een bijzondere traditie van opvoeding in het leven geroepen, die haar kracht ontleent aan de aard van de huiskerk, eigen aan het gezin. Het evangelie van de liefde is de onuitputtelijke bron van al wat het menselijk gezin als deelgenootschap van personen voedt. Als rijpe vrucht van de wederzijdse zelfgave van de ouders, vindt het hele opvoedingsproces zijn steun en definitieve betekenis in de liefde. Door de inspanningen, verdrietigheden en teleurstellingen die met de opvoeding van iedere persoon gepaard gaan,
wordt de liefde steeds op de proef gesteld. Om die beproeving te doorstaan, is een bron van geestelijk kracht noodzakelijk. En die vindt men enkel in hem die lief heeft tot het uiterste toe. Een verwijzing naar het Heilig Evangelie volgens Johannes, hoofdstuk 13, vers 1. Opvoeding maakt dus volledig deel uit van de beschaving van de liefde. Opvoeding is afhankelijk van de beschaving van de liefde en draagt in hoge mate bij tot de uitbouw ervan. De kerk bidt tijdens het jaar van het gezin met volharding en vertrouwen voor de opvoeding van de mens, opdat gezinnen moedig, vertrouwvol en hoopvol volharden in hun opvoedkundige taak, ondanks het feit dat de moeilijkheden soms onoverkomelijk lijken. De kerk bidt dat de krachten van de beschaving van de liefde, die hun bron hebben in de liefde van God, zullen zegevieren. Dit zijn de krachten die de kerk onophoudelijk aanwendt voor het welzijn van de gehele menselijke familie.

Gezin en maatschappij. Het gezin is een gemeenschap van personen en de kleinste sociale eenheid. Als zodanig is het een fundamentele instelling voor het leven van iedere samenleving. Wat verwacht het gezin als instelling van de samenleving? Op de eerste plaats erkenning van zijn identiteit en aanvaarding van zijn status als subject in die samenleving. Deze sociale subjectiviteit hangt samen met de eigen identiteit van huwelijk en gezin. Het huwelijk, dat het gezin als instelling schraagt, komt tot stand door het verbond waardoor man en vrouw met elkaar een algehele levensgemeenschap vormen, die uit haar natuurlijke aard gericht is op het welzijn van de echtgenoten en op het voortbrengen en opvoeden van kinderen. Enkel zo'n verbintenis kan als huwelijk in de samenleving worden erkend en goedgekeurd. Andere interpersoonlijke relaties die niet voldoen aan deze genoemde voorwaarden, kunnen niet erkend worden, in weerwil van zekere groeiende tendensen die een ernstige bedreiging vormen voor de toekomst van het gezin en van de samenleving zelf. Geen enkele menselijke samenleving kan zich veroorloven overdreven tolerant te zijn waar het fundamentele kwesties met betrekking tot huwelijk en gezin betreft. Overdreven morele tolerantie moet de authentieke vereisten van vrede en gemeenschap onder de mensen wel schaden. Het is dus zeer begrijpelijk dat de kerk de identiteit van het gezin krachtig verdedigt en verantwoordelijke individuen en instellingen, niet op de laatste plaats politieke leiders en internationale organisaties, aanmoedigt niet te zwichten voor de bekoring van een oppervlakkige en valse moderniteit. Als een gemeenschap van liefde en leven is het gezin een stevig gevestigde sociale realiteit. Het is ook op geheel eigen wijze een soevereine samenleving, ofschoon in bepaalde opzichten wel afhankelijk. Deze bevestiging van de soevereiniteit van het gezin als instelling en de erkenning van de verschillende wijzen waarop het afhankelijk is, brengt ons vanzelf op het onderwerp van de rechten van het gezin. Hierover gaf de Heilige Stoel in 1983 het handvest van de rechten van het gezin uit, een document dat vandaag de dag nog niets aan actualiteit heeft ingeboet. De rechten van het gezin zijn nauw verbonden met de rechten van de persoon. Als het gezin in feite een gemeenschap van personen is, zal de zelfverwerkelijking ervan in hoge mate afhangen van de juiste toepassing van de rechten van de leden. Sommige van die rechten hebben rechtstreeks betrekking op het gezin, zoals het recht van de ouders op verantwoorde voortplanting en op de opvoeding van de kinderen. Andere rechten van de mens hebben slechts zijdelings betrekking op de gezinseenheid. Hiervan zijn vooral het recht op eigendom, speciaal op wat men gezinseigendom noemt, en het recht op werk belangrijk. Maar de rechten van het gezin bestaan niet enkel uit de totale som van de rechten van iedere persoon, daar het gezin veel meer is dan de som van de individuele leden. Het is een gemeenschap van ouders en kinderen, en soms een gemeenschap van meerdere generaties. Zijn status van subject, die gegrondvest is in Gods plan, vormt de reden voor bepaalde eigen en specifieke rechten en vereist die ook. Het handvest van de rechten van het gezin, op basis van de bovengenoemde morele beginselen,
bevestigt het bestaan van het gezin als instelling in de sociale en juridische orde van de grotere samenleving van het volk, van de staat en van internationale gemeenschappen. Elk van deze grotere samenlevingen wordt op zijn minst indirect bepaald door het bestaan van het gezin. Bijgevolg is het bepalen van de rechten en plichten van de grotere samenleving met betrekking tot het gezin een zeer belangrijke en zelfs essentiële kwestie. Op de eerste plaats bestaat er een welhaast organische band tussen het gezin en het volk. Natuurlijk kunnen we niet altijd spreken van een natie of volk in de eigenlijke betekenis. Er bestaan nog etnische groepen die, zonder dat ze als echte naties beschouwd kunnen worden, wel tot op zekere hoogte de functie van een grotere samenleving vervullen. In beide gevallen is de band van het gezin met de etnische groep of de natie vooral gebaseerd op deelname aan de cultuur. In een bepaalde zin brengen ouders ook kinderen voort voor het volk, zodat zij daar lid van kunnen zijn en delen in de historische en culturele erfenis. Vanaf het prille begin wordt de identiteit van het gezin tot op zekere hoogte bepaald door de identiteit van het volk waartoe het behoort. Door te delen in de culturele erfenis van een volk draagt het gezin bij tot die specifieke soevereiniteit die haar oorsprong heeft in een aparte cultuur en taal. Ik heb over dit onderwerp gesproken bij de UNESCO-conferentie te Parijs in 1980 en ben er, gegeven het onbetwistbare belang ervan, dikwijls op teruggekomen. Ieder gezin verwezenlijkt zijn geestelijke soevereiniteit door middel van cultuur en taal, evenals dat bij de volkeren het geval is. Als dat niet zo was, zou het heel moeilijk zijn veel van de gebeurtenissen in de geschiedenis van de volkeren en speciaal in Europa te verklaren. Uit deze gebeurtenissen, van vroeger en nu, inspirerend of pijnlijk, eervol of vernederend, blijkt duidelijk hoezeer het gezin organisch samenhangt met het volk en het volk met haar gezin. De band van de staat met het gezin is enigszins vergelijkbaar en tegelijkertijd niet vergelijkbaar met de band tussen volk en gezin. En daar gaan wij een volgende keer mee verder, dierbare luisteraars. Met het verschil dus tussen, of de gelijkenissen die vertussen de band van de staat met het gezin en de band tussen het volk en het gezin. En zo kunnen wij dan verder voorlezen uit Gratissimam Sane, de brief van de heilige apostel, van de heilige paus Johannes Paulus II aan de gezinnen. In het jaar van het gezin, 1994 was het. Een volgende keer gaan we dus verder met deze vergelijking van de heilige paus Johannes Paulus II. Van harte dank voor het luisteren en graag tot een volgende keer.

0: Het woord spreekt. Een programma van Radio Maria.
1: Beste luisteraars, van harte welkom bij Het woord spreekt. Vandaag gaan we naar de profeet Ezechiël in het Oude Testament en we lezen hoofdstuk 37, versen 15 tot en met 28. Het woord van de Heer werd tot mij gericht. Mensenkind, neem een stuk hout en schrijf daarop Juda en de Israëlieten die bij hem horen. Neem dan een tweede stuk hout en schrijf daarop Jozef of Ephraim en heel Israël dat bij hem hoort. Voeg beide stukken dan samen tot één geheel in uw hand. Als uw volksgenoten vragen, leg ons uit wat u hiermee bedoelt, antwoord dan, zo spreekt de Heer God. Dit betekent dat ik het stuk van Jozef of van Ephraim en van de stammen van Israël die bij hem horen, bij het stuk hout van Juda ga voegen en er weer één geheel van maak in mijn hand. En als ze u daar zien met de beschreven stukken hout in de hand, moet u hun zeggen, zo spreekt de Heer God. Ik haal de Israëlieten weg uit de volken waar ze heen gebracht zijn. Uit alle richtingen breng ik hen samen en ik leid ze naar hun eigen grond. En daar, op de bergen van Israël, maak ik één volk van hen. Eén koning zal heersen over hen allen. Niet langer zullen het twee volken zijn over twee rijken verdeeld. Ze zullen niet meer verontreinigd worden door hun gruwelijke afgoden en al hun misdaden. Ik zal hen bevrijden en zuiveren van alle ontrouw waaraan ze schuldig zijn. Dan zullen zij mijn volk zijn en ik hun God. En mijn dienaar David zal koning over hen zijn, één herder voor hen allen. Dan zullen ze mijn geboden opvolgen en mijn voorschriften stipt onderhouden. In het land van hun voorouders, dat ik aan mijn dienaar Jacob gegeven heb, zullen ze voor altijd wonen, zij, hun kinderen en hun kleinkinderen, en mijn dienaar David zal hun vorst zijn voor altijd. Dan sluit ik met hen een altijd durend vredesverbond. Ik maak hen weer talrijk en vestig mijn heiligdom in hun midden voor altijd. Bij hen zal ik wonen. Ik zal hun God zijn en zij mijn volk. En als mijn heiligdom voor altijd in hun midden staat, zullen de volken erkennen dat ik de Heer ben, degene die Israël heiligt.

0: In de passage van de profeet Ezechiël, die we mochten lezen, gaat het over eenheid of vereniging van twee volken die apart leefden, gescheiden leefden. Eigenlijk behoorden ze tot één volk, maar er was ruzie, er was oneenigheid. En God wil ervoor zorgen dat die twee terug samenkomen. Dit is natuurlijk een profetie. Zoals Ezechiël het uitdrukt, de Heer God spreekt en dan zegt hij zijn boodschap. Ezechiël moest namelijk iets doen. Twee stukken hout nemen en die twee terug verenigen, samenvoegen. Op dat stuk hout schreef hij eerst het volk van Jozef, Ephraim, en op een tweede schreef hij het volk Israël. En hij voegde dat samen. God wil ervoor zorgen dat de mensheid terug één wordt. En dat zal dan ook gebeuren in het Nieuwe Testament, wanneer zelfs het volk van Israël samen zal gaan met de heidenen, tot één volk van gelovigen die zich schaart achter Jezus Christus. In de passage van Ezechiël komt ook koning David ter sprake. Koning David zal de koning worden over één volk, zo staat er bij de profeet Ezechiël. Dit is natuurlijk een profetie van Jezus zelf. Jezus Christus, de Zoon van God, die over dat ene volk, het volk van God, zal heersen als koning van het universum. We hebben een liturgisch feest in het liturgische jaar. Het is trouwens op de laatste zondag van het liturgische jaar dat we Jezus Christus vieren als koning van het heelal. Christus koning. Wel nu, Christus zal in die voetsporen treden van koning David. Het werd zelfs al aangekondigd aan de heilige maagd Maria. De engel Gabriel die aan Maria zal aankondigen dat ze moeder zal worden van de Zoon van God, zegt in zijn aankondiging ook iets over koning David. Het volgende werd namelijk gezegd: hij zal een groot man zijn en zoon van de Allerhoogste genoemd worden. God de Heer zal hem de troon van zijn vader David geven. We lezen dat trouwens bij de evangelist, de heilige Lucas, hoofdstuk 1, vers 32. Wanneer de engel Gabriel dat aankondigt aan Maria, dan verwijst hij eigenlijk naar die passage hier in de profeet Ezechiël. En het is in die passage dat er staat: God zegt, zij zullen mijn volk zijn en ik hun God. Het is in die passage dat God zich werkelijk bekommert om de mens. Natuurlijk heeft hij zich altijd al bekommerd om de mens, maar hij toont het nogmaals aan. En dit samen met de profetische woorden die worden uitgesproken, reeds verwijzend naar de Zoon van God, Jezus Christus, die mens wordt. Het woord van God zal vlees worden en heeft onder ons gewoond. Dit staat eigenlijk gelijk met hetgeen hier staat: zij zullen mijn volk zijn en ik hun God. God komt midden onder zijn volk. En dat zien we dan eigenlijk in de kerk. De kerk als volk van God en ook nog als mystieke lichaam van Jezus Christus. God zal alles in allen zijn, zei de heilige Paulus in zijn brieven, als een bespreking, een verwijzing eigenlijk naar de hemel, naar het eeuwige leven. De kerk wordt vaak niet genoeg begrepen. Velen zien de kerk als een organisatie van mensen hier op aarde. En dat is ze, maar eigenlijk als een heel klein deeltje van de grote realiteit dat de kerk werkelijk is. Je hebt de strijdende kerk. En dat is de kerk hier op aarde die aan het strijden is om te doen wat Jezus van haar vraagt. En dat lukt niet altijd. Kijk maar naar uzelf. Wij behoren tot dat volk van God, tot die kerk. En we zijn aan het strijden hier op aarde om te voldoen aan wat Jezus van ons vraagt. Eigenlijk zoals het bij Ezechiël staat. Ze zullen mijn geboden opvolgen en mijn voorschriften stipt onderhouden. De kerk hier op aarde strijdt daarvoor. En soms falen wij als mensen. Maar dat wil niet zeggen dat we de strijd moeten opgeven, integendeel. We moeten blijven strijden. Maar dat zichtbare deel van de kerk is maar een klein deel. De kerk gesticht door Jezus Christus is wel degelijk van goddelijke oorsprong. En dat bevat die strijdende kerk, maar ook de kerk die reeds heeft overwonnen. Van de mensen die tot het volk van God behoren, maar reeds rusten in die hemel, waar alles is volgens de geboden en de voorschriften van de Heer. Waar God alles in allen zal zijn en reeds is. Dat is dan dat tweede deel van de kerk. De overwinnende kerk, de kerk die reeds heeft overwonnen. Die heeft gewonnen bij die strijd om de voorschriften en de geboden van de Heer te volgen in navolging van Jezus Christus. En dan hebben we ook trouwens nog een derde deel van de kerk. Dat is de leidende kerk. Zeker hier op aarde kunnen wij ook reeds lijden. Dus wij kunnen daar ook toe behoren. Maar met de leidende kerk wil men vooral zeggen de zielen die nog niet gekomen zijn tot volmaaktheid, die nog niet gekomen zijn tot in de hemel of het eeuwige leven bij God, maar daar nog wachtende van zijn. Zij wachten op die toegang tot de hemel, hetgeen wij in de volksmond noemen het vage vuur. En zij, de leidende kerk, heeft nood aan het gebed. Het gebed van de strijdende kerk en het gebed van de overwinnende kerk. En het zijn die drie delen die samen de kerk vormen als een volk van God, van mensen die God willen volgen. En dat is dan die persoonlijke wil. Van degene die aanvaarden dat God zegt, zij zullen mijn volk zijn en ik hun God. Aanvaarden dat wij behoren tot het volk van God en dat er een God is. En dat wij één koning hebben die boven ons staat. En dat is die koning David als geprofeteerd beeld van Jezus Christus die gekomen is en aan wie de troon van koning David gegeven werd. Jezus Christus als koning, als hoofd, van het volk van God, van de kerk. In deze passage zien wij hoe God met de mens wil omgaan om ons te leiden naar eeuwig leven en naar de hemel. Zoals we het op het einde konden lezen, ze zullen erkennen dat ik de Heer ben, degene die Israël heiligt. God is degene die ons heiligt, die ons vooruit helpt, om van die strijdende kerk waarin we leven een overwinning te behalen, om te komen tot de overwinnende kerk in de hemel en het eeuwig leven. Zie daar het grote mysterie van de kerk, het grote mysterie van een kerk die als volk van God op weg is naar die ene God die alles in allen wil zijn. En we lezen nogmaals die mooie passage uit de profeet Ezechiël, hoofdstuk 37, versen 15 tot en met 28. Het woord van de Heer werd tot mij gericht. Mensenkind, neem een stuk hout en schrijf daarop Juda en de Israëlieten die bij hem horen. Neem dan een tweede stuk hout en schrijf daarop Jozef of Ephraim en heel Israël dat bij hem hoort. Voeg beide stukken dan samen tot één geheel in uw hand. Als uw volksgenoten vragen, leg ons uit wat u hiermee bedoelt. Antwoord dan, zo spreekt de Heer God. Dit betekent dat ik het stuk van Jozef of van Ephraim en van de stammen van Israël die bij hem horen, bij het stuk hout van Juda ga voegen en er weer één geheel van maak in mijn hand. En als ze u daar zien met de beschreven stukken hout in de hand, moet je hun zeggen, zo spreekt de Heer God. Ik haal de Israëlieten weg uit de volken waar ze heen gebracht zijn. Uit alle richtingen breng ik hen samen en ik leid ze naar hun eigen grond. En daar, op de bergen van Israël, maak ik één volk van hen. Eén koning zal heersen over hen allen. Niet langer zullen het twee volken zijn, over twee rijken verdeeld. Ze zullen niet meer verontreinigd worden door hun gruwelijke afgoden en al hun misdaden. Ik zal hen bevrijden en zuiveren van alle ontrouw waaraan ze schuldig zijn. Dan zullen zij mijn volk zijn en ik hun God. En mijn dienaar David zal koning over hen zijn, één herder voor hen allen. Dan zullen zij mijn geboden opvolgen en mijn voorschriften stipt onderhouden. In het land van hun voorouders, dat ik aan mijn dienaar Jacob gegeven heb, zullen ze voor altijd wonen, zij, hun kinderen en hun kleinkinderen. En mijn dienaar David zal hun vorst zijn voor altijd. Dan sluit ik met hen een altijd durend vredesverbond. Ik maak hen weer talrijk en vestig mijn heiligdom in hun midden voor altijd. Bij hen zal ik wonen, ik zal hun God zijn en zij mijn volk. En als mijn heiligdom voor altijd in hun midden staat, zullen de volken erkennen dat ik de Heer ben, degene die Israël heiligt.
1: Welkom bij Radio Maria.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: En zo, dierbare luisteraars van Radio Maria, is het ondertussen 12 uur geworden. Wij bidden samen het Angelus. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. De engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt en zij heeft ontvangen van de Heilige Geest. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Zie de dienstmaagd des Heren, mij geschiede naar uw woord. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. En het woord is vlees geworden, en het heeft onder ons gewoond. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Bid voor ons, Heilige Moeder van God, opdat wij de beloften van Christus waardig worden. En laat ons bidden. Heer, stort uw genade in onze harten, opdat wij die door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, hebben leren kennen, door zijn lijden en kruis, gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis, door dezelfde Christus, onze Heer. Amen.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: En bidden wij dan samen, dierbare luisteraars, het middaggebed van de kerk. Op deze maandag in de 15e week door het jaar. U kan de hymne terugvinden op bladzijde 758. Bladzijde 758. Gevolgd door de psalmen bladzijde 1018. Bladzijde 1018. En de korte schriftlezing die vindt u terug op bladzijde 1021. Bladzijde 1021. God, kom mij te hulp. Heer, haast u mij te helpen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia. Waarachtig God in uw bestuur rust heel de wisseling der natuur. Gij die in glans de morgen hult, de middag met uw vuur vervult. Blus uit de vlammen van de haat. Neem weg de hitte die ons schaadt. Geef aan ons lichaam kracht en moed en ware vrede in het hart voorgoed. Getrouwe Vader, zie ons aan. Wees Zoon van God met ons begaan. Vertroost ons geest in deze tijd. Gij dirigeert in eeuwigheid. Ik tracht te volbrengen, Heer, wat Gij beveelt, omdat Gij mij daardoor leven schenkt. Uw woord, Heer, blijft gelden voor eeuwig. Het staat in de hemel vast. Uw trouw is bestendig voor alle geslachten, zo vast als de aarde die Gij hebt gemaakt. Zoals Gij bepaald hebt, zo is het voor immer. Want al wat bestaat, dient u. Had ik in uw wet mijn vreugde niet gevonden, dan was ik reeds lang van ellende vergaan. Ik zal uw bevelen nooit meer vergeten, omdat gij mij daardoor leven schenkt. Ik ben de uwe, maak mij gelukkig. Ik tracht te volbrengen wat gij beveelt. De zondaars loeren op mijn verderf. Ik let op wat gij verordent. In alle dingen stuit ik op grenzen. Maar zonder beperking is uw gebod. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Ik tracht te volbrengen, Heer, wat Gij beveelt, omdat Gij mij daardoor leven schenkt. Mijn hoop zijt Gij, Heer, sinds mijn vroegste jeugd. Tot U, Heer, neem ik mijn toevlucht. Stel mij toch nimmer teleur. Gij zijt rechtvaardig, red en bevrijd mij. Luister en kom mij te hulp. Wees mij een vluchtoord, een veilige plaats. Mijn rots en mijn burcht zijt gij altijd geweest. Bevrijd mij, mijn God, uit de handen der zondaars. De vuist die mij wreed omklemt. Want gij, mijn God, gij zijt mijn verwachting. Mijn hoop zijt gij, Heer, sinds mijn vroegste jeugd. Vanaf de moederschoot steun ik op u, gij waart mijn beschermer sinds mijn geboorte. Op u heb ik altijd vertrouwd. Voor velen ben ik een teken geworden, omdat gij mij krachtig gesteund hebt. Mijn mond was vervuld van uw lof. U prees ik van vroeg tot laat. Verwerp mij nu niet in mijn ouderdom. Laat mij niet los, nu mijn krachten bezwijken. Mijn vijanden praten al over mij. Die op mij loeren maken al plannen. God heeft hem verlaten, jaagt hem nu na. Grijpt hem, nu heeft hij geen hulp meer. Heer, blijf niet staan in de verte. Mijn God, kom mij haastig te hulp. Dat zij verward op de vlucht slaan, die mij naar het leven staan. Met schaamte en schande bedekt, zij die mij het kwade wensen. Maar ik blijf steeds vol vertrouwen, draag elke dag bij tot uw lof. Ik zal uw rechtvaardigheid prijzen, uw bijstand de hele dag. Gods macht zal ik alom verhalen en uw gerechtigheid loven, Heer. Van jongs af heb ik het ondervonden en nu nog prijs ik uw daden. Wanneer ik eens oud en grijs ben, verlaat mij dan niet, mijn God. Zolang ik uw macht nog verkondigen kan, uw kracht aan allen die na mij komen. Uw goedheid, mijn God, die hemel hoog reikt. Uw grootheid die niemand kan evenaren. Gij hebt mij dikwijls en zwaar beproefd. Gij zult mij weer levensmoed schenken. Mij opheffen uit deze afgrond. Vermeerder het aanzien dat ik geniet. En geef mij opnieuw uw steun. Dan zal ik bij harpspel uw trouw bezingen. Met citerspel Israëls heilige loven. Mijn lippen zullen u jubelend eren. Mijn geest zingt voor u die mij hebt verlost. Mijn tong zal steeds uw rechtvaardigheid prijzen, omdat gij beschaamt die mij kwaad willen doen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Mijn hoop zijt gij, Heer, sinds mijn vroegste jeugd. Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Rome. Bevrijd van de zonde en dienstknechten geworden van God, oogst gij heiligheid en tenslotte eeuwig leven. God, gij zult ons leven vernieuwen, zodat uw volk zich in u verblijdt. En laat ons bidden. Heer van de wijngaard en van de oogst, die de taken verdeelt en aan ieder zijn loon schenkt, help ons in overgave aan uw wil de last en de hitte van de dag te dragen. Door Christus onze Heer, die met u leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen. Amen. Loven wij de Heer. Wij danken God.

0: Welkom bij Radio Maria.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, wij zijn nu in de studio om samen met jullie de rozenkrans te bidden voor de intenties van Radio Maria en al onze persoonlijke intenties. We bidden en bemediteren de glorierijke mysteries. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn Almachtige Vader. Vandaar zal Hij komen oordelen de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwig leven. Amen.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het eerste glorierijke mysterie. Jezus verrijst uit de doden. Na de Sabbat, bij het aanbreken van de eerste dag der week, kwamen Maria Magdalena en de andere Maria naar het graf kijken.
2: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Het tweede glorierijke mysterie, Jezus stijgt op den hemel. Na deze woorden blies hij over hen en zei, ontvang de Heilige Geest, aan wie je de zonden vergeeft, zijn ze vergeven, en aan wie je ze niet vergeeft, zijn ze niet vergeven. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het derde glorierijke mysterie, de Heilige Geest daalt neer over Maria en de apostelen. Terwijl hij met hen at, beval hij hun Jeruzalem niet te verlaten, maar de belofte van de Vader af te wachten, die gij van mij hebt vernomen.
2: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Het vierde glorierijke mysterie, Maria wordt in de hemel opgenomen. Alle geslachten prijzen mij zalig, omdat de Heer, die machtig is, zo grote dingen aan mij deed. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het vijfde glorierijke mysterie, Maria wordt in de hemel gekroond. Er verscheen een groot teken aan de hemel. Een vrouw bekleed met de zon, de maan onder haar voeten en op haar hoofd een kroon van 12 sterren.
2: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Heilige Maagd Maria, Moeder van God,
2: bid voor ons.
1: Heilige Jozef,
2: bid voor ons.
1: Heilige Aartsengel Michael,
2: bid voor ons.
1: In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Amen.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Le chapelet de sept douleurs de Marie.
2: De rozenkrans van zeven smarten van Maria.
1: Le chapelet de sept douleurs de Marie sur Radio Maria à partir du sanctuaire Marial de Tibéro.
3: Ce chapelet est parmi les aspects qui marquent la spécificité des apparitions de Tibéro.
4: Ce chapelet de douleur nous a été rappelé en vue d'aider le cœur à sentir la soif de changer et de se convertir sans cesse.
1: De Tibéro, méditons ensemble les douleurs de Marie sur notre Radio Maria.
5: Chers auditeurs et auditrices de Radio Maria Belgique,
2: beste luisteraars van Radio Maria België, vanuit het heiligdom van Onze Lieve Vrouw van Kibeo in Rwanda, groeten wij u. Welkom bij deze meditatie over de rozenkrans van de zeven smarten van de Maagd Maria. In haar laatste publieke verschijning op 28 november 1989 zei de moeder van het woord tegen de zieners van Kibeo en tegen de hele wereld: mijn kinderen, ik hou van jullie. Ze herhaalde haar woorden drie keer, zodat we ze duidelijk konden begrijpen. Ze voegde eraan toe: ik hou van jullie, ik zegen jullie, ik ben altijd bij jullie. Het was deze moederlijke liefde die haar ertoe aanzette ons op te roepen tot een dringende bekering, ten overstaan van de dramatische toestand van de wereld, om niet in de afgrond te vallen. In de verschijning van 17 juli 1982 zei ze tegen Nathalie Mukazimpaka: als jullie je niet bekeren zou, zullen jullie in de afgrond vallen. Bovendien drong de moeder van het woord aan op bekering door in de verschijning van december 1983 drie keer tot dezelfde zusters, hierboven genoemd, te herhalen: bekeer je, heb berouw. In haar boodschap aan de zieners van Kibeo ontmaskerde de heilige maagd inderdaad de zonde van de wereld van vandaag, om de zonde niet te overwegen. In de verschijning van op 2 april 1983 zei ze tegen Marie-Claire Mukankango: Heb berouw. Als ik dat zeg, richt ik me niet alleen tot jou, maar ook tot alle anderen. De mensen van onze tijd hebben alles van zijn ware betekenis ontdaan. Wie een fout begaat, aanvaardt niet dat hij verkeerd gedaan heeft. In de boodschap van Kibeo gaat berouw hand in hand met gebed. Bidden op de plaats van hen die niet bidden, in de plaats van hen die niet bidden, en zonder huichelarij. De Maagd Maria herinnerde ons aan de rozenkrans van de zeven smarten, die zeer effectief is in de strijd tegen de duivel. Laten we mediteren over deze rozenkrans, biddend voor vrede en de bekering van de wereld. De naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Mijn God, ik bied u deze rozenkrans van de zeven smarten aan voor uw heilige glorie en om uw allerheiligste moeder te eren, door over haar smarten te mediteren en met haar te delen. Ik smeek u, laat mij spijt hebben van de zonde die ik heb begaan. Help mij zachtmoedig en nederig te zijn zoals het hoort, zodat ik alle aflaten die erin staan kan verkrijgen. Acte van berouw. Mijn Heer en mijn God, het is mijn leed dat ik tegen uw opperste majesteit misdaan heb. Ik verfoei al mijn zonden niet alleen omdat ik uw straffen heb verdiend, maar vooral omdat ze u mishagen, die oneindig volmaakt en alle liefde waardig zijt. Ik maak het vast voornemen mijn leven te beteren en de gelegenheden tot zonde te vluchten. Dit berouw wil ik leven en sterven.
5: Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus le fruit de vos entrailles est béni.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.

0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Moeder van barmhartigheid, herinner ons dagelijks aan het lijden van Jezus. De eerste smart van Maria. De oude man Simeon kondigt de maagd Maria aan dat een zwaard haar hart zal doorboren. Woord van God. Zo kwam hij, door de geest bewogen, naar de tempel. En toen de ouders het kindje Jezus brachten om aan de eisen van de wet voor hem te voldoen, nam hij het in zijn armen en zegende God. Simeon zegende hem en zei tegen Maria, zijn moeder: zie, dit kind zal de val en de opstanding van velen in Israël teweeg brengen. Hij zal een teken van tegenspraak zijn en u zelf, een zwaard zal uw ziel doorboren, zodat de innerlijke gedachten van velen onthuld kunnen worden. Ter overweging. Maria had de voorschriften van de wet op de reiniging in acht genomen. Hoewel deze wet haar niet rechtstreeks aanging, daar ze zonder zonde was ontvangen, kwam zij niet naar de tempel om zich te reinigen, maar om de zoon die zij van God had ontvangen aan God aan te bieden. O, hoe offerde zij met grote liefde en openlijk aan God datgene wat zij nooit ophield hem aan te bieden in de tempel, haar hart. Ze offerde een heilig en ongeschonden offer. Nadat zij aan God zijn zoon Jezus had opgedragen, profeteerde de oude Simeon over haar en vertelde haar dat een zwaard haar ziel zou doorboren, wat betekent dat zij haar zoon zou zien lijden. Bidden we. Onze God, u die ons zo lief hebt, vertrouwend en nederig bidden wij. Wij vragen u ons te behoeden voor ontmoediging. Velen zijn bang voor morgen. Geef ons, Heer, een sterk hart als dat van de maagd Maria, zodat wij ons leven aan u opdragen uit liefde. Dat onze band met Jezus Christus een gunstig pad mag zijn om tot jou te naderen, Koning der Koningen. O Moeder van het Woord, die ons zo lief hebt, u die veel geleden hebt, verkrijg voor ons de genade om het lijden dat wij in ons dagelijks leven tegenkomen te aanvaarden en te dragen. En dat wij door uw voorspraak ophouden u te laten lijden. Amen.
2: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
0: Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. En laat ons niet ingaan op de bekoring, maar verlos ons van het kwade.
3: Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, béni.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, béni.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, béni.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Moeder van barmhartigheid, herinner ons dagelijks aan het lijden van Jezus. Tweede smart van Maria. De vlucht naar Egypte. Woord van God. De engel des Heren verschijnt aan Jozef in een droom en zegt tot hem: sta op, neem het kind en zijn moeder met u en vlucht naar Egypte en blijf daar totdat ik u zeg. Want Herodes gaat het kind zoeken om het te vernietigen. En hij stond op, nam het kind en zijn moeder 's nachts met zich mede en trok zich terug in Egypte. En hij bleef daar tot de dood van Herodes, opdat de profetie des Heren vervuld zou worden. Uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Ter overweging. Maria zoekt wat ze mee moet nemen om te vluchten met Jozef en het kindje Jezus. Met onmetelijke moederliefde wil ze het kind beschermen. Wat een pijn beleefde zij toen zij hun kind, dat zij zo lief hadden, door zulke vrede vijanden achtervolgd zagen worden. Dit pasgeboren kind van wie was hij het slachtoffer? Waarvan is hij het slachtoffer? Van Herodes, wiens lust naar macht hem had verblind. Herodes, slachtoffer van deze jaloezie, is klaar om te doden. Gelukkig worden de ouders gewaarschuwd en vluchten naar Egypte. Een onschuldig kind, gedwongen in ballingschap. Een lijdensweg voor hem en zijn ouders. Bidden we. Maagd Maria, moeder die wij lief hebben, gij die geleden hebt door het kind Jezus mee te nemen in ballingschap, geef ons ook Gods wil te aanvaarden, opdat wij al het lijden dat tot ons komt van harte aanvaarden als Gods wil. Zoals gij ons het voorbeeld gaf toen gij met Jezus vluchtte, niet wetend waarheen, u toevertrouwend aan God alleen. Help ons een voorbeeld te zijn voor anderen en leer ons moedig te zijn wanneer de wereld ons afwijst of vervolgt. Help ons het leven van Jezus te beschermen die in onze harten woont, want de jaloezie van de duivel doet alles om ons van hem te scheiden. Tedere moeder, wij bieden, u alle vluchtelingen van vandaag aan. Behoed hen voor wanhoop, opdat zij mogen begrijpen dat de Almachtige hen vergezelt, waar zij ook zijn. Amen.
1: Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
1: Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Moeder van barmhartigheid, herinner ons dagelijks aan het lijden van Jezus. De derde smart van de maagd Maria, de pijn in het hart van Maria ten tijde van Jezus' verdwijning. Woord van God. Aan het einde van het feest, toen zij terugkeerden, bleef de jonge Jezus in Jeruzalem zonder dat zijn ouders het wisten. Toen zij dachten dat hij in het konvooi van de pelgrims was, reisden zij een dag voordat zij hem bij hun verwanten en kennissen zochten. Toen zij hem niet vonden, keerden zij naar Jeruzalem terug en zetten hun zoektocht voort. Na 3 dagen vonden ze hem in de tempel, gezeten te midden van de leraars der wet, naar hen luisterend en hun vragen stellend. En allen die hem hoorden waren lovend over zijn inzicht en zijn antwoorden. Toen zijn ouders hem zagen, waren ze stom verbaasd. En zijn moeder zei tot hem: Mijn kind, waarom heb je ons dit aangedaan? Zie hoe je vader en ik geleden hebben bij het zoeken naar jou. Hij zei tot hen: Hoe komt het dat jullie mij zochten? Wist je niet dat ik bij mijn vader moest zijn? Maar ze begrepen niet wat hij tegen hen zei.
1: Pour notre méditation.
0: Ter overweging.
1: Jésus, le fils unique
0: Jezus is de enige zoon van God en hij is ook de enige zoon van Maria. Zij hield van haar zoon met een ongeëvenaarde liefde en leefde alleen voor hem. Ze was bedroefd hem niet te zien. En de vermoeidheid van de reis trotserend moesten zij en Jozef naar Jeruzalem terugkeren om hem te zoeken. De pijn die Maria voelde bij het verlies van haar zoon moet ons leren de pijn te voelen van het leven weg van Jezus. Laten we niet moe worden God te zoeken in eenvoud van hart. Maagd Maria, onze moeder, jij die geleden hebt om de verdwijning van Gods Zoon, verkrijg voor ons de genade God onophoudelijk te zoeken. En zoals jij geleden hebt hem niet te vinden, geef ons ook zijn gemis te voeden en het geduld dat jij had, opdat wij in staat zullen zijn alles te overwinnen wat ons van God wegleidt.
3: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
0: En geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
3: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus le fruit de vos entrailles est béni.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus le fruit de vos entrailles est béni.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus le fruit de vos entrailles est béni.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus le fruit de vos entrailles est béni.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus le fruit de vos entrailles est béni.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus le fruit de vos entrailles est béni.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
0: Heilige Maria, Mutter Gottes, priez pour nous, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Mère de miséricorde,
0: Moeder van barmhartigheid, herinner ons dagelijks aan het lijden van Jezus. Vierde smart van Maria. De maagd Maria ontmoet Jezus die het kruis draagt. Woord van God. Een grote massa van het volk volgde hem, evenals de vrouwen die zich op de borst sloegen en over hem weeklaagden. Maar Jezus wendde zich tot hen en zei: dochters van Jeruzalem, ween niet om mij. Ween eerder om uzelf en om uw kinderen. Want er komt een dag waarop zij zullen zeggen: gezegend zijn de onvruchtbare vrouwen, wier schoot niet heeft gebaard en wier borst geen kind heeft gevoed. Dan zullen zij tot de bergen zeggen: val op ons. En naar de heuvels bedek ons. Want als men het groene hout zo behandelt, wat gebeurt er dan met het droge? Ter overweging. De maagd Maria hield veel van haar zoon Jezus, eerst als haar enige zoon en daarna als de zoon van de Allerhoogste. Deze liefde voor hem deed haar veel pijn toen ze hem ontmoette terwijl hij zijn kruis droeg. Zoals het evangelie volgens Lucas ons vertelt, waren er ook andere vrouwen die hem vergezelden en over hem weeklaagden. Zij die het geheim van deze zoon van Maria niet kennen, weeklagen. Wij kunnen dan begrijpen het grote lijden van degene aan wie dit geheim door de engel werd geopenbaard. Zij die hem niet hebben gebaard, zij die met hem nooit hebben moeten vluchten om met hem in het buitenland te leven, klagen. Wij kunnen ons dan realiseren hoe het hart van degene die dit alles met hem heeft beleefd, van streek is. Bidden wel. Moeder van het woord, u die zoveel geleden hebt, u die alles doet, opdat zij die bij u hun toevlucht komen zoeken, niet teleurgesteld worden. Troost de moeders die diep gekwetst zijn door het zien van hun kinderen, die gehaat, achtervolgd of gedood worden. Troost de moeders die lijden onder het immense verdriet van het verlies van hun kinderen door een onrechtvaardig oordeel. Troost de kinderen die ten onrechte beschuldigd worden en die de zware lasten van het leven dragen, terwijl ze nog heel jong zijn. Leer ons alles te aanvaarden wat ons doet lijden, opdat wij er grote liefde voor mogen hebben en volkomen geduld in de wetenschap dat wij altijd bij u zijn. Van daaruit zullen wij in alles en overal God verheerlijken. Hij die u aan ons heeft aangeboden. Help ons, we vertrouwen ons aan u toe. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
1: Mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
0: Heilige Maria, Moeder God, bid voor ons arme soldaats, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
0: Heilige Maria, Moeder God, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Moeder van barmhartigheid, herinner ons dagelijks aan het lijden van Jezus. Vijfde smart van Maria. De maagd Maria aan de voet van Jezus kruis. Woord van God. Bij het kruis van Jezus stonden nu zijn moeder en de zuster van zijn moeder, Maria, de vrouw van Kleofas, en Maria Magdalena. Toen Jezus zijn moeder en de discipel die hij lief had bij haar zag staan, zei hij tegen zijn moeder, Vrouw, zie daar uw zoon. Toen zei hij tegen zijn discipel, zie daar je moeder. En vanaf dat uur nam de discipel haar in zijn huis.
1: Voor een andere meditatie.
0: Ter overweging.
1: De
0: maagd Maria beklom met Jezus de berg Calvarië. In haar hart het kruis dragend dat haar zoon op zijn schouders droeg. Terwijl zij stapte, zag zij hoe haar zoon wankelde onder het kruis. Hij werd geslagen, opdat hij zou doorzetten. Toen Jezus gekruisigd werd, leed de maagd Maria hevig in haar hart, alsof zij zelf aan het kruis genageld was. Jezus bracht al dus 6 uur door in groot lijden, te meer dat hij zijn moeder zo gekweld zag staan bij het kruis. Bidden we, Moeder van het Woord en onze Moeder, U die ons zo lief hebt, Koningin van de martelaren, verkrijg voor ons de moed die U had in zulke pijnlijke ogenblikken toen Uw Zoon stierf aan het kruis. Moeder van alle goedheid, U die al dit lijden hebt doorstaan, U die aanvaard hebt onze Moeder te zijn, wij smeken U. Geef ons de kracht om U niet meer te laten lijden en om altijd te doen wat U van ons verwacht. Door uw krachtige voorspraak zullen wij in staat zijn grote offers te brengen en God te verheerlijken met onze dagelijkse kruisen en bij te dragen tot de redding van onze broeders en zusters.
3: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
1: Mais délivre-nous du mal.
3: Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
0: Sainte Marie, Heilige Maria, Moeder God, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
0: Heilige Maria, Moeder God, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
0: Heilige Maria, Moeder God, prie pour nous, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
0: Heilige Maria, Moeder God, prie pour nous, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
1: Sainte Marie.
0: Heilige Maria, Moeder God, bid voor ons arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
0: Heilige Maria, Moeder God, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
0: Heilige Maria, Moeder God, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Moeder van Barmhartigheid, herinner ons dagelijks aan het lijden van Jezus. De zesde smart van Maria. De maagd Maria ontvangt Jezus van het lichaam van Jezus in haar armen. Na deze gebeurtenissen vroeg Jozef van Arimathea, die een discipel van Jezus was, maar in het geheim, het angst voor de Joden, aan Pilatus om het lichaam van Jezus te mogen wegnemen. Pilatus stond het toe, dus kwamen ze en namen zijn lichaam mee. Nicodemus, die hem vroeger 's nachts bezocht had, kwam ook en bracht een mengsel van mirre en aloë, ongeveer 100 pond. Toen namen zij het lichaam van Jezus en wikkelden hem met welriekende kruiden in linnen zwartels, zoals bij een Joodse begrafenis gebruikelijk is. Ter overweging, laten we Jezus aanschouwen, vastgenageld aan het kruis tot hij stierf. Laten we ook kijken naar zijn moeder, die zijn lichaam in haar armen ontvangt. Die kon het verdriet begrijpen dat haar moeder hart vulde. Jezus, haar enige zoon, stierf als een misdadiger. Maria heeft veel verdriet, maar ze offert dit lichaam voor de glorie van God. Wij die nog op weg zijn op deze aarde, laten wij van onze moeder, de maagd Maria, leren ons nooit te hechten aan dingen die voorbij gaan. Alles wat wij tot eer van God kunnen opofferen, draagt vrucht in eeuwig geluk. Bidden we. Maria, moeder van het vlees geworden woord, verkrijg voor ons van uw zoon de genade van een steeds groeiend geloof. Maria, moeder van smarten, verkrijg voor ons van uw zoon de genade van volharding. Moeder van alle goedheid en vrijgevigheid, wij danken u voor uw welwillendheid en voor uw voorspraak bij God, die nooit ophoudt voor ons de genade te verkrijgen, om Gods weg juist te volgen. U toont uw moederschap, u die ons nooit in de steek laat, ondanks al het kwaad dat uw zoon is aangedaan. Verkrijg voor ons de genade om u te behagen, door alles te doen wat u van ons vraagt. Amen.
1: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
1: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
0: Heilige Maria, Mutter Gottes, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Moeder van Barmhartigheid, herinner ons dagelijks aan het lijden van Jezus. Zevende smart van Maria. De maagd Maria legt het lichaam van Jezus in het graf. Woord van God. Nu was er een tuin op de plaats waar hij gekruisigd was en in die tuin een nieuw graf waarin nog niemand gelegd was. Vanwege de voorbereidingsdag van de Joden en omdat het graf dichtbij was, legden zij Jezus daarin neer. Ter overweging. De maagd Maria heeft haar zoon Jezus vergezeld heel zijn kruisweg. De mensen van weinig geloof dachten dat alles voorbij was. Want, zo dachten zij, het was voorbij met hem op wie zij hadden vertrouwd. Maria begeleidt het lichaam van haar zoon naar zijn begrafenis en kijkt dan toe hoe het graf wordt gesloten met een grote steen. Voor deze heilige moeder was alles echter nog niet voorbij. Maria leert ons vertrouwen te hebben tot het einde. In de beproevingen van het leven bemoedigt de hoop van de maagd Maria ons, alsof zij ons toefluistert. Houd stand en wees er zeker van dat alles zal veranderen, want ikzelf heb op deze Goede Vrijdag niet gewanhoopt. Bidden we. Moeder van het Woord, Gij die veel geleden hebt, wij roepen U aan als onze toevlucht om voor ons te bemiddelen, voor de kerk in al de beproevingen die zij doormaakt in deze tijd. Geef dat de volgelingen van Uw Zoon standvastig mogen zijn in beproevingen en vervolgingen. Wij vertrouwen ons aan U toe, onze moeder, waak elke dag over ons, opdat wij ophouden U te mishagen en U te doen lijden. Wij willen U troosten en U het lijden doen vergeten dat U moest doormaken vanwege de dood van Uw Zoon. Wij doen een beroep op U, bescherm ons en steun ons altijd. Moeder van barmhartigheid, waak over de priesters in deze moeilijke tijden die de wereld doormaakt. Moeder van alle goedheid, bescherm hen die door vele beproevingen geneigd zijn in een isolement te worden opgesloten of die opstandigheid tegen God en morele wanorde uitlokken. Geef hun Jezus het licht van de wereld.
2: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
2: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
0: Sainte Heilige Maria, Moeder God, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
0: Heilige Maria, Moeder God, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
0: Heilige Maria, Moeder God, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
0: Heilige Maria, Moeder God, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
0: Heilige Maria, Moeder God, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
0: Heilige Maria, Moeder God, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
0: Heilige Maria, Moeder God, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Moeder van barmhartigheid, herinner ons dagelijks aan het lijden van Jezus. O Maria, koningin der martelaren, uw ziel was ondergedompeld in een oceaan van smarten. Met de kracht van de tranen die u vergoten hebt in deze ogenblikken van vreselijk lijden, smeken wij u om voor ons en voor de zondaars van de hele wereld een ware bekering te verkrijgen. Die bedroefd en onbevlekt hart van Maria bidt voor ons, die onze toevlucht tot u nemen. Bid voor ons die onze toevlucht tot u nemen.
1: Quel profondement douloureux et ma de la Vierge Marie.
3: Priez pour nous.
0: Bid voor ons die onze toevlucht tot u nemen.
1: Chers auditeurs et auditrices de Radio Maria Belgique.
0: Beste luisteraars van Radio Maria België. We willen jullie eraan herinneren dat in Quebeo de Rozenkrans een speciale plaats innam in de gebeden tijdens de verschijningen en in de boodschap zelf van de Maagd Maria aan de drie zinsters. Meer in het bijzonder herinnerde ze aan de Rozenkrans van de zeven smarten. Volgens haar boodschap aan Marie-Claire in 1982 is het doel van deze rozenkrans ons te helpen mediteren over het lijden van Jezus en de grote smarten van zijn moeder om harten te helpen zich te bekeren. Wij danken u voor dit gebed dat we zojuist samen hebben gebeden. Naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Dit was de Rozenkrans van Zeven Smarten die we gebeden hebben met, samen met Radio Maria in Kibeo, Rwanda.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Welkom bij Vivendo, muziek en groeten bij Radio Maria, gepresenteerd door Marianne.

Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria. Een bijzondere uitzending. We starten met een eerste uitzending van verschillende over de Wereldjongerendagen en over de officiële hymnes van de Wereldjongerendagen. En u moet weten dat de World Youth Day, WJD zoals ze zeggen, niet zomaar zijn ontstaan als een groot internationaal jongerenfestival. Hun oorsprong ligt in een geleidelijke ontwikkeling binnen de katholieke kerk in de jaren 80, onder impuls van natuurlijk de heilige paus Johannes Paulus II. In 1983 kondigde paus Johannes Paulus II het heilig jaar van de verlossing af, ter herdenking van 1950 jaar sinds het lijden en sterven en het verrijzen van de Heer Jezus Christus. En op Palmzondag 1984 nodigde hij jongeren uit naar Rome. De verwachting was enkele tienduizenden deelnemers, maar ongeveer 300.000 jongeren uit vele landen kwamen samen. En dat grote enthousiasme maakte diepe indruk op de paus. Aan het einde van deze viering van Palmzondag 1984 gaf hij de jongeren een groot houten kruis mee. Dit kruis, tegenwoordig bekend als het Wereldjongerendagenkruis of het Jubelkruis, kreeg de opdracht: draag het de hele wereld rond als teken van de liefde van Christus voor de mensheid. En sindsdien reist dit kruis voortdurend de wereld rond en wordt het telkens door jongeren naar de volgende Wereldjongerendagen gedragen. En misschien heeft u het ook al gezien op sociale media. In de jaren 2000 en een beetje kwam er dan het symbool bij dat gedeeld werd op sociale media, een kruis dat gelijk staat aan een hart. Laten we even teruggaan naar 1985. Toen riepen de Verenigde Naties het jaar 1985 uit tot het Internationaal Jaar van de Jeugd. En opnieuw nodigde de paus jongeren uit naar Rome. Opnieuw op Palmzondag. Ditmaal kwamen ongeveer 350.000 jongeren bijeen. Na deze ontmoeting schreef hij de apostolische brief Dilecti Amici, geliefde vrienden, volledig gericht aan de jongeren van de wereld. Daarin benadrukte hij dat jongeren niet alleen de toekomst van de kerk zijn, maar ook haar heden. En na de toch wel onverwachte grote opkomst in 1984 en 1985 besloot paus Johannes Paulus II een blijvend initiatief te creëren. En daarom kondigde hij officieel de instelling van de Wereldjongerendagen aan, van de Wereldjongerendag, op 20 december 1985. En de eerste officiële Wereldjongerendag werd gevierd op 23 maart 1986. Dat was ook weer Palmzondag. En aanvankelijk eigenlijk alleen op diocesaan niveau. Het thema kwam eigenlijk uit de eerste brief van de heilige apostel Petrus, hoofdstuk 3, vers 15. Wees altijd bereid tot verantwoording aan al wie u rekenschap vraagt van de hoop die in u leeft. En sinds dat jaar, 1986, werd dan elk jaar een Wereldjongerendag gehouden, meestal diocesaan, en natuurlijk dan om de 2 à 3 jaar een internationale bijeenkomst met de paus. En de eerste internationale Wereldjongerendag vond plaats in 1987 in Buenos Aires. En waarom daar? Wel, het was de eerste keer dat een Wereldjongerendag buiten Europa werd georganiseerd. De paus wilde duidelijk maken dat de kerk werkelijk universeel is. En bovendien had Argentinië kort daarvoor de overgang gemaakt van een militaire dictatuur naar democratie, waardoor de bijeenkomst ook een teken van hoop en verzoening werd. Meer dan 1 miljoen jongeren namen eraan deel. En we gaan het zo dadelijk nog hebben over
Het doel van de Wereldjongerendagen, volgens Paus Johannes Paulus II, en enkele blijvende symbolen. Maar iets wat heel uniek was aan de Wereldjongerendagen, beste luisteraars, was dat er ook altijd een officiële hymne werd geschreven. En dit voor die internationale Wereldjongerendagen. En voor het jaar 1987, zoals reeds gezegd, vonden die plaats in Buenos Aires. En de officiële hymne had de titel Un Nuevo Sol, een nieuwe zon. Ze gingen door op 11 en 12 april. En daarvan was het thema, de Bijbelversie als thema werd gekozen, kwam uit de eerste brief van de heilige apostel Johannes, hoofdstuk 4, vers 16. We hebben de liefde leren kennen en geloven erin. Beste luisteraars, laten we luisteren naar Un Nuevo Sol, een nieuwe zon, de officiële hymne van de Wereldjongerendagen in 1987 in Argentinië.

En meer dan 1 miljoen jongeren namen hieraan deel, beste luisteraars, op 11 en 12 april 1987 in Argentinië. En wat was eigenlijk dus de bedoeling van het doel van die Wereldjongerendagen volgens de heilige paus Johannes Paulus II? Wel, eigenlijk had het voor hem meerdere doelen. Ten eerste, jongeren helpen Christus persoonlijk te ontmoeten. Natuurlijk ook de verbondenheid met de universele kerk te versterken en ook laten ervaren dat het geloof wereldwijd wordt gedeeld. En natuurlijk werden jongeren ook aangemoedigd om missionair te leven. Er waren roepingen tot het priesterschap, religieus leven, tot het huwelijk en ook tot het lekenengagement. En ook natuurlijk een cultuur van vrede, solidariteit en verzoening stimuleren. En hij noemde, paus Johannes Paulus II, de Wereldjongerendagen een nieuw evangelisatie-instrument, waarin jongeren niet alleen deelnemers zijn, maar ook actieve verkondigers van het evangelie. En door de jaren heen, weet u al, beste luisteraars, zijn er enkele vaste symbolen verbonden geraakt met de Wereldjongerendagen. Zo bijvoorbeeld het Wereldjongerendagenkruis, waar we het daarnet over hadden, die werd geschonken door paus Johannes Paulus II in 1984. En dan natuurlijk ook de icoon van Onze Lieve Vrouw, Maria Salus Populi Romani. Een ander blijvend symbool zijn die officiële hymnes die voor elke internationale Wereldjongerendag speciaal wordt gecomponeerd. En natuurlijk de catecheses, de ontvangst van het sacrament van boeten en verzoening, de avondwaken en de slotmis met de paus. Dat zijn toch de belangrijke elementen voor elke Wereldjongerendag. En wat begon dus als twee onverwacht druk bezochte bijeenkomsten in Rome, is uiteindelijk uitgegroeid tot een van de grootste terugkerende internationale evenementen ter wereld. In sommige edities, we gaan het daar in deze uitzending en andere uitzending over hebben, denk aan die van Manila in 1995, trokken naar schatting 4 tot 5 miljoen deelnemers, waarmee zij tot de grootste religieuze samenkomsten in de geschiedenis behoren. En we gaan verder, beste luisteraars, met het overzicht van deze Wereldjongerendagen specials. Na de Wereldjongerendagen in Buenos Aires in 1987 gingen we in 1989 naar Santiago de Compostela. De aanwezige paus was natuurlijk de heilige paus Johannes Paulus II en het thema werd genomen uit het evangelie volgens de heilige Johannes. Hoofdstuk 14, vers 6. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Naar schatting waren er toen in Santiago de Compostela meer dan 400.000 deelnemers. In dat jaar kwam de officiële hymne uit Somos Peregrinos. Wij zijn pelgrims. Wij zijn de jongeren van 2000. Laten we naar deze prachtige hymne luisteren.

Wij zijn pelgrims, wij zijn de jongeren van het jaar 2000. Dat was dus de hymne van de Wereldjongerendagen van 1989. Die plaatsvonden dus op 19 en 20 augustus in Santiago de Compostela. Laten we overgaan naar de volgende Wereldjongerendagen. En dan hebben we het, beste luisteraars, over 1991. De Wereldjongerendagen gingen door van 10 tot 15 augustus in Częstochowa. De heilige paus Johannes Paulus II gaf als thema een vers uit de brief aan de Romeinen. Dat was in hoofdstuk 8, vers 15. Gij hebt de geest van het kindschap ontvangen. Op die Wereldjongerendagen in Częstochowa, beste luisteraars, waren er meer dan 1.600.000 deelnemers. En de officiële hymne voor Częstochowa, beste luisteraars, droeg de titel Abba Ojcze. Abba, Vader. Laten we daar samen naar luisteren.

Abba Oce, Abba Vader. De officiële hymne van de Wereldjongerendagen in Częstochowa, dat was in het jaar 91, beste luisteraars. Dan in het jaar 1993 vlogen we naar Denver. Daar vonden de Wereldjongerendagen plaats van 10 tot 15 augustus. Ook weer met de heilige paus Johannes Paulus II, die het thema had genomen uit het heilige evangelie volgens Johannes, hoofdstuk 10, vers 10. Ik ben gekomen opdat zij leven zouden hebben. In die Wereldjongerendagen van 1993 kwamen meer dan 700.000 deelnemers af. De officiële hymne voor de Wereldjongerendagen in Denver is het bekende lied We Are One Body. Wij zijn één lichaam. De kerk is een lichaam, het mystieke lichaam van Christus.

En dan zijn we al aangekomen in het jaar 1995, beste luisteraars. Toen vonden de Internationale Wereldjongerendagen plaats in Manila in de Filipijnen. Paus Johannes Paulus II liet de Wereldjongerendagen doorgaan van 10 tot 15 januari. Het thema van deze Wereldjongerendagen werd genomen ook weer uit het evangelie volgens de heilige Johannes, dit keer uit hoofdstuk 20, vers 21. Zoals de Vader mij gezonden heeft, zo zend ik u. Manila was een van de grootste Wereldjongerendagen, beste luisteraars, 1995, tussen de 4 à 5 miljoen deelnemers. En de officiële hymne van deze Wereldjongerendagen was Tell the world of his love. Vertel de wereld van zijn liefde. En met deze hymne, beste luisteraars, sluiten we de eerste aflevering van deze Wereldjongerendagen special af. We hebben de verschillende Wereldjongerendagen overlopen van 1987, 1989, 1991, 1993 en 1995. Met de hymne van deze laatste Wereldjongerendagen in Manila sluiten we deze uitzending af. Volgende week gaan we verder met ons overzicht en komen nog enkele grote Wereldjongerendagen hymnes op ons af. Tot dan!

0: Jezus zijn leven heeft gegeven op Goede Vrijdag. Voor onze verlossing, voor ons heil. Graag bidden we samen met u het kroontje van de barmhartigheid. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden, op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God zijn almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de levende en de doden.
1: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer, Jezus Christus.
1: Voor onze zonden en voor die van de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer, Jezus Christus.
1: Voor onze zonden en voor die van de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer, Jezus Christus.
1: Voor onze zonden en voor die van de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.

0: door het smartelijk lijden van uw zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer, Jezus Christus.
1: Voor onze zonden en voor die van de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer, Jezus Christus.
1: Voor onze zonden en voor die van de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Heilige God, almachtige God, eeuwige God.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Heilige God, almachtige God, eeuwige God.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Heilige God, almachtige God, eeuwige God.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Jezus, ik vertrouw op u. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

Welkom terug in het kroontje van de barmhartigheid. Ik lees u nog graag een klein stukje voor uit het aantekeningenboek van zuster Faustina. En we zijn september 1937. En Jezus spreekt tot haar en zegt: mijn dochter, denk je dat je genoeg over mijn barmhartigheid geschreven hebt? Wat je geschreven hebt is maar een druppel in vergelijking met de oceaan. Ik ben de liefde en de barmhartigheid zelf. Er is geen enkele ellende die mijn barmhartigheid kan evenaren. En ook kan de ellende die niet uitputten, omdat ze toeneemt terwijl ze verleend wordt. De ziel die op mijn barmhartigheid vertrouwt, is allergelukkigst, omdat ik zelf voor haar zal zorgen. En ze schrijft verder: ik maak grote kwellingen in mijn ziel mee als ik zie dat God beledigd wordt. Vandaag merkte ik dat niet ver van onze deur doodzonden bedreven worden. Het was avond. Ik bad ernstig in de kapel en daarna ging ik mezelf geeselen. Toen ik echter neerknielde om te bidden, stond de Heer het mij toe te ervaren hoe een ziel die door God verworpen is, lijdt. Het scheen mij toe dat mijn hart in stukken gescheurd werd. En tegelijkertijd begreep ik hoezeer zo'n ziel het allerbarmhartigste hart van Jezus verwondt. Het arme schepsel wil Gods genade niet aanvaarden. Hoe meer God een ziel met zijn genade achtervolgd heeft, des te rechtvaardiger zal hij ten opzichte van haar zijn. Mijn secretaresse, schrijf dat ik edelmoediger ten opzichte van de zondaren ben dan ten opzichte van de rechtvaardigen. Omwille van hen kwam ik uit de hemel neer. Omwille van hen werd mijn bloed vergoten. Laat ze niet vrezen om tot mij te naderen. Zij hebben mijn barmhartigheid het meeste nodig.

als ik het weer probeer. En wilt u met mij meegaan als ik het weer probeer?

iemand ooit in de kou liet staan. Als ik weer eigenzinnig een andere weg wou gaan. Vergeef mij als ik boos was, te hard, te trots misschien. Wanneer ik als het misging, mijn fouten niet wou zien. Wanneer ik als het misging, mijn fouten niet wou zien.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Welkom bij Boekat, een programma van Radio Maria.

Hartelijk welkom, beste luisteraars van Radio Maria. Vandaag lezen we verder voor uit het boek Schrijfster in Jeruzalem, een roman van Tessa Afshar. Lysander bleef bij Sara tot het bloeden en de krampen waren gestopt. Volgens hem waren het goede tekenen die deden vermoeden dat ze zonder blijvende gevolgen

hoe hij haar ooit had verteld dat hij er naar verlangde kinderen te hebben. Het verlies van hun eerste deed hem net zoveel pijn als haar. Hij legde een hand op haar voorhoofd, maar zijn aanraking was onpersoonlijk. "Bloedt ze nog?" vroeg hij Pari. Sara negeerde hij. "Niet meer zo erg, heer, en ze lijkt geen koorts of rillingen te hebben. Ze herstelt goed." Darius knikte en draaide zich om weer te vertrekken. "Vergeef me, heer," riep Sara. Hij bleef staan, zijn brede rug kil. "Het is te laat. Alsjeblieft, ik hou van u." "Dat kan me niet schelen," zei hij en sprong uit de wagen terwijl die nog in beweging was. Sara drukte haar gezicht in haar kussen en huilde. "Hij trekt wel weer bij," zei Pari en klopte bemoedigend op haar schouder. "Nee, dat doet hij niet." Darius zat op een strozak en maakte zich klaar voor de nacht. Niet dat hij veel slaap zou krijgen. Sinds Sara's miskraam bestonden zijn nachten uit lange uren van kwellende gedachten. Die werden afgewisseld met korte perioden van rusteloos gedommel en stevige nachtmerries. In het duister ontwaarde hij het profiel van Lysanders brede schouders die op hem afkwamen lopen. "Ik moet je spreken." "Spreek." Lysander hurkte naast hem neer. "Niet hier. Wat ik te zeggen heb, is alleen voor jouw oren bedoeld." Darius voelde het bloed uit zijn gezicht trekken. "Sara? Kom." Darius wurgde hem bijna in zijn haast de man zijn geheim te ontfutselen. Was ze ziek? Was haar leven in gevaar? Maar zijn vriend weigerde iets te zeggen tot ze volledig buiten gehoorsafstand van het kamp waren. "Je vrouw is niet in direct gevaar, maar ik maak me zorgen om haar. De miskraam is nu 3 dagen geleden en ze kan nog steeds niet eten. Ze is voortdurend misselijk en is te zwak om haar bed te verlaten." "Is haar baarmoeder gaan ontsteken?" "Ik denk het niet, ze heeft geen koorts. Het bloeden en de krampen zijn gestopt. Maar ze herstelt niet, zoals ze zou moeten. Vrouwenaandoeningen zijn niet mijn specialiteit. Ik weet niet wat ik nog kan doen. Ze weigert naar me te luisteren als ik haar zeg dat ze moet eten. Je moet iets doen, Darius." De afgelopen 3 dagen had Darius Sara elke dag bezocht. Zijn bezoekjes waren elke keer hetzelfde. Broeiende, zwijgende aangelegenheden die haar vreselijk nerveus maakten. Hij controleerde of ze fysiek vooruitging, maar weigerde met haar te praten. Het was bijna alsof hij tegen zijn zin kwam, dacht ze. Alsof een deel van hem haar verafschuwde en haar zo ver mogelijk van zich vandaan wenste. Verder nog dan de zon van de maan verwijderd is. En toch was er een ander deel dat dicht bij haar wilde zijn, dat er zeker van wilde zijn dat ze weer gezond werd. Ondanks zijn grote woede kon hij zijn hart toch niet helemaal voor haar afsluiten. Soms had ze heel even de hoop dat ze elkaar weer vonden, maar meestal voelde het alsof ze verzwolgen werd door een wanhoop die geen einde kende. Ze wilde zijn verdriet delen, want wie begreep beter hoe het voelde wat hem overkomen was. Maar hij had een zo hoge muur tussen hen opgetrokken dat ze hem niet kon bereiken. Zijn bitterheid was zo tastbaar en hield hen van elkaar gescheiden. Elke dag bad ze om vergiffenis. Elke dag negeerde hij haar en verliet haar zonder een woord te zeggen. Ze had moeite met eten. Haar lichaam leek het af te wijzen. De aanblik alleen al maakte haar misselijk. Op de 4e avond, net nadat het konvooi voor de nacht was gestopt, kwam Darius binnen met een kom soep. "Je moet eten," zei hij. "Ik kan het niet."

Hij zette de kom naast haar neer op de bodem van de wagen. Hij leunde achterover, schoof een lange arm achter haar rug en hees haar zo overeind. Hij stapelde wat kussens achter haar om haar rug te ondersteunen en zette haar rechtop. Zijn aanraking deed het bloed naar haar wangen schieten. En nu eten. Ik wil niet dwars zijn, heer, maar de geur alleen al doet me kokhalzen. En toch moet je eten. Je hebt al te lang niets meer binnengekregen. En Lysander zegt dat als je zo doorgaat nog een ernstige aandoening ontwikkelt. Hij ging naast haar op het matras zitten en strekte zijn hand uit naar de kom. Hij hield een lepel vol soep voor haar mond. Eet. Zijn stem maakte duidelijk dat hij geen tegenspraak zou dulden. Als hij maar een glimp van tederheid of zelfs maar compassie had getoond, dan had ze geloofd dat hij nog steeds om haar gaf. Maar zijn hele manier van doen was kortaf. Hij zou hetzelfde hebben gedaan voor een zieke hond of een ziek paard. Ze wilde hem niet nog meer ontstemmen dan ze al had gedaan en dwong zichzelf de lepelsoep naar binnen te werken. Haar maag protesteerde hoorbaar. Ze sloot haar ogen en ademde diep door. Goed zo, nou nog één, zei hij vasthoudend. Tegen de tijd dat ze klaar waren, was haar gezicht bedekt met een dun laagje zweet en trilde ze van de moeite die ze moest doen om de inhoud van haar maag er niet meteen weer uit te gooien. Hij maakte een doek nat en depte het zweet van haar nek en gezicht. Het gaat zo weer over. Tot haar verrassing en opluchting bleek hij gelijk te hebben. De misselijkheid ebde weg en haar maag werd rustiger. Voor het eerst sinds het verlies van haar kind voelde ze zich bijna goed. Je ziet er beter uit. Je wangen hebben weer wat kleur gekregen. Ik voel me ook beter. Dank je wel. Ze verwachtte dat hij weg zou gaan nu hij zijn taak volbracht had en het doel van zijn bezoek had bereikt. Maar hij bleef hangen. Waarom, Sarah? Waarom heb je me niet verteld van ons kind? Hij klonk eerder gekwetst dan boos. Sarah sloot een moment lang haar ogen. Ik was bang dat ik dan niet mee zou mogen. Wilde je Jeruzalem zo graag zien? Een bezoek aan Juda was belangrijker voor jou dan de gezondheid van je kind? Dan mijn gevoelens? Nee, nooit. Ik hield het nieuws voor me, omdat ik niet een heel jaar van je gescheiden wilde zijn. Of de baby alleen zou moeten krijgen. Ik vroeg de hofarts die je langstuurde of deze reis gevaarlijk zou zijn voor het kind. Ik zou nooit zijn leven hebben geriskeerd, Darius. Zelfs niet om bij jou te kunnen zijn. Hij verzekerde me dat als ik voorzichtig was, de baby geen risico zou lopen. Zelfs de koning nam vroeger zijn zwangere concubines mee op reis. Darius leunde achterover. Je had het recht niet om dit voor me te verbergen, Sarah. Ik was zijn vader. Ik had het recht het te weten. Dat weet ik. Ik heb je tekort gedaan. Ik kon niet geloven dat je het na het bezoek van de arts niet wist. Hij zei me dat hij jou zou informeren. Ongetwijfeld tegen jouw zin. Je bloost. Ik heb dus gelijk. Gespannen sloeg hij zijn armen over elkaar. De man heeft meerdere malen geprobeerd mij te spreken. Je kunt hem hier niet de schuld van geven. Dit was jouw verantwoordelijkheid als mijn vrouw. Jij was degene die dit met mij had moeten delen. Jij was degene die me had moeten vertellen dat we een kind hadden. Denk je dat ik dergelijk nieuws uit de mond van een arts wil horen? O Darius, vergeef me. Ik geloofde oprecht dat ik het je elk moment ging vertellen. Maar dan besefte ik weer dat je me dan zou achterlaten. En de angst voor die scheiding deed me meteen weer zwijgen. Aanvankelijk dacht ik nog weken de tijd te hebben. Ik had niet met Nehemia's tempo gerekend. En dat versnelde ons vertrek
nog veel meer dan ik had verwacht. Ik probeerde het je te vertellen op de ochtend van ons vertrek, weet je nog? Dacht je nou serieus dat ik de tijd zou hebben om rustig met jou te gaan zitten kletsen, vlak voordat het konvooi vertrok? Dat is een slap excuus. Je wilde het me vertellen op een moment dat ik er niets meer aan kon doen. Sarah kon zijn beschuldigingen niet ontkennen. De stilte in de wagen werd zwaar. Het was alsof door erover te praten alle bitterheid naar buiten was gekomen, maar niets was opgelost. Ze besefte dat woorden nu niets konden helen. Mededogen was het enige dat hun relatie kon redden. Mededogen en vergeving. Haar echtgenoot was een man die zijn vertrouwen niet snel schonk, en ze had het vertrouwen al geschaad op de dag dat ze zijn vrouw werd. Er was een ramp nodig geweest om zijn hart te verzachten. Pas toen ze was neergestoken en ernstig ziek was geworden, kon hij vrede met haar sluiten. Vanuit zijn perspectief bezien moest dit verraad onbegrijpelijk zijn. Ik had mezelf moeten overgeven aan wat je ook besloten zou hebben, zei ze. Hij haalde zijn schouders op, zijn bewegingen zwaar. Je had jezelf over moeten geven aan mijn zorg, maar die kans heb je me ontnomen. Dankzij jou moet ik rouwen om mijn kind, voordat ik de kans heb gehad zijn bestaan te vieren. Je had dit kind misschien ook verloren als je in Susa was gebleven, maar dan hadden we tenminste beide geweten dat we het beste voor hem hadden gedaan. Nu zullen we voorgoed met die vraag moeten worstelen. Die avond bracht Nehemia haar een bezoek. Pari sprong op van haar poefje en bood hem deze enige zitplaats in de wagen aan. Hij knikte hoffelijk naar haar, nam plaats op het poefje dat naast Sarah stond en boog zich naar haar toe. Het spijt me zo, meisje. De warmte in zijn stem deed Sarah in tranen uitbarsten. Voor zover ze zich kon herinneren, had ze in 4 dagen meer gehuild dan in alle jaren sinds haar jeugd. Waarom heeft God mijn kindje weggenomen? Dat is een te groot mysterie voor mijn kind. Het ging bij je moeder net zo, weet je? Zij verloor ook een baby voor ze jou kreeg. Sarah keek hem met grote ogen aan. Dat heeft niemand me ooit verteld. Zij was er destijds net zo kapot van als jij. Maar toen jij kwam, keerde ook de vreugde weer terug. Ze leek maanden na jouw geboorte nog steeds niet te kunnen stoppen met lachen. Dat heeft ze me nooit verteld. Misschien dacht ze dat je te jong was om het te begrijpen. Ik wou dat ze nu hier was. Zij zou begrijpen hoe ik me voel. Wat zou ik me getroost voelen als ik weg kon kruipen in haar armen, zoals ik deed toen ik nog klein was? Lieve meid, ik vind het heel naar voor je dat het ene verlies het andere nog scherper doet voelen. Maar ook God kan als een liefhebbende moeder voor je zijn. Het voelt alsof Hij mij verlaten heeft. Soms gaat ons hart door een dal dat zo diep is dat God overschaduwd wordt door de duisternis. De uitdaging is vol te houden. Als het voelt of God je los heeft gelaten, laat dan zelf God niet los. Klamp je aan Hem vast. En dan zul je zien dat Hij je nooit verlaten heeft. Hij was al die tijd dichtbij. Ik ben ervan overtuigd dat Hij je pijn kent en je rust wil schenken, te midden van dit alles. Want wil Hij niet allen troosten die rouwen? Samen met alle rouwenden van Sion en Jeruzalem. Sarah kwam moeizaam overeind. Pari schoot haar te hulp. Ze voelde hoe zwak ze was, zelfs na zo'n kleine inspanning. Zelfs praten was vermoeiend. Neef Nehemia, ik denk niet dat deze wond geneest. Dit verlies is te groot om te kunnen dragen. Ik heb zo verlangd naar een kind. Waarom zou God me een kind schenken om het vervolgens weer weg te nemen? Het enige wat ik kan zeggen is dat jouw kind hem dierbaar was.
door hem geplant. Want hoe had je een kind kunnen verwekken als Gods hand niet op jou rustte? Zonder Gods adem kan in geen baarmoeder leven groeien. Zei koning David niet, u was het die mij weefde in de buik van mijn moeder. Zie je, dat kleine mensje dat gedurende enige tijd in jou groeide, was daar omdat God dat wilde. Zijn enorme kracht weefde dat kind in jou. En dat leven werd door hem gekoesterd. Wat heb ik eraan te horen dat God met me meevoelt? Dat verandert niets aan mijn verlies. Als Nehemia de bittere ondertoon in haar reactie al hoorde, dan liet hij daar niets van merken. Zonder enig verwijt in zijn stem antwoordde hij, koning David zei, u levert mij niet over aan het dodenrijk en laat uw trouwe dienaar het graf niet zien. U wijst mij de weg naar het leven, overvloedige vreugde in uw nabijheid, voor altijd een lieflijke plek aan uw zijde. Niet alle leiders van ons volk zijn het met me eens, maar als ik over de woorden van onze profeten mediteer, dan ben ik ervan overtuigd dat jouw kind voorgoed bij God zal leven. Hoewel je hem niet in dit leven bij je zult hebben, kun je troost vinden in de wetenschap dat het graf niet het laatste woord zal hebben. Hij zal de vreugde ervaren te mogen leven in Gods nabijheid. En wie weet worden jullie in een andere wereld herenigd. Sara zweeg. Tot dat moment was ze zo opgegaan in haar eigen verdriet en Darius' verlies dat ze aan weinig anders had gedacht. De dood had haar altijd zo definitief geleken. Voor het eerst begon ze zich te realiseren dat Gods verdriet misschien wel het hare oversteeg en dat Gods macht misschien op een of andere manier de dood kon overstijgen. Een dergelijk mysterie was moeilijk te begrijpen, maar de God die de zee had gespleten om haar volk te redden, was vast ook wel in staat te heersen over het lot van een ongeboren kind. De troost waar Sara zo naar had verlangd, maar niet had kunnen vinden, begon nu tegen het grote verdriet te vechten dat haar in zijn greep had gehad. Wilt u voor me bidden? Natuurlijk, daarom ben ik ook gekomen. Sara verborg haar gezicht in haar handen. Ze voelde haar vingers trillen. Ik heb Darius bij me vandaan gedreven, Nehemia. Ik heb hem niet van het kind verteld, uit angst dat hij me zou achterlaten in Susa. En nu kan hij me niet vergeven. Ik denk dat hij mij de schuld geeft van het verlies van ons kind. Heel stilletjes ontsnapte er een zucht aan Nehemia. We moeten deze problemen in Gods handen leggen. Hij is groot genoeg om jouw lasten te dragen. Nehemia begon zijn gebed met een boetedoening voor zichzelf en voor Sara, als ook voor hun voorouders. En vervolgens bad hij voor die kostbare kleine baby en het verlies dat als een dolk in Sara's hart stak. O grote God, wij danken u voor het geschenk van dit kind, ook al mocht hij maar zo kort bij ons blijven. We danken u voor de zegen dat dit leven in Sara mocht groeien. We vragen u dat leven in uw liefdevolle handen houdt. Heer, bevrijd Sara's lichaam en ziel van de geest van de dood die haar heeft aangeraakt. Herstel haar met de adem van uw leven. We geven u dit kind terug in de wetenschap dat uw trouwe liefde eeuwig zal duren. Vader, in uw handen leggen we deze ziel. Hoed hem in de schaduw onder uw vleugels. God, onze voorziener, heel het verdriet dat deze moeder en vader heeft overvallen, help Darius zijn vrouw te vergeven. Laat hem tot u komen. Heel dit huwelijk en laat het tot een goddelijk verbond aaneengroeien. En Heer, zegen deze man en deze vrouw met meer kinderen. En terwijl Nehemia bad,
liet Sarah haar tranen de vrije loop. Het was alsof haar ziel werd schoongespoeld. Het was alsof God zelf haar dichter naar zich toe haalde, haar troostte met de tederheid van een moeder. Haar adem bleef haar in de keel steken. Ze had de aanwezigheid van God een hele tijd buitengesloten door haar weigering op hem te vertrouwen. Ze was zo geobsedeerd geweest met het op poten zetten van haar eigen leven dat ze zich onbedoeld beetje bij beetje van hem verwijderd had. En toch was hij daar, God van de eeuwigheid, en bood haar zijn vrede aan. Hij begreep haar eenzaamheid en haar zwakte. En in de schaduw van die ontdekking besefte ze dat haar verdriet weliswaar niet over was, maar dat het haar niet langer met zijn gewicht verstikte.

Sarah rechte haar rug na een nieuwe aanval van misselijkheid en algehele zwakte. Pari reikte haar een vochtige doek aan. Het is net alsof u de baby helemaal niet verloren hebt. U hebt nog dezelfde symptomen als toen u zwanger was. Ik weet het. Sarah zuchtte en leunde achterover tegen de kussens om haar buik de ruimte te geven tot rust te komen. Ik heb de nadelige effecten van de zwangerschap gehouden, zonder de vreugde van een baby. Uw lichaam zal gewoon tijd nodig hebben om te wennen. Na meer dan 8 weken zou je toch denken dat de boodschap dat mijn baarmoeder leeg is, wel is doorgekomen. Mijn maandelijkse cyclus is ook niet normaal. En hoewel ik niet meer eet dan voorheen, lijk ik elke week dikker te worden. Het wordt vast binnenkort wel weer normaal. Pari begon de doeken aan de zijkant van de wagen schoon te kloppen. Sinds het begin van hun reis 10 weken geleden had het niet meer geregend. De wegen waren zo stoffig dat de beweging van de karavaan een ware windhoos creëerde van wervelende wolkenstof. De kleine stofdeeltjes vonden moeiteloos hun weg naar binnen, zelfs als ze de gordijnen goed dicht hielden. Als het echt te warm werd in de wagen, openden ze de gordijnen en rolde het canvas dak dat hen anders beschermde terug. Ze trotseerden liever het vuil om een beetje frisse lucht te krijgen. Hun wagen werd hoe dan ook vies. Pari en Sarah veegden elk hoekje van de wagen 2 of 3 keer per dag schoon. Maar een paar uur later was alles alweer bedekt met een dun laagje stof. Het beddengoed, de bodem, hun huid. Er waren momenten dat Sarah alleen nog maar stof proefde. Darius stond de stoet incidenteel toe 's nachts te stoppen bij een koninklijke herberg. De vrouwen bleven dan urenlang in de houten baden zitten, boenden zich helemaal schoon, zodat ze zich een heerlijke paar uur lang schoon voelden. Dat duurde niet lang. Zodra ze de volgende dag weer op weg gingen, wist het stof weer door hun kleren en in hun haren te kruipen. Pari schudde vol overgave een kussen uit. U hebt tenminste uw eetlust weer terug. Ik moet bekennen dat u me die eerste week de stuipen op het lijf jaagde. Maar u bent bijna weer net zo fit als voorheen. En dat is maar goed ook. Gezien het tempo dat mijn echtgenoot ons voorschrijft. We zijn nog maar een paar dagen van dat moren verwijderd. Pari liet haar slanke lichaam op het poefje vallen. Ik dacht echt bijna dat ik in tranen uit zou barsten toen hij ons niet eens toestond een paar uur te stoppen bij de bazaars van Babylonië. Het was zonsondergang toen we aankwamen en de zon was nog nauwelijks op toen we weer vertrokken. Ik ben voor het eerst van mijn leven in Babylonië. En het enige wat ik ervan te zien krijg zijn de vage contouren van de tempel van Marduk. En zelfs dat nog van ver weg. Ik kon niet eens een zakdoekje kopen als aandenken. Sarah glimlachte flauw. Misschien hebben we op de terugweg tijd om wat rond te dwalen en te winkelen. Ik betwijfel het. Sarah's hart maakte een sprongetje bij het horen van Darius' stem. Hij sprong van de rug van zijn enorme paard, zo in de nog rollende wagen, met een soepele beweging als die van een jonge wolf. Heer! Sarah kwam overeind, hield zich vast aan een van de hoekpalen van de wagen en boog formeel voor haar man. Darius bracht elke dag een kort bezoekje aan hun wagen. Hij verwaardigde zich zelfs met haar te praten, hoewel zijn manier van doen pijnlijk afstandelijk bleef. Elk vertoon van tederheid was weg. De plagerige opmerkingen die hen beiden aan het lachen hadden gemaakt, weg. Elke vorm van intieme warmte, weg. Sarah begreep niet waarom hij nog de moeite nam haar te bezoeken, aangezien hij haar gezelschap duidelijk niet kon waarderen. Hij bleef stijfjes bij de opening van de wagen staan. We naderen Tadmore. We moeten er binnen een week kunnen zijn. Dat had ik al gehoord, ja. Het is ongelooflijk hoe snel u,
en Nehemia erin geslaagd zijn ons hier in zo korte tijd te krijgen. Artaxerxes' brieven aan de gouverneurs van de regio hebben geholpen. Zodra we eenmaal ten westen van de Eufraat waren, zou anders menig heerser bij het horen van onze bestemming voor de nodige vertraging hebben gezorgd. Maar niemand waagt het de koning te ontstemmen, zo lijkt het. Of zijn soldaten. Ik denk dat de leiders van de regio's die we doorkruisten, nog voor ze Nehemia's brieven van de koning zagen, al besloten ons geen strobreed in de weg te leggen. Eén blik op u en uw mannen en ze waren poeslief. Darius veegde wat stof van zijn tuniek. In Tadmore verlaat ik je. Sara's maag keerde om. U gaat me verlaten. Darius begon te blozen. Het konvooi bedoel ik. Ik ga door naar Damascus. Maar jullie reizen verder in westelijke richting, naar Libanon, om daar Asaf te ontmoeten, de beheerder van de koninklijke bossen. We hebben hem al bericht gestuurd, dus al het hout dat Nehemia nodig heeft zou klaar moeten liggen. Vandaar trekken jullie over secundaire wegen naar Jeruzalem. Aha, u komt dus niet mee met ons naar Libanon. Ik moet eerst het complot tegen de koning onderzoeken. Nehemia is meer dan genoeg beschermd met de manschappen die ik achterlaat. Lysander heeft de leiding over de militaire escort. Hij kan elk probleem oplossen dat zich eventueel voordoet. Ik ben ervan overtuigd dat een aantal heersers die we in de Trans-Eufraat hebben ontmoet, koeriers hebben gestuurd naar hun bondgenoten in de buurt van Juda om ze te waarschuwen voor Nehemia's komst. Het zal niet makkelijk worden. Weet Nehemia dat? Natuurlijk. Hij kent de politieke situatie in dat gebied beter dan ik. Maar voorkennis is niet genoeg om jullie te beschermen. De situatie blijft explosief en gevaarlijk. Ik heb Lysander ook instructies gegeven over jouw bescherming, Sara. Je zult op de rest van de reis een aantal bewakers krijgen, ook wanneer jullie straks in Jeruzalem aankomen. Ik heb geen zin me ook nog met een gijzeling bezig te moeten houden, begrijp je dat? Ja, heer. Ik zal geen stap zetten zonder mijn bewakers. Goed. Hij knikte en aarzelde, alsof hij nog iets wilde zeggen. Langzaam stak hij een hand naar haar uit. Sara hield haar adem in. Maar de hand zakte nog voor hij bij haar was, weer in een onhandige beweging omlaag. Zonder enige tijd te verspillen aan beleefdheden of afscheid nemen, sprong hij alweer uit de wagen met hetzelfde gemak waarmee hij er ook in was gesprongen. Pari keek naar buiten naar de fel beschenen dag en sloeg zachtjes een arm om Sara's middel. Hij kan niet altijd boos blijven. Sara drukte haar handen tegen haar buik. De leegte voelde als een onuitgesproken beschuldiging. Dan ken jij mijn man nog niet. Sara's leven veranderde volledig toen ze Tadmore bereikte. Die ochtend wachtte ze tot Darius langskwam om haar gedag te zeggen. Ze verwachtte geen groots vertoon van tederheid of vriendelijke woorden, maar ze rekende toch wel op een formeel afscheid. Hij kwam niet. Ook al reed hij het gevaar tegemoet, ook al zou hij haar misschien nooit meer zien. Hij kwam niet. En daarom trok ze snel een loszittende jurk aan, bond een kaneelkleurige sjaal om haar hoofd en haastte zich naar de weg, bang dat ze hem misschien mis zou lopen. Ze durfde zich niet aan hem op te dringen. Zich achter Lysanders brede rug verschuilend, hoorde ze hoe Darius hem zijn laatste instructies gaf. Zijn woorden dreven over haar heen als een regen van betekenisloze klanken. Ze begreep er geen woord van. Ze begreep niets, behalve dat hij wegging. Hij zag haar toen hij een stap naar voren deed om een hand op Lysanders arm te leggen. Hun ogen vonden elkaar.
In het vroege ochtendlicht waren zijn pupillen veranderd in kleine speldenpunten. Zijn irissen leken wel groene juwelen, fel, broos en kil tegelijk. Vervolgens keek hij weg en stapte zonder nog een woord te zeggen op zijn paard. Hij keek niet achterom. Geen één keer. Sarah bleef nog een tijdje staan, volgde hem tot hij achter de horizon was verdwenen. De hoeven van zijn paard wierpen het zand hoog op en Nick, Nasir, Arta en Meres moesten moeite doen om hem bij te houden. Het konvooi bleef 3 extra dagen in Tadmore om proviant te kunnen inslaan en de dieren te laten rusten. Op de avond van de 3e dag was Sarah Nehemia buiten aan het helpen bij wat eenvoudige administratie, toen ze opeens bijna flauw viel. Lysander stond gelukkig net naast haar. Sarah's knieën leken het een moment lang te begeven en ze zakte zomaar tegen hem aan. Hij draaide zijn gezicht naar haar toe en hield haar met een ogenschijnlijk gemak overeind voor ze kon vallen. Ze maakte zich van hem los. Neem me niet kwalijk. Het is de hitte. Soms wordt die me te veel. Dat waag ik te betwijfelen. Ik moet u onderzoeken, dame. Een glas koud water en ik ben weer in orde. Je hoeft je geen zorgen te maken. Ik denk niet dat een glas water kan genezen wat u plaagt. Kom. Is uw kamermeisje in uw kamer in de herberg? Ja. Maar ik zie niet in waarom dit nodig is. Oh, maar dit is heel nodig. Geloof mij maar. Lysander leunde achterover na Sarah weer met het laken te hebben afgedekt. Hij zag bleek en voor het eerst begon Sarah iets van angst te voelen. Wat is er mis met me? Niets. U verkeert in blakende gezondheid. Zijn stem trilde heel licht. Hij ging met zijn hand door zijn vlasblonde lokken en schudde zijn hoofd. Weet u? Ik heb, nou ja, nieuws. Pari liet zich naast Sarah op het bed zakken. Wat voor nieuws? Kom op, man, vooruit ermee. Mevrouw, u bent zwanger. Wat? Pari's stem vermengde zich met die van Sarah en beide vrouwen keken Lysander met grote ogen aan. Sarah slikte. Had je het mis toen je zei dat ik een miskraam had? Nee, dat klopte. Ik kan je verzekeren dat er sindsdien niets gebeurd is dat... Ik denk dat u een tweeling verwachtte. Dat is de enige logische verklaring. U hebt 1 van de 2 baby's verloren, maar de ander floreert in uw lichaam. U bent 1 maand of 5 zwanger, denk ik. Toen u eerder tegen me aanzakte, wist ik het opeens heel zeker. Uw aanhoudende worsteling met de misselijkheid, de vermoeidheid die maar niet weggaat, uw cyclus die nog niet normaal is, ze leiden allemaal tot maar 1 conclusie. U moet nog steeds zwanger zijn. Sarah keek Pari aan en zag in diens gezicht een reflectie van haar eigen schok. Ze waren beide lange tijd te verbijsterd om ook maar iets uit te kunnen brengen. Weet je het zeker? Vroeg Sarah schor. Ik bedoel, kun je ernaast zitten? Misschien ben ik gewoon wat aangekomen. Dat dacht ik zelf namelijk. Lysander schudde zijn hoofd. Nee, geen twijfel mogelijk. Ik weet zeker dat u in verwachting bent. Het kind is misschien klein. U bent nog niet zo groot als andere vrouwen in deze fase, maar de komende weken zal hij zijn aanwezigheid ongetwijfeld kenbaar maken. Heel langzaam begon Lysanders ongelooflijke nieuws tot Sarah's hart door te dringen en ze werd overspoeld door emoties. Vreugde, verbijstering, twijfel, verlangen, hoop, angst, spijt. Het was een kluwe aan gevoelens die ze niet kon plaatsen. Er groeide leven in haar. Ze was nog steeds zwanger. Over 4 maanden
zou ze een kind in haar armen houden, krijsend, huilend. Ze had een kind verloren. En vervolgens, tegen alle verwachtingen in, tegen alle logica in, had ze er ook weer een gewonnen. De Heer zij geprezen. De Heer zij geprezen. De Heer zij geprezen. De Heer zij geprezen. Volledig overmand begon ze te lachen. Tranen vermengden zich met gelach. Pari sloeg haar lange armen om haar heen en samen huilde en lachte ze. Toen ze niet meer kon, keek Sarah op. Lysander stond bij de deur en plukte met een onhandige beweging aan zijn oorlel. Sarah wilde het liefst op hem afrennen en hem in een zusterlijke omhelzing van vreugde dwingen. Maar ze betwijfelde of hij dat op prijs zou stellen. Hij zag eruit alsof hij wanhopig graag uit de kamer en aan al die vrouwelijke sentimentaliteit wilde ontsnappen. Ze besefte dat er op dat moment een persoon was die ze het allerliefst zou willen omarmen. Haar man. Om met hem deze onverwachte vreugde te delen en het wonder te vieren van dit kind dat ze samen hadden verwekt. Het verlangen was zo groot dat ze op een paard zou zijn gesprongen en hem achterna zou zijn gegaan als ze niet zo bezorgd was geweest om het welzijn van haar kind. Als Darius dit toch wist, verzuchtte ze en sprong op van het bed. Ik heb het hem de eerste keer niet verteld. Wat zou ik hem graag hier en nu kunnen zeggen dat hij vader wordt? Maar ik kan hem schrijven, toch? Lysander schudde zijn hoofd. Het zou te gevaarlijk zijn dergelijk nieuws in een geschreven boodschap vast te leggen. Als dat in de verkeerde handen valt, kan uw veiligheid in het geding zijn. We gaan ervan uit dat de vijand van de koning niets weet van Darius' missie. Maar helemaal zeker weten we dat niet. Als hij erachter komt wat Darius' werkelijke intenties zijn, dan kan de wetenschap dat diens zwangere vrouw binnen handbereik is te verleidelijk blijken. En dat zou kunnen leiden tot een lastige gijzelingssituatie. Het is verstandiger te wachten tot hij terugkeert. Hij draaide zich om weg te gaan. Lysander, riep Sarah. Ja, edele dame. Weet je het zeker? Helemaal zeker. Ik ben echt zwanger? Zijn bleekblauwe ogen rimpelden in de hoeken. Ik zou mijn leven eronder verwedden. Wat dat betreft hoeft u zich geen zorgen te maken. De Heer zij geprezen! De Heer zij geprezen! De Heer zij geprezen! De Heer zij geprezen! En toch, terwijl haar vreugde groeide, voelde Sarah ook een diepe pijn voor het kind dat ze verloren had. De komst van het ene kind wist het verlies van het andere niet uit. Tegen de tijd dat ze in Libanon aankwamen, had Sarah haar gevecht met de misselijkheid gewonnen en had ze een vitaliteit die ze 4 maanden lang had gemist. Ze zouden een enorme voorraad hout op gaan halen bij de Asaf, de opziener van de koninklijke bossen. Nehemia bezocht Sarah op de middag dat ze Asaf voor het eerst zouden ontmoeten. Ik heb een competente schrijver nodig, Sarah. Iemand die een exacte boekhouding over het hout kan bijhouden. Voel je je goed genoeg om mij te begeleiden en te helpen? Ik voel me geweldig, Nehemia, dank u. Sarah stond voor een dilemma. Enerzijds wilde ze dat Darius als eerste van haar zwangerschap afwist. Maar gezien de snelle groei van haar buik en zijn langdurige afwezigheid kon ze dat niet lang meer geheim houden. Bovendien kon ze geen opdracht van Nehemia aannemen zonder hem te informeren over de complexiteit en de mogelijke risico's van haar toestand. Als hij wilde dat ze werk voor hem deed, dan had hij het recht dit te weten. Ze bad maar dat Darius niets tegen haar beslissing zou hebben, dat hij zich niet weer buitengesloten zou voelen. Ik heb een verrassing die ik met u moet delen, neef. U komt er zelf snel genoeg achter. Ik kan dit niet lang verbergen. Ik ben in verwachting. Zijn bruine ogen werden groter en de rossige wenkbrauwen schoten zo ver omhoog dat ze bijna zijn haarlijn raakten.
Sarah kon haar lachen nauwelijks inhouden bij de aanblik van zijn verbijstering. Je bent alweer in verwachting? Ik ben nog steeds in verwachting. Lisander denkt dat ik oorspronkelijk zwanger was van een tweeling. Ik heb het ene kind verloren, maar het andere is gezond. Ik ben ongeveer 5 maanden zwanger. Ik had het niet gezien. Ik ook niet, als dat enige troost is. Ik dacht dat ik gewoon dik begon te worden. Nehemia plukte aan zijn baard en maakte een onbestemd geluid. De Heer is genadig. Woorden kunnen mijn dankbaarheid niet uitdrukken. Hij heeft me gezegend met zijn goedheid. Weet je, man het? Nee, ik kwam erachter toen hij al weg was. Dan kun je maar beter gaan rusten. Hij zou het me nooit vergeven als ik je nu aan het werk zette. Ik kan best wat lichte boekhouding doen. Het is goed voor me mijn gedachten op iets zinnigs te richten. Als ik niets te doen heb, ga ik alleen maar over Darius lopen piekeren. Nehemia liet zijn weerstand uiteindelijk varen en gaf haar verschillende taken. Nu haar humeur op was geknapt door de wetenschap dat ze toch nog zwanger was en door werk te doen dat haar beviel, kreeg ze eindelijk het gevoel terug dat ze het leven weer aankon. Maar er ging geen dag voorbij dat ze Darius niet miste. Zijn afwezigheid knaagde aan haar. Als ze niet zo vervelend afscheid hadden genomen, zou ze hun scheiding beter hebben kunnen verdragen. Maar zoals het er nu voor stond, vroeg ze zich zelfs af of het gegeven dat ze zwanger was iets af zou doen aan zijn woede. Ze had ooit gehoopt dat hij op een dag van haar zou kunnen houden. Nu vroeg ze zich af of hij haar ooit niet meer zou verafschuwen. Ze bracht vele uren in gebed door, net als in de dagen dat ze God voor het eerst had hervonden. Hij werd zelfs reëler voor haar dan Jeruzalem. Vreugde en droefheid woonden in haar hart als twee slecht bij elkaar passende huisgenoten. Op de momenten dat ze gelukkig was, werd ze geplaagd door schuldgevoel, want het leek bijna onfatsoenlijk dat ze zo blij kon zijn terwijl ze een kind had verloren en haar man haar leek te hebben verlaten.

Daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Boekad. Mij rest nog om u verder nog een hele fijne dag toe te wensen. En natuurlijk tot een volgende aflevering, waarin we u graag verder lezen uit deze mooie roman.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Goedenavond, beste luisteraars. Zo is het tijd geworden om samen de vespers te bidden, het avondgebed van de kerk. We zijn vandaag maandag in de 15e week door het jaar. En er is een vrije gedachtenis voor de heilige Henricus. De hymne kan u vinden op pagina 703. En de psalmen en korte schriftlezing vindt u vanaf pagina 1022. God, kom mij te hulp. Heer, haast u mij te helpen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia. Gij die der wereldschepper zijt, de hemel van de aarde scheidt, en welft de grote hemelzaal, en stelt de wateren perk en paal,

geen waan, geen leugen in ons kan bestaan. Getrouwe Vader, zie ons aan. Wees Zoon van God met ons begaan. Vertroost ons geest in deze tijd. Gij die regeert in eeuwigheid. Onze ogen zijn steeds op de Heer gericht, tot Hij zich om ons bekommert. Tot U sla ik mijn ogen op. Tot U die woont in de hemel, zoals het oog van de slaaf. Gericht op de hand van zijn meester, zoals het oog van de dienstmaagd. Gericht op haar meesteres. Zo richt zich ons oog op de Heer onze God. Tot Hij zich om ons bekommert, ontferm U toch, Heer, heb erbarmen met ons. Wij kunnen de hoon niet meer dragen, die dronkenmanspot, dat verwaande geschimp. Wij hebben een afschuw ervan. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Onze ogen zijn steeds op de Heer gericht, tot Hij zich om ons bekommert. Onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft. Was de Heer niet met ons geweest? Zo mag Israël zeggen, was de Heer niet met ons geweest? Toen allen zich tegen ons keerden, dan zouden wij levend verslonden zijn. Verzengd door de gloed van hun woede, dan had de vloed ons verzwolgen. De bergstroom ons meegesleurd, dan waren wij reddeloos ondergegaan. In schuimende waterkolken, de Heer zij geloofd, Hij gaf ons niet prijs. Ontrukte de prooi aan hun tanden, wij zijn als een vogel nog juist gevlucht. Ontsnapt aan het net van de jagers, het net van de vogelaar is gescheurd. Wij zijn eruit losgekomen. Onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft. In zijn Zoon heeft God ons uitverkoren om zijn kinderen te worden. Gezegend is God, de Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons in de hemelen in Christus heeft gezegend. Met elke geestelijke zegen, in Hem heeft Hij ons uitverkoren voor de grondlegging der wereld. Om heilig en vlekkeloos te zijn voor zijn aangezicht. In liefde heeft hij ons voorbestemd zijn kinderen te worden door Jezus Christus. Naar het welbehagen van zijn wil, tot lof van de heerlijkheid van zijn genade. Waarmee hij ons heeft begiftigd in zijn geliefde Zoon. In hem hebben wij de verlossing door zijn bloed. De vergeving der zonden. Dankzij de rijkdom van zijn genade, die hij ons heeft meegedeeld als een overvloed van wijsheid en inzicht, want hij heeft ons zijn geheim raadsbesluit doen kennen, de beslissing die hij in Christus had genomen, ter verwezenlijking van de volheid der tijden, het heelal in Christus onder één hoofd te brengen. Alle wezens in de hemelen en alle wezens op aarde, eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest, zoals het was in het begin

nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. In zijn Zoon heeft God ons uitverkoren om zijn kinderen te worden. Uit de brief van de heilige apostel Jacobus. Spreekt geen kwaad van elkander. Wie van zijn naaste kwaad spreekt of hem veroordeelt, spreekt kwaad van de wet en veroordeelt de wet. En wie dit doet, overtreedt de wet en werpt zich op als haar rechter. Er is maar één wetgever en rechter. Hij die de macht heeft te redden en in het verderf te storten. Maar gij, wie zijt gij, dat gij over uw naaste oordeelt? Genees mij, Heer. Tegen u heb ik misdaan. Genees mij, Heer, tegen u heb ik misdaan. Ik roep u aan, wees mij genadig, Heer. Tegen u heb ik misdaan. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Genees mij, Heer, tegen u heb ik misdaan. Mijn hart prijst hoog de Heer, want hij verheft de geringen. Hoog verheft nu mijn ziel de Heer. Verrukt is mijn geest om God, mijn Verlosser. Zijn keus viel op zijn eenvoudige dienstmaagd. Van nu af prijst ieder geslacht mij zalig. Wonderbaar is het wat hij mij deed. De machtige, groot is zijn naam. Barmhartig is hij tot in lengte van dagen. Voor ieder die hem erkent. Hij doet zich gelden met krachtige arm. Vermetelen drijft hij uiteen, machtigen haalt hij omlaag van hun troon. Eenvoudigen brengt hij tot aanzien, behoeftigen schenkt hij overvloed. Maar rijken gaan heen met ledige handen, hij trekt zich zijn dienaar Israël aan. Zijn milde erbarming indachtig, zoals hij de vaderen heeft beloofd. Voor Abraham en zijn geslacht voor altijd. Heer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Mijn hart prijst hoog de Heer, want hij verheft de geringen. Christus wil alle mensen tot het heil brengen. Bidden wij daarom met aandrang tot hem. Heer, trekt alle mensen tot u. Geprezen zijt gij, Heer. Gij hebt ons verlost door uw kostbaar bloed uit de slavernij van de zonde. Schenk ons de vreugde en de vrijheid die beloofd zijn aan de kinderen Gods. Heer, trekt alle mensen tot u. Wees onze bisschoppen in ons land en alle herders van de kerk nabij. Geef dat zij met vreugde en toewijding hun ambt vervullen. Heer, trek alle mensen tot u. Help allen die naar de waarheid zoeken. Laat hen volharden in hun streven en bereiken wat zij verlangen. Heer, trek alle mensen tot u. Toon u een vader van weduwen en wezen en van allen die alleen staan, dat zij uw nabijheid ervaren en zich nog meer op u verlaten. Heer, trek alle mensen tot u. Leid allen die uit deze wereld zijn heengegaan binnen in de heilige stad, waar gij alles in allen zult zijn met de Vader en de Heilige Geest. Heer, trek alle mensen tot u. Bidden wij samen met de woorden die Christus ons gegeven heeft. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
God. Gij zijt de heilige Henricus met overvloed van gaven tegemoet gekomen. En hem die eens over zijn volk regeerde, hebt gij verheven tot een leven van nog hoger waarde. Wij vragen u op zijn voorspraak, dat wij in dit wisselend bestaan met een zuiver hart naar u verlangen. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen. Amen. De Heer schenke ons zijn zegen. Hij beware ons voor onheil en geleide ons tot eeuwig leven. Amen.

0: La pace sia con tutti voi.
1: In dit programma brengen we jullie nieuws uit Rome via Radio Vaticaan. Dit alles op Radio Maria.
0: Questa è la pace di Cristo risorto. Una pace disarmata e una pace disarmante, umile e perseverante. Proviene da Dio, Dio che ci ama tutti.
2: Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Radio Vaticaan. Het programma waar we de mogelijkheid krijgen om een blik te werpen op de pauselijke en Vaticaanse actualiteit. Vandaag gaan we, zoals eerder beloofd, stilstaan bij het pastoraal bezoek dat paus Leo XIV heeft gegeven aan Lampedusa. Dat is de plaats waar ook paus Franciscus tweemaal tijdens zijn pontificaat naartoe zou afreizen om aandacht te vragen voor de vluchtelingenproblematiek. In het bijzonder vluchtelingen die afkomstig zijn uit het noorden van Afrika op zoek naar een betere toekomst voor hen en voor hun kinderen. Daarbij vaak het slachtoffer worden van mensensmokkelaars die hen uitbuiten, die hen misbruiken, die hen op gammele bootjes in de richting van Europa zetten, vaak met de dood tot gevolg. Veel van die bootjes die vergaan eigenlijk eens men de reis heeft aangezet, waardoor, zo zei paus Franciscus nog tijdens zijn pontificaat, de Middellandse Zee als het ware één groot kerkhof is geworden, een watergraf voor zovelen. En de Heilige Vader die had reeds kort daarvoor, toen hij zijn apostolische reis naar Spanje heeft gemaakt en een bijzonder bezoek aan de Canarische eilanden Tenerife en Gran Canaria, al aandacht gevraagd voor deze problematiek. En zoals we toen ook hebben gemeld, keken we al vooruit naar deze reis, naar dit bezoek, omwille van de accenten die de Heilige Vader daar zou leggen. En we gaan deze aflevering gebruiken om onder meer hier te blijven bij stilstaan. Het is zo dat de Heilige Vader op 4 juli was dat, zaterdag 4 juli, vlak voordat hij nog het Angelus zou bidden op zondag vanuit het Apostolische Paleis en in verbondenheid met de mensen op het Sint-Pietersplein, om dan te vertrekken naar Castel Gandolfo, waar hij momenteel ook verblijft. En wat betekent dus dat de Heilige Vader ook wat vakantie geniet, een beetje een periode van rust in de maand juli. En dan vanaf augustus zullen de generale audiënties ook hervat worden en de drukke agenda van de paus. In de ochtend van 4 juli verliet hij het Vaticaan en ging per wagen naar de luchthaven Pastine van Rome Ciampino, waar hij om 7:49 vertrok voor een pastoraal bezoek aan Lampedusa. De landing op de luchthaven van Lampedusa vond plaats om 8:54, zo meldde het Vaticaan. Bij zijn aankomst werd hij verwelkomd door Monsignor Alessandro Damiano, de metropolitaartsbisschop van Agrigento. Ook de heer Renato Schifani, de voorzitter van de regio van Sicilië, dokter Salvatore Cacamo, de prefect van Agrigento, dokter Filippo Manino, de burgemeester van Lampedusa, en dokter Giuseppe Pendolino, de voorzitter van het Libero Consortio Comunale van Agrigento. Vervolgens begaf de paus zich naar de begraafplaats van Lampedusa voor een bloemenhulde en een gebedsmoment bij de graven van enkele migranten. Een aangrijpend moment. Onmiddellijk daarna begaf de paus zich naar de zogeheten Porta d'Europa, waar hij kort een migrantengezin en ook een kind ontmoette en samen met hen naar de poort wandelde. En dat was een heel aangrijpend moment. U heeft misschien daar ook beelden van zien voorbijkomen. Hij wandelde namelijk door de poort in de richting van de zee, beklom ook de rotsen. En dat was op dat moment een stevige wind, waarbij dat zelfs zijn zucchetto, het hoofddeksel dat de Heilige Vader draagt, even wegwaaide. Gelukkig was zijn vaste secretaris daar, zijn privésecretaris, om hem te helpen. Aangrijpend moment waar de Heilige Vader ook zelf geëmotioneerd was en een gebedsmoment hield. In de mate dat dat alleen kan natuurlijk op zo'n momenten, want daar zijn camera's bij, daar is een heel entourage bij. Maar de Heilige Vader wilde toch een moment van stilte houden daar op de rand van de rotsen aan de rand van de zee. Ook opvallend was op het moment dat er een boot voorbij kwam, dat hij hartelijk zwaaide. U moet u voorstellen dat u voorbij Lampedusa vaart en dat daar ineens de Heilige Vader op een rots staat en naar je zwaait. Moet toch een bijzondere ervaring geweest zijn voor de schippers. Vervolgens is hij naar de Molo Favaloro gereden voor de inzegening van een gedenkplaat waarmee de pier die naar Paus Franciscus is vernoemd werd geopend en begroette hij ook een groep migranten begeleid door het Rode Kruis. Na afloop van de zegening en de begroeting ging hij in een open wagen naar het sportterrein Arena in de wijk Salina. Bij zijn aankomst, na het verwelkomingswoord van de burgemeester van Lampedusa, sprak de paus enkele begroetingswoorden uit. We gaan luisteren naar de woorden van paus Leo XIV bij dit moment waarop dat hij de mensen toesprak die zich hadden verzameld om dit pastorale bezoek van paus Leo XIV aan Lampedusa mee te maken.
3: Signor Sindaco, Eccellenza, distinte autorità, cari fratelli e sorelle, ringrazio il Signor Sindaco per il saluto che mi ha rivolto a nome del Comune di Lampedusa e Linosa e ringrazio tutti voi per la vostra accoglienza.
2: Meneer de burgemeester, hartelijke dank. Hartelijke dank u allen, excellentie, geachte autoriteiten, dierbare broeders en zusters. Ik dank de burgemeester voor de begroeting die hij mij namens de gemeente Lampedusa en Linosa heeft gegeven. Ik dank u allen voor uw grote gastvrijheid. Het feit dat u de Molo Favaloro naar Paus Franciscus hebt willen vernoemen, is een teken van de band die mijn voorganger heeft gesmeed met uw gemeenschap en met de migrantenbroeders en zusters. De paus heeft u bijgestaan in deze voor u zeer moeilijke tijd. En vandaag ben ik hier om u te zeggen dat de paus u blijft begeleiden, u steunt en u aanmoedigt. Ik ben niet gekomen om veel toespraken te houden, maar om de Eucharistie te vieren, het hoogste teken van de aanwezigheid van Christus onder ons. Het gebaar van Jezus, die het brood breekt om zichzelf te schenken, geeft zin en kracht aan onze dagelijkse daden van hulp en delen. Ja, dit is een plaats waar daden meer spreken dan woorden. Maar daden hebben, om menselijk te zijn, een hart nodig. En daarom zijn we hier bijeengekomen om uit Christus de liefde te putten die enkel Hij ons kan geven, opdat de wereld van vandaag en morgen menselijker wordt, menselijker voor iedereen. Dank u. Grazie. Geen ellenlange toespraak dus bij de begroeting van de mensen daar in Lampedusa, omdat de paus dus wilde benadrukken dat daden belangrijker zijn dan woorden, maar ze moeten wel met het hart gebeuren. En een verwijzing naar de Eucharistie die hij later nog zou opdragen. Om 10:26 ging paus Leo XIV de heilige mis voor en celebreerde deze. Naast het altaar was het beeld van de Madonna van Porto Salvo tentoongesteld. en ter verering uitgesteld. Aanwezigheid van onze lieve vrouw en haar moederlijke aanwezigheid bij mensen die er zo'n nood aan hebben. We gaan luisteren naar de homilie die Paus Leo XIV heeft uitgesproken tijdens dit bezoek. En tijdens deze Eucharistie die hij celebreerde samen daar met de mensen die zich verzamelden in Lampedusa.
3: Cari fratelli e sorelle, Dio ci ama sempre per primo. La bellezza del mare.
2: Dierbare broeders en zusters, God bemint altijd als eerste de schoonheid van de zee, van dit eiland, van jullie gezichten, is een weerspiegeling van zijn onverdiende liefde. De liefde gaat ons voor, omringt ons en brengt ons samen. Ik ben de Heer dankbaar dat ik jullie mag bezoeken in de voetsporen van Paus Franciscus, die op 8 juli 2013 naar Lampedusa wilde komen tijdens zijn eerste reis als opvolger van Petrus. Zoals jullie weten hebben de apostelen over de Middellandse Zee gevaren en de gastvrijheid ervaren van de bewoners van de eilanden en de kusten, die al millennia lang een kruispunt van beschaving zijn. Het evangelie klinkt door waar volkeren elkaar ontmoeten, mensen elkaar verwelkomen, hun levensverhalen met elkaar verweven raken en verschillende culturen met elkaar in dialoog treden. Het verstomt daarentegen waar iedereen van zichzelf een eiland maakt, waar contact wordt vermeden en uitwisseling wordt onderbroken. In die zin beschrijft de zojuist de voorgelezen parabel van de barmhartige Samaritaan een verhaal dat verder duurt. En heeft de encycliek Fratelli Tutti ons geholpen deze opnieuw te lezen in de dramatische historische omstandigheden waarin wij nog steeds verkeren. Het woord van God is altijd voor vandaag en voert ons mee in een gesprek waaruit we getransfigureerd tevoorschijn komen. Hoe zullen wij dan reageren op de liefde van Hem die ons als eerste heeft liefgehad? Dierbaren, vandaag bevinden Lampedusa en Linosa zich op een gevaarlijke weg, net als de weg die van Jeruzalem naar Jericho afdaalde. Hier hebben jullie niet slechts één, maar duizenden mensen gezien die in de handen zijn gevallen van rovers, die hen alles afnemen, hen tot bloedens toeslaan en vervolgens vertrekken, terwijl ze hen halfdood achterlaten. De zee heeft de anderen opgevangen, degenen die het niet hebben gehaald om te komen waar ze hoopten. We voelen echter hun aanwezigheid, die ons evenzeer aanspreekt als degenen die aan land zijn gekomen en aandacht en hulp nodig hebben. Voor elke intellectuele overweging en ideologische overtuiging roept de confrontatie met degenen die voor ons zijn, van alles beroofd, ons namelijk op tot de nabijheid. De brief aan de Hebreeën zegt ons: denk aan diegenen die mishandeld worden, want ook jullie hebben een lichaam. Dat is de kern van de evangelische gelijkenis. Men wordt naaste. Men wordt een naaste. Ik ben hier gekomen om jullie te bedanken, broeders en zusters van Lampedusa, voor de nabijheid die velen van jullie hebben gekozen te betonen. Het wonder van mededogen heeft zich opnieuw voltrokken. Hij zag het en had medelijden met hem. Een innerlijke ommekeer die het gevoel van God in ons naar boven brengt en onze gedachten, ons hart en ons leven verruimt. Ik bedank de vrijwilligers, de verenigingen die zijn verenigd in het Forum Lampedusa Solidale, de maatschappelijke instellingen, de kustwacht, de burgemeesters en de besturen die elkaar in de loop der tijd hebben opgevolgd. Ik bedank de diakens, de priesters, de religieuzen, de artsen, de psychologen, de opvoeders. Ik bedank de veiligheidsdiensten en al diegenen die, met of zonder de gave van het geloof, ervoor gekozen hebben om samen te beminnen. Ja, want onder jullie heeft de liefde zich georganiseerd. Die liefde waarvan het mededogen dat de broeder op zee ziet, als het ware de eerste trilling is. De diepe roeping om te durven wat jullie nooit voor mogelijk hadden gehouden. Ik begroet de migranten die hier aanwezig zijn. Zij hebben zelf niet alleen ontvangen, maar tijdens hun reis vaak ook solidariteit betoond, als armen die de armsten helpen. Dank u, broeders en zusters, want er is niets vanzelfsprekends aan het feit dat u de naaste bent. Niets automatisch.
3: Niente di automatico.
2: De parabel vertelt het ons. Liefde gaat altijd gepaard met vrijheid. En vrijheid ligt in het nemen van beslissingen. Er zijn ook mensen die ervoor kiezen om geen naaste te zijn. En mensen die besluiten om geen beslissing te nemen. De doden in de zee zijn zowel het slachtoffer van genomen beslissingen als van uitblijvende beslissingen. De onverschilligheid ten aanzien van het algemeen welzijn en de corruptie in hun landen van herkomst, een wereldwijd economisch systeem dat armoede en uitsluiting veroorzaakt, de angst die vooroordelen en minachting voedt, het idee dat deze problemen ons niet aangaan, de misdadige berekeningen van degenen die profiteren van andermans leed, de trage en moeizame overgang van louter noodbeheer naar de uitwerking van een samenhangend en gezamenlijk beleid. Dit alles weerspiegelt vandaag de dag in het verhaal van het evangelie de haast om voorbij te gaan. In de parabel komt er toevallig een priester langs en na hem een leviet. Beiden zien het, maar lopen door. En helaas zijn er in alle tijden mensen die bang zijn om besmet te raken door contact met anderen. En zo, zelfs in het aangezicht van lijden en dood, de gemeenschappelijke oorsprong in God, de oneindige waardigheid van ieder mens en de roeping tot grenzeloze liefde ontkennen. Het is tijd om te erkennen en te bevestigen dat religieuze overtuiging nooit een reden voor discriminatie mag worden, alsof het geloof grenzen kent en niet juist een universele roeping tot verlossing is. Waar er scheidingsmuren waren, heeft Christus ze afgebroken. Er is geen liefde voor God zonder liefde voor de naaste. En er is geen naaste als ik niet naar hem toe ga. Stilstaan, ontroerd raken, zich verlagen, huilen bij het leed van anderen, zoals Jezus deed, betekent deel uitmaken van de beweging van de liefde, die waarin God zich heeft geopenbaard. Dierbaren, wie zich laat meevoeren door deze dynamiek van mededogen en barmhartigheid, begint anders te leven. Anders als burger op te treden en anders te werken. Dan kan de beschaving van de liefde werkelijk tot stand komen die door mijn heilige voorgangers, Johannes de 23e, Paulus de 6e en Johannes Paulus de 2e voor ogen werd gehouden. Samen met een groot aantal profeten en martelaren van de vorige eeuw hebben zij begrepen dat enkel barmhartigheid op de afgronden van het menselijk hart en de verschrikkingen van de oorlog kan reageren met een nieuw begin. Nu zijn wij, gesteund door deze reuzen, een millennium binnengetreden waarin wij de beschaving van de liefde, een spirituele, culturele, juridische, politieke en economische vorm moeten geven. Mogen de enorme omvang van het leed dat wij zien ons de radicaliteit van deze roeping doen beseffen. Net als de barmhartige Samaritaan kunnen wij onze plannen in koers bijstellen. Meer nog dan de barmhartige Samaritaan beschikken wij over middelen en mogelijkheden om hoop in de praktijk te brengen. Hij kwam snel naar hem toe, verbond zijn wonden en goot er olie en wijn op. Vervolgens tilde hij hem op zijn rijdier, bracht hem naar een herberg en verzorgde hem. Ook wij moeten erkennen dat de beschaving van de liefde niet voortkomt uit één enkele spectaculaire daad, maar uit een opeenstapeling van kleine, volhardende daden van trouw die de ontmenselijking een halt toeroepen. Hiervan, vrienden van Lampedusa, zijn jullie getuigen. Hier in de omgang met jullie begrijpen we onze tijd beter en kan iedereen de richting van zijn of haar leven toetsen. Natuurlijk heeft niet iedereen dezelfde macht om de werkelijkheid te beïnvloeden. Toch is niemand vrij van verantwoordelijkheid. Ieder beschikt over een eigen handelingsruimte. En daar, en nergens anders, wordt hij geroepen te kiezen of hij de logica van de macht wil voeden, ook al is het slechts door onverschilligheid, cynisme, leugens of haat, of de logica van de vrede wil koesteren met waarheid, soberheid, nabijheid en zorg.
3: Sobrietà, prossimità e cura. Perciò da questo estremo lembo di Europa, nel mare Mediterraneo, si vede meglio la chiamata.
2: Vanuit het uiterste puntje van Europa aan de Middellandse Zee is dan ook beter te zien welke baanbrekende uitdaging het migratiefenomeen aan de Europese samenlevingen stelt. Ook op dit vlak, net als bij de ecologische transitie en het bevorderen van vrede, beschikt Europa over een uniek potentieel dat voortvloeit uit zijn geschiedenis en cultuur en daarmee ook over een even grote verantwoordelijkheid. Door zijn geografische ligging en zijn institutionele opzet is Europa in staat om dit gebied de crisis van een alomvattende manier aan te pakken door eerste hulp in te bedden in een strategisch lange termijn plan dat migranten kan opvangen, beschermen, ondersteunen en integreren en tegelijkertijd te werken aan ontwikkeling, zodat niemand gedwongen wordt te emigreren. Dit alles met oog voor de waardigheid van iedere persoon. Het is een taak van de overheidsinstellingen, maar ook van de gehele civiele samenleving en de kerk. Zusters en broeders, zoals ik onlangs op Tenerife zei tijdens de apostolische reis naar Spanje, heeft ook op Lampedusa de cultuur van gastvrijheid een toeristische roeping die helaas bedreigd kan worden door de migratieroutes en kan uitmonden in onverschilligheid of zelfs in tegenstelling tot de dramatische aspecten ervan. Voor velen is vakantie immers slechts afleiding, luchtigheid, zorgeloosheid. En dan lijkt het alsof er een onzichtbare muur moet worden opgetrokken tussen de zee van de schipbreukelingen en die van de vakantiegangers. Heb de moed om er anders over te denken. Beetje bij beetje, met creativiteit, zult u ervoor zorgen dat iedereen die een tijdje, ook al is het maar om uit te rusten, op dit eiland doorbrengt, menselijker kan worden door zich te spiegelen aan uw naastenliefde, aan wat de zee u heeft geleerd, aan de ontmoetingen die u hebben gevormd. Er is namelijk pas echte rust waar de zin van het leven wordt hervonden en echt welzijn wanneer de economie rechtvaardig en broederlijk is. In deze economie versmelten de zorg voor de schepping en sociale vriendschap tot een synthese waarnaar de mensheid vandaag op zoek is. De eerste lezing heeft ons eraan herinnerd dat sommigen, door gastvrijheid te betonen, zonder het te weten, engelen hebben ontvangen. Wees daarom op kleine schaal een profetie van wat we samen op grote schaal kunnen nastreven. Jullie zullen hier als eersten van profiteren. Samen met jullie gezinnen, door de verdeeldheid en meningsverschillen te overwinnen die enkel de naaste liefde kan oplossen. Laat met name de parochie een gemeenschap zijn waar we in de leer van het evangelie samen leren om mensen te verwelkomen, te begeleiden en te integreren in een geest van gemeenschap. Hier naast het altaar staat het beeld van de Madonna van Porto Salvo, de patroonheilige van Lampedusa. Weten jullie misschien dat de heilige Augustinus het menselijk leven graag beschreef als een tocht over een stormachtige zee en het lot van de mens als een veilige en beschermde haven? Laten wij ons niet door angst laten overweldigen. Maar laten we de dagelijkse inspanningen beschouwen als een tijd van kansen en getuigenis. Mogen uw geloof, dierbaren, dan ook worden versterkt door deze jaren van beproeving en genereuze inzet. Mogen dit vereerde beeld opnieuw tot u spreken met de kracht van weleer, toen degenen die u de devotie hebben doorgegeven zich met radicale oprechtheid toevertrouwden aan de voorspraak van de Heilige Maagd Maria. We hebben allemaal in God een veilige haven en elke christelijke gemeenschap is geroepen om daarvan een weerspiegeling op aarde te zijn. En aan jullie, gemeenschappen van Lampedusa en Linosa, mogen de adem van het geloof, de hoop en de naastenliefde nooit ontbreken. Osha, het typische groet van de inwoners van Lampedusa, weer klinkt op deze wijze op het einde van de homilie van Paus Leo XIV, toen hij dus de heilige mis celebreerde op de Lampedusa bodem in aanwezigheid van de mensen die zich daartoe hadden verzameld. Daarna is de heilige vader per wagen, nadat hij nog verschillende mensen heeft begroet, waaronder ook de metropoliet aartsbisschop van Agrigento, hij is nog naar het gemeentehuis gegaan, waar hij de vertegenwoordigers van de burgerlijke en militaire autoriteiten heeft ontmoet, de vrijwilligers, de priesters en de zieken. Daarna nam hij afscheid van Lampedusa. Om 12:54 vertrok hij terug naar het Vaticaan. Om 14:00 landde hij terug op de luchthaven in Rome. Mooi pastoraal bezoek aan Lampedusa en aandacht voor de problematiek dus van migratie en migranten, van mensen die op zoek gaan naar een betere toekomst. Zometeen, dierbare luisteraars, gaan we nog luisteren naar de videoboodschap die de Heilige Vader heeft uitgesproken, en dat naar aanleiding van een samenkomst van jongeren, namelijk de Ankawa Youth Meeting. Die vond van 8 tot en met 11 juli plaats in het aartsbisdom van Erbil in Irak. En daar gaan we zo meteen naar luisteren. Laten wij voor alle vluchtelingen, voor alle mensen die het ondernemen om naar Europa te komen, bidden. We vragen de moederlijke voorspraak van de Heilige Maagd Maria, dat zij mensen mogen ontmoeten die hen helpen te integreren, die hen opvangen en verwelkomen, die hen helpen om een betere toekomst uit te bouwen hier in Europa, en zo ook te delen in de rijkdom die deze volkeren te brengen hebben aan ons allen. We bidden ervoor en zullen samen met de Heilige Vader het Angelus bidden. Daarna komen we graag bij u terug en gaan we verder met deze aflevering van Radio Vaticaan.
3: Angelus Domini nunciabit Mariae,
4: et concepit de Spiritu Sancto.
3: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Iesus.
4: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
3: Ecce ancilla Domini.
4: Fiat mi secundum verbum tuum.
3: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
4: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
3: Et verbum caro factum est.
4: Et habitavit in nobis.
3: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
4: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
3: Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix.
4: Ut digni efficiamur promissionibus Christi.
3: Oremus. Gratiam tuam quesumus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante Christi filii tui incarnationum coniovimus per passionem eius et crucem ad resurrectionis gloriam perducamur per Christum Dominum nostrum.
4: Amen.
3: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
4: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
3: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
4: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
3: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
4: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
3: Pro fidelibus defunctis. Requiem aeternam done eis, Domine.
4: Et lux perpetua luceat eis.
3: Requiescant in pace.
4: Amen.
3: Dominus vobiscum.
4: Et cum spiritu tuo.
3: Sit nomen Domini benedictum.
4: Ex hoc nunc et usque in saeculum.
3: Adiutorium nostrum in nomine Domini.
4: Qui fecit caelum et terram.
3: Benedicat vos omnipotens Deus. Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
4: Amen.
1: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
2: Welkom terug, beste luisteraars van Radio Maria. Nadat we hebben kunnen stilstaan bij de apostolische bezoek, de apostolische reis

mij een genoegen om jullie allen te begroeten die deelnemen aan de Ankawa Youth Meeting in het aartsbisdom van Erbil. Jullie zijn vanuit verschillende delen van Irak gekomen om samen te komen in een sfeer van geloof en gemeenschap. En ik bid dat dit voor jullie allen een gelegenheid mag zijn om te groeien in vriendschap met Jezus en met elkaar. De jeugd is een levensfase die gekenmerkt wordt door het verlangen om grote dingen te verwezenlijken en een verschil te maken in de wereld. In dat verband ben ik blij te vernemen dat het thema dat voor jullie bijeenkomst van dit jaar is gekozen, de missie is. De kerk heeft de fundamentele missie om de wereld te dienen door het licht van Christus te verspreiden en mannen en vrouwen in gemeenschap met God te brengen. Jullie nemen deel aan deze missie en ik reken op jullie om de kerk en de wereld in de komende jaren mede vorm te geven. Zoals ik al eerder heb gezegd, zijn jongeren niet enkel de toekomst van de kerk, maar ook haar heden. En het is niet altijd makkelijk om een licht in de wereld te zijn. Jullie zijn namelijk geroepen om dit licht te laten schijnen in een situatie die vaak gekenmerkt wordt door oorlog en instabiliteit. De Heer heeft groot vertrouwen in jullie gesteld door jullie deze missie toe te vertrouwen. En ook ik heb veel vertrouwen in jullie allen. Jullie moeten het licht van Christus zijn te midden van een duisternis die soms overweldigend kan lijken. Wees niet bang. Denk niet dat jullie alleen staan in deze taak. Ik ben met jullie. De kerk is met jullie. Stel jullie vertrouwen op Jezus. Luister naar Hem in het gebed en via de leiding van anderen. En laat Hem jullie leiden. Licht is in vele opzichten essentieel voor het leven. En ik wil er drie noemen die jullie kunnen helpen bij deze missie. Ten eerste is licht nodig om te kunnen zien, wat ons herinnert aan de gave van het geloof. Geloof in God is geen mechanisme om de moeilijkheden van het leven het hoofd te bieden. Het is veel eer de werkelijkheid erkennen en in de waarheid leven, waarbij we leren de wereld, anderen en onszelf te zien zoals God dat doet. Het vereist dat we door het leven gaan met ons hart en onze ogen gericht op ons ware vaderland, in de wetenschap dat God met ons is, ook al kunnen we Hem niet zien. De manier waarop jullie leven moet bovendien getuigen van jullie geloof, zodat anderen in jullie de waarheid en de zin kunnen zien waarnaar ook zij verlangen en zo kunnen delen in hetzelfde licht. Het tweede kenmerk van het licht is dat het warmte geeft, wat symbool staat voor liefde. Om licht voor de wereld te zijn, moeten we eerst deel hebben aan het licht en het leven van Christus. Om deel te nemen aan de missie, moeten we eerst een levende relatie met God ontdekken. We moeten Hem leren kennen door ons open te stellen voor Zijn transformerende liefde. Ontvangen wij de genade die nodig is om Jezus te volgen en het leven te omarmen waartoe Hij ons roept. Daarom is het zo belangrijk om elke dag tijd te besteden aan gebed en dichter bij God te komen via de sacramenten, met name de biecht en de Eucharistie. Veranker jullie harten in het stevige fundament van Gods liefde voor jullie. Ontdek het hart van Christus en wees niet bang om jullie leven op Hem te bouwen. Door dit te doen, zullen jullie niet enkel jezelf kunnen ontplooien, zoals jullie dat wensen, maar zullen jullie ook de warmte van Gods liefde en de verzoenende kracht van Zijn genade kunnen delen met de mensen om jullie heen. Ten slotte is licht noodzakelijk voor groei en nieuw leven in staat het symbool voor hoop. Verankerd in de liefde bent u in het bijzonder geroepen om vredestichters te zijn. De mensen om u heen te verenigen en in anderen de hoop te wekken op een toekomst die gekenmerkt wordt door blijvende vrede. Misschien kunt u geen controle uitoefenen over uw situatie of de uitdagingen waarmee u geconfronteerd zult worden. Maar je kunt er altijd voor kiezen om de vrede van Christus in uw hart te laten heersen. De deugd van de hoop inspireert ons om naar de hemel te kijken.
Het betekent niet

dat we de wereld moeten vergeten, maar dat we het vertrouwen moeten hebben om de vrede en het leven dat uit Christus voortkomt met de wereld te delen, wiens licht het nieuwe Jeruzalem verlicht. Dierbare jongeren, twijfel nooit aan de goedheid van God. Wees niet bang voor het plan dat de Heer voor ieder van jullie levens heeft. Ook de profeet Jeremia moest moeilijke momenten doorstaan. En hij getuigt dat de plannen van de Heer vrede en geen onheil zijn, om jullie een toekomst vol hoop te schenken. Ik vertrouw ieder van jullie toe aan de moederlijke bescherming en leiding van Maria, moeder van de kerk, en bid dat jullie in deze dagen van geestelijke vernieuwing in haar het ware voorbeeld mogen ontdekken van een leven dat volledig is toevertrouwd aan de genade van God. En mogen de Almachtige God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest jullie zegenen. Amen. De mooie woorden van Paus Leo XIV, gericht aan de jongeren, die dus in het kader van deze samenkomst, de Ankawa Youth Meeting van 8 tot en met 11 juni, hebben bijgewoond in het aartsbisdom van Erbil in Irak. En dus afkomstig waren uit verschillende delen van Irak. Het ging daarbij onder meer over de verschillende christelijke denominaties die er te tellen zijn in Irak, en die kwamen dus samen om te bidden, om uit te wisselen, om te helpen in die moeilijke situatie waarin zij zich nog steeds bevinden, van politieke instabiliteit, van geweldpleging, van oorlog, om daar vredestichters te zijn. En dat met de bemoediging van Paus Leo XIV, helemaal vanuit Castel Gandolfo. En zo, dierbare luisteraars, zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Radio Vaticaan. We hebben voor u nog de Vaticaanse hymne klaarstaan en ook nog enkele benoemingen die gebeurd zijn in de afgelopen dagen. Graag herinneren we er u dus aan dat de Heilige Vader enkele dagen, weken van vakantie zal kennen. Dat betekent dat er geen generale audiëntie is op woensdag. Op woensdag zal u kunnen luisteren naar een herhaling van deze aflevering. En zo blijft u op de hoogte van de pauselijke en Vaticaanse actualiteit.

Zo heeft de heilige vader eerwaarde heer Diego Luis Rendon Urrea benoemd tot bisschop van Jericó in Colombia. En verder benoemde hij eerwaarde heer Vincent Lawrence Mpawai tot hulpbisschop van het metropoliet aartsbisdom van Dar es Salaam in Tanzania. En zo heeft u Radio Vaticaan voor vandaag helemaal gehad. We danken u van harte voor het luisteren. Graag tot een volgende keer. Blijf zeker luisteren naar Radio Vaticaan. We blijven u op de hoogte houden van de Vaticaanse en pauselijke actualiteit. In de komende dagen dus ook de gebeurtenissen vanuit Castel Gandolfo. Van harte dank en graag tot een volgende keer.

0: Welkom bij Radio Maria.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, we zijn hier in de studio om samen met jullie de rozenkrans te bidden voor de intenties van Radio Maria en vooral onze persoonlijke intenties. Wij bidden en bemediteren de blijde mysteries. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn Almachtige Vader. Vandaar zal ik komen oordelen de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwig leven. Amen.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: We overwegen de blijde mysteries. Eerst de blijde mysterie. De engel Gabriël brengt de blijde boodschap aan Maria. De engel sprak tot haar: Vrees niet, Maria, want gij hebt genade gevonden bij God. Gij zult een zoon ter wereld brengen, die gij de naam Jezus moet geven. Hij zal groot zijn en zoon van de Allerhoogste genoemd worden.
2: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Het tweede blijde mysterie, Maria bezoekt haar nicht Elisabeth. Maria sprak: wonderbaar is wat hij mij deed, de machtige, groot is zijn naam. Barmhartig is hij tot in lengte van dagen, voor ieder die hem erkent. Behoeftigen schenkt hij overvloed, maar rijken gaan heen met ledige handen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het derde blijde mysterie. Jezus wordt geboren in een stal te Bethlehem. In de omgeving bevonden zich herders in het open veld. En plotseling stond een engel des Heren voor hen. De engel sprak: Vrees niet, want zie, ik verkondig u een vreugdevolle boodschap die bestemd is voor het hele volk. Heden is u een redder geboren, Christus de Heer, in de stal van David.
2: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Glorie zij de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Het vierde blijde mysterie. Jezus wordt opgedragen in de tempel. Simeon nam het kind in zijn handen en verkondigde Gods lof. Mijn ogen hebben uw heil aanschouwd dat gij hebt bereid voor alle volken. Het licht dat voor alle heidenen straalt, de glorie van Israël, uw volk. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het vijfde blijde mysterie. Jezus wordt weergevonden in de tempel te midden van de leraren. Zijn moeder zei tot hem: Kind, waarom hebt ge ons dit aangedaan? Maar Jezus antwoordde: Wat hebt ge toch naar mij gezocht? Wist ge dan niet dat ik in het huis van mijn vader moest zijn? Hij ging met hen mee naar Nazareth en was hen onderdanig. En zijn moeder bewaarde alles wat er gebeurd was in haar hart.
2: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Heilige Maagd Maria, Moeder van God.
2: Bid voor ons.
1: Heilige Jozef.
2: Bid voor ons.
1: Heilige aartsengel Michael.
2: Bid voor ons.
1: In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.

0: Het Woord spreekt. Een programma van Radio Maria.
1: Beste luisteraars, van harte welkom bij Het Woord spreekt. Vandaag gaan we naar de profeet Ezechiël in het Oude Testament en we lezen hoofdstuk 37, versen 15 tot en met 28. Het woord van de Heer werd tot mij gericht. Mensenkind, neem een stuk hout en schrijf daarop Juda en de Israëlieten die bij hem horen. Neem dan een tweede stuk hout en schrijf daarop Jozef of Ephraim en heel Israël dat bij hem hoort. Voeg beide stukken dan samen tot één geheel in uw hand. Als uw volksgenoten vragen, leg ons uit wat u hiermee bedoelt, antwoord dan, zo spreekt de Heer God. Dit betekent dat ik het stuk van Jozef of van Ephraim en van de stammen van Israël die bij hem horen, bij het stuk hout van Juda ga voegen en er weer één geheel van maak in mijn hand. En als ze u daar zien met de beschreven stukken hout in de hand, moet u hun zeggen, zo spreekt de Heer God. Ik haal de Israëlieten weg uit de volken waar ze heen gebracht zijn. Uit alle richtingen breng ik hen samen en ik leid ze naar hun eigen grond. En daar, op de bergen van Israël, maak ik één volk van hen. Eén koning zal heersen over hen allen. Niet langer zullen het twee volken zijn over twee rijken verdeeld. Ze zullen niet meer verontreinigd worden door hun gruwelijke afgoden en al hun misdaden. Ik zal hen bevrijden en zuiveren van alle ontrouw waaraan ze schuldig zijn. Dan zullen zij mijn volk zijn en ik hun God. En mijn dienaar David zal koning over hen zijn, één herder voor hen allen. Dan zullen ze mijn geboden opvolgen en mijn voorschriften stipt onderhouden. In het land van hun voorouders, dat ik aan mijn dienaar Jacob gegeven heb, zullen ze voor altijd wonen, zij, hun kinderen en hun kleinkinderen, en mijn dienaar David zal hun vorst zijn voor altijd. Dan sluit ik met hen een altijd durend vredesverbond. Ik maak

In de passage van de profeet Ezechiël, die we mochten lezen, gaat het over eenheid of vereniging van twee volken die apart leefden, gescheiden leefden. Eigenlijk behoorden ze tot één volk, maar er was ruzie, er was oneenigheid. En God wil ervoor zorgen dat die twee terug samenkomen. Dit is natuurlijk een profetie. Zoals Ezechiël het uitdrukt, de Heer God spreekt en dan zegt hij zijn boodschap. Ezechiël moest namelijk iets doen. Twee stukken hout nemen en die twee terug verenigen, samenvoegen. Op dat stuk hout schreef hij eerst het volk van Jozef, Ephraim, en op een tweede schreef hij het volk Israël. En hij voegde dat samen. God wil ervoor zorgen dat de mensheid terug één wordt. En dat zal dan ook gebeuren in het Nieuwe Testament, wanneer zelfs het volk van Israël samen zal gaan met de heidenen, tot één volk van gelovigen die zich schaart achter Jezus Christus. In de passage van Ezechiël komt ook koning David ter sprake. Koning David zal de koning worden over één volk, zo staat er bij de profeet Ezechiël. Dit is natuurlijk een profetie van Jezus zelf. Jezus Christus, de Zoon van God, die over dat ene volk, het volk van God, zal heersen als koning van het universum. We hebben een liturgisch feest in het liturgische jaar. Het is trouwens op de laatste zondag van het liturgische jaar dat we Jezus Christus vieren als koning van het heelal. Christus koning. Wel nu, Christus zal in die voetsporen treden van koning David. Het werd zelfs al aangekondigd aan de heilige maagd Maria. De engel Gabriël die aan Maria zal aankondigen dat ze moeder zal worden van de Zoon van God, zegt in zijn aankondiging ook iets over koning David. Het volgende werd namelijk gezegd. Hij zal een groot man zijn en zoon van de Allerhoogste genoemd worden. God de Heer zal hem de troon van zijn vader David geven. We lezen dat trouwens bij de evangelist, de heilige Lucas, hoofdstuk 1, vers

32. Wanneer de engel Gabriel dat aankondigt aan Maria, dan verwijst hij eigenlijk naar die passage hier in de profeet Ezechiël. En het is in die passage dat er staat: God zegt, zij zullen mijn volk zijn en ik hun God. Het is in die passage dat God zich werkelijk bekommert om de mens. Natuurlijk heeft hij zich altijd al bekommerd om de mens, maar hij toont het nogmaals aan. En dit samen met de profetische woorden die worden uitgesproken, reeds verwijzend naar de Zoon van God, Jezus Christus, die mens wordt. Het woord van God zal vlees worden en heeft onder ons gewoond. Dit staat eigenlijk gelijk met hetgeen hier staat. Zij zullen mijn volk zijn en ik hun God. God komt midden onder zijn volk. En dat zien we dan eigenlijk in de kerk. De kerk als volk van God. En ook nog als mystieke lichaam van Jezus Christus. God zal alles in allen zijn, zei de heilige Paulus in zijn brieven. Als een bespreking, een verwijzing eigenlijk naar de hemel, naar het eeuwige leven. De kerk wordt vaak niet genoeg begrepen. Velen zien de kerk als een organisatie van mensen hier op aarde. En dat is ze, maar eigenlijk als een heel klein deeltje van de grote realiteit dat de kerk werkelijk is. Je hebt de strijdende kerk. En dat is de kerk hier op aarde die aan het strijden is om te doen wat Jezus van haar vraagt. En dat lukt niet altijd. Kijk maar naar uzelf. Wij behoren tot dat volk van God, tot die kerk. En we zijn aan het strijden hier op aarde om te voldoen aan wat Jezus van ons vraagt. Eigenlijk zoals het bij Ezechiël staat. Ze zullen mijn geboden opvolgen en mijn voorschriften stipt onderhouden. De kerk hier op aarde strijdt daarvoor. En soms falen wij als mensen. Maar dat wil niet zeggen dat we de strijd moeten opgeven, integendeel. We moeten blijven strijden. Maar dat zichtbare deel van de kerk is maar een klein deel. De kerk gesticht door Jezus Christus is wel degelijk van goddelijke oorsprong. En dat bevat die strijdende kerk, maar ook de kerk die reeds heeft overwonnen. Van de mensen die tot het volk van God behoren, maar reeds rusten in die hemel, waar alles is volgens de geboden en de voorschriften van de Heer. Waar God alles in allen zal zijn en reeds is. Dat is dan dat tweede deel van de kerk. De overwinnende kerk. De kerk die reeds heeft overwonnen. Die heeft gewonnen bij die strijd om de voorschriften en de geboden van de Heer te volgen. In navolging van Jezus Christus. En dan hebben we ook trouwens nog een derde deel van de kerk. Dat is de lijdende kerk. Zeker hier op aarde kunnen wij ook reeds lijden. Dus wij kunnen daar ook toe behoren. Maar met de lijdende kerk wil men vooral zeggen de zielen die nog niet gekomen zijn tot volmaaktheid, die nog niet gekomen zijn tot in de hemel of het eeuwige leven bij God, maar daar nog wachtende van zijn. Zij wachten op die toegang tot de hemel, hetgeen wij in de volksmond noemen het vage vuur. En zij, de lijdende kerk, heeft nood aan het gebed. Het gebed van de strijdende kerk en het gebed van de overwinnende kerk. En het zijn die drie delen die samen de kerk vormen als een volk van God, van mensen die God willen volgen. En dat is dan die persoonlijke wil. Van degene die aanvaarden dat God zegt, zij zullen mijn volk zijn en ik hun God. Aanvaarden dat wij behoren tot het volk van God en dat er een God is. En dat wij één koning hebben die boven ons staat. En dat is die koning David,
als geprofeteerd beeld van Jezus Christus die gekomen is en aan wie de troon van koning David gegeven werd. Jezus Christus als koning, als hoofd van het volk van God, van de kerk. In deze passage zien wij hoe God met de mens wil omgaan om ons te leiden naar eeuwig leven en naar de hemel. Zoals we het op het einde konden lezen, ze zullen erkennen dat ik de Heer ben, degene die Israël heiligt. God is degene die ons heiligt, die ons vooruit helpt, om van die strijdende kerk waarin we leven een overwinning te behalen, om te komen tot de overwinnende kerk in de hemel en het eeuwig leven. Zie daar het grote mysterie van de kerk, het grote mysterie van een kerk die als volk van God op weg is naar die ene God die alles in allen wil zijn. En we lezen nogmaals die mooie passage uit de profeet Ezechiël, hoofdstuk 37, versen 15 tot en met 28. Het woord van de Heer werd tot mij gericht. Mensenkind, neem een stuk hout en schrijf daarop Juda en de Israëlieten die bij hem horen. Neem dan een tweede stuk hout en schrijf daarop Jozef of Ephraim en heel Israël dat bij hem hoort. Voeg beide stukken dan samen tot één geheel in uw hand. Als uw volksgenoten vragen, leg ons uit wat u hiermee bedoelt. Antwoord dan, zo spreekt de Heer God. Dit betekent dat ik het stuk van Jozef of van Ephraim en van de stammen van Israël die bij hem horen bij het stuk hout van Juda ga voegen en er weer één geheel van maak in mijn hand. En als ze u daar zien met de beschreven stukken hout in de hand, moet u hun zeggen, zo spreekt de Heer God. Ik haal de Israëlieten weg uit de volken waar ze heen gebracht zijn. Uit alle richtingen breng ik hen samen en ik leid ze naar hun eigen grond. En daar, op de bergen van Israël, maak ik één volk van hen. Eén koning zal heersen over hen allen. Niet langer zullen het twee volken zijn, over twee rijken verdeeld. Ze zullen niet meer verontreinigd worden door hun gruwelijke afgoden en al hun misdaden. Ik zal hen bevrijden en zuiveren van alle ontrouw waaraan ze schuldig zijn. Dan zullen zij mijn volk zijn en ik hun God. En mijn dienaar David zal koning over hen zijn, één herder voor hen allen. Dan zullen zij mijn geboden opvolgen en mijn voorschriften stipt onderhouden. In het land van hun voorouders, dat ik aan mijn dienaar Jacob gegeven heb, zullen ze voor altijd wonen, zij, hun kinderen en hun kleinkinderen. En mijn dienaar David zal hun vorst zijn voor altijd. Dan sluit ik met hen een altijd durend vredesverbond. Ik maak hen weer talrijk en vestig mijn heiligdom in hun midden voor altijd. Bij hen zal ik wonen, ik zal hun God zijn en zij mijn volk. En als mijn heiligdom voor altijd in hun midden staat, zullen de volken erkennen dat ik de Heer ben, degene die Israël heiligt.

Een zeer goede avond gewenst, beste luisteraars van Radio Maria. Het is bijna 7:30. Zo dadelijk, binnen enkele ogenblikken, zullen we verbonden zijn met de gemeenschap van Sant'Egidio in Antwerpen voor een avondgebed dat we live uitzenden vanuit de Carolus Borromeuskerk te Antwerpen. We verenigen ons samen in gebed.

0: Van harte welkom, beste luisteraars. In de Kerk Leeft vandaag kan u luisteren naar het tweede deel van een gesprek met jezuïet Pater Mark Rotsaert. Hij vertelde ons in de vorige uitzending al over zijn leven als jezuïet, uit wat voor gezin hij komt, hoe hij bij de jezuïeten terechtgekomen is, ook dat hij lange tijd novicemeester, provinciaal en vervolgens ook voorzitter van de Provinciale van Europa is geweest. In dit deel gaan we wat dieper in op de spiritualiteit en eigenheid van de jezuïeten. U hebt al uitgelegd hoe het komt dat u gekozen hebt voor de jezuïeten, maar misschien toch ook interessant om aan onze luisteraars mee te geven wat de eigenheid eigenlijk is van de jezuïeten, te midden van alle andere religieuze ordes die er zijn. Het is de Sociëteit van Jezus, gesticht door de heilige Ignatius van Loyola in de 16e eeuw. Ja, ik persoonlijk, als ik aan de jezuïeten denk, dan denk ik aan inderdaad onderscheiding, de geestelijke oefeningen, waar we het later nog over zullen hebben, want daar bent u ook zelf in gespecialiseerd. Maar wat is verder zo de eigenheid van de jezuïeten? Ik moet ook denken bijvoorbeeld aan het intellectuele aspect. Daar worden zij ook vaak mee geassocieerd met de studie. Hoe zou u dat nu uitleggen aan iemand die er niet mee vertrouwd is? Waar staan de jezuïeten voor?
1: Ja, dus ik ga beginnen met te zeggen dat Ignatius, als hij dus de jezuïeten sticht, met een groepje van 6-7 vrienden, in 1540, dan sticht hij eigenlijk een heel nieuw soort religieus leven. Anders dan trappisten of dan benedictijnen, anders dan dominicanen of franciscanen, dat waren toen de grote orders die toen bestonden. En men zegt toch al, misschien een beetje te gemakkelijk, de Sociëteit van Jezus is de eerste apostolische orde. Die is gesticht niet om in uw klooster veel te bidden, hoe lofwaardig dat ook mag zijn, als dat uw roeping is, maar het is om uit het klooster te gaan. En daarom, wij hebben niet graag dat de mensen zeggen, ja, hoe is het in uw klooster? We hebben geen kloosters. Dan zeggen de mensen, ja, kom. Hè. En wij zeggen, we hebben huizen. Ja, soms zijn ze dan wel heel groot, zoals in Everdingen. Maar dat had een andere betekenis. Maar dus, het apostolische, Ignatius noemt dat in zijn levensverhaal, de zielen helpen. En daardoor, ik zal het nu zomaar zeggen op zo'n Vlaams, verdient je uw hemel. Dus je bent niet met jezelf bezig, maar met anderen. Dus je probeert andere mensen op het goede spoor te brengen, te helpen, ook hun eigen roeping te ontdekken. Dat hoeft daarom geen religieuze roeping zijn, maar hun weg in het leven, hun verbondenheid met de Heer en zo. Dus dat is zeker een van de belangrijke dingen. Dat is fundamenteel. Wat daarbij komt, en dat is eigenlijk al vanaf het begin zo, al moet dat ook weer niet overdreven worden, maar het intellectuele is niet alleen iets om zelf, uzelf op te hemelen, of wat je allemaal weet, of wat je allemaal kunt en zo, maar het is een dienst aan de kerk. Dus de kerk rekent op de jezuïeten dat ze mensen zouden hebben die inderdaad intellectueel voor een aantal problemen van vandaag, waar de kerk ook voor staat, een hulp kunnen zijn. Ik denk dat wil nu niet zijn dat elke jezuïet dat niveau of zo moet halen van dat is, iedereen heeft ook binnen de algemene roeping, heeft iedereen ook zijn eigen roeping. En dus dat dat zijn jezuïeten die heel hun leven in het sociale werk zitten. Maar het is ook typisch voor de orde dat een speciale dienst is aan de kerk. En dat speelt toch nog altijd mee. Zowel in Rome als in de hoofden van verschillende provinciaals of verantwoordelijken, zodat we... Ja, we zijn er niet voor onszelf, we zijn er voor de mensen en we zijn er ook voor de kerk. Ja. Dus het kerkelijke element is bij Ignatius ook steeds sterker en sterker geworden.
0: Ja. Want de Jezuïeten hebben ook een eigen universiteit, hè, in Rome.
1: Ja.
0: Ja,
1: ja, dus dat, dat is zeker zo. Heel interessant om mee te weten. Veel mensen denken, de Jezuïeten, ah, die zijn gesticht om colleges te hebben. Dat is dus niet waar, want in het begin waren er geen. Er waren geen colleges. Het is pas, nou, ik zeg, ja, dat is toch niet lang, nee, maar van, het is toch 8 jaar. Het is pas 8 jaar na de stichting dat Ignatius een eerste college sticht in Sicilië. En het jaar daarop een tweede in Sicilië. Omdat daar de vicekoning, die goed bevriend was met Ignatius, en ook de vrouw van de vicekoning, die deden heel veel mee met Ignatius. Niet alleen financieel, maar ook om de parochies weer een beetje op peil te brengen, hè, wat die allemaal gedaan hebben. Dus dat is. En die zeiden aan Ignatius: ja, je hebt wel studiehuizen voor uw eigen mensen, maar voor onze kinderen is er niks. Kunt je niet. Ja, of om den duur heeft hij gezegd: het is goed. En dan is daar de eerste school begonnen, en dan een tweede school, en dan. Dan werd dat overal in Europa gehoord. En dan kwamen de koningen en de bisschoppen en de afval. Ja, maar we willen ook zo'n school. En dan is daar, kan misschien iets misgelopen. Een beetje wel, denk ik. Hè. Dat heeft hem, ja, dat is zo over. Het was veel te veel. En daar hadden we de manschappen niet toe. En dus hij, alhoewel dat er veel roepingen waren, maar al na 1 jaar kon Ignatius soms, niet om het TVB, maar een novice als rector sturen van een nieuw college ergens. Dan zeg je, ja, ja, is dat nu. En dat heeft hij zelf ingezien in het, op het einde. Dat hij strenger zou geweest zijn bij het aanvaarden. Maar hij moest er zoveel aannemen, omdat hij aanvaarde die colleges. En in zijn hoofd was een college bestond uit 12 jezuïeten. Dus de priesters en nog niet priesters, zo in de vorming ook. Het kon een deel van de vorming zijn ook, om daar een paar jaar in op een school te werken. Dus dat, ja. Dus dat is. Het is of er nog andere dingen zijn die. Ja, ik denk wat u gezegd hebt, de geestelijke oefeningen, het leren onderscheiden. Dat, ja, dat is natuurlijk toch wel typisch van Ignatius. En al de retrettenhuizen die later overal ontstaan zijn door Jezuïeten en door anderen. Want het is dan vooral in de 17e, 18e eeuw was dat een beetje in de mode. En dus ja, dat heeft wel zijn aanvang bij Ignatius. Maar bijvoorbeeld vandaag denken wij dat we meer trouw zijn aan Ignatius, hè, door individuele geestelijke oefeningen te geven, dan wat men in de 17e, 18e eeuw in Frankrijk veel had. Ja, retretes voor 200 groepen, 200 mensen of meer. Hè. Dus dat, ja, dan geeft je, zeggen wij nu, en ik denk dat Ignatius dat misschien ook wel zal denken, ja, dat is niet meer helemaal wat Ignatius bedoelde met de geestelijke oefeningen. Het blijft mensen vormen, dat zeker. Hè. Je doet er goed mee. Hè. Anders zou dat ook niet lang geduurd hebben. Maar je doet er wel goed mee. Maar het is. Ja. En Ignatius zegt ergens in een brief. Dat een jezuïet uit Frankrijk die hem schrijft. Hij zegt: ja, maar aan wie mochten we nu de geestelijke oefeningen geven en aan wie niet? Dat is ook een criterium hè, van wat. En Ignatius antwoordt, dat staat al in het boek van de oefeningen zelf. Voor een aantal mensen zijn die oefeningen van de eerste week leren bidden, leren het gewetensonderzoek doen, leren een goede biecht uitspreken en zo. Dat is in zijn tijd, vond hij, voor een aantal mensen al een hele stap vooruit. En dan zien we nog of we nog verder kunnen. Maar daarnaast zegt hij, de 30-daagse geestelijke oefeningen, die moet je alleen maar geven aan 2 soorten mensen. 1, degene die nog geen levenskeuze hebben gemaakt, En die doen ook zoeken, ja, wat moet ik met mijn leven? Moet ik trouwen? Moet ik religieus worden? Moet ik priester worden? Moet ik missionaris worden? Of al met even. Dus mensen die nog voor zo'n belangrijke keuze, levenskeuze staan. En de tweede, zegt hij, maar je kunt ook mensen hebben die al zo'n keuze gemaakt hebben. Die getrouwd zijn of die ergens in een orde zijn. En aan die moogt je ze geven, zegt hij, moogt je, het is van, geef ze dan aan dat soort mensen waarvan je denkt dat ze, als ze zo gedaan hebben, goede multiplicatoren zullen worden. Dat die dat ook mee voor andere mensen, dat niet allemaal voor zichzelf. Het is weer een beetje hetzelfde, hè? Wij doen dat niet voor onszelf, maar om andere mensen te kunnen helpen. En hij zegt hetzelfde met die geestelijke oefeningen. Dus als je mensen hebt die zo'n fundamentele keuze niet meer moeten doen, omdat die gemaakt gedaan is, en dan, ja, zoek dan mensen uit. Of als de mensen die het willen doen, hè, die moet je dan een beetje zien wie dat zijn en waarom ze dat willen doen. Namelijk zijn dat mensen die ook daarna de vruchten daarvan gaan kunnen doorgeven aan anderen, hè, op een andere manier en zo. Ik denk dat dat wel interessant is. En dus daar ziet je Ignatius ook altijd. Het is nooit één ding. Ja, dat, dus je moet, en Ignatius zal de eerste zijn om te zeggen dat je, als je ziet wat Ignatius gedaan heeft voor de armen in Rome. Dus hij heeft daar een school gesticht voor arme kinderen, weeskinderen. Hij heeft een tehuis gesticht voor prostituees die uit het milieu wouden geraken. En dat is ook interessant. Dat bestond al, hij heeft dat niet uitgevonden. Hè? Maar er waren in Rome toen zoveel prostituees, allemaal gevolg van armoede natuurlijk. Hè? Dus die hadden geld nodig, want ze hadden misschien wel een paar kinderen, en, ja, maar geen man. Hè? En ze moesten. En dus dat bestond. Maar bij de andere religieuze ordes, hè, was dat dan, ja, ze konden naar daar gaan, naar zo'n huis, hè, voor, om religieuze te worden, om non te worden, om zuster te worden. En Ignatius zei, nee, dat wil ik niet. Bij ons, het Martha-huis, zo heette dat toen, is dat om, daar worden ze begeleid naar een keuze. Wat wilt je nu eigenlijk, hè? Wilt je religieus worden? Oké, maar dan dit en dat en dat. Wilt je terug in dat milieu gaan? Zeg het dan maar, hè. Dan laten we u gaan. Hè. Of denkt je, kerk, nee, ik wil een serieus huwelijk stichten. En een normaal gezin vormen. Dus dat is heel typisch. Dat is Ignatius iets, een vorm die toen bestond. Hè. Zo van die huizen voor prostituees. Maar hij geeft daar toch een andere draai aan. Hè? Dat is nu niet, alleen kom nu maar allemaal en word maar allemaal zuster bij ons. Hè? Dan gaat je het beter hebben. Wat misschien waar is, hè? Maar hij zegt nee, we gaan ze helpen om een goede keuze te maken.
2: Ja, eigenlijk een heel individuele benadering,
1: ja,
2: ook.
1: Ja, ja, ja, ja.
2: Dus ik onthoud, de Jezuïeten hebben een belangrijk element is hun apostolisch dienstwerk, en dat is eigenlijk heel divers. Zowel geestelijke begeleiding als ook het sociale.
1: Ja.
2: En ja, u heeft nu het al over onderscheiding gehad. Dat brengt ons dan toch ook direct bij de spiritualiteit van de Jezuïeten. Misschien eerst tijd voor een stuk muziek en dan zullen we het daarna daar verder over hebben.
1: Prima.

0: En welkom terug, beste luisteraars in De Kerk Leeft. Vandaag zijn we in gesprek met pater Mark Rotsaert, jezuïet. Ja, pater Mark, u heeft ons daarnet al verteld over uw persoonlijke weg tot aan de jezuïeten en ook over de periode daarna. U bent novicemeester geweest, bent provinciaal geweest, u bent dan voorzitter van de Provinciale van Europa geweest. U heeft toch wel een heel duidelijk beeld van hoe de jezuïetenorde in elkaar zit. U heeft er vele facetten van gezien. U heeft ons daarnet ook verteld wat zo de belangrijkste elementen zijn bij de jezuïeten. En u bent zelf gespecialiseerd in de Ignatiaanse spiritualiteit. Misschien hetgene waar de jezuïeten nog het meest bekend om zijn. Die spiritualiteit en de onderscheiding is niet voorbehouden voor de jezuïeten, maar is juist ook een gave aan de wereld. Ook andere religieuze orden zullen de Ignatiaanse oefeningen zeker wel volgen. In de eerste plaats, hoe bent u zelf gespecialiseerd geworden eigenlijk in de Ignatiaanse spiritualiteit? Want dat is natuurlijk een deel voor elke jezuïet om daarmee bezig te zijn, maar u bent echt een specialist.
1: Ja, dat is eigenlijk een interessante vraag met een boeiend antwoord. In deze zin, dat is bij mij begonnen tijdens mijn noviciaat, als ik novice was, in mijn tweede jaar. Dus in het eerste jaar deden wij samen met een groep de geestelijke oefeningen van 30 dagen. En in het tweede jaar moesten we thuis blijven ook, maar we moesten niet meer naar die vier inleidingen, want toen was dat met vier inleidingen van de novicemeester, maar naar twee moesten we gaan. En de rest van de tijd konden we gebruiken om een werkstukje over iets uit de geestelijke oefeningen te maken. En toen heb ik iets gedaan waar ik nog altijd mee bezig ben. Namelijk, ik heb de eerste 20 nummers van het boek van de oefeningen, het zijn 20 paragrafen, bestudeerd op mijn manier. Ik was 19 jaar, ik had ook niet veel instrumenten om dat na te gaan en zo. Maar ik vond dat wel interessant, omdat Ignatius daar in zo'n 20 paragraafjes zegt: waar gaat het over in de geestelijke oefeningen? En hoe moeten begeleideren dat aanpakken? Dus zijn een soort regels voor de begeleider. Ook een aantal voor degene die de oefeningen doet. Maar goed, dat is een ensemble van 20 kleine paragraafjes. Dus ik vond dat al goed, als het niet te groot was. En dat heeft me zo gefascineerd. Dat ik daar nooit meer mee gestopt ben. En er is zelfs één, ik was toen, daarna ben ik ben filosofie gedaan hier in Everlee. En dan had ik gevraagd om Romaanse te mogen studeren, omwille van de taal van Ignatius, Spaans. Ik wou me specialiseren in Spaans. Hè? En ik zeg dat aan mijn provinciale. Ik zeg, ja, eigenlijk als je mij vraagt wat ik moet doen, dan is het dat, hè, voor de komende jaren. Ja, zegt hij, dat is goed. Maar ik moet wel weten dat als je Romaanse doet en je zult een diploma hebben van Romaanse, dat we er dan ook op een college kunnen inzetten. Ik zeg, ja, dat weet ik. Ik zeg, ik heb er ook niks tegen. Ik zeg, maar wat er bij mij meespeelt, is om, ik wil de Ignatius leren lezen in zijn eigen taal. Ja. Enfin, en toen is dat begonnen. Hè. En dus, en ik moet zeggen, ik heb daar ook nog altijd met die 20 eerste nummertjes, had ik in Romaanse, daar in Namen, was dat bij de jezuïeten ook, die gaf cursus, er was een pater, over Europese literatuur. En onder andere over Tsjechov, met zijn toneelstukken en zo. Dus en de manier waarop hij dat gegeven had, en over een paar van die toneelstukken waar Tsjechov gesproken had, ik zeg maar, dat lijkt nogal op die 20 puntjes van Ignatius daar. Hè. En ik had dat aan mijn overste verteld. En wij woonden toen in Wipion op de Heilige Berg. Anderzijde op de Ivoren Toren, buiten Namen. En 's morgens ging ik dan met een autobus die ze gekocht hadden, met een 20-tal jonge mannetjes, naar de universiteit. Om 12 uur werden we weer opgehaald naar boven. En ik had, we hadden een heel goede overste, vond ik, ja. En ik had me dat verteld. En hij vond dat blijkbaar ook interessant. En is dat gaan zeggen aan die professor. Dat was ook een jezuïet. Maar dus die professor die was... ook voor zichzelf zo, die was dood eerlijk, ook intellectueel. Hè. Dat was een buitengewone man, ik heb er een geweldige bewondering voor. En die gaf die cursus van Europese literatuur. En hij ondervroeg mij zo over een aantal dingen. Hè. En, want ik moest eerst tonen dat ik zo'n cursus gestudeerd had en kende. Hè. En dan mocht er natuurlijk nog iets, een toemaatje komen. En dan zei mij, ja, zegt hij, heb je iets met Tchaikov of zo? Ik zeg, ja, ik was daar zo vol van. Hè. Ik zeg, ja, maar dat zijn zoveel dingen, dat lijkt een beetje op een aantal van die punten van Ignatius in het begin van de oefening. Als zegt hij, leg me dat eens uit. Ik vond dat zo sympathiek dat ik dat mocht uitleggen aan die prof. Ja, enfin goed. Dus, maar om te zeggen, en zo is dat maar verder doorgegaan. Dan in Romaans, ik heb mijn licentie in Leuven gedaan. En daar waren ze dus heel, heel moeilijk. Omdat een jezuïet, die in Romaanse, een licentiaat van, moest maken natuurlijk. Hè. Maar... we zullen hem toch duidelijk maken dat niet het moment is om aan spiritualiteit te doen. Hè. Het is Romaanse filologie dat gestudeerd. Hè. Ja. Ik zeg, oké. Dus ik heb dan een methode opgezocht. In allerlei boeken zo van Spanje. Over een boek dat precies in dezelfde jaren geschreven is als geestelijke oefening. Maar het is geen geestelijk boek. Maar de taal van toen is de taal van toen. Hè. En toen heb ik gezien, tja, oh, daar zijn nogal wat parallellen. Dat interesseerde me verder geen snars, maar ja, ik moest wel iets produceren waarvan ze in Leuven dan zouden zeggen, ah, het is heel goed, jong, het is heel goed. En dan op theologie ben ik zeggen, dat was ook mijn plan, hè, daar ga ik met de inhoud kunnen praten. En eigenlijk door dat eerst maar door dat die grammatica door te gaan. Hè. En met deze ging dan over het gebruik van tijden en wijzen in de geestelijke oefening. Ik vond dat daar niet zoveel uitkwam. Een beetje wel zo inhoudelijk, maar niet veel. Ja, maar ik dacht altijd, dat is een manier om die oefening, om die tekst ook in de vingers te krijgen. Hè. Als ik dan daarna op theologie een beetje over de inhoud wil gaan. Dat zijn dan zomaar van die etappes. En op theologie, wat heb ik dan gedaan? Toen was er daar een professor die nogal goed was in de 16e eeuw. Onder andere in Erasmus. Ik vind dat toch curieus. Wat we nu allemaal horen van die professor en de teksten die we lezen ook van Erasmus. Zegt, dat verbaast mij, want ik had geleerd als jonge jezuïet, dat werd toen zo gezegd, dat stond ook zo in de boeken, dat Ignatius had ook, men had hem aangeraden van een bepaald werk, van het Enchiridion Militis Christiani van Erasmus te lezen. En hij was eraan begonnen, maar hij vond dat een flauwekul en hij werd er mistroostig van en heeft het boek weggesmeten. En ik zeg, tja, maar wat Erasmus zegt, dat staat niet zo ver van wat Ignatius zegt. Allee, ook op andere plaatsen. En dus ik heb daar een studie van gemaakt. En ik heb een studie gemaakt van de spiritualiteit, van de Spaanse spiritualiteit in de tijd dat Ignatius daar was. En dat is heel interessant. Dus heeft dat nu veel opgeleverd? Nee, maar mentaal of intellectueel wel. Dat ik bijvoorbeeld gezien heb dat een aantal dingen waarvan wij jezuïeten zeggen, dat is typisch Ignatiaans. Dat is helemaal niet zo.
0: Het is gewoon van de tijd eigenlijk.
1: Het is gewoon van de tijd. Ja. Hè? En Ignatius is ook een mens van zijn tijd. Dus hij gebruikt de beden en de dingen. Dus dat heeft me toch wel... Dus dat heb ik op theologie dan ook. En zo ben ik verder. En dan ben ik begonnen met... dat is ook mooi hoe ik daar aangeraakt ben. Ik was er 6 jaar provinciaal geweest. 6 jaar gedaan. En ik vroeg aan mijn opvolger of ik een sabbattijd mocht hebben. Dat begon zo toen een beetje in de mode te komen. En ja, zo'n 6-7 maanden. Wat zegt hij? 7 maanden vakantie? Oei, ik kreeg ervan. En ik had normaal een goede relatie met de man. Ik zeg, ik heb niet gezegd van vakantie. Ik bedoel dat als een sabbatjaar. En dat is toch een heel andere bedoeling. Ja. Enfin, ja, ik zag wel, dat ging niet. Ik moest in het begin proberen te discussiëren. Ik ga naar mijn kamer en zei, ik moet iets vinden. Hè, ik moet iets vinden. Ik moet iets vinden. En ik vond iets. En ik ging terug naar hem, na een paar dagen natuurlijk. En ik zeg, ja, ik zou graag een nieuwe Nederlandse vertaling maken van de geestelijke oefening. Hoeveel maanden heb je nodig? Ik zeg, 7. Het is goed, zegt hij. En zo is het gegaan, hè? Ja. En ik ben dus naar Spanje gegaan. In Madrid zat ik toen, omdat daar een paar specialisten stonden. Ze hadden ook een hele goede bibliotheek. Ook over het Spaans uit de 16e eeuw, ja. En en zo is die vertaling daar gekomen. Daar ben ik nog altijd fier over. Omdat ik denk dat het een heel goede vertaling is vergeleken met de vorige die er bestond. Er bestonden ook al Nederlandse vertalingen. En het is ook heel, heel goed uitgegeven door Averbode. Want daarvoor was het uitgegeven bij Lano. En die laatste uitgeving van Lano was die divide uit elkaar, als je die een paar keer gebruikt had. En, ja. En ik had dan bij ons gevraagd aan de economen in Vlaanderen en Nederland of er in dat contract met Lano of daar iets in zat waar ik door gebonden was. En dan moest ik dat gewoon involgen. Hè. Dus dat. En ze zeiden mij dan, nee, we hebben gekeken, nee, daar is niets. Je bent helemaal vrij als je naar een andere uitgever moet gaan. Dan. En ik zei, ik ga dus naar een andere. En dan ben ik naar Averbode geweest, wat ik van naam kende, maar ook verder niet. En die waren natuurlijk zo fier, hè, want ze wisten wel dat het bij Lano was uitgegeven vroeger. Dus die waren zo fier dat ze daar zoveel energie aan gegeven hebben om dat mooi uit te geven. Want het is een moeilijk boekje om mooi uitgegeven. Ik bedoel, het zijn allemaal korte puntjes. Hè. Er is bijna nooit één bladzijde zo dat eenmaal van A tot Z één een tekst is. Nee, dat is een klein punt. Je moet zo doen en zo doen. Punt 1, punt 2, 3. Enfin. En ja, en dus ze hebben dat dus gedaan. En ze hebben dat achteraf gezegd. En dus ze waren zo fier dat zij dat mochten uitgeven. Dat ze daar ook veel met een goede ploeg hebben ze aangewerkt. En ik moet zeggen, ik heb zeker 20 verschillende uitgaven van geestelijke oefeningen in allerlei talen in mijn handen gehad. Ik durf er echt zeggen, eer toekomt, Averbode, het is de mooiste die er is. Ja, het is echt waar. Ik ben daar nog altijd fier over dat zo goed gelukt is. Ja. Dus de geestelijke oefeningen, ja. Ik ben ze dan ook beginnen geven. Ik ben tussen al die dingen, tussen die 2 keer provinciaal, daartussenin ben ik 5 jaar in Godsheide, in Hasselt geweest, in ons bezinningscentrum. En daar was ik dus heel blij mee, want eigenlijk mocht ik een keer doen waarvoor ik ingetreden ben. Je treedt niet in om novice-meester te worden, je treedt zeker niet in om provinciaal te worden. En zei, nu mag ik eindelijk eens doen, ik zei, geestelijke oefening geven, retretes, bezinningen en zo. En dat heb ik dus 5 jaar in Godsheide mogen doen. En ja, dat is ook een mooie tijd geweest, denk ik. Ja, ja, omdat het huis had een beetje binnen de sociëteit een slechte naam. Omdat, ja, het ging daar niet goed. En dat was waar, het ging daar niet goed. En mijn voorgangers, provinciaals, die zeiden, ja, dat ligt daar verkeerd. Ja. Oh, in Hasselt. Dat is toch, dat dat in het Antwerpse moet zijn. Ik zeg, ja, het spijt me, maar het ligt nu wel in Hasselt. Hè? Dus ik zeg, maar ik vind dat een argument dat geen steek houdt. Als je naar West-Vleteren wilt gaan en je hebt geen auto, dan raakt je er ook niet. Hè? En toch zijn de mensen daar. Waarom? Omdat daar iets gebeurt. Daar wordt iets geleefd. Natuurlijk, wij zijn geen contemplatieven, dat weet ik wel. Dus we moeten dat niet nadoen. Maar ik zeg, dat is voor zo'n bezinning hetzelfde. Dus we moeten zien dat er iets van uitgaat. En we moeten dat als een team doen. We waren toen met 5. En we hebben dat gedaan. En inderdaad, dat is... het was... Dus het is alleen maar, het hangt af van wie je bent en hoe je de dingen aanbiedt aan de mensen. En of dat daar nu in hasselt. Ja, je moest een auto hebben. We hebben veel chauffeur gespeeld, taxi gespeeld van ons huis naar het station. Wat ook weer niet zo ver is. Hasselt is ook niet zo groot. Maar die jaren heb ik ook geschreven. Maar daarna was het gedaan, want ik moest weer provinciaal worden. Dus goed. Dat over de geestelijke oefeningen. Het ontstaan van mijn interesse voor de studie daarvan. En voor de... om dat daarover te schrijven. En uit te geven, vertalen en zo. Dus ik heb verschillende werken van Ignatius vertaald. En uitgegeven, dus
0: Brengt mij dan bij de vraag... Voor mensen die Ignatius en zijn spiritualiteit niet kennen of er niet vertrouwd mee zijn, wat zijn nu die geestelijke oefeningen die een hele grote rol spelen eigenlijk in de christelijke spiritualiteit toekoor, denk ik? Wat zijn die geestelijke oefeningen en zijn ze ook relevant voor de gelovigen vandaag?
1: Ja, ik denk dus van wel, anders zou ik hier niet zitten. Ja.
0: Maar waarom?
1: Maar ja, ik heb... Hoe heb ik dat ergens geschreven? Wat zijn de geestelijke oefeningen? Het is een bindend traject waarin je het leven van Jezus mediteert, contempleert, het leven van Jezus in de evangelies, en dat leven op je eigen leven legt. En dan maar zien, wat komt daaruit? Dus het is eigenlijk je eigen leven confronteren aan het leven van Jezus. En als je zegt, ja, ik wil iets doen met mijn leven, en ik wil dat als gelovige doen, dan is dit een goede weg, een goede manier om erachter te komen. Dat traject is natuurlijk een soort onderscheidingsmoment. Maar het is eigenlijk gecentreerd op Jezus. En op het evangelie. Hè. En om dus dat dag na dag... Hè. We geven nu wel veel meer geestelijke oefeningen in het dagelijkse leven. Dat heeft Ignatius voorzien. Dat staat in een van die 20 puntjes. Staat dat. Maar dat is uit de gewoonte. Omdat men gedacht heeft waarschijnlijk... Ja, dat kun je maar aan één tegelijk geven. Of misschien 2 of 3. Terwijl men in Frankrijk dan bezig was... met retrettenhuis te bouwen voor 200-300 mensen. Zusters vooral. Ja. Maar dus, wij geven vandaag vooral geestelijke oefeningen... in dagelijks leven. Dat we zeggen dat geheel dat traject waarvan ik sprak... namelijk het traject is het leven van Jezus. En dat... stukje bij stukje daar u biddend over te bezinnen en dat dan op uw eigen leven te leggen. En zeggen, wat komt daar nu uit? Komt daar iets uit? Word ik ergens door aangesproken? Zijn er dingen die mij raken? Zijn er dingen die mij vervelen of die mij kwaad maken als ik daarmee bezig ben? Dus dat zijn dan elementen van onderscheiding, hè, van... Maar dat is een beetje, het is eenvoudig gezegd, hè, maar dat is het echt zo. Hoor. Het is het traject van Jezus, van zijn leven, biddend op je eigen leven leggen. En daaruit zien, waar voel ik dat God mij ergens naar hem toe trekt. En dan op het einde, en dat is dan ook de kunst, van de begeleider, hè? Want het is niet de begeleider die moet onderscheiden, je moet zelf onderscheiden. Maar die begeleider is daar wel om je te helpen dat je niet alleen te vlug in de gracht geraakt en dus toch wel eens het spoor niet bijster raakt. Maar om iemand dan te helpen, dat, en het is merkwaardig, dus ik geef nu de laatste jaren aan twee mensen elk jaar. Dat zijn dan andere mensen in het werk jaar. Dus gedurende 9 maanden, 10 maanden, de geestelijke oefening in het dagelijks leven. Dat zijn mensen van 40 jaar, 50 jaar. Die zeggen, maar hoe is dat mogelijk dat we dat niet gekend hebben toen we 20 waren of 30? Dus die zegt, dat heeft mijn leven veranderd. Ja. Maar ik vind dat dus, ik vind dat is een heel mooi werk ook.
0: Mm-hmm.
1: Waarom? Omdat je, als je dat van beide kanten, dat gebed zo serieus neemt, dat je ziet hoe de geest in het leven van iemand anders werkt en ingrijpt.
0: Mm-hmm. Ja,
1: dus dat is, ja, veel mooiere dingen zijn er niet. Mm-hmm. Dus dat, vandaar ook dat gesprek met de begeleider over, ja, wat is er nu de vorige week, wat heeft u getroffen, waar zijn je bij blijven stilstaan, wat raakt u, ja. En dus die reflectie, die terugblik op het gebed, is natuurlijk al een eerste moment van onderscheiding.
0: Dus onderscheiding, zeg ik het zo goed, is eigenlijk het herkennen van de werking van de Heilige Geest in iemands leven.
1: Dat is perfect.
0: en de Heilige Ignatius, heeft dat een methode voor ontwikkeld? Of wat is zijn rol daarin? Heeft hij dat neergeschreven vanuit ervaring? Was hij bijzonder begiftigd?
1: Dus hij heeft dat neergeschreven vanuit zijn eigen ervaring, maar ook vanuit, hij is al heel vlug, als hij er als pelgrim door het land trekt en naar het heilig land gaat en terugkomt. Hij is al heel vlug begonnen met mensen te helpen die bij hem komen, omdat ze zeggen, die man die heeft wel iets. En zowel met vertrekken van zijn eigen ervaring in zijn gebed, zijn eigen geestelijke ervaring, en van de ervaring van wat hij meemaakt bij mensen, die twee samen hebben de geestelijke oefeningen gemaakt. Dat is een beetje kort gezegd, denk ik. Maar dus, het is niet alleen iets wat Ignatius gezegd heeft of gedroomd heeft. Maar het is wat hij zelf, die groei die hij zelf gemaakt heeft, en die hij daarna ziet, dat als hij van daaruit niet de dingen zeggen, moet doen zoals ik gedaan heb en zo. Dat doet hij nooit. Maar dus van daaruit ook zien, ja, hoe een aantal dingen ook andere mensen kunnen helpen. Dus om een betere zicht te krijgen op hun leven, of op wat ze willen. Zijn mensen die op zoek zijn soms naar gewoon wat meer, ja, inhoud en inzicht in het leven. En eventueel wat ze moeten doen, wat ze of niet moeten doen. Of het gaat niet altijd over een levenskeuze. Hè? Dat heb ik daar straks gezegd. Hè? Het gaat niet altijd over een levenskeuze. Maar het is wel, ja, hoe kan ik een beter christen zijn? Zo kun je het ook formuleren. Hè?
0: Ja.
1: Door je eigen leven biddend op dat leven van Jezus te leggen. Hè? Dus dat is een beetje,
0: ja. Dus ook onderscheiding in het dagelijkse leven.
1: Ja.
0: Er een ander woord, levensgebed, dat is ook iets belangrijk. Hangt het ermee samen?
1: Ja.
0: Wilt u het een beetje toelichten?
1: Ja. Dus het levensgebed, dat is interessant, want dat is een interpretatie of een herinterpretatie van het gewetensonderzoek. En dat is een Amerikaanse jezuïet die dat eerst daar een artikel over geschreven heeft. En dan werd dat artikel plots in alle noviciaten van de jezuïeten gelezen. En wat is de draai die hij geeft? Hij zegt, heel dikwijls is het gewetensonderzoek wat hij naast gevraagd had, we zouden doen. Maar als we dat niet goed doen, dan riskeert dat een zeer moraliserende oefening te worden. Vooral over de dingen die ik niet goed doe. En hij zegt, dat is verkeerd aangepakt. Je moet de blik of de lantaarn, de spot, moet je niet op jezelf. Wat heb ik vandaag verkeerd gedaan of goed gedaan? Ik doe ook goeds af en toe. Maar waar was God vandaag aanwezig? Dus dat is het. En van daaruit leren. Oh, en wat heb ik dan gedaan? En was ik er ook bij? Of was ik een beetje. Ik heb het niet gezien, hè? Waar God vandaag aanwezig was. Nu, s'avonds, als ik daar terug aan denk, zeg ja, daar heb ik toch iets laten. Een steek laten vallen. Ja, dat zal wel, hè? Maar dat is niet zo erg, hè? Maar dus dat is. De levensgebed is. Ja, dus het eigenlijk het. Het focussen op Gods aanwezigheid. Ja. En dus het is een vorm van terugblik. Dat is ook een nieuw woord wat we sinds 30, 40 jaar gaan gebruiken. De terugblik. En dat is bij Ignatius een fundamentele, ik zou bijna zeggen, manier van zijn. Daar is in de geestelijke oefening de terugblik op elk gebed. En de terugblik is daar niet alleen. Heb ik het goed gedaan? Is het niet goed geweest? Als het niet goed was, waarom lag dat? Lag dat aan mij? Ja, dan kan ik het misschien verbeteren. Maar misschien lag het niet aan mij. Oké, dan is het zo. Maar dat is maar zo'n oppervlakkig niveau. Maar een terugblik is eigenlijk, waar was God aanwezig in mijn gebed? Waar heeft hij mij geraakt? En hoe heeft hij mij geraakt? Zo, hij noemt dat de innerlijke bewegingen. Nicolaas zal vooral spreken van gevoelens. Ja, dus ik weet niet of het precies hetzelfde is, maar of enfin, dus wat. Ja, welke gevoelens, welke. Waartoe word je aangetrokken als je dat leven van Jezus bekijkt en bemediteert? Hè, en dus dat is een proces van onderscheiding. Het tweede is, dus dat is het onderscheiding, of de terugblik, zeg maar, op. Het dagelijks gebed. Dan heb je het levensgebed. Dat is de terugblik op de dag. En dan heb je het verhaal van de pelgrim. Dat is de autobiografie van Ignatius. Het verhaal van de pelgrim. Waar het niet meer een terugblik is over de dag, maar over een heel stuk van uw leven. Dat verhaal van Ignatius, dat gaat over 17 jaar van zijn leven. Het is altijd hetzelfde. Dat staat ook in het voorwoord van dat verhaal van de pelgrim. Dus zijn medebroeders vragen hem, maar vertel toch eens hoe het met u gegaan is. Ja? Ignatius wordt blijkbaar heel bescheiden. En die pater die dat schrijft in dat voorwoord, die zegt, dat is tot Ignatius, die zegt, ja, laat ons toch eens weten, hoe heeft God u geleid? In het verhaal kennen we wel een beetje. Je bent daar geweest en toen is dat gebeurd en dit. Maar laat ons eens zien hoe God u eigenlijk geleid. Dus dat blijft in de drie manieren, zeg maar, zowel het terugblik op het gebed, hè, terugblik op de dag en terugblik op een stuk van uw leven, kort of lang, maakt u niet veel uit. Dus dat is een. Ja, ik zeg graag, dat is een manier van zijn bij Ignatius. Ja, dat is. En dus het komt erop aan dat dat niet langer een oefening blijft, maar een manier van zijn wordt. Dus dat is een beetje.
0: Een manier van zijn die. Een zeer tegendraads is in deze tijd, denk ik. Hè? We hebben toch een tijd waar veel lawaai is, veel drukte, veel stelheid, waar we vooral naar buiten gericht zijn. Terwijl dat dus het herkennen van God in je leven vooral een ingekeerdheid vraagt. Een hem herkennen van.
1: Ja, precies.
0: En stilte ook belangrijk, vermoed ik.
1: Ja.

0: Uiteraard, de tijd gaat snel. We zijn al een hele tijd aan het spreken. Ik heb het idee dat ik nog zoveel meer van u zou kunnen leren in dit gesprek. Maar aan het einde zou ik u toch nog enkele persoonlijke vragen willen stellen. U bent op jonge leeftijd binnengegaan bij de Sociëteit van Jezus. Ja, wie is Jezus voor u?
1: Dat is een gemakkelijke vraag. Jezus is voor mij degene die mij toont hoe graag God mij ziet. Ja, dat is in het evangelie, hè, en het is zo, ja. Dus, maar dat is hij leert mij zien hoezeer God van mij houdt.
0: Ja. Ja. En is dat voor u de bron van uw geluk, de liefde van God?
1: Ja, dat denk ik wel. Ja. Dat zit hier overal. Ja,
0: het is daarom dat u ook kan zeggen, na 65 jaar bij de Jezuïeten, ik ben een gelukkig man,
1: dat
0: nog altijd.
1: Klopt nog altijd, ja.
0: Ja, mooi. Ja. We zijn bij Radio Maria. Maria is belangrijk in het leven van Jezus. Welke plaats heeft ze in uw leven?
1: Niet zo groot. En toen ik klein was, was dat veel meer. Want dat was de processies van Maria en zo. En dus daar deden we allemaal heel graag aan mee. Maar ik zou zeggen twee dingen. Het ene heeft meer te maken met smeekgebed. En het andere heeft meer te maken met dankgebed. Ik leg uit. Het gaat ook over twee teksten uit het evangelie van Lucas. Nee, Johannes. Het eerste is dus uit het Johannes, het tweede hoofdstuk, Kana. Doe maar wat hij u zeggen zal. Als je de oefeningen doet, komen er ook allerlei dingen. Doe maar wat hij u zeggen zal. Ook al begrijpt u het nog niet goed, al ziet u het nog niet goed. Doe maar wat hij u zeggen zal. Daarmee is de zaak niet direct duidelijk. Hè? Dus dat is zo'n... voor mij heeft Maria die plaats. En de andere plaats die ik misschien nog liever heb, als ik het zo mag zeggen, dat is in het evangelie van Lucas, hè, in het eerste hoofdstuk nog, de ontmoeting tussen Maria en Elisabeth. Dat vind ik zo schitterend. Hè? Dat is die twee vrouwen, de vreugde dat die beleven aan hun geloof in die ontmoeting. Ja, dat vind ik, dat is een evangelie waar ik wel af en toe eens naar teruggrijp. Ja. Ja.
0: Een vreugde die u ook herkent bij uw medebroeders?
1: Ja, ze zullen misschien niet direct teruggrijpen naar die tekst van Elisabeth en Maria. Dus dat, maar een vreugde, ja.
0: Een vreugde in de Heer.
1: Ja. Ja, dat gelijk wil ik zeggen, wij zijn vrienden in de Heer.
0: Ja.
1: Dus ja, dat is... ik vind dat opvallend is ook. En veel gasten die zo'n paar dagen bij ons komen, die zeggen dat ook. Ja. Die staan te kijken zo van de... Ja, we lopen daar niet mee te koop, hè. Dat niet, maar helemaal niet. Maar die zien toch wel dat daar... Ja, en dat is ook zo.
0: Ja.

0: Dat is ook zo. Er is een zekere vreugde. Zo van het samen zijn in de Heer en voor de Heer. Ja.
1: Pater Godshart, heel hartelijk bedankt voor uw tijd, voor het mooie gesprek. Voor de inkijk ook in het boeiende leven dat u tot nu toe al hebt geleid.
0: Dat is graag gedaan, ja.
2: Welkom bij Radio Maria.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Een zeer fijne avond gewenst, beste luisteraars van Radio Maria. Ook op het einde van deze dag kunnen we samen de complete bidden, de dagsluiting van de kerk. U kan de opbouw van de dagsluiting vinden op bladzijde 681. De hymne op bladzijde 682. En de psalmen vindt u terug vanaf bladzijde 1205. God, kom mij te hulp. Heer, haast u mij te helpen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia. Op het einde van deze dag willen we uitdrukking geven aan onze dankbaarheid. Dank aan God voor alles wat Hij ons heeft geschonken in de afgelopen uren. De avond is ook het goede moment om een gewetensonderzoek te doen. Even na te gaan waar we hebben gezondigd, waar we ervoor gekozen hebben om afstand te nemen van God. En dan mogen wij ook de uitnodiging ontvangen om ons met een oprecht hart terug te keren tot Hem en om vergeving van onze zonden te vragen. Ik belijd voor de Almachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb in woord en gedachte, in doen en laten. Door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de Heilige Maagd Maria, alle engelen en heiligen en u, broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer onze God. Mogen de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven. Amen. U voor het licht ten eind zal gaan, u roepen wij, o Schepper, aan, dat gij in uw barmhartigheid voor ons een gids en wachter zijt. Geef dat als ons de slaap omhult, de droom van u ons hart vervult, opdat het als de dag verrijst, in dankbaarheid uw glorie prijst. Maak ons bestaan gezond en goed, en geef ons innerlijke gloed. Houd met uw helder licht de wacht, in het grauwe duister van de nacht. Getrouwe Vader, zie ons aan. Wees Zoon van God met ons begaan. Vertroost ons geest in deze tijd. Gij dirigeert in eeuwigheid. Gij, Heer mijn God, zijt geduldig en mild. Aanhoor mijn gebed, Heer, en wil mij verhoren. Ik ben ongelukkig en arm. Bescherm mij, want u ben ik toegewijd. Draag zorg voor uw dienaar, hij rekent op u. Mijn God, zijt gij toch, heb erbarmen met mij. Voortdurend roep ik tot u. Verblijd het hart van uw dienaar, Heer. Ik richt mij tot u vol vertrouwen. Gij zijt immers goed en genadig, Heer. Barmhartig voor elk die u aanroept. Luister dan, Heer, naar mijn bidden. Geef acht op mijn smekende stem. In tijden van onheil roep ik tot u. Ik weet dat gij mij verhoort. Geen godheid, o Heer, is aan u gelijk. Geen werk is zo groot als het uwe. Eens komen de volken uw schepselen weer, om u te aanbidden, uw naam te loven. Want groot zijt gij, Heer, en groot is uw schepping. Gij zijt de enige God. Leer mij dus uw weg om die trouw te volgen. Vervul mijn hart met ontzag voor uw naam. Dan zal ik van harte u danken, mijn God. Uw naam in eeuwigheid loven. Want groot was uw medelijden voor mij. Gij hebt mij verlost uit het rijk van de dood. Mijn God, overmoedigen vallen mij aan, een vechtersbende staat mij naar het leven. Zij hebben u niet voor ogen. Maar gij, Heer mijn God, zijt barmhartig en goed, geduldig, mild en betrouwbaar. Let dan op mij, heb erbarmen met mij, en schenk uw dienaar uw kracht. Kom toch te hulp, de zoon van uw dienstmaagd. Geef mij een bewijs van uw gunst, dat zij die mij haten beschaamd mogen zien, dat gij, Heer, mij steunt en bemoedigt. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Gij, Heer mijn God, zijt geduldig en mild. Uit de eerste brieven van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Thessalonica. God heeft ons niet bestemd om zijn toorn te ondergaan, maar om het heil te verwerven dat onze Heer Jezus Christus, die voor ons gestorven is, opdat wij, wakend of reeds ontslapen, met hem verenigd zouden leven. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. Gij zijt mijn verlosser, getrouwe God. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. Bewaar ons, Heer, als wij waken, bescherm ons als wij slapen, dan zullen wij waken met Christus en rusten in vrede. Laat nu, Heer, volgens uw woord, uw dienaar in vrede heen gaan. Mijn ogen hebben uw heil aanschouwd, dat gij hebt bereid voor de volken. Het licht dat voor alle heidenen straalt, de glorie van Israël, uw volk. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Bewaar ons, Heer, als wij waken, bescherm ons als wij slapen, dan zullen wij waken met Christus en rusten in vrede. En laat ons bidden. Heer, door het werk van deze dag hebben wij het zaad van uw koninkrijk uitgestrooid. Wij bidden u, laat het ontkiemen terwijl wij slapen en opgroeien tot een rijke oogst, door Christus onze Heer. Amen. Een rustige nacht en een goed einde schenken ons de Almachtige Heer. Amen. Gegroet, gij hemelkoningen, gegroet gij engelenvorsten, gij wortel die het leven draagt, gij poort waaruit het licht ons daagt. Verheug uw wonderschone maagd, vaarwel en bied uw hulpbetoon. Wees onze voorspraak bij uw zoon.

We gaan verder met de apostolische brief van zijne heiligheid Johannes de 23e, gericht aan het episcopaat en aan de gelovigen van de katholieke wereld. Wat vertelt hij ons over de rozenkrans? Wat is de rozenkrans mooi? De rozenkrans van het onschuldige kind en van de zieke, van de maagd die in de verborgenheid van het klooster leeft of zich wijdt aan de dienst der barmhartigheid en die steeds in nederigheid en opoffering leeft. En de rozenkrans van de man en de vrouw, vader en moeder van het gezin, die zich bewust zijn van hun christelijke verantwoordelijkheid. De rozenkrans van de eenvoudige, vrome families die nog trouw zijn aan de oude huiselijke traditie. Van teruggetrokken en stille mensen die veraf staan van het leven, van de wereld, waaraan zij hebben verzaakt, terwijl zij toch altijd verplicht zijn in de wereld te leven, maar dan als kluizenaars tussen de onzekerheid en bekoringen. Dit is de rozenkrans van de vrome zielen die zich inspannen voor hun persoonlijke heiliging en die van bezorgdheid en liefde voor hun medemensen vervuld zijn. Bij de eerbied voor deze oude, vertrouwde en ontroerende vorm van Mariaverering, overeenkomstig de persoonlijke omstandigheden van ieder, mogen wij er bovendien aan toevoegen dat de huidige evolutie die in iedere sector van de menselijke samenleving plaatsgrijpt, de wetenschappelijke uitvindingen, de perfectionering van de organisatie van het werk die de mens ertoe brengt om met grotere en ruimere blik en scherp inzicht het aanschijn van de hedendaagse wereld te meten, een nieuwe gevoelswereld heeft doen ontwaken, ook wat betreft de functies en de vormen van het christelijk gebed. Thans voelt ieder mens die bidt zich niet meer enkel en alleen bezig met zijn eigen belangen van geestelijke en tijdelijke aard, maar hij voelt meer en beter dan voorheen dat hij deel uitmaakt van een grote gemeenschap waarvan hij de verantwoordelijkheid deelt, de voordelen geniet en de onzekerheden en de gevaren vreest. Dit is overeenkomstig het kenmerk van het liturgisch gebed van het missaal en het brevier. Bij iedere fase, aangeduid door het oremus, laten wij bidden, hetgeen meervoud en menigte veronderstelt, zowel van degene die bidden als van degene die verhoring verwachten en door wie het gebed wordt verricht, is het de menigte die bidt in eendrachtig smeken voor de gehele menselijke, godsdienstige en maatschappelijke broederschap. De rozenkrans van Maria wordt derhalve verheven tot groot en openbaar en universeel gebed bij de gewone en bijzondere noden van de Heilige Kerk, de naties en de gehele wereld. Er waren moeilijke tijden, zeer moeilijke in de geschiedenis van de volkeren, door de opeenvolging van gebeurtenissen die met bloed en tranen de veranderingen in de machtigste staten van Europa markeerden. Maar degenen die de historische volgorde der politieke omwentelingen gadeslaan, ontgaat het ook niet hoe de liefdevolle voorspraak van Maria van grote invloed is tot bescherming tegen de rampzalige dreigingen en tot het herstel van de welvaart en de sociale orde als een getuigenis van de behaalde geestelijke overwinning. Altijd denkend aan ons geliefde stad Venetië, die ons gedurende 6 jaren zoveel dierbare gelegenheden tot goede pastorale arbeid verschafte, willen wij tot onze grote voldoening die ons hart ontroert, nu de nu voltooide restauratie van de Weidse Rozenkranskapel nog vermelden. Het schitterend sieraad van de basiliek van de heilige Johannes en de heilige Paulus
van de Paters Dominicanen aldaar. Het is een monument dat met alle eer schittert te midden van vele monumenten die in Venetië de overwinningen van het geloof door de eeuwen heen bevestigen. En het stamt precies uit de jaren die volgen op het Concilie van Trente, 1563 tot 1575, als teken van de vurige verering over de gehele christelijke wereld verbreid van de rozenkrans van Maria, die sedertdien in de litanieën aanroepen wordt onder de titel van Hulp der Christenen. O gezegende rozenkrans van Maria, welk een zoet gevoel u aanwezig te zien in de handen van onschuldigen, van heilige priesters, van reine zielen, van jongeren en ouderen, van allen die de waarde en de uitwerking van het gebed waarderen, aanwezig in ontelbare vrome mensen als symbool, als gelukbrengend vredebanier in de harten van alle volkeren op aarde. Vrede, in de menselijke en christelijke betekenis, wil zeggen het doordrongen zijn tot in de ziel van dat gevoel van waarheid, rechtvaardigheid en volmaakte broederschap tussen de volkeren, dat ieder gevaar voor tweedracht en verwarring doet verdwijnen. Vrede, die de wil van alles en iedereen vormt naar het voorbeeld van de evangelische leer, door de beschouwing van de mysteries en de voorbeelden van Jezus en van Maria, die een gemeenschappelijk begrip zijn geworden voor de universele devotie. Ieder van ons afzonderlijk en alle tezamen moeten wij onze krachten inspannen om te komen tot een volmaakte beleving van de heilige wetten en om streven richten op het verwerven van de ware christelijke vrede, het hoogste geluk voor het leven hier op aarde en de voorsmaak van de eeuwige en onvergankelijke vreugde hiernamaals. Geliefde broeders en zonen, over het onderwerp van de rozenkrans van Maria, gezien als smeekbede van de gehele wereld voor de vrede des Heren en voor het geluk ook hier op aarde van mensen en volkeren, zou ons hart nog andere vrome, overtuigende en treffende gedachten kunnen ingeven. Maar wij geven er de voorkeur aan om door middel van deze apostolische brief een kleine verhandeling over devote gedachten onder uw aandacht te brengen bij het bidden van de tientjes van de rozenkrans, met verwijzing naar het drievoudig accent, beschouwing, overdenking en intentie, waarover wij hierboven reeds gesproken hebben. Deze eenvoudige en spontaan neergeschreven gedachten kunnen zeer dienstig zijn voor velen die in het bijzonder geneigd zijn over het eentonige van het gewone bidden heen te komen. Een nuttige en passende vorm voor een diepere persoonlijke stichting van de mens en voor een meer bezielde ijver bij de bede voor het heil en de vrede van alle volkeren.

De laatste gedachte is gewijd aan Sint Jozef. Zijn dierbare gestalte verschijnt meerdere malen in de vreugdevolle geheimen van de rozenkrans. Maar laten wij eraan denken dat de grote paus Leo XIII hem in de gloed van zijn aanbevelingen wel driemaal, namelijk in 85, in 1886 en 89, aanwees als de persoon die vereerd moest worden door de gelovigen van de gehele wereld en ons hierbij het gebed leerde aan u, o Sint Jozef, dat ons des te meer dierbaar is omdat wij het geleerd hebben in het enthousiasme van onze gelukkige jeugd. Nog eens bevelen wij dit gebed aan, terwijl wij de behoeder van Jezus en de allerzuiverste echtgenoot van Maria vragen onze gebeden en onze verwachtingen te ondersteunen door zijn voorspraak. Wij wensen tenslotte van ganser harte dat deze maand oktober, zoals ook de bedoeling is, voor de vrome een voortdurende vreugdevolle opeenvolging mag zijn van mystiek contact met haar die in de slotregels van het officie van de Heilige Rozenkrans nog altijd wordt aanroepen als de gelukzalige moeder en onbevlekte, roemrijke koningin van de wereld tot universele vrede en troost. Castel Gandolfo, 29 september 1961, feest van de heilige aartsengel Michael, getekend Johannes de 23e, paus.

Korte uiteenzetting ter overweging bij elk tientje van de rozenkrans. De blijde geheimen. 1. De engel Gabriël brengt de blijde boodschap aan Maria. Dit is het eerste lichtpunt in de verbinding van hemel en aarde. De eerste in de reeks van de grootste gebeurtenissen aller tijden. De Zoon van God, het woord van de Vader, door wie alles geworden is van hetgeen geworden is, neemt volgens dit geheim in de orde van de schepping de menselijke natuur aan. Hij zelf wordt mens om de redder en de verlosser van de mensen en van de gehele mensheid te zijn. De onbevlekte maagd Maria, de mooiste, zoetst geurende bloem van de schepping, aanvaardt met haar, zie de dienstmaagd des Heren, als antwoord op de stem van de engel, de eer van het goddelijk moederschap, dat op hetzelfde ogenblik tot werkelijkheid wordt. Door geboorte verbonden met onze vader Adam, waren wij eens aangenomen kinderen van God. Daarna, in zonde gevallen, worden wij nu opnieuw broeders, aangenomen kinderen van de Vader, in ere hersteld door de verlossing die nu een aanvang neemt. Aan de voet van het kruis zullen wij kinderen van Maria samen met Jezus, die nu door haar ontvangen wordt. Vanaf dit moment zal zij zijn de moeder van God en vervolgens onze moeder. Wat een verhevenheid en wat een tederheid in het eerste geheim. Wanneer wij erover nadenken, is onze voornaamste voortdurende plicht gelegen in het dankbrengen aan de Heer die zich verwaardigd heeft ons te komen redden, die daarom mens geworden is en als mens onze broeder. Hij heeft zich met ons verbonden door de zoon te worden van een vrouw, van de vrouw die ons aan de voet van het kruis als haar kinderen aannam. Aangenomen kinderen van de hemelse Vader heeft hij ons gewild als kinderen van zijn eigen moeder. Bij de overweging van dit eerste gegeven moet het doel van het gebed, naast de gewone, steeds voortdurende dank, ook bestaan in een poging, maar dan een ernstige en wezenlijke poging tot nederigheid, zuiverheid en innige naastenliefde, stuk voor stuk deugden waarvan de gezegende maagd ons zo'n kostbaar voorbeeld is.

ambt, of uit missieliefde, of uit zorg voor het apostolaat, of ook gebeden met het oog op een van die vele verplichte en dus ook wettige intenties van het dagelijks werk, de handel, de militaire dienst, de studie, het onderwijs of welke andere bezigheid ook. Tijdens de 10 weesgegroeten van het geheim heeft er een weldoende ontmoeting plaats van oneindig veel zielen, met elkaar verbonden door bloedverwantschap, door de banden van het gezin, door een heilige en krachtdadige liefdesverhouding die de meest dierbare personen verbindt, ouders en kinderen, broeders en verwanten, mensen van éénzelfde land of van éénzelfde volk. Dit alles met de bedoeling om de werkelijkheid van de allesomvattende liefde te bevorderen, te vergroten en uit te dragen. De beoefening van de liefde geeft immers in het leven de meest intense vreugde en de hoogste eer. 3. Jezus wordt geboren in een stal te Bethlehem. Op een uur door de normen van de aangenomen menselijke natuur bepaald, treedt het mensgeworden woord van God uit het heilig tabernakel van Maria's onbevlekte schoot. Zijn eerste openbaring in de wereld heeft plaats in een voederbak. Hier herkauwen de beesten het hooi en rondom is er stilte, armoede, eenvoud en onschuld. Engelenstemmen klinken door de lucht om de vrede aan te kondigen, de vrede die in de wereld wordt gebracht door het kind dat zo pas geboren is. De eerste die het aanbidden zijn Maria, zijn moeder, en Jozef, zijn voedstervader. Na hen eenvoudige herders die op uitnodiging van engelenstemmen omlaag zijn gekomen van de heuvels. Later zal een karavaan van voorname vreemdelingen volgen, van verre vooraf gegaan door een ster, en zij zullen kostbare geschenken aanbieden, vol diepere betekenis. In de nacht van Bethlehem spreekt alles een universele taal. Bij dit geheim is er geen knie die zich niet in aanbidding buigt voor de kribbe. Er is niemand die niet let op de ogen van het goddelijk kind. Zijn ogen gaan naar de verte, alsof zij werkelijk alle volkeren van de gehele aarde één voor één ontwaren. Zij trekken alle als in een stoet aan hem voorbij en hij herkent ze alle, identificeert ze alle, groet ze alle met een glimlach. Joden, Romeinen, Grieken, Chinezen, Indianen, volkeren uit Afrika, volkeren uit alle landen van de wereld, uit alle tijden van de geschiedenis, uit de meest afgelegen en verlaten streken, uit de verst verwijderde, de minst bekende en nog niet ontdekte gebieden, uit tijden van verleden, heden en toekomst. Bij het bidden van deze 10 weesgegroeten wil de Heilige Vader aan de pasgeboren Jezus van harte aanbevelen het talloze aantal kinderen uit alle stammen van de mensen die de laatste 24 uur in de nacht of overdag waar ter wereld ook zijn geboren. Hoeveel niet? En alle, gedoopt of niet, behoren zonder uitzondering rechtens toe aan Jezus, aan het kind geboren te Bethlehem. Het zijn zijn broeders, geroepen om mee te werken aan het instand houden van zijn heerschappij, die de hoogste en lieflijkste is in het hart van de mens en in de geschiedenis van de wereld. De enige heerschappij van licht en een rijk van vrede. Het rijk waarom wij vragen in het Onze Vader.

4. Jezus wordt in de tempel opgedragen. Liggend in de armen van zijn moeder wordt Jezus aangeboden aan de priester. En tegelijk strekt hij beide armpjes uit. Dit is de ontmoeting, het raakpunt van de twee testamenten. Hij wordt tot het licht ter verlichting van de volkeren. Hij, de glorie van het uitverkoren volk, de zoon van Maria. Ook de heilige Jozef is bij de opdracht aanwezig. Hij neemt op gelijke wijze deel aan de officiële offerhandeling die door de wet is voorgeschreven. Op een andere wijze, maar naar inhoud ermee overeenstemmend, komt deze gebeurtenis bij herhaling terug in de kerk. Zij heeft zichzelf vereeuwigd. Hoe schoon is het niet om bij het herhalen van het Wees gegroet het veld te overzien dat begint uit te schieten en de oogst die omhoog schiet. Slaat op uw ogen en kijk naar de velden. Zij staan reeds wit voor de oogst. Het is de opkomende blijde verwachting van de priesters, van de medewerkers en medewerksters van de priesters, die zo talrijk zijn in het Rijk van God en toch nooit voldoende. Jongens in de seminaries, in de kloosterscholen, in de missiehuizen en zelfs, waarom niet? Zijn zij ook geen christenen? Zijn ook zij niet geroepen apostel te zijn? De jongelui aan de katholieke universiteiten en de verwachtingen van alle andere jonge loten van het lekenapostolaat dat zich stellig in de toekomst gaat ontwikkelen. Een apostolaat dat niettegenstaande moeilijkheden en tegenstellingen ook onder de naties die bezocht worden door vervolging bij zijn ontplooiing zo'n troostrijk schouwspel biedt en zal blijven bieden dat het woorden van bewondering en vreugde oproept. Licht tot verlichting van de volkeren, roem van het uitverkoren volk.

5. Jezus wordt in de tempel wedergevonden. Jezus is nu 12 jaar oud. Jezus en Maria gaan met hem naar Jeruzalem voor het officiële bezoek. Onvoorzien is hij verdwenen uit hun waakzaam en liefdevol toezicht. Grote ontsteltenis. 3 dagen lang zoekt men hem tevergeefs. Op hun angst volgt de vreugde van het terugvinden, daar in de zuilengangen rondom de tempel. Hij was in gesprek met de schriftgeleerden en met wat een betekenisvolle woorden schildert Lucas dit in een uiterste nauwgezetheid. Zij vinden hem dus, zittend te midden van de leraren, terwijl hij naar hen luistert en hen vragen stelt, volop luisterend naar hen en hen ondervragend. Een ontmoeting met de schriftgeleerden was toen zeer belangrijk en betekende alles. Kennis, wijsheid, norm voor het dagelijks leven volgens de lijn van het Oude Testament. Dit is te allen tijden de opdracht voor het menselijk verstand. De woorden van alle tijden verzamelen. De goede leer doorgeven met kracht en nederigheid de horizon van het wetenschappelijk onderzoek. Verruimen. Wij sterven, de een na de ander. Wij gaan naar God. De mensheid gaat naar de toekomst. Nog in het bovennatuurlijke, nog in het natuurlijke licht, is Christus ooit afwezig. Hij is te midden van ons, altijd op zijn plaats. Eén is uw leermeester, Christus. Dit is de 5e reeks van 10 weesgegroeten, de laatste van de blijde geheimen. Laten wij ze opdragen als een speciale smeekbede voor hen die door hun natuurlijke gaven, door de wil van de overste of hoe ook door God geroepen werden tot de dienst van de waarheid, tot studie of onderricht, tot het doorgeven van oude talen of de nieuwe techniek door middel van boeken of televisieuitzendingen. Alle zijn zij geroepen Jezus na te volgen. Het zijn de intellectuelen, de mensen met een vrij beroep, de journalisten. De journalisten vooral, op wie dagelijks de bijzondere plicht rust de waarheid in ere te houden. Zij moeten haar met eerbiedige trouwen en uiterste voorzichtigheid doorgeven en geen onverantwoorde verdraaiingen en verminkingen toelaten. Zeker, voor al deze mensen bidden wij, voor priesters en leken. Wij bidden dat zij in staat zouden zijn naar de waarheid te luisteren. En daarvoor is een bijzondere zuiverheid van hart nodig. Dat zij de waarheid mogen begrijpen. En daarvoor is een grote nederigheid van geest nodig. Dat zij haar weten te verdedigen. En daarvoor is datgene nodig wat de kracht van Jezus en de kracht van de Heilige was. De gehoorzaamheid. Alleen de gehoorzaamheid brengt de vrede, ofwel de overwinning. Volgende week gaan we verder met de droeve geheimen.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Radio Maria leest de volledige Bijbel op één jaar tijd, van Genesis tot Apocalyps.
2: Hartelijk welkom, beste luisteraars, in Bijbel in één jaar. We zijn vandaag dag 316 en wij lezen samen Lucas hoofdstukken 9 en 10 en Spreuken hoofdstuk 26, versen 4 tot en met 6. Hiervoor gebruiken wij de Willibrord-vertaling uit 1995. En u kan alle uitzendingen van dit programma ook terugvinden op onze website www.radiomaria.be. Beste luisteraars, wij gaan samen bidden, zodanig dat wij daarna onmiddellijk kunnen beginnen aan onze passages uit het Evangelie volgens de heilige Lucas. In naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest. Amen. Lieve Heer, ik kom tot u in nederigheid en dankbaarheid, met een hart vol verlangen om uw woord te begrijpen en te volgen. Laat mij, Heer, uw zegen ontvangen terwijl ik de Bijbel lees, opdat uw waarheid en liefde in mij mogen doordringen. Ik bid dat u mij kracht geeft om uw woorden te begrijpen en ze te laten doordringen in mijn hart. Help mij om te groeien in geloof en om uw wil te volgen in mijn leven. Laat uw geest mij leiden en verlichten terwijl ik uw heilige geschriften lees, zodat ik steeds dichter tot u mag komen en uw liefde mag verspreiden in de wereld. Dank u, Heer, voor uw genade en wijsheid die mij bijstaan tijdens het lezen van de Bijbel. Amen. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

Lucas hoofdstuk 9. Zending van de 12. Hij riep de 12 bij elkaar en gaf hun kracht en gezag over alle demonen en ter genezing van ziekten. En hij zond hen uit om het koninkrijk van God te verkondigen en zieken gezond te maken. Hij zei tegen hen: neem niets mee voor onderweg. Geen stok, geen reistas, geen brood, geen geld en geen extra kleren. Als je bij iemand onderdak krijgt, blijf dan daar tot je verder reist. Kom je in een stad waar de mensen je niet ontvangen? Ga er dan weg en schud het stof van je voeten, als een getuigenis tegen hen. Toen gingen ze op weg. Ze trokken van dorp naar dorp. En overal verkondigden ze de goede boodschap en genazen ze de zieken. Herodes' nieuwsgierigheid. Herodes de tetrarch hoorde wat er allemaal gebeurde, maar hij wist niet wat hij ervan moest denken, omdat sommigen zeiden: Johannes is uit de doden opgewekt, terwijl anderen zeiden: Elia is teruggekomen. En weer anderen: een van de oude profeten is opgestaan. Maar Herodes zei: Johannes heb ik laten onthoofden. Wie is dat toch over wie ik al die verhalen hoor? Hij wilde hem eigenlijk wel eens zien. Terugkeer van de 12. Jezus geeft 5000 mensen te eten. Toen de apostelen bij Jezus waren teruggekeerd, brachten ze hem verslag uit van wat ze hadden gedaan. Daarna trok hij zich alleen met hen terug in de omgeving van de stad Bethsaida. Maar de mensen kwamen erachter en volgden hem. Hij ontving hen vriendelijk, sprak hun over het koninkrijk van God en maakte gezond wie genezing nodig had. Toen de dag ten einde liep, kwamen de 12 naar hem toe en zeiden: stuur de mensen weg, dan kunnen ze onderdak zoeken in de dorpen en op de hoeven in de buurt en wat gaan eten. Hier zijn we in een eenzame streek. Maar hij zei tegen hen: jullie moeten hun te eten geven. Ze zeiden: we hebben niet meer dan 5 broden en 2 vissen. Of we zouden voor al dat volk eten moeten gaan kopen, want ze waren met ongeveer 5000 man. Daarop zei hij tegen zijn leerlingen: laat ze gaan zitten in groepen van ongeveer 50. Dat deden ze. Ze vroegen iedereen om te gaan zitten. Toen nam Jezus die 5 broden en 2 vissen. Hij keek op naar de hemel, sprak de zegenbede uit en brak ze. En gaf ze aan de leerlingen om aan de mensen uit te delen. Ze hadden allen volop te eten. En wat er overschoot, werd opgehaald. 12 manden vol. Het lijden van de mensenzoon en zijn volgelingen. Eens was hij aan het bidden. Alleen zijn leerlingen waren bij hem. Hij stelde hun de vraag: wie zeggen de mensen dat ik ben? Zij antwoordden hem: Johannes de Doper, volgens anderen Elia. En weer anderen zeggen dat een van de oude profeten is opgestaan. Daarop zei hij hun: en jullie, wie zeggen jullie dat ik ben? Petrus antwoordde: de Messias van God. Hij verbood hen echter nadrukkelijk hierover met iemand te praten en zei: de mensenzoon moet veel lijden. Hij moet door de oudsten, hoge priesters en schriftgeleerden worden verworpen en ter dood gebracht. En op de derde dag zal hij worden opgewekt. Met het oog op allen zei hij: als iemand achter mij aan wil komen, laat hij dan met zichzelf breken, dagelijks zijn kruis opnemen en mij volgen. Want wie zijn leven wil redden, zal het verliezen. Maar wie zijn leven om mij verliest,
die zal het redden. Wat immers baat het de mens als hij de hele wereld wint, maar zichzelf verliest of schaadt? Want over ieder die zich voor mij en mijn woorden schaamt, zal de mensenzoon zich schamen, wanneer hij komt in zijn heerlijkheid, en die van de Vader en de heilige engelen. Naar waarheid zeg ik jullie, er zijn er hier die de dood niet zullen proeven, voordat ze het koninkrijk van God hebben gezien. Jezus met Mozes en Elia. Ongeveer een week na deze woorden nam hij Petrus, Johannes en Jacobus mee en ging hij de berg op om te bidden. Terwijl hij aan het bidden was, veranderde hij van uiterlijk en werden zijn kleren stralend wit. Ineens waren er twee mannen met hem in gesprek. Het waren Mozes en Elia, die in heerlijkheid verschenen en over zijn heen gaan spraken, de volleinding van zijn leven in Jeruzalem. Petrus en de anderen waren overmand door slaap. Toen ze wakker werden, zagen ze zijn heerlijkheid en de twee mannen die bij hem stonden. Toen die weer van hem wilden weggaan, zei Petrus tegen Jezus: Meester, het is maar goed dat wij hier zijn. Laten we 3 hutten maken, 1 voor u, 1 voor Mozes en 1 voor Elia. Hij wist niet wat hij zei. Terwijl hij nog sprak, kwam er een wolk die hen overdekte. Ze schrokken toen ze in de wolk terechtkwamen. Uit de wolk klonk een stem: Dit is mijn uitverkoren zoon. Luister naar hem. Toen de stem klonk, bleek Jezus alleen te zijn. Zij zwegen hierover en vertelden destijds aan niemand wat ze hadden gezien. Genezing van een bezeten jongen. Tweede schets van de lijdensweg van de mensenzoon. Toen ze de volgende dag de berg afdaalden, kwam hem een grote menigte tegemoet. Uit de menigte riep iemand om hulp: Meester, kijk alsjeblieft eens naar mijn zoon. Hij is mijn enig kind. Een geest neemt bezit van hem en dan schreeuwt hij het ineens uit. Hij laat hem stuip trekken en schuimbekken en laat hem bijna niet meer los. Zo martelt hij hem. Ik heb uw leerlingen al gevraagd hem uit te drijven, maar ze waren er niet toe in staat. Jezus antwoordde: Ongelovig en tegendraads slag mensen, hoe lang moet ik nog bij u blijven en u verdragen? Breng uw zoon hier. Nog terwijl de jongen naderbij kwam, wierp de demon hem stuiptrekkend op de grond. Maar Jezus bestrafte de onreine geest. Hij genas de jongen en gaf hem weer aan zijn vader. Allen stonden versteld van de grootheid van God. Te midden van de algemene verbazing over alles wat hij deed, zei hij tegen zijn leerlingen: Knoop goed in je oren wat ik jullie nu zeg. De mensenzoon zal worden uitgeleverd en valt in de handen van mensen. Ze begrepen het echter niet. Wat hij zei bleef voor hen verborgen, zodat ze het niet snapten. Maar ze durfden hem er niets over te vragen. Ze kregen een meningsverschil wie van hen de grootste was. Omdat Jezus wist wat er in hen omging, haalde hij een kind naar zich toe en zei tegen hen: Wie dit kind ontvangt in mijn naam, ontvangt mij. En wie mij ontvangt, ontvangt degene die mij gezonden heeft. Want de kleinste van jullie allemaal, die is groot. Johannes antwoordde: Meester, we hebben iemand in uw naam demonen zien uitdrijven. En we hebben geprobeerd hem tegen te houden, omdat hij u niet volgt, zoals wij.
Maar Jezus zei tegen hem: hou hem niet tegen, want wie niet tegen jullie is, is voor jullie. Begin van Jezus' reis naar Jeruzalem. Toen de tijd naderde dat hij zou worden weggenomen, koos hij vastberaden Jeruzalem als reisdoel. Een ongastvrij dorp in Samaria. Hij zond boden voor zich uit. Maar toen die in een Samaritaans dorp kwamen om zijn komst voor te bereiden, wilde men hem niet ontvangen, omdat hij Jeruzalem als reisdoel had gekozen. Toen de leerlingen Jacobus en Johannes dat merkten, zeiden ze: Heer, zullen we zeggen dat er vuur uit de hemel moet neerdalen om hen te vernietigen? Maar hij keerde zich om en wees hen terecht. Toen gingen ze naar een ander dorp. Het volgen van de mensenzoon. Terwijl ze hun reis voortzetten, zei iemand onderweg tegen hem: Ik wil u volgen, waar u ook naartoe gaat. Jezus zei tegen hem: De vossen hebben een hol en de vogels van de hemel een nest, maar de mensenzoon kan nergens het hoofd neerleggen. Tegen een ander zei hij: Volg me. Die zei hem: Heer, sta me toe eerst mijn vader te gaan begraven. Maar hij zei hem: Laat de doden hun doden begraven. U moet het koninkrijk van God gaan verkondigen. Weer een ander zei: Ik wil u volgen, Heer, maar sta me toe eerst thuis afscheid te nemen. Tegen hem zei Jezus: Wie de hand aan de ploeg slaat en dan nog eens omkijkt, deugt niet voor het koninkrijk van God. Hoofdstuk 10. Zending van de 72. Hierna wees de Heer nog 72 anderen aan en zond hen twee aan twee voor zich uit naar alle steden en plaatsen waar hij zelf nog komen zou. Hij zei tegen hen: De oogst is wel groot, maar arbeiders zijn er weinig. Vraag daarom de eigenaar van de oogst om arbeiders in te zetten voor zijn oogst. Ga nu, maar weet wel, ik stuur jullie als lammeren onder de wolven. Neem geen beurs mee, geen reistas en geen schoenen, en groet onderweg niemand. Als je bij iemand in huis komt, zeg dan eerst: Vrede aan dit huis. Woont daar een vredelievend mens, dan zal jullie vrede op hem rusten. Zo niet, dan zal die naar jullie terugkeren. Blijf in dat huis en eet en drink wat men je aanbiedt, want de arbeider is zijn loon waard. Trek niet van het ene huis naar het andere. Als je in een stad komt waar men je ontvangt, eet dan wat men je voorzet. Genees er de zieken en zeg tegen hen: Het koninkrijk van God is nu dicht bij u gekomen. Maar als je in een stad komt waar men je niet ontvangt, ga daar de straat op en zeg: Zelfs het stof uit uw stad dat aan onze voeten zit, mag u houden. Wij vegen het af. Maar weet wel, het koninkrijk van God is dichtbij. Ik zeg jullie, voor Sodom zal het op die dag draaglijker zijn dan voor zo'n stad. Wee u, Chorazin, wee u, Bethsaida. Waren in Tyrus en Sidon dezelfde machtige daden gebeurd als bij u, dan hadden zij zich in zak en as gezeten, allang bekeerd. Nee, voor Tyrus en Sidon zal het bij het oordeel draaglijker zijn dan voor u. En Kafarnaum, zou u hemelhoog verheven worden? Tot in het dodenrijk zult u neerdalen. Wie naar jullie luistert, luistert naar mij. En wie jullie afwijst, wijst mij af. Maar wie
mij afwijst, wijst hem af die mij gezonden heeft. Terugkeer van de 72. Terechtwijzing en dankgebed van Jezus. De 72 kwamen opgetogen terug. Heer, zeiden ze, zelfs de demonen onderwerpen zich aan ons in uw naam. Hij zei tegen hen, ik zag de Satan als een bliksemschicht uit de hemel vallen. Kijk, ik heb jullie de macht gegeven om op slangen en schorpioenen te trappen en in te gaan tegen alle vijandelijke krachten. Niets kan jullie deren. Toch moeten jullie je niet verheugen omdat de geesten zich aan jullie onderwerpen. Nee, verheug je omdat jullie namen staan opgetekend in de hemel. Toen jubelde hij het uit, gedreven door de Heilige Geest, en zei, ik dank u, Vader, Heer van hemel en aarde, omdat u dit verborgen hebt gehouden voor wijzen en verstandigen, en het onthuld hebt aan eenvoudigen. Ja, Vader, zo hebt u het goed gevonden. Alles is mij door mijn Vader in handen gegeven. Niemand weet wie de Zoon is, behalve de Vader. En niemand weet wie de Vader is, behalve de Zoon. En ieder aan wie de Zoon het wil onthullen. Gelukwens aan de leerlingen. Daarop richtte hij zich afzonderlijk tot zijn leerlingen en zei, gelukkig de ogen die zien wat jullie zien. Ik verzeker jullie, vele profeten en koningen hebben willen zien wat jullie zien, maar zij hebben het niet gezien, en willen horen wat jullie horen, maar zij hebben het niet gehoord. Gesprek met een wetgeleerde, gelijkenis van een barmhartige Samaritaan. Daar kwam een wetgeleerde naar hem toe, om hem op de proef te stellen. Rabbi, zei hij, wat moet ik doen om deel te krijgen aan het eeuwige leven? Hij zei tegen hem, wat staat er in de wet geschreven? Hoe leest u dat? Hij gaf ten antwoord, u zult de Heer uw God liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw kracht en met heel uw verstand. En uw naaste als uzelf. Hij zei tegen hem, juist geantwoord, doe dat en u zult leven. Maar hij wilde zich rechtvaardigen en vroeg aan Jezus, ja, maar wie is mijn naaste? Jezus nam weer het woord en zei, op reis van Jeruzalem naar Jericho viel iemand in handen van rovers. Ze schudden hem uit, mishandelden hem en lieten hem half dood achter. Toevallig kwam er een priester langs die weg. Hij zag hem, maar liep in een boog om hem heen. Ook een leviet die voorbij kwam en hem zag, liep in een boog om hem heen. Toen kwam er een Samaritaan langs die op reis was. Hij zag hem en was ten diepste met hem begaan. Hij ging naar hem toe, goot olie en wijn op zijn wonden en verbond ze. Toen zette hij hem op zijn eigen rijdier en bracht hem naar een herberg, waar hij hem verder verzorgde. De volgende ochtend haalde hij 2 denariën tevoorschijn en gaf ze aan de waard. Zorg voor hem, zei hij, en als u nog meer kosten moet maken, zal ik ze u op mijn terugreis vergoeden. Wie van die 3 is naar uw mening de naaste geweest van de man die in handen van de rovers was gevallen? Hij zei, hij die hem barmhartigheid heeft bewezen. Jezus zei tegen hem, doe dan voortaan net als hij. Bij Martha en Maria. Op hun reis ging hij een dorp in. Een vrouw, Martha genaamd, ontving hem. Zij had een zuster die Maria heette.
die kwam aan de voeten van de Heer zitten en luisterde naar zijn woorden. Martha had het heel druk met bedienen. Ze ging naar Jezus toe en vroeg: Heer, laat het u koud dat mijn zuster mij alleen laat bedienen. Zeg haar dat ze mij komt helpen. De Heer gaf haar ten antwoord: Martha, Martha, je maakt je bezorgd en druk over van alles, maar slechts één ding is nodig. Maria heeft het beste deel gekozen en dat zal haar niet worden ontnomen. Spreuken, hoofdstuk 26, versen 4 tot en met 6. Antwoord een dwaas niet naar zijn domheid, zodat je zelf aan hem gelijk wordt. Antwoord een dwaas naar zijn domheid, zodat hij niet wijs wordt in zijn eigen ogen. Degene die een boodschap laat overbrengen door een dwaas, hakt zichzelf de voeten af en drinkt ellende.

0: Beste luisteraars, welkom terug in het programma Bijbel in 1 jaar. We zijn vandaag dag 316 en we hebben zo net samen gelezen Lucas hoofdstukken 9 en 10 en Spreuken hoofdstuk 26 versen 4 tot en met 6. Wij sluiten deze leesdag nog af met een citaat van de zalige Aelred. Indien onze ziel een huis is, dan moeten er ook twee vrouwen in wonen. De ene zal zich neerzetten aan de voeten van Jezus om te luisteren naar zijn woord. De andere zal hem bedienen, opdat hij zich zou kunnen voeden. Let dus op. Indien alleen Maria in dit huis was, zou er niemand zijn die Jezus te eten geeft. Was daar enkel Martha? Niemand zou zich verheugen in het woord en de aanwezigheid van de Heer. Daarom betekent Martha die handeling, waarbij een mens zich inspant voor Christus. Maria is echter het teken van de rust, waarin de mens vrij is van lichamelijke bezigheden en door lezing, gebed en beschouwing genoegen schept in de bekoorlijkheid van God. Zolang Christus arm is en over de wereld wandelt met honger en dorst, moeten die beide vrouwen gestalte krijgen in één en dezelfde persoon. Zolang gij en ik en anderen op deze wereld zijn, is ook Christus op de wereld, indien wij werkelijk zijn ledematen zijn. Zolang de ledematen honger en dorst hebben, zolang ook heeft Christus honger en dorst. Vandaar dat Martha in dit armzalig en moeitevol leven noodzakelijk in ons huis moet zijn. Dat wil zeggen dat onze ziel zich moet inlaten met het lichamelijk werk. Dit is het deel van Martha. Maar in onze ziel moet ook Maria aanwezig zijn. Dit is het geestelijk werk. Af en toe moeten wij de tijd nemen om te zien hoe bekoorlijk en hoe goed de Heer is. Tijd nemen om ons aan Jezus voeten neer te vlijen en te luisteren naar zijn woord. Op geen enkele manier moet men Maria verwaarlozen wegens Martha, noch Martha wegens Maria. Want als gij Martha uit het oog verliest, wie zal Jezus dan te eten geven? Zo gij Maria veronachtzaamt, wat hebt gij eraan dat Jezus uw huis is binnengereden, daar gij toch niets van de aangenaamheid van zijn gezelschap proeft. Weet dan dat deze vrouwen in dit leven nimmer gescheiden mogen worden. Wanneer de tijd komt dat Jezus niet langer arm zal zijn, hongerig of dorstig, dan zal alleen Maria ons geestelijk handelen, het hele huis van ons hart inpalmen. Zo, beste luisteraars, zijn wij aan het einde gekomen van dag 316. Morgen op dag 317 is het tijd voor Lucas hoofdstukken 11 en 12 en Spreuken hoofdstuk 26 versen 7 tot en met 9. Hartelijk bedankt voor het luisteren, nog een gezegende dag gewenst en tot morgen.
1: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.

0: Welkom bij Radio Maria. Beste luisteraars van Radio Maria, we zijn hier samen in de studio om verenigd met jullie de rozenkrans te bidden voor de intenties van Radio Maria en voor al onze persoonlijke intenties. Wij bidden en bemediteren de blijde mysteries. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: Ik geloof in God, Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de dood, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God zijn almachtige Vader. Vandaar zal ik komen oordelen de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwig leven. Amen.
0: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Het eerste blijde mysterie. De engel Gabriel brengt de blijde boodschap aan Maria. De engel sprak tot haar: vrees niet, Maria, want gij hebt genade gevonden bij God. Gij zult een zoon ter wereld brengen, die gij de naam Jezus moet geven.
3: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Het tweede blijde mysterie. Maria bezoekt haar nicht Elisabeth. Zodra Elisabeth de groet van Maria hoorde, sprong het kind op in haar schoot. Elisabeth werd vervuld met de Heilige Geest en riep met luide stem uit: Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw schoot.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u, gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Het derde blijde mysterie. Jezus wordt geboren in een stal te Bethlehem. Maria bracht haar zoon ter wereld, wikkelde hem in doeken en legde hem in een kribbe, omdat er voor hen geen plaats was in de herberg. Hij ontving de naam Jezus, zoals hij door de engel was genoemd, voordat hij in de moederschoot werd ontvangen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Het vierde blijde mysterie, Jezus wordt opgedragen in de tempel. Simeon nam het kind in zijn handen en verkondigde Gods lof. Mijn ogen hebben uw heil aanschouwd, dat gij hebt bereid voor alle volken. Het licht dat voor alle heidenen straalt, de glorie van Israël, uw volk.
3: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Het vijfde blijde mysterie. Jezus wordt weergevonden in de tempel, te midden van de leraren. Pas na 3 dagen zoeken vonden ze hem in de tempel terug. En zijn moeder zei tot hem: Kind, waarom hebt ge ons dit aangedaan? Maar Jezus antwoordde: Wat hebt ge toch naar mij gezocht? Wist ge dan niet dat ik in het huis van mijn vader moest zijn?
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde als in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Glorie zij de Vader, de Zoon en de Heilige Geest,
3: zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Heilige Maagd Maria, Moeder van God,
2: bid voor ons.
0: Heilige Jozef,
2: bid voor ons.
0: Heilige Aartsengel Michael,
2: bid voor ons.
0: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
5: Amen.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Beste luisteraars, we bidden samen het Angelus. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: De Engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
2: En zij heeft ontvangen van de Heilige Geest.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Zie de dienstmaagd des Heren.
2: Mij geschieden naar uw woord.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: En het woord is vlees geworden.
2: En het heeft onder ons gewoond.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Bid voor ons, Heilige Moeder van God.
2: Opdat wij de belofte van Christus waardig worden.
1: Laat ons bidden. Heer, stort uw genade in onze harten, opdat wij, die door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, hebben leren kennen, door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis, door dezelfde Christus, onze Heer.
2: Amen.

0: De lezing uit de Heilige Schrift die we gaan horen, kan u ook terugvinden op luister.bibliotheek.be.
1: Jesaja, hoofdstuk 11, versen 1 tot en met 16. Een tak ontspruit aan de stronk van Isaï. Een twijg ontbloeit aan zijn wortels. De geest van de Heer rust op hem. Een geest van wijsheid en inzicht. Een geest van beleid en sterkte. Een geest van kennis en ontzag voor de Heer. Hij ademt ontzag voor de Heer. Hij spreekt geen recht naar uiterlijke schijn. En hij doet geen uitspraak op grond van loze geruchten. Hij geeft de geringen hun recht. En de armen in het land krijgen een eerlijk vonnis. Hij kastijdt de verdrukkers met de roede van zijn mond. En de slechte mensen doodt hij met de adem van zijn lippen. Gerechtigheid draagt hij als een gordel om zijn lendenen. En trouw als een gordel om zijn heupen. De wolf en het lam wonen samen. De panter vlijt zich neer naast het bokje. Het kalf en de leeuw weiden samen. Een kleine jongen kan ze hoeden. De koe en de berin sluiten vriendschap. Hun jongen liggen bijeen. De leeuw eet stro, net als de os.

voor de volken opgericht. De volken zoeken hem op en zijn woonplaats zal prachtig zijn. Op die dag strekt de Heer opnieuw zijn hand uit om de rest van zijn volk vrij te kopen. Wat er overbleef uit Assur en Egypte, uit Patros en Kus, uit Elam en Sinear, uit Hamat en van de eilanden van de zee. Hij geeft de volken een teken. Israëls verdrevenen brengt hij bijeen. En het verspreide Juda verzamelt hij uit de vier uithoeken van de aarde. Dan verdwijnt de jaloersheid van Efraïm en komt er een einde aan de verdrukking van Juda. Dan is Efraïm niet meer jaloers op Juda. En Juda is Efraïm niet meer vijandig. Samen strijken zij neer op de flank van de Filistijnen aan de zee. En plunderen zij de zonen van het oosten. Over Edom en Moab strekken zij hun macht uit. En de Ammonieten worden ondergeschikt aan hen. Dan splijt de Heer de golf van de zee van Egypte. Met een razende wind heft hij zijn hand op tegen de rivier en slaat hem uiteen in zeven beken, zodat men er met de schoenen aan doorheen trekt. Zo wordt een weg gebaand voor de rest van zijn volk dat in Assur is achtergebleven, zoals eens voor Israël toen het wegtrok uit Egypte.

Jesaja, hoofdstuk 12, versen 1 tot en met 6. Op die dag zult u zeggen: ik loof u, Heer. U was woedend op mij, maar uw woede is bedaard en u hebt mij getroost. God is mijn redding, ik vrees niet, ik ben vol vertrouwen. De Heer is mijn sterkte en kracht. Hij is mijn redding geworden. En u zult vol vreugde water putten uit de bronnen van de redding. Op die dag zult u zeggen: loof de Heer, roep zijn naam. Maak onder de volken zijn daden bekend. Verkondig zijn hoogverheven naam. Zing voor de Heer, want hij deed grootse dingen. Laat het bekend zijn over heel de aarde. Juich en jubel, bewoners van Sion. De Heilige van Israël is groot in uw midden.

Jesaja, hoofdstuk 13, versen 1 tot en met 22. Uitspraak tegen Babel, die Jesaja, de zoon van Amos, in een visioen heeft gezien. Hijs het vaandel op een kale bergtop. Roep op tot de strijd. Wenk met de hand dat ze optrekken naar de poorten van de edelen. Ik heb mijn heilige troepen bevel gegeven, mijn helden die trots zijn op mijn grootheid, luidkeels opgeroepen om mijn toren te voltrekken. Hoor het gedreun op de bergen als van een groot volk. Hoor het geraas van de koninkrijken, van de verbonden naties. De Heer van de machten monstert zijn legers. Vanuit een ver land, vanuit de verste plaats onder de hemel komen zij aan. De Heer en de wapens van zijn toren. Zij komen het hele land verwoesten. Hef een klaaglied aan, want de dag van de Heer is nabij. Hij komt als een verwoesting door de machtige. Daarom laat iedereen zijn handen slap hangen en ontzinkt de mensen alle moed. Zij zijn allemaal van streek. Krampen en pijnen grijpen hen aan. Ze kronkelen als een vrouw in haar weeën. Verbijsterd staren ze elkaar aan. Hun gezichten gloeien als vuur. Daar komt de dag van de Heer. Ongenadig. Een en al grimmigheid en hevige toorn om dit land te veranderen in een woestenij. En hij zal er de zondaars verdelgen. De sterren en planeten aan de hemel geven geen licht meer. De zon is al bij haar opgaan verduisterd. De maan laat haar licht niet meer schijnen. Ik straf de wereld vanwege haar slechtheid. De zondaars vanwege hun misdaden. Ik maak een eind aan de trots van de hooghartigen en de hoogmoed van de geweldenaars sla ik neer. Ik maak mensen schaarser dan goud, zeldzamer dan het zuivere goud uit Ophir. Daartoe laat ik de hemel wankelen. De aarde raakt van haar plaats op de dag dat de Heer van de machten zijn razernij loslaat, de dag van zijn hevige toorn. Opgejaagd als gazellen, als schapen die niemand bijeenhoudt, keert iedereen terug naar zijn eigen volk en vlucht naar zijn eigen land. Wie ontdekt wordt, wordt afgemaakt. Wie gegrepen wordt, komt om door het zwaard. Hun kinderen worden voor hun ogen verpletterd, hun huizen geplunderd, hun vrouwen onteerd. De meden hits ik tegen hen op. Die hechten geen waarde aan zilver en laten zich niet verleiden door goud. Met hun boog doden ze knapen. Pasgeborenen schenken ze geen erbarmen. Ze ontzien geen kinderen. Babel, de parel van alle koninkrijken, het sieraad en de trots van de Chaldeeën, ondergaat het lot van Sodom en Gomorra, die door God zijn verwoest. Voor altijd blijft het onbewoond, ontvolkt van generatie op generatie. Geen Arabier slaat er zijn tent op, geen herder laat er zijn kudde rusten. De dieren van de woestijn hebben er hun rustplaats. De huizen zitten vol uilen. Struisvogels wonen er en saters dansen er in het rond. Hyena's huilen er in de burchten, jakhalzen in de weelderige paleizen. Het uur van Babel heeft geslagen, zijn dagen zijn geteld.

0: Jesaja, hoofdstuk 14, versen 1 tot en met 32. Want over Jacob zal de Heer zich ontfermen. Het volk van Israël blijft zijn uitverkorene. Hij brengt hen weer naar hun eigen grond. Dan zullen vreemdelingen zich bij hem voegen en zich aansluiten bij het huis van Jacob. Volken brengen hen terug naar hun woonplaats. Op het grondgebied van de Heer worden zij het bezit van het huis van Israël, als slaven en slavinnen. De volken die hen gevangen hebben genomen, nemen zij nu gevangen. En zij beheersen hun vroegere verdrukkers. En wanneer de Heer u rust verleent na al uw lijden, uw beproevingen en de harde slavernij die u werd opgelegd, zult u dit spotlied zingen over de koning van Babel. Gedaan is het nu met de verdrukker, gedaan met zijn dwingelandij. De Heer heeft de scepter van de slechte mensen gebroken, de staf van de heersers, waarmee zij voortdurend razend op de volken insloegen, hen grimmig vertrapten en meedogenloos vervolgden. De hele aarde is nu rustig en veilig. De mensen juichen van vreugde. Ook de cipressen en de ceders van de Libanon roepen blij uit. Sinds u bent gaan liggen, komt er niemand meer om ons te vellen. Het dodenrijk beneden is druk in de weer met u te ontvangen. De schimmen, al de machtigen van de aarde, worden voor u gewekt. De koningen van de volken moeten opstaan van hun troon. Zij allen verwelkomen u met de woorden: nu bent u even machteloos als wij en aan ons gelijk. Met al uw praal, uw ruisende citers, hebt u naar het dodenrijk moeten afdalen. Wormen zijn onder u gespreid, maden zijn uw dek. Hoe bent u uit de hemel neergestort, morgenster, zoon van de dageraad? Daar ligt u, neergesmakt in de onderwereld, overwinnaar van de volken. U hebt bij uzelf gedacht: ik klim naar de hemel. Hoog boven Gods sterren plaats ik mijn troon. Op de berg waar de goden samenkomen zal ik zetelen, op de hoogste toppen van de Safon. Ik stijg hoog op de wolken en word aan de Allerhoogste gelijk. Maar nu bent u in het dodenrijk geworpen, in het diepst van de afgrond. Wie u ziet, staart u aan en volgt u met aandacht. Is dat nu de man voor wie de aarde beefde en alle koninkrijken sidderden, die de aarde veranderde in een woestijn en alle steden verwoestte, die nooit een gevangene naar huis liet teruggaan? De koningen van de andere volken rusten vol eer in hun eigen graf. Maar u hebben ze weggesmeten, ver weg van uw graf. Een waardeloos geachte tak. U hebben ze bedolven onder de lijken van mensen die, gedood met het zwaard, naar de stenen van de kuil zijn neergezonken, als een kadaver in een hoek getrapt. U wordt niet met hen in een graf verenigd, omdat u uw eigen land te gronde hebt gericht en uw eigen volk hebt uitgemoord. En over het nageslacht van zulke schurken zal niemand meer spreken. Maak voor zijn zonen de slachtbank gereed, om hen voor de schuld van hun vaderen te straffen. Zij zullen niet opstaan om de wereld te veroveren en geen steden meer bouwen over de hele aarde. Ik sta tegen hen op. Godspraak van de Heer van de Machten. Naam en rest van Babel roei ik uit met wortel en tak. Godspraak van de Heer. Babel maak ik tot een domein voor wilde zwijnen. Eén grote waterpoel. Ik bezem het weg met de bezem van de vernieling. Godspraak van de Heer van de Machten. De Heer van de Machten heeft gezworen. Wat ik bedacht heb, zal gebeuren. Wat ik besloten heb, wordt uitgevoerd. Assur ga ik breken in mijn land. Ik verpletter hem op mijn bergen. Dan wordt zijn juk van mijn volk weggenomen en glijdt die last van hun schouders. Dit is het besluit, besloten over heel de aarde. Dit is de hand over alle volken uitgestrekt. Als de Heer van de Machten een besluit neemt, wie zal het verijdelen? Als hij zijn hand uitstrekt, wie trekt die dan terug? In het sterfjaar van koning Achas werd deze uitspraak gehoord. Verheug u maar niet, Filistea, omdat de stok die u sloeg gebroken is. Want de slang wordt een wortel waaruit een adder voortkomt, en haar vrucht wordt weer een draak met vleugels. De armen van mijn volk zullen weiden op mijn grasland. De geringen zullen ongestoord gaan liggen, maar uw wortel laat ik sterven van de honger, en wat er van u rest, dat rooi ik uit. Weeklagen moet u, poort, jammeren moet u, stad, sidder, heel Filistea, want uit het noorden nadert een rokende wolk, en er is niemand die de gelederen verlaat. Wat antwoorden wij de boodschappers van dat volk? Dat de Heer de grondvesten van Sion heeft gelegd en dat de armen van zijn volk daar geborgen zijn.
1: Quizá no lo sabes. Quizá ni te lo imaginas. Pero tienes nostalgia de Dios.

Jesaja, hoofdstuk 15, versen 1 tot en met 9. Uitspraak over Moab. In de nacht dat Ar werd verwoest, ging Moab ten onder. In de nacht dat Kir werd verwoest, ging Moab ten onder. Moab trekt op naar Bet en Dibon, om op de hoogten te rouwen. Op de Nebo en in Medeba kraagt men luidkeels. Alle hoofden zijn kaal, alle baarden zijn weggeschoren. Op de straten ziet men iedereen in rouwkleren gehuld. Op daken en pleinen jammert iedereen, in tranen ineengezakt. Gesbon en Elale schreeuwen het uit, tot in Jahas hoort men ze roepen. De krijgers van Moab schreeuwen, zijn geest is gebroken. Mijn hart is ontdaan, vanwege Moab. De bewoners vluchten tot in Soar en Eglat-Selisia. Wenend trekken zij door de pas van Luchit. Op de weg naar Choronaim weerklinkt hun noodroep. De wateren van Nimrim verkeren in woestenij. Het gras verdwijnt, het groen verwelkt, geen plant is er meer over. Daarom wordt al wat is vergaard en opgespaard over de Wilgebeek in veiligheid gebracht. Hun gejammer waart rond in Moabs land. Tot in Eglaim en Beer Elim dringt hun geklaag door. In Dimon is het water rood van het bloed. Maar nog meer ellende breng ik over die stad. Ik laat een leeuw los op de overlevenden van Moab en op de rest van Adama.

hoofdstuk 16, versen 1 tot en met 14. Zend een ram naar de heerser van het land vanuit Sela, door de woestijn naar Sionsberg. Als vluchtende vogels, als een opgejaagd nest, drommen de vrouwen van Moab samen bij de oversteekplaatsen van de Arnon. Kom tot een besluit. Neem een beslissing. Maak uw schaduw op de volle middag gelijk aan de nacht. Beschut zo degenen die verspreid zijn en lever de vluchtenden niet uit. Laat degenen die uit Moab verdreven zijn bij u wonen. Wees hun toevlucht tegen de verdelger. Als de verdrukker eenmaal het veld heeft geruimd, aan de verwoesting een einde is gekomen en de vernielers uit het land zijn verdwenen, dan wordt er een troon gevestigd op de genade. En daarop zetelt dan in de tent van David een regeerder vol standvastigheid, bedacht op het recht en ijverend voor de gerechtigheid. Wij hebben gehoord van Moab's trots, van zijn grenzeloze hoogmoed, van zijn arrogantie, zijn hooghartigheid, zijn overmoed en zijn gezwet, waarin geen waarheid is. Daarom zal Moab jammeren en iedereen zal klagen. Zuchtend en geheel verslagen denken zij terug aan Kirgarisets druivenkoeken. Want de akkers van Gesbon en de wijngaarden van Sibma kwijnen weg. De heersers van de volken hebben de uitgelezen druivenplanten vertrapt. Zij reikten tot Jazer en drongen door tot in de woestijn. De ranken strekten zich uit tot over de zee. Daarom ween ik, evenals Jazer, over de wijnstokken van Sibma. Ik doordrenk u met mijn tranen, Gesbon en Elale. Over uw oogst en uw fruit heeft een strijdkreet geklonken. In de boomgaarden zijn blijheid en vreugde verstomd. In de wijngaarden joelt en juicht men niet meer. Men perst geen wijn meer in de kuipen. De vreugdekreten zijn verstomd. Mijn gemoed trilt als een harp om Moab. Mijn ingewanden sidderen om Kirgeres. Al maakt Moab zich moe om de hoogte te bezoeken en in zijn heiligdom te gaan bidden, het baat hem niets. Dit is het woord dat de Heer eerder over Moab had uitgesproken. Maar nu spreekt hij als volgt. In 3 jaar tijd, gerekend naar de jaren van een dagloner, wordt Moab's glorie ontluisterd. Hoe groot zijn macht ook is, zijn rest zal klein zijn, pover, gering.

Jesaja, hoofdstuk 17, versen 1 tot en met 14. Uitspraak over Damascus. Damascus zal geen stad meer zijn. Er blijft slechts een puinhoop over. De steden van Aroer liggen verlaten. De kuddes hebben er vrij baan. Zij rusten er en niemand schrikt ze op. Het is gedaan met Efraïms versterkte steden, met Damascus koninkrijk en de rest van Aram. Het zal hun vergaan zoals het met de glorie van de zonen van Israël gegaan is. God sprak van de Heer van de machten. Op die dag blijft er van Jacobs gewicht weinig over en slinkt zijn weldoorvoede lichaam. Het zal zijn als een maaier die de halmen bijeenpakt en afsnijdt met zijn hand, als aren lezen in het dal van de Refaïten. Er blijft slechts een lezing over, zoals bij het schudden van de olijven. Nog 2, 3 rijpe vruchten boven in de top. Nog 4 of 5 aan de takken van de boom. Godspraak van de Heer, Israëls God. Op die dag zullen de mensen opzien naar hun Maker, hun ogen richten naar de Heilige van Israël. Zij zullen niet meer opzien naar hun altaren, naar het werk van hun handen, noch naar de heilige palen en wierookbranders die door hun vingers gemaakt zijn. Op die dag zullen uw vestingsteden op verlaten plekken in het woud lijken, op bergtoppen die men heeft verlaten uit vrees voor Israëls zonen, een woestenij. Want u bent de God die uw heil is vergeten, en aan de rots die uw vesting is, hebt u niet meer gedacht. Daarom wilt u Adonis tuinen aanleggen en er vreemde stekken planten. Laat ze gedijen op de dag dat u ze aanlegt. Laat ze bloeien op de ochtend dat u ze plant. Er komt geen oogst op de dag van ziekte en ongeneeslijk zeer. Wee het razen van talrijke naties. Geraas als van razende golven, gebulder van volken als het gebulder van bulderende wateren. Volken bulderen als bulderende wateren, maar God dreigt. En ze vluchten ver weg, als kaf op de bergen. Gejaagd door de wind, bladeren dwarrelend in een storm. 'S avonds worden ze opgeschrikt, en voordat het ochtend is, zijn ze weggevaagd. Dat staat degene die ons beroven te wachten. Dat is het lot van onze plunderaars.

Jesaja, hoofdstuk 18, versen 1 tot en met 7. Wee het land van de gonzende vleugels, dat zich uitstrekt tot over de rivieren van Koes, dat boodschappers zendt over zee, met boten van papyrus over het water. Ga, gezwinde boden, naar het reizige volk met de glanzende huid, de natie die dichtbij en ver weg wordt gevreesd, naar het sterke, tyrannieke volk, in het land dat door rivieren wordt verdeeld. U, bewoners van de wereld die heel de aarde bevolkt, u zult zien hoe op de bergen het signaal wordt gegeven. U zult horen hoe de bazuin wordt geblazen. Want dit heeft de Heer mij gezegd. Vanuit mijn woonplaats blijf ik toekijken, zoals zinderende hitte in het licht, als nevel in de hitte van de oogsttijd. Voor de oogst, als de bloeitijd voorbij is en de bloesem een rijpende druif is geworden, worden de ranken met snoeimessen afgesneden en de loten verwijderd en weggehakt. Alles valt een prooi aan de roofvogels uit de bergen en aan alle dieren in het wild. De roofvogels brengen er de zomer door. De wilde dieren zijn er in de winter. In die tijd worden er gaven gebracht aan de Heer van de machten, door het reizige volk met de glanzende huid, de natie die dichtbij en ver weg wordt gevreesd, door het sterke, tyrannieke volk in het land dat door rivieren wordt verdeeld. Zij komen naar de plaats waar men de naam van de Heer van de machten aanroept, de Sionsberg.

Jesaja, hoofdstuk 19, versen 1 tot en met 25. Uitspraak over Egypte. Gezeten op een lichte wolk komt de Heer naar Egypte. De afgoden van Egypte beven voor hem. Het hart van Egypte is verlamd.

Zo spreekt de Heer van de machten. Het water van de zee ebt weg, de rivier verloopt en valt droog. De rivierarmen stinken, de kanalen van Egypte lopen leeg en staan droog. Riet en biezen vergaan. Het rietgras bij de Nijl en aan de monding van de Nijl en al het bezaaide land bij de rivier verdort en verwaait. Niets blijft ervan over. De vissers kermen en iedereen die in de rivier zijn angel uitwerpt treurt. Zij die hun netten spannen in het water kwijnen weg. De vlasbewerkers zijn radeloos. Kamsters en spinners verbleken. De wevers van Egypte zijn mismoedig. De loonarbeiders zijn treurig gestemd. De vorsten van Soan zijn een stel dwazen. De hooggeleerde raadslieden van de farao, een raad van domkoppen. Hoe durft u tegen de farao zeggen: ik ben een zoon van de wijzen. Ik stam uit een oud koningsgeslacht. Waar zijn uw wijzen nu? Laat ze u eens vertellen, als zij het weten, wat de Heer van de machten over Egypte heeft beslist. De vorsten van Soan zijn dwazen, en die van Nof laten zich bedriegen. Egypte wordt misleid door zijn eigen gouverneurs. De Heer heeft over dat land een geest van verdwazing gebracht. Egypte raakt op een dwaalspoor bij alles wat het doet, als een dronkaard die in zijn braaksel blijft rondtrappen. Kop of staart, palm of riet, niemand in Egypte zal nog iets tot stand brengen. Op die dag zullen de Egyptenaren als vrouwen zijn, en zij zullen sidderen en beven voor de hand die de Heer van de machten dreigend tegen hen opheft. Juda's grondgebied wordt dan de schrik van Egypte. Alleen het noemen van de naam al doet de Egyptenaren beven, vanwege het raadsbesluit dat de Heer van de machten tegen hen heeft genomen. Op die dag zullen er in Egypte 5 steden zijn die de taal van Kanaan spreken en trouw zweren aan de Heer van de machten. 1 ervan zal Ir Haheres heten. Op die dag zal in Egypte een altaar voor de Heer midden in het land staan en aan de grens een zuil. Als teken en getuigenis voor de Heer van de machten in Egypte, wanneer zij hem, door vijanden in het nauw gedreven, aanroepen, zal hij een redder zenden die het voor hen opneemt en hen bevrijdt. Zo zal de Heer zich aan Egypte openbaren. Op die dag zal Egypte de Heer kennen en hem dienen met slacht- en meeloffers. Ze zullen hem geloften doen en die volbrengen. De Heer zal Egypte slagen toebrengen. Hij zal slaan en helen. Zij zullen naar hem terugkeren. En hij zal hen verhoren en genezen. Op die dag verbindt een weg Egypte met Assur. Assur komt dan naar Egypte en Egypte naar Assur. En samen met Assur zal Egypte de Heer dienen. Op die dag zal Israël als derde naast Egypte en Assur staan. Een zegen op aarde. De Heer van de machten zal hen zegenen met de woorden: gezegend zijn Egypte, mijn volk Assur, het werk van mijn handen, en Israël, mijn erfelijk bezit.

Jesaja, hoofdstuk 20, versen 1 tot en met 6. In het jaar dat de opperbevelhebber van koning Sargon van Assur op zijn bevel tegen Asdod optrok en het innam, sprak de Heer bij monde van Jesaja, de zoon van Amos. Hij had hem bevolen: doe het haren kleed om uw lendenen uit en trek uw sandalen uit. De profeet had dit gedaan en liep naakt en blootsvoets rond. Toen verklaarde de Heer: mijn dienaar Jesaja heeft 3 jaar naakt en blootsvoets rondgelopen, als teken en zinnebeeld van wat de Egyptenaren en de Koezieten te wachten staat. De koning van Assur zal hen allemaal, jong en oud, als krijgsgevangenen en ballingen wegvoeren, naakt en blootsvoets en met ontbloot achterste, tot schande van Egypte. Dan zal men ontredderd zijn en zich schamen voor Koes, waarop men vertrouwde, en voor Egypte, waarop men zich beroemde. Op die dag zullen de bewoners van dit kustland zeggen: kijk wat er gebeurd is met hem op wie wij vertrouwden en tot wie wij vluchten voor hulp om gered te worden uit de hand van de koning van Assur. Hoe zullen wij kunnen ontkomen?

Jesaja, hoofdstuk 21, versen 1 tot en met 17. Uitspraak over de woestijn bij de zee. Als stormvlagen die over de Negeb jagen, komt het onheil opzetten uit de woestijn, uit een schrikwekkend land. Een somber visioen werd voor mij ontvouwd. Geweldenaars plegen geweld en verwoesters richten verwoestingen aan. Trek op, Elamieten, beleger, Meden. Aan al het zuchten maak ik een einde. Daarom worden mijn lendenen door een siddering bevangen en weeën grijpen mij aan als de weeën van een barende vrouw. Ik ben verbijsterd door wat ik hoor, ontdaan door wat ik zie. Ontredderd is mijn hart, paniek overvalt mij. De schemering die mij zo lief was, is nu een verschrikking voor mij. De tafel wordt gedekt, kleden gespreid, men eet en drinkt. Vooruit, bevelhebbers, smeer de schilden, want de Heer heeft mij gezegd, zet een wachter neer, die moet melden wat hij ziet. Als hij strijdwagens ziet met ingespannen paarden, een legertroep met ezels en kamelen, dan moet hij scherp, zeer scherp opletten. De wachter roept, de hele dag sta ik op de wachttoren, Heer, en alle nachten blijf ik trouw op mijn post. Daar zijn ze, de strijdwagens, bemand en met ingespannen paarden. En hij roept, Babel is gevallen, gevallen. Alle afgodsbeelden liggen verbrijzeld op de grond. O mijn volk, vertrapt op de dorsvloer. Wat ik gehoord heb van de Heer van de machten, de God van Israël, dat verkondig ik u. Uitspraak over Douma. Men roept mij vanuit Seir. Wachter, hoe ver is de nacht? Wachter, hoe ver is de nacht? De wachter antwoordt, de ochtend is gekomen, de nacht is voorbij. Als u iets wilt vragen, vraag het dan, kom terug. Uitspraak over Arabië. Breng de nacht door in het kreupelhout van Arabië, karavanen van de Dedanieten. Breng de dorstigen water, bewoners van Thema. Ga de vluchtelingen met brood tegemoet, want zij zijn op de vlucht voor het zwaard, voor het getrokken zwaard, voor de gespannen boog, voor het geweld van de oorlog. Dit heeft de Heer mij gezegd. Nog 1 jaar, gerekend naar de jaren van een dagloner, en het is gedaan met de glorie van Kedar. En wat de rest van de boogschutters onder Kedars strijders zal gering in aantal zijn. De Heer, de God van Israël, heeft gesproken.

Jesaja, hoofdstuk 22, versen 1 tot en met 25. Uitspraak over het dal van het visioen. Wat bezielt u toch om zo op de daken te klimmen, een uitgelaten stad vol gewoel en rumoer? Uw gevallenen zijn niet gevallen door het zwaard, niet gesneuveld in de oorlog. Nee, uw veldheren zijn als één man gevlucht en zonder een schot gevangen genomen. Hoe ver zij ook waren gevlucht, allemaal zijn ze achterhaald en in de boeien geslagen. Daarom zeg ik, wend uw blik van mij af, want ik wil bittere tranen wenen. Doe geen pogingen om mij te troosten, om de vernietiging van de dochter, mijn volk. Want het was een dag van verschrikking, verwoesting, verwarring. Een dag van de Heer, de God van de machten. In het dal van het visioen klonk geschreeuw, hulpgeroep op de berg. Elam greep naar de pijlkoker. Strijdwagens en ruiterij stonden gereed. Kir haalde het schild tevoorschijn. Uw beste valleien wemelden van strijdwagens en ruiters vatten post bij de poorten. Zo was Juda van alle dekking ontbloot. Op die dag hebt u uw blik gericht op het wapenhuis van het woud. U vond talrijke bressen in de stad van David en u sloeg het water van de benedenvijver op. U ging de huizen van Jeruzalem na en brak sommige af om de muren te versterken. Tussen de beide muren bouwde u een reservoir voor het water van de oude vijver. Maar op hem, die dit alles teweeg brengt, was uw blik niet gericht. U had geen oog voor hem, die alles lang tevoren beschikt had. Op die dag riep de Heer, de God van de machten, u op om te wenen en te jammeren, om u kaal te scheren en het rouwkleed aan te trekken. Maar er heersten warempel vreugde en plezier. Er werden runderen gedood en schapen geslacht. Vlees werd gegeten en wijn werd gedronken. Laat ons eten en drinken, want morgen zijn we dood. De Heer van de machten heeft dit alles aan mij geopenbaard. Nooit wordt die schuld u vergeven, tot uw dood toe niet, zegt de Heer, de God van de machten. Zo spreekt de Heer, de God van de machten. Ga binnen bij die hofmaarschalk, bij Sebna, die het paleis bestuurt, die daarboven een graf uithoudt, een rustplaats in de rots laat kappen. Zeg hem, wat hebt u hier en wie hebt u hier, dat u hier een graf uithoudt? Met kracht slingert de Heer u weg, man. Stevig grijpt hij u beet, wint u tot een kluwen en als een bal werpt hij u weg naar een uitgestrekte vlakte. Daar zult u sterven. Daar komen uw praalwagens terecht, schande van het huis van uw meester. Ik verdrijf u uit uw ambt. Ik vaag u weg van uw plaats. Op die dag ontbied ik mijn dienaar Eliakim, de zoon van Chilkia. Ik doe hem uw ambtsgewaad aan. Ik doe hem uw gordel om. Ik bekleed hem met uw macht. Hij zal een vader zijn voor de bewoners van Jeruzalem en voor het huis van Juda. De sleutel van Davids huis leg ik op zijn schouders. Wat hij opent, kan niemand sluiten. Wat hij sluit, kan niemand openen. Ik zet hem vast, een pin in een stevig stuk muur. Hij wordt een luisterrijke zetel voor het huis van zijn vader. Aan hem hangen ze heel het gewicht van zijn familie,
de twijgen en het lover, al het kleine gerei, van de schalen tot de kruiken. Op die dag, Godspraak van de Heer van de Machten, raakt de pin los die vast zat in dat stevige stuk muur. Zij breekt af en valt naar beneden. En de hele last die er aanhangt, wordt verbrijzeld. Waarachtig, de Heer heeft gesproken.

0: Radio Maria wens je een hele fijne nacht. Dit is onze nachtradio.
1: Jesaja, hoofdstuk 23, versen 1 tot en met 18. Uitspraak over Tyrus. Barst in jammerkreten uit, schepen van Tarsis, want de huizen zijn verwoest. Bij hun thuiskomst uit het land van de Kittiërs is het hun duidelijk geworden. Schreeuw het uit, bewoners van het kustland, handelaars van Sidon, van wie de vertegenwoordigers de zee en de machtige wateren doorkruisen. Het graan van Sichor, de oogst van het Nijlland, vormt uw inkomen. U leeft van de handel met de volken. Schaam u, Sidon, want de trotse zeeburcht klaagt. Ik heb geen weeën meer. Ik breng geen kinderen meer ter wereld. Ik voed geen jongens meer op. Ik breng geen meisjes meer groot. Als de Egyptenaren het horen, huiveren zij vanwege het bericht over Tyrus. Steek over naar Tarsis. Barst in jammerkreten uit, bewoners van het kustland. Is dit nu uw dartele stad met dat lange verleden, van wie de stappen haar al zo vroeg zo ver hebben gevoerd dat ze elders kolonies stichtte? Wie heeft deze beslissing over Tyrus genomen, de stad die eens kronen uitdeelde, van wie de handelaars vorsten waren, van wie de kooplieden tot de groten der aarde behoorden? Het is de Heer van de Machten die dit heeft besloten, om haar hoogmoedige trots te vernederen en de groten der aarde te ontluisteren. Bewerk uw grond, dochter Tarsis, zoals men doet aan de Nijl. Het is met de scheepsbouw gedaan. De Heer strekt zijn hand uit over de zee. Hij laat koninkrijken beven. Hij geeft bevel om de vestingen van Kanaan te vernielen. U zult niet langer dartel zijn, gekwelde dochter Sidon. Maak u klaar om naar de Kittiërs over te steken. Maar ook daar wordt u geen rust gegund. Kijk eens naar het land van de Chaldeeën. Dat volk bestaat niet meer. Assur heeft hun gebied bestemd voor de dieren van de woestijn. Zij hebben er stormtorens opgesteld en de paleizen gesloopt. Ze hebben er een puinhoop van gemaakt. Barst in jammerklachten uit, schepen van Tarsis, want uw vesting is verwoest. Op die dag raakt Tyrus in vergetelheid, 70 jaar lang, de levensduur van één koning. Na verloop van die 70 jaar vergaat het Tyrus als de hoer uit het liedje. Neem je citer en loop door de stad, vergeten hoer. Blijf spelen en zingen zo goed en zo lang als je kunt. Misschien wordt er nog eens aan je gedacht. Na verloop van 70 jaar zal de Heer zich weer met Tyrus inlaten. Dan zal zij opnieuw haar hoerenloon verdienen en zich inlaten met alle koninkrijken op heel de aarde. Maar de winsten en haar loon worden aan de Heer gewijd. Zij worden niet meer gespaard en opgepot. Haar winsten zijn bestemd voor hen die in de nabijheid van de Heer wonen. Die zullen er volop van eten en zich er fraai van kleden.

Jesaja, hoofdstuk 24, versen 1 tot en met 23. Heer is de Heer die de aarde verwoest en vernielt. Hij keert haar ondersteboven en drijft haar bewoners uiteen. Hetzelfde lot treft priester en volk, heer en slaaf, meesteres en slavin, verkoper en koper, borgsteller en lener, schuldeiser en schuldenaar. De aarde wordt totaal verwoest, helemaal leeggeplunderd. De Heer heeft dit woord gesproken. De aarde treurt en verkommert. De wereld verwelkt en verkommert. Hemel en aarde verwelken. De aarde is ontwijd door haar bewoners. Zij hebben de wetten geschonden, de geboden overtreden, het eeuwig verbond verbroken. Daarom wordt de aarde door een vloek verteerd en boeten haar bewoners voor hun schuld. Daarom slinken de bewoners van de aarde in aantal en blijven slechts weinig mensen gespaard. De most verschaalt, de wingerd verwelkt, de pretmakers kermen. Het feestgedreun van de pauken verstomt. Het gejuich van de joelende menigte valt stil. De muziek van de citers zwijgt. Er wordt bij gezang geen wijn meer gedronken. De drank smaakt de drinkers bitter in de mond. De verlaten stad ligt in puin. De toegang tot ieder huis is versperd. In de straten roept men klagend om wijn. Alle vreugde is verdwenen. Al het gejuich is verbannen uit het land. De stad is een en al verwoesting. De poort is aan stukken geslagen. Het zal de aarde en alle volken vergaan als bij het afslaan van de laatste olijven en het nalezen van de wijngaard. Iedereen roept het uit van vreugde. En tot in het westen jubelt men om de grootheid van de Heer. Verheerlijk de Heer in het land van het licht. Verheerlijk de naam van de Heer, Israëls God, op de eilanden van de zee. Vanaf het uiteinde van de aarde horen wij liederen zingen. Hulde aan de rechtvaardige. Maar ik zeg, ik ben uitgeput. Ik kan niet meer. Wee mij. Geweldenaars plegen geweld. Geweldenaars plegen steeds weer geweld. Ontzetting, kuilen en valstrikken wachten u, bewoners van de aarde. Wie vlucht voor schrikwekkend geraas, valt in een kuil. En wie uit de kuil weet te klimmen, wordt in een valstrik gevangen. De sluizen van de hemel worden opengezet. De aarde wankelt op haar grondvesten. De aarde splijt gapend open. De aarde schudt en siddert. De aarde wankelt vervaarlijk. De aarde waggelt als een dronkaard. Ze schudt heen en weer als een hut. Zo zwaar weegt haar zonde dat ze valt en niet meer opstaat. Op die dag rekent de Heer af, in de hemel met het leger van de hemel, op de aarde met de koningen van de aarde. Ze worden bijeengedreven, gevangen gezet in een kuil, opgesloten in een kerker, en jaren later nog gestraft. De bleke maan wordt rood van schaamte. En de gloeiende zon bloost, omdat de Heer van de machten als koning heerst op de berg Sion en in Jeruzalem. Voor de oudsten verschijnt zijn verhevenheid.

Jesaja, hoofdstuk 25, versen 1 tot en met 12. Heer, u bent mijn God. Ik verheerlijk u. Uw naam prijs ik, want u hebt uw wonderbare raadsbesluiten uitgevoerd, vaststaand en standvastig van oudsher. Van de stad hebt u een puinhoop gemaakt, van de sterke vesting een ruïne. De burcht van de vreemden is geen stad meer. Zij wordt in eeuwigheid niet meer herbouwd. Daarom moet het machtige volk u verheerlijken. De stad van tirannieke naties moet u vrezen. Want u bent een toevlucht geweest voor de geringen, een houvast voor de armen in nood, een beschutting tegen de regen, schaduw tegen de hitte. Het razen van tirannen is als regen in de winter, als hitte in een dorre streek. Het gejuich van de vreemden onderdrukt u, zoals hitte wordt getemperd door de schaduw van een wolk. Aan het zegelied van de tirannen maakt u een einde. De Heer van de Machten richt op deze berg voor alle volken een feestmaal aan, met uitgelezen gerechten, een feestmaal met belegen wijnen, verrukkelijke, uitgelezen gerechten, belegen, gelouterde wijnen. Op deze berg verscheurt hij de bedekking die over alle volken ligt, de sluier die alle naties bedekt. De Heer God vernietigt de dood en veegt de tranen van alle gezichten. Op heel de aarde wist hij de smaad van zijn volk uit. De Heer heeft het gezegd. Op die dag zal men zeggen, dat is onze God. Wij hoopten op hem en hij heeft ons gered. Dat is de Heer op wie wij hoopten. Laat ons blij zijn en juichen om de redding die hij heeft gebracht. Want op deze berg rust de hand van de Heer. Maar Moab wordt op zijn plaats vertrapt, zoals het stro op de mestvaalt vertrapt wordt. Het spreidt zijn armen uit, zoals een zwemmer ze uitspreidt om te zwemmen. Maar de Heer vernedert de trotse Moab ondanks zijn listig verweer. Uw sterke, ontoegankelijke muren haalt hij neer. Hij smakt ze op de grond, in het stof.